Werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.

Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. Nieuw Business Radio.

0: Elke maand stappen er gasten bij hem in. En ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility. Elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op Nieuw Business Radio.
1: De laatste inzichten.
2: Nieuw Business Radio. Voor business shapers.

0: Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
7: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkeling in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
8: Let's Talk Business op New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid.
10: Je hoort het op New Business Radio.
11: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
2: Dit is Nieuw Business Radio.
3: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juf Mevrouw Polis. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio. Listen to Lead. New Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Radeon, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor Business Shapers.
1: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Dit is New Business Radio.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
7: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
8: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
10: Je hoort het op New Business Radio.
11: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.
13: Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Sisters crying, slime.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
10: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. Listen to Lead, New Business Radio.

0: in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: En Value heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met N-Value inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
4: New Business Radio.
6: Innovatie en impact
4: voor business shapers. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
7: Manutan.
4: Bestel op manutan.nl. Ondernemerschap.
6: Innovatie. Duurzaamheid.
4: Je hoort het op New Business Radio.
7: Manutan, Manutan.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility – The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Doorzie wat er komt.
2: Dit is New Business Radio.

0: een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. De laatste inzichten voor business shapers. Nieuw Business Radio.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
7: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
0: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Shaping Your Future. New Business Radio.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken. Sisters cry.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
5: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
6: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
5: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Verbetering, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
2: Veel ondernemingen denken pas na over financiering als een overname of investering zich aandient. En wat als die strategie dus sneller groeit dan de bankrekening? Hoe zorg je ervoor dat financiering geen woord op de ambitie, maar juist dus een strategische versneller is voor de groei? Met andere woorden, hoe veranker je financiering structureel in de bedrijfsstrategie? We gaan hierover praten met Nicolai Knop en Eelco van Lustgraaf, beide partner bij Orchard Finance. En met hen bespreek dus waarom veel bedrijven nog altijd te laat nadenken over hun kapitaalstructuur. En hoe je voorkomt dat groeiplannen stranden door een gebrek aan financiële standpunt. Slachtoffer.
1: Let's Talk Business. Ron Lemmens.
2: Zo, goedemorgen. Van harte welkom bij ons in de studio.
3: Goedemorgen.
2: Hey, slagkracht. Het kwam er een beetje, beetje raar. Hè? Maar dit is natuurlijk wel waar jullie eigenlijk meteen, op het moment dat de financiële slagkracht op orde is, jullie werk gedaan hebben.
3: Dat klopt. Ja, als het huiswerk gedaan is, dan kan de onderneming daarmee aan de slag. Dus het gaat vaak om de goede voorbereiding. En van daaruit kan dan de volgende stappen worden gezet.
2: Ja, we gaan straks gaan we hier uitgebreid op in. Bename ook over waarom veel ondernemingen nog steeds te laat zijn als ze na gaan denken over die financiering bij de plannen. Maar eerst eventjes naar het bedrijf Orchard Finance. Jullie komen uit Maars.
4: Ja.
2: Hoe lang bestaan jullie al?
4: Grofweg 23 jaar zo'n beetje. En misschien aardig om iets over de historie te vertellen.
2: Ja, heel graag zelfs.
4: We stammen vanuit van de Boomgroep. Zijn overgenomen in 2001, zeg ik goed, Nicolai?
3: 2000
4: door NABC. Dat was geen gelukkig huwelijk in die zin. Toen zijn er een aantal mensen die destijds bij Van de Boomgroep werkten, weer voor zichzelf begonnen. En daar is ook Orchard Finance uit ontstaan. De naam aan zich, Orchard, zegt boomgaard. Hè? Ja. Dus een beetje de historie van ook Van de Boomgroep in die zin. En sinds 2003 zijn we in de hoedanigheid actief zoals nu.
2: En als je kijkt in de grootte, met hoeveel zijn jullie bijvoorbeeld?
4: Op dit moment ongeveer tussen de 25 en 30 mensen op de payroll, zeg maar. En daar hebben we nog een flexibele schilder naast.
2: Nu gaan we het ook even hebben over de doelgroep. Hè? Want bedoel, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven in Nederland. MKB vormt het grootste palet eigenlijk als het ware. Wat zijn nu de bedrijven waar jullie specifiek voor acteren?
3: Bij ons zijn dat eigenlijk de kleinere beursfondsen, de grote familiebedrijven, corporaties en het middensegment.
2: En dan kom ik eigenlijk al meteen heel snel bij die vraag. Hè. Waarom denken dus veel ondernemingen nog steeds te laat na over de financiering? Dan zou je eigenlijk denken bij dit soort vorm van bedrijven. Daar is toch een financiële afdeling die daarover meedenkt op het moment dat een plan tot uitvoering gebracht wordt.
3: Ja, de plannen zijn er. Maar je ziet dat dat toch vaak ook eventgedreven is. Dus dat ze worden ingehaald door een overname of door een grote investering. Dus een aantal van de klanten hebben het goed op orde. Die zijn er op tijd mee bezig. Een aantal die worden gewoon ingehaald door de realiteit. En dan gaan eigenlijk de acquisitiegesprekken lopen. En dan gaan ze pas nadenken over de financiering.
2: We gaan straks een voorbeeld horen ook, waarbij je dus heel duidelijk kan horen hoe dat zich ontwikkeld heeft. Eelco, even terug naar Orchard Finance, het bedrijf zelf. Mm-hmm. Je zei, jullie bestaan 23 jaar. Hoe lang ben je zelf actief binnen deze organisatie?
4: Ik ben een beetje de Bami Speciaal van Orchard, noem ik dat maar even. Dat is mijn vocabulaire. Sinds 21, dus ik heb een andere achtergrond. Ja. Begonnen bij een van de grootbanken in een traineeship. Vervolgens bij nog een andere grootbank gewerkt en sinds 2016 actief in de rol als adviseur. En dat doe ik sinds 21 bij Orchard.
2: En hoe kom je dan eigenlijk, wat voor bedrijf kwam je binnen bij Orchard?
4: In wat voor bedrijf ik binnenkwam? Ja. Primair gevoel was een familiair gevoel. Dus een bedrijf eigenlijk waar wij veel over werken zijn de familiebedrijven, even los van de opvangende.
2: Dus een cultuur die matcht eigenlijk.
4: Cultuur, exact. Ja. En dat heerst denk ik bij ons ook. Heel specifiek. Dus dat is één ding. Twee is dat we allemaal vrij specialistisch zijn. Ik noem maar gewoon vakidioten. Anderen geven daar nog weer een andere benaming aan. Maar in ieder geval, we zijn vrijwel dagelijks bezig met inhoud, et cetera.
2: Is daar iets in veranderd overigens in die inhoud afgelopen jaar?
4: Inhoudelijk of bedoel je?
2: Ja, qua expertise, qua manier waarop jullie advies uitbrengen, de aanvliegroute.
4: Nou, dat laatste denk ik niet per se, maar ik denk wel in het kader van hoe we onze klant bedienen, gebruik van AI of zaken die ontwikkeling in de markt als het ware die spelen, dat nemen we wel steeds meer mee. Misschien, en dat hangt ook wel een beetje aan mij, misschien is dat we ook wel behoorlijk proactief zijn. Hè? Dus met het informeren van onze klanten. Nou, dit is zo'n voorbeeld daarvan. Hè? Van wees niet te laat met je financiering, maar dat je op tijd in ieder geval je klant ook informeert. Van wees erbij dat als je deze strategie hebt, zorg ervoor dan dat je huiswerk hebt gedaan. Ja. In plaats van, en dat wil ik niet zeggen dat het geval was hoor, maar achterover zitten of wachten totdat de klant bij jou komt om dan vervolgens een en ander in te gaan regelen. Dan wordt zo'n proces ook vervelend of staat onder druk, et cetera. Terwijl je eigenlijk als bedrijf zijnde misschien wel een beter vertrekpunt hebt.
2: In welke fase van het proces worden jullie eigenlijk geraadpleegd? Hoe gaat dat?
4: Dat is heel verschillend, denk ik, maar misschien niet.
3: Het hangt er vanaf. Vaak zien ze al een herfinanciering aankomen. Dus dan is het vaak een jaar van tevoren. Alvast meedenken van, wat moet er nou in de toekomst gebeuren? Een ander moment is eigenlijk op het moment dat ze aan het kijken zijn naar mogelijke overnamekandidaten. Van god, we hebben een acquisitiestrategie. Hoe ver reikt ons polstok? Hoeveel kunnen wij nou echt financieren? Ja, want je kan je ook overeten. Dus idealiter vaak aan het begin. Maar soms lopen de gesprekken al. En dan worden ze eigenlijk verrast door de snelheid van het gesprek.
2: En wellicht ook door de kansen dan die zich op dat moment misschien opdoemen. Waardoor ze sneller willen handelen dan eigenlijk verantwoordelijk is. Ja. Verantwoord is.
3: Ja, soms krijgt zo'n proces een momentum. En dan gaat het eigenlijk heel snel. Ja. Ja.
2: Nicolai, even naar jou persoonlijk. Hoe lang werk jij voor Orchid Group?
3: Ik werk eigenlijk al bijna sinds het begin. Dus het is in 2003 opgericht in september. Ik ben in april 2004 erbij gekomen.
2: En dan kan ik aan jou nu de vraag natuurlijk ook stellen. Want dat is vlak voor de financiële crisis. Dus wellicht heb je daar een soort van ontwikkeling van een fundament zien ontstaan. Waar jullie nu nog op teren.
3: Ja, dat klopt. Financiële crisis in 2008 betekent ook dat financiering plotseling schaars werd. Dus in de jaren daarvoor was eigenlijk financiering relatief makkelijk op te halen. En je zag eigenlijk met de kredietcrisis dat banken ook echt zich terugtrokken uit de markt. Waardoor plotseling je banken niet meer was. En dat is toch echt wel een mindshift geweest voor heel veel ondernemingen.
2: En daar hadden jullie dus zeker de rol als mediator eigenlijk?
3: Zeker, ja. En dat werkte eigenlijk twee kanten op. Andere banken zoeken, maar ook zorgen dat als de bank vertrok, dat er een nieuwe bank moest worden aangelijnd op alle systemen. Dat ook het betalingsverkeer door kon gaan. Dat had een grote impact.
2: Nu zie je natuurlijk na die financiële crisis zag je allerlei alternatieve vormen van financiering opdoemen. Crowdfunding, privé financiers, noem maar op. Hoe heb je er daarna gekeken?
3: Soms met verbazing. Het is een breed gezelschap wat er eigenlijk bijgekomen is. Crowdfunding is met name voor het kleinbedrijf. Voor het grootbedrijf zie je debt funds. Maar je ziet ook bijvoorbeeld zaken als apart vastgoed of lease, wat er apart naast komt. De hele grote bedrijven kunnen ook naar de kapitaalmarkt.
2: En ja, je ziet dat is het verschil natuurlijk.
3: Ja, dat is een heel groot verschil. Ja. En je ziet dat partijen bewust aan het kijken zijn van, oké, wat is er nog meer naast de huidige bank?
2: En wat is het moment dat jullie zeggen van, oké, dus stel je begint even onderaan aan de MKB-markt qua kleinere bedrijven. Wat is, zeg maar, vanaf welk moment zeggen jullie, dit zijn bedrijven die wij kunnen helpen? Maar heb je het dan over, wat voor omvang heb je het dan over?
3: Moet je denken ongeveer aan 100 miljoen omzet. En nog over 10 miljoen financieringsvraag.
2: Precies. Ja. En dan komt die vraag. Dan is natuurlijk de vraag. Dan komt zo'n bedrijf klopt aan. Wat gebeurt er dan als de strategie en de financieringsstructuur blijken niet met elkaar aan te sluiten? Dan zeggen jullie, hey, nu zijn wij aan de beurt.
3: Of ja, niet? Dat klopt. Wat we dan eigenlijk doen is, we maken een financieel model, de forecast, en gaan kijken van hoe ontwikkelt de onderneming zich, hoe ontwikkelt de financieringsvraag zich, hoe ontwikkelt het risicoprofiel zich. En al die elementen is eigenlijk weer input om het gesprek te voeren. Dit is de strategie, maar hier loop je tegenaan. Bijvoorbeeld, je hebt onvoldoende financiering qua omvang of het risicoprofiel wordt gewoon te groot.
2: En dan heb je het over risicoprofiel. Wat zit er in dat risicoprofiel? Is dat een type investering bijvoorbeeld waar men naar kijkt dan op dat moment?
3: Het is vaak een combinatie van enerzijds de uitgaven, de investeringen en de overnames. En anderzijds, en daarmee ook de financieringsvraag. En anderzijds het verdienpotentieel van de onderneming. Hoeveel verdient een onderneming? En met welke winst en kaststromen kunnen ze de financiering terugbetalen?
2: Ja. En Ilko, kijken jullie ook naar type financiën of type onderneming? Zijn er bepaalde segmenten die jullie ja, wat veel bij jullie voorkomt bijvoorbeeld?
4: Ja, er zijn een aantal sectoren waar we wat sterker in vertegenwoordigd zijn dan andere. Maar in principe kijken we in de basis naar alles. Dus naar de meeste sectoren. Of het moet een heel exotisch geheelte zijn. kunt je er een beeld bij vormen? Ja. Dan zeggen wij ook nee in die zin. Maar we zijn sterk vertegenwoordigd denk ik in de foodbedrijven. Dan moet je denken dus aan de producenten van food. Maar anderzijds ook aan dus een retailmarkt. Dus supermarkten, et cetera. Transport en logistiek zijn we aardig in vertegenwoordigd. En ook in bouw. En Nicolai is vooral gespecialiseerd ook in commodities en oil, zeg maar, bedrijven.
2: Oh, dat is ook interessant. Dat is natuurlijk veel aan het veranderen toch op dit moment ook.
3: Ja, er gebeurt heel veel in de markt. Banken die zich daar terugtrekken. Anderzijds, de markt is continu in beweging. Nu ook met Iran. Dat betekent dat een hele hoop ondernemingen nu acuut moeten handelen. Omdat de olieprijs omhoog schiet.
2: Ja, en daar kloppen ze ook voor bij jullie aan hoe te handelen?
3: Ja, dat klopt. En vaak hebben we ook al in de financiering dat voorbereid. Hè, dat er een mogelijkheid is voor een prijsstijging onverwachts. Dat dan de financiering kan meeademen. En het financiering dus kan worden verhoogd om die hoge prijzen op te vangen.
2: Ja, maar dat moet dus altijd in samenspraak worden met de financierders. Ja, met banken vaak.
3: Dat klopt.
2: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat banken daar heel voorzichtig in zijn.
3: Ja, daar zijn ze voorzichtig in. Tegelijkertijd, die flexibiliteit is wel gewenst. En dat zien banken ook. Hè? Banken willen niet dat een partij omvalt omdat de prijzen hoog zijn. Hè? Dat gaat alleen op het moment dat ze te weinig verdienen. Ik zat zelf bij een oliehandelaar ten tijde van Rusland-Oekraïne. En toen schoten de prijzen ook in een paar weken omhoog. En toen moesten ook in een paar weken de lijnen aanzienlijk verruimen.
2: Volgens mij kunnen we al heel snel naar de praktijk. Want dan wordt het ook duidelijk van hoe jullie te werk gaan. Op het moment dat een bedrijf aanklopt, wat gebeurt dan als eerste?
4: Ik denk dat we in de basis eerst eens luisteren wat de onderneming graag wenst. Hè? Wat is hun strategie? In plaats van dat wij een product zeg maar weergeven wat voor hen het beste is. Dus we luisteren eerst naar de klant in dit geval waar zij naartoe willen. En op het moment dat daar sprake is van herfinanciering, omdat dat eventueel op de agenda staat in het komende jaar, dan wel sprake is van acquisities of anderszins. Dan beginnen wij eigenlijk met het financiële stuk. En dat betekent, zoals Nicolai net ook aangeeft, dat we beginnen met een financieel model. Ten einde te eindigen in een financieringsplan, zoals we dat dan noemen. Dus we nemen feitelijk de onderneming in eerste instantie helemaal mee in. Oké, als je deze plannen hebt, hoe kun je dat überhaupt financieren? Waar loop je eventueel tegenaan voordat je überhaupt naar de markt gaat? Dus er zit een voorbereidingsfase aan vooraf als het ware.
2: Ja, dus je probeert het in kaart te brengen. En is dit vaak binnen een bepaalde tijd dat dit proces plaatsvindt? Is dat binnen een boekjaar als het ware? Of hoe gaat dat?
4: Ja, dat hangt heel erg vanaf waar de ondernemer zich op dat moment bevindt. Wat wij wel adviseren in die zin is dat een onderneming zich er al voorbereidt op het moment dat hij bezig gaat met de jaarrekening. Dan wel met de nieuwe plannen voor het jaar daarna, om het zo te zeggen. Dus dat het meegaat in de cyclus elk jaar. Vanwege het feit dat als je je cycli reeds doorlopen hebt en iedereen is bezig met de dagelijkse gang van zaken, dan kom je vaak tijd tekort voor eventueel een extra event. Dus je kunt je daarop voorbereiden. In de planning en controlecyclus, zeg maar.
2: Ja, en dan uiteindelijk de begeleiding. Hoe gaat dat eraan toe? Is dat iets dat jullie continu met de opdrachtgever in gesprek zijn? Hoe werkt dat in de praktijk?
3: Dan nemen we eigenlijk de opdrachtgever mee in het proces. En het begint eigenlijk eerst met de analyses, maar dan ook de interne besluitvorming. Met de raad van commissarissen, met de aandeelhouders, zodat iedereen vooraf ook een beeld heeft van wat moet er gebeuren. En vanaf dat punt, ja, en als dat al goedgekeurd is, dan gaan we eigenlijk de gesprekken aan met de financiers. Hè, bijvoorbeeld de banken. Ja. Dan nodigen we die uit en nemen we die mee in het verhaal van de onderneming, in de strategie en wat dan ook de vraag is.
2: Ja, dus ik kan me ook voorstellen dat daar zeker een risicoprofiel of analyse gemaakt wordt. Of die investering. Ja. Hoe werkt dat in de praktijk? Is natuurlijk bij elk bedrijf, elke sector anders. Kan ik me voorstellen. Maar als je het toch een beetje door gemiddelde genomen zou
4: moeten. Ik denk dat in de basis kijken we. Hè, dus een risicoprofiel wordt overwegend bekeken op basis van historische data. Daar hebben wij ook systemen voor in die zin. Om dat na te bootsen. Hè, van wat is een risicoprofiel dan en hoe komt dat eruit? Wat gaat daarin? Dat is overwegend gewoon de financiële data van een bedrijf. In combinatie met wat kwalitatieve criteria. En daar komt dan feitelijk een rating uitrollen. En die rating voor veel mensen bekend als de Standard & Poor's. Hè, of de destijds de grootsbanken in de crisis die op de borst klopten van wij hebben de AAA. Ik zie je ook lachen. En de facto komt het daarop neer. Hè, dus dat een bedrijf een rating krijgt. Want de rating aan zich heeft een onderneming nog niet zoveel. Want wat kun je daar dan feitelijk mee? Dus die vertalen we dan vervolgens in. Wat voor condities horen daar dan bij? En hoe ziet dat er dan uit in het kader van je wensen? Dus in het kader van je financieringsbehoeften. En kun je dat in de markt dan ook daadwerkelijk krijgen? En daar komt feitelijk een structuur uit rollen. Dat is op basis van de ervaring die we dan hebben.
2: En die parameters, hoe worden die eigenlijk geëikt als het ware?
4: De parameters van?
2: Aan de hand van waarop je dat profiel kan maken. Ik kan me ook voorstellen dat af en toe investeringen gedaan worden. Ja. Wat misschien wel een compleet nieuwe markt is bijvoorbeeld.
4: Ja, en daar zit dan automatisch ook een hoog risico aan. Hè? Dus uiteindelijk, je moet zo zien dat op het moment dat je toekomstige verdienmodel minder zeker wordt, is je risico hoger. En dus zo moet je het eigenlijk beoordelen.
2: Hoe zit dat met kansen op nieuwe marktsegmenten? Noem bijvoorbeeld de chip industry of iets in de IT-achtige setting.
4: Ja, dat is wel een gok, zou je kunnen zeggen. En overwegend, en dat is waar wij dagelijks mee te maken hebben, ook met bankiers, maar misschien wij zelf ook wel. Maar dat is overwegend. Historisch moet het wel cashflow hebben. Dat er voldoende vertrouwen is om daarop in te stappen. Als je meer naar een meer risicomodel gaat of een meer risicoproduct, dan zijn er juist andersoortige investeerders of durfkapitalisten, zeg maar, die daar dan makkelijker instappen.
2: En daar zoeken jullie dus de juiste financierders eigenlijk. Ja. Dat is ook jullie rol. Ja. We hadden het er net al even over. Die markt is enorm veranderd de afgelopen jaren. En zolang de AFM het goedkeurt, vinden jullie het ook goed? Hoe kijken jullie daarna?
4: De AFM. Ik weet niet of dat per se degene is die daarnaar kijkt. Hè. Dus je hebt in Nederland de DNB, de banken.
2: Precies, die kijkt ook naar. Dat is met name de bankvergunning. Exact, ja, exact. Maar ook AFM is natuurlijk ook wel een speler in die rol, toch?
4: Ja, die kijkt voornamelijk. Ja, is een ander toezichthoudend orgaan, geloof ik. Maar je bedoelt op het moment dat die. Dat ik je vraag even goed begrijp. Dat op het moment dat je de investeerders of als je een investering zoekt en het product wordt door de markt oké bevonden, dan vinden wij het goed. Is dat wat je vraagt? Of?
2: Nou ja, maar ook hoe dat dan gaat. Hè? Bedoel, we hebben net het ook wel geconcludeerd. Je hebt nieuwe vormen van financiering hebben zich ontwikkeld de afgelopen jaren. Ja. Dat kan natuurlijk ook zijn. Hè? Je hebt partijen die eigenlijk bij privé personen geld ophalen.
4: Ja, en dat snap ik.
2: Maar dat is toch een AFM-stuk ook.
4: Eens. Hè? Dus de AFM die moet voor die fondsen als het ware de vergunning feitelijk goedkeuren in die zin. En daar gaan wij de facto niet over. Hè? Want ja, ieder zijn rol, zo is het ook. Dus op het moment dat een fonds past binnen een financieringsstructuur die we die wij dan met de klant als het ware bedenken of min of meer structureren, dan gaan wij niet meer kijken naar de herkomst van.
2: Dat is niet nodig. Precies, je volgt wel de lijn.
4: Exact.
2: Die goed is. We gaan nou zo meteen verder praten. Gaan we ook de Keukengroep erbij pakken, want dat is een bedrijf die jullie onlangs hebben geholpen met herstructurering.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: International Business Orchard Finance. Bij mij in de studio Nicolai Knop en Ilko van der Lustra.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: En we gaan de case erbij pakken, de keukengroep. Om eigenlijk ook wel aan de hand daarvan te kunnen laten zien hoe jullie processen eigenlijk lopen op het moment dat zo'n herstructurering plaatsvindt. Wie van jullie is daarmee bezig geweest? Nicolai, jij of Ilko?
2: Ik ben daarmee bezig geweest met herfinanciering. Ilko is er nu ook mee bezig. Dus we zijn allebei goed bekend. Hoe komt zo'n proces tot stand? Simone is de nieuwe CFO. Informeert in haar netwerk van welke partij zou ik hiervoor kunnen inschakelen. Wij werden genoemd en zo is het contact gelegd. En dan heb je dus Mark en Simone, de CEO en de CFO, allebei nieuw. Gaan samen nieuw aan de slag. Hebben plannen voor de business. Maken een nieuwe strategie. Nieuwe strategie met investeringen in de fabriek. Nieuwe strategie rondom duurzame initiatieven. Duurzaamheidsinitiatieven. En eigenlijk komt dan de vraag bij ons van oké, we hebben al deze plannen. Hoe gaan we dit financieren? En dan beginnen we eigenlijk met een soort nulmeting van dit is de huidige financiering. Dit is de behoefte naar de toekomst. Wat zijn de behoeftes van de andere stakeholders? Bijvoorbeeld de aandeelhouders qua dividend. Dat brengen we allemaal samen. En dan maken we eigenlijk met de onderneming een plan van hoe gaan we dit nou financieren de komende 5 jaar?
0: En waar begin je dan? Want ik bedoel, ik kan me voorstellen dat dat nog altijd een groot vraagteken is van de financieringsgrootte. Is dat wel of niet verantwoord? Wanneer is het niet verantwoord? Wanneer kan je dit wel doen? Welke risico's, daar hebben we het net al even over gehad, kunnen er eventueel opdoemen? Stel, je hebt een keukengroep in dit geval. Stel, niemand koopt meer een keuken in Nederland.
2: Ja, dat klopt.
0: Dan heb je wel een probleem, toch?
2: Ja, ja. Dus je maakt eigenlijk samen eerst een financiële doorkijk. Van wat betekent dit de komende 5 jaar? Dus welke investeringen zijn echt nodig? Wat betekent dat voor de financieringsbehoefte en de omvang van de schuld op zich van de verdiencapaciteit? Maar je kijkt ook met de onderneming van wat is nou historisch gebeurd? Hoe volatiel is de sector en wat betekent dat dan voor het risicoprofiel? En wat zijn dan ook de maatregelen die de onderneming kan nemen op het moment dat het wel misgaat? Dus op het moment dat er minder keukens verkocht worden. Wat zijn dan de stappen? Zodat je ook van tevoren weet welke scenario's, waar moeten we rekening mee houden en hoe gaan we dat uitleggen aan de bank?
0: En hoeveel scenario's zijn dat? Want ik kan zo'n scenario bedenken dat het straks wel eens heel hard kan gaan. Stel, we lossen de woningcrisis in een paar jaar op. Overal mag gebouwd gaan worden. Ja. Dan is er gewoon een groot tekort waarschijnlijk aan leveranciers.
2: Dat klopt, ja.
0: Dat is een positief scenario. Maar je hebt natuurlijk ook een negatief scenario.
2: Ja, ja.
0: Dat het maar niet vlot trekt.
2: Ja, en die rekenen we eigenlijk allemaal door met de onderneming. Dus de positieve kant, daar is ook...
0: Is overigens dit scenario daar aan de orde geweest ook?
2: Allebei, ja. Dus je begint eigenlijk van wat is het plan? Maar zeker ook met de groeiambities. Wat de keukengroep heel goed kan doen, is hele grote projecten snel duizenden keukens installeren. Dus zij hebben enorm profijt van de inhaalplannen voor de bouw. Maar ook als het misgaat, wat gebeurt er dan? En tot hoever kan het volume inzakken voordat je verlies gaat maken? Nou, dat zijn de analyses die we met de onderneming maken, maar ook met de aandeelhouder.
0: En dan zijn die analyses klaar. En wordt dan de keuze gemaakt voor welke strategie daarbij past?
2: Ja, dan maak je eigenlijk met de aandeelhouder ook een keuze voor wat is het dividendbeleid naar de toekomst toe. En dan bepaal je met elkaar, we hebben zoveel geld nu nodig. We hebben zoveel geld misschien in de toekomst nodig. En we willen eigenlijk in dit risicoprofiel blijven. En het risicoprofiel moet je dan eigenlijk zien als hoeveel schuld het opzet van de winst. En dat is een heel belangrijke parameter.
0: Ja, en stel deze financiering, hè, dat is natuurlijk, dit is een case die waarschijnlijk al afgerond is.
2: Klopt, die is afgerond. Ja.
0: Dus met andere woorden, wat is dan een verantwoorde schuld die men aangaat of herstructurering? Hoe bepaal je dat? Want je hebt die scenario's. Alleen kan me ook voorstellen dat dat nog steeds niet... De omvang is natuurlijk een hele belangrijke daarin.
2: Ja, omvang is heel belangrijk. En de vuistregel bij banken is bijvoorbeeld 3 keer de bruto winst. Als een soort maatstaf. En de onderneming komt daar belangen na niet aan in de projecties. Maar dat is wel een vuistregel. En zo zijn er per bedrijf en per sector andere vuistregels. Waar je eigenlijk kijkt van blijf je daar binnen. En dat zegt ook iets over dan het kredietprofiel en de gezondheid van de onderneming.
0: Ja, en dan voor 5 jaar is natuurlijk vooruitkijken. Nu hoor je heel veel bedrijven hier bij New Business Radio ook zeggen. Ja, 3 jaar is voor ons echt de max.
3: Precies, dus je kunt in de financieringsopzet het zo structureren dat je voor 5 jaar wel min of meer zekerheid hebt. Maar misschien wel voor 3 jaar het in eerste instantie helemaal vastlegt. En dan flexibiliteit eromheen bouwt, zodat je het wel kunt verlengen na 5 jaar. Dat is bijvoorbeeld best wel gebruikelijk om dat op die manier te doen.
0: Ja, en hoe ging je toen verder?
2: Nou, hoe we dan verder zijn gegaan, een van de scenario's was ook acquisities. En dan is precies het punt wat je net maakt. Je kan niet vooruitzien. Je weet niet welke acquisitie wanneer komt. Maar je kan wel met de onderneming samen een scenario bedenken. Stel dat we elk jaar een kleine acquisitie doen. Of stel dat we één keer een grote acquisitie doen. Nou, dan maken we eigenlijk daar ook een scenario van. En bekijken met de onderneming van, oké, dan is dit het beeld. En dan maken we eigenlijk een presentatie richting de financiers. In dit geval de banken. Ze hebben twee banken nodig. En dan nodig je een groep banken uit om de onderneming te presenteren en de banken mee te nemen in de plannen. En dan begint eigenlijk het spel met de onderhandeling.
0: Ja, en dan wordt natuurlijk gekeken naar de kredietwaardigheid van een bedrijf, de omzet die hier gemaakt wordt. En in hoeverre zijn dan bijvoorbeeld 5 jaar terugkijken, hè, als zo'n onderneming al langer bestaat, belangrijk?
3: Heel belangrijk, hè. Dat heeft dan weer te maken met risicoprofiel natuurlijk. Precies. Maar ook in het kader van de sustainability van de cashflows aan zich. Dus jij maakte dus net denk ik een terechte opmerking. Stel nou dat er mensen in één keer minder keukens gaan kopen in dit geval. Wat voor effect heeft dat dan? Nou, we hebben in de historie 5 jaar mindere en hele goede jaren gekend. Onder andere corona natuurlijk. En dan is vervolgens de vraag, ja, wat is het effect daarvan op de cashflows? En in hoeverre heeft het bedrijf zich dan zeg maar flexibel kunnen opstellen om dan uiteindelijk ook die financiering te kunnen terug?
0: En dat is natuurlijk wel bijzonder, want voor die tijd kenden wij dit soort ingrijpende situaties gewoon helemaal niet eigenlijk.
3: Nee.
0: Wordt daar nu dus continu rekening mee gehouden dat zo'n scenario zich wel kan voltrekken als à la corona?
3: Ja,
0: of een pandemie of iets
3: voor corona was het denk ik de financiële crisis die aangegrepen werd als een mogelijkheid. En zo zijn er in die tussentijd ook nog wel weer verschillende andere events geweest waar eventueel met een risicobril anders naar gekeken kan worden. Maar ik denk dat dat iets is wat waar we vandaag de dag als ondernemers gewoon mee te maken hebben. Dat er altijd iets kan gebeuren waarin je minder draait dan verwachten, om maar zo te zeggen. Ja. En daar moet je ook rekening mee houden in je structuur.
0: Dan toch ook even de vraag, want je hebt het over een bedrijf, relatieve omvang. Dan zou je eigenlijk zeggen dat die financiële kennis over het algemeen vaak gewoon aan boord is. Kan je dat vergelijken met de IT-sector, waar bijvoorbeeld ook gekeken wordt naar security rondom zo'n bedrijf, dat eigenlijk toch dusdanig complex is dat je dat wel moet uitbesteden?
2: Ja, wat je eigenlijk ziet is, de kennis is aanwezig. Maar een gemiddelde CFO doet eens in de 5 jaar een herfinanciering. Dus dat zijn momenten. En in een carrière van een CFO is dat misschien 5 of 6 keer. En wij doen het dagelijks. Dus dan willen ze eigenlijk de expert erbij om samen met hen dat project door te lopen.
3: Ik denk dat het daar niet per se zit op kennis van het financieringsniveau aan zich, om maar zo te zeggen. Of het ophalen van financiering. Maar meer in procesbegeleiding. Hoe krijg ik de beste financiering tegen de beste voorwaarden voor ons bedrijf? En daar zit ons kennisniveau denk ik dan. En hoe komt dat dan uiteindelijk in documentatie, et cetera? Hoe laat je dat vervolgens landen bij de banken, zodat dat proces soepel loopt en je uiteindelijk een uitkomst hebt zoals je dat eigenlijk op voorhand met andere stakeholders bedacht hebt.
0: Ja, want dan gaan we even terug naar de keukengroep. Daar hadden we net over, de banken komen bij elkaar. Jullie hebben gesprekken met die banken.
3: Ja.
0: Wat gebeurt daarna?
2: Nadat we de case hebben gepresenteerd, nodigen we eigenlijk de banken uit om indicatieve voorstellen uit te brengen. Dus dan pakken ze eigenlijk het verhaal, doen ze een kredietanalyse, kijken ze naar de onderneming en komen ze met een voorstel ten aanzien van structuur en prijzing. Wij hebben daarvoor natuurlijk ook al gewoon onze uitgangspunten gedefinieerd. Dus dat is eigenlijk leidend ook voor de banken om daarop te reageren.
0: Hebben jullie vaak al een beeld eigenlijk bij welke financierder het meest geschikt is voordat je uiteindelijk überhaupt gaat praten?
2: Ja, zowel een beeld bij de uiteindelijke structuur als ook welke bank het best zou passen. En dat is niet alleen financieel, maar het zit soms ook in de mensen. Dus welke bank qua aanpak, qua cultuur past bij de onderneming. En dat is ook heel belangrijk.
0: Ja, nou, dan uiteindelijk is die bank gekozen.
2: Ja.
0: Dan wordt er gefinancierd. Maar dan begint het eigenlijk pas, toch?
2: Ja. Maar er zit nog een belangrijke fase daarvoor. Ook het juridische stuk. De uiteindelijke documentatie, dat is vaak intensief. En dat vergeten mensen. Maar een LME-document, dat is een bankstandaard, is zo 200 plus pagina's waar je doorheen moet. Met externe juristen. Dus vaak op het moment dat de bank zegt, ik wil het financieren. Ja, dan moet er nog een fase daarna. En dat is ook nog een intensieve fase.
0: Ja.
2: Dan is het geld er eenmaal voor de onderneming. Ja, en dan kunnen ze aan de slag. Met een
0: maar die juridische fase is natuurlijk wel heel erg belangrijk.
2: Ja.
0: Hoe werkt dat in de praktijk? Is dat iets waar je dan continu met elkaar over in gesprek bent? Of is het gewoon, jullie hebben eigenlijk het profiel gemaakt als het ware. Jullie kennen de klant van Haaf tot Gort. En kunnen hem daarna invullen. Hoe werkt dat in de praktijk?
2: Wij maken eigenlijk met de bank een termsheet. Dus eigenlijk de samenvatting van de belangrijkste financieringscondities. En dan begint eigenlijk het spel met de externe juristen die uitnodigen. Dus er is een jurist aan de kant van de onderneming, jurist aan de kant van de bank. En dan moet eigenlijk die termsheet worden uitgewerkt in een financieringsdocument. En daar moeten wij eigenlijk, zijn wij de katalysator in dat proces om te zorgen dat iedereen met elkaar blijft communiceren en er ook voortgang wordt gemaakt.
0: Ja, en over wat voor termijn heb je het dan? Hoe lang duurt zoiets voordat zoiets gerealiseerd is?
2: Zo'n documentatieproces kan zo 6 tot 8 weken duren. Dus je bent dan echt, hè, dus een hele financiering is 3 tot 6 maanden. Maar ook aan die eindfase moet je gewoon serieus de tijd voor nemen.
0: Ja, dan zijn we dan toch op het punt dat uiteindelijk de financiering daar is.
2: Ja.
0: Maar dan begint het pas.
2: Dan begint het pas, ja. Want dan heeft de onderneming eigenlijk de ruimte om de investeringen in te brengen. Dus echte investeringen, de goederen te gaan bestellen, de bouw te gaan starten van eventueel de nieuwbouw. En daar is het geld dan voor om dat te kunnen voorfinancieren. Of in het geval van een overname, dat ze al weten van oké, ik kan nu gaan kijken naar de markt, want ik heb ruimte om overnames te doen tot een bepaald bedrag. En dan kunnen ze dus feitelijk al echt actief gaan rondkijken, omdat ze weten, oké, de financiering, dat is goed geborgd.
0: Dus dat is in ieder geval heel belangrijk. Maar dan kan ik me ook voorstellen dat je eigenlijk real-time wil blijven sturen.
3: Exact. Dus dat betekent dat als, laat ik zo zeggen, het huwelijk gesloten is met je partners, om het zo te zeggen, moet je het ook onderhouden, hè? Om in metaforen te spreken. En dat betekent dus ook dat eigenlijk in de selectie vooraf met jouw financiële partners je daar ook een goed gevoel bij moet hebben. Hè? Dus het blijft ook een deels mensenbusiness, want ik bedoel, banken die brengen het geld. En uiteindelijk is de relatiemanager of de contactpersoon van de bank jouw belangrijkste aanspreekpunt, om het zo te zeggen. En die neem je ook tussentijds mee in de ontwikkelingen van de onderneming. En dat is enerzijds in de ontwikkeling van de onderneming, maar anderzijds ook in het gebruik van je financiering aan zich. En op het moment dat er dus iets verandert ten opzichte van je aanvankelijke plan, ja, dan betekent dat dat je continu ook weer naar de tekentafel moet voor je financiële model, om het zo te zeggen. Van past dat nog steeds binnen het raamwerk wat we met elkaar bedacht hebben.
0: Ja.
3: En mocht dat daar ergens spaak lopen, ja, dan betekent dat je weer moet gaan schakelen.
0: Want er kan natuurlijk ook op een bepaald moment een druk ontstaan doordat iets niet loopt zoals je wil.
3: Exact.
0: En hoe ga je daar dan mee om? Die tijdsdruk, hè? Want bedoel, je zegt net al, zo'n financiering überhaupt al realiseren is 3 tot 4 maanden.
3: Ja.
0: Mm-hmm. Maar dan komt de tijdsdruk. Dan gaat er iets niet lukken of je mist de kans waarvan je weet van, nou, als we nu niet kunnen investeren, dan loopt het hele plan eigenlijk in de soep.
3: Het toverwoord is denk ik flexibiliteit. Dus op het moment dat je in dat eerste deel van het proces, wat overigens, hè, dus de financiering regel aan zich is ongeveer 1 maand of 4. Maar daarvoor hebben we dus een voorbereidingsfase. Dus dat is misschien wel 1/2 jaar wat je voor het totale proces nodig hebt of nog langer. Maar op het moment dus dat je alleen de financiering inregelt voor het momentum waar we naar kijken, dan ben je in het volgende event sowieso weer te laat. Hè? Want dan heb je de kans gemist eigenlijk. Dus waar we heel erg strak naar kijken op voorhand is, oké, je hebt vandaag de dag dit nodig, maar is dat voldoende ook voor de langere termijn? En de langere termijn is dan 5 jaar vooruitkijkend. En daarin probeer je dan met elkaar wel dermate te modelleren, om het zo te zeggen, dat ook de negatieve events of de kansen ook daadwerkelijk voorbij komen. En past die financieringsstructuur dan nog? Nou, en waar we vaak mee werken is dat er ook in die structuur een flexibiliteit zit, een flexibele schil als het ware, dat als er nood aan de man is, dat je die in ieder geval kunt gebruiken.
0: En is dat ongeacht welk type financiering het is? Dus ik kan me voorstellen dat een overname een heel ander proces is dan investeren in, bij wijze van spreken, nieuwe middelen, nieuwe fabrieken of wat dan ook.
2: Dat klopt, ja. Want een nieuwe fabriek, die zie je vaak van tevoren aankomen. Ja. Dus dan heb je eigenlijk alle rust om daar naartoe te gaan. Terwijl een overname eigenlijk een heel andere dynamiek kent, ook met de verkoper, en veel minder voorspelbaar is. Ik heb net na corona een overname begeleid in Oostenrijk. En die gesprekken liepen al heel lang. En die kwamen een paar keer terug. En plotseling na corona kwam het in stroomversnelling. En dat is eigenlijk het momentum wat anders is bij M&A dan bij investeren in een nieuwe fabriek.
0: En dan die overnames, hè, daar hoor je ook wel eens van. Van ja, daar wordt dan zo goed mogelijk gekeken naar hoe de financiële huishouding is van het bedrijf wat overgenomen wordt. Exact. Maar daar kan je natuurlijk altijd nog verrast worden. Of is dat eigenlijk uitgesloten?
3: Nee, in de basis kan dat heel goed. Hè? Want ik bedoel, elke verkopend bedrijf of verkoper die probeert zijn bedrijf, net als dat wij ons huis, op het moment dat je het op de markt brengt, zo mooi mogelijk op de markt te brengen, is met een bedrijf ook. Daarmee wil ik niet zeggen dat er dingen achtergehouden worden, maar het kan altijd, hè, in dat proces kan er iets naar voren komen wat tegenvalt, hè, dan, hè, en anders uitpakt dan vooraf gedacht in die zin. Dus daar in zo'n overnameproces, op het moment dat er een transactie gevormd wordt, zit er ook altijd onderzoek, hè, due diligence onderzoek. En daar haal je eigenlijk uit wat er eventueel tegenvalt. En dan moet je dus wederom terug naar de tekentafel. En dat maakt uiteindelijk ook voor je proces dus een heel groot verschil. Doe je dat op de juiste manier en op de juiste momenten, ook met je eigen stakeholders? Of staat inderdaad alles onder druk en kan die transactie pas doorgaan op het moment dat je zelf ook je financiering geregeld hebt, bij wijze van spreken. Ja. Dat maakt heel erg uit.
0: Nu is het dat bij heel veel sectoren er transitie gaande is. Al is het AI of verduurzaming, en noem ze allemaal maar op. In hoeverre wordt dat meegenomen aan de voorkant?
2: Ja, dat wordt enorm meegenomen. Verduurzaming is heel belangrijk. Dat zie je ook bij banken. Zeker de Nederlandse banken zijn er heel strikt op. Dus je ziet ook in toenemende mate dat er dus de financiering wordt gekoppeld aan duurzaamheid. Enerzijds met duurzaamheids-KPI's, maar ook anderzijds met een impactlening of een groenlening. Dus er zijn ook aparte financieringsvormen beschikbaar bij banken om die verduurzaming te kunnen financieren. En het is dus voor een klant heel erg van belang om ook gewoon te weten bij welk loket moet ik aankloppen.
0: Is dat een bepaald profiel of een bepaald proces wat jullie eigenlijk iedere keer vormen om de boel als het ware in kaart te brengen?
3: Ja.
0: Of verandert dat ook constant?
3: Qua proces bedoel je?
0: Ja.
3: Nee, proces is grosso modo gelijk. Alleen binnen dat proces zit een aantal bijzonderheden eventueel. Hè, dus verduurzaming kan een thema zijn of AI of overnames, waardoor je je structuur op een andere manier inricht en ook misschien wat andere vragen stelt aan uiteindelijk de financiers. Hè. Dus je stelde ze net de vraag. Is nou voor elk bedrijf, zeg maar, die structuur hetzelfde? En ook dat je dat altijd maar kunt herhalen? En het antwoord daarop is nee. Hè. Het hangt er heel erg vanaf wat voor onderneming je hebt en wat de strategie is. Is het een onderneming die bijvoorbeeld op jaarbasis veel overnames doet of regelmatige basis? Of is het een bedrijf dat eens of één keer een overname gaat doen? Dat is een volstrekt ander proces en ook een andere insteek, zeg maar, van structuren aan zich.
0: Ja, dat zal hetzelfde gelden voor de marktontwikkeling. Die wordt natuurlijk ook in kaart gebracht.
3: Ja.
0: Hoe zit het met de concurrentie bijvoorbeeld?
3: Correct, ja. En dan is de vraag ook in het kader van het, nou ja, bij de blauwdruk, hè, dus het tot stand brengen van je strategie, waar wil ik naartoe? Dat je goed voor jezelf bepaalt en met elkaar vaststelt, dus met de stakeholders. Wie zijn mijn concurrenten? Wil ik daar misschien eentje van overnemen? Wil ik ander deel van de markt over gaan betreden, als het ware? Dat zijn juist die, nou ja, parameters waar je op voorhand, zeg maar, je blauwdruk op vaststelt.
0: En is het zo dat als je bij wijze van spreken in de uitvoering in nieuwe fases belandt, hè? Dus ik noem maar wat, het is een strategisch financieel plan wat gemaakt wordt, die is voor 5 jaar.
3: Ja.
0: We hadden het net over, nou, de financiering is rond. Uiteindelijk gaat men acteren, gaat men inkopen, de doelen langzaam maar zeker realiseren. Is het dan zo dat daar in fases wordt gekeken naar iedere keer weer een soort van herbalancering of herijking?
2: Ja, er wordt continu, elk jaar wat wel de strategie, vindt er een herijking plaats. En dat moet ook, omdat de externe markt ook verandert. Dus waar we het net hadden over de conjunctuur, als die tegen zit, wat betekent dat dan voor de verkopen? Wat betekent dat voor mijn productiecapaciteit? Is een belangrijke. Wat je nu ook ziet, zeker

0: Ja.
1: Dat is eigenlijk in 2 maanden is dat zich gaan ontpoppen.
2: Exact.
0: Ja, klopt. Ja. En dan
1: is wie pleegt dan het eerste belletje? Zijn jullie dat of is dat het bedrijf waar jullie voor werken?
0: Verschilt. Het is net even wie het eerste is. Maar je weet wel wat er gaat gebeuren. Hè? Het is dus wel op het moment dat dat gebeurt. Dan is het eigenlijk de herijking van de strategie. Wat betekent eigenlijk een prijsstijging voor mijn businessmodel? Hoeveel extra werkkapitaal heb ik nodig? Op het moment dat de olieprijs doorgaat naar 100 of misschien wel $200. Wat betekent dat dan? En kan ik dat dan financieren? Of heb ik extra financieringsfaciliteiten nodig? Hoe ga ik dat doen? Wat betekent dat voor mijn winstgevendheid? Nou, die analyses, die moeten dus heel snel gemaakt worden. Dat doen we met de klant. Om vervolgens ook te kijken, is de financiering nog wel goed geschikt voor deze nieuwe omstandigheid?
1: Is dan de flexibele schil waar we net over hadden voldoende om zoiets op te vangen? Waardoor je eigenlijk tijd koopt om ervoor te zorgen dat gedegen gekeken wordt naar de ontwikkeling. En hoe je dan op dat moment bijstuurt?
0: Voor een belangrijk deel wel. Want eigenlijk bij een normale herfinanciering houd je rekening met bijvoorbeeld prijsstijgingen. Bijvoorbeeld van 25 of 50%. Dat je zegt, ja, dat is iets om rekening mee te houden. En daar is de financiering op ingericht. Op het moment dat er echt de brand uitbreekt en de prijs verdubbelt in de olieprijs, bijvoorbeeld naar de 200. Ja, dan moet je toch echt terug naar de tekentafel. En dan betekent het eigenlijk samen met de onderneming, de financiële directeur, kijken van hoe gaan we dit brandje dan blussen.
1: Ja, en daar ben je ook afhankelijk dan natuurlijk van hoe de banken zich opstellen.
2: Ja.
1: Hebben jullie daar enig, hoe werkt dat in de praktijk?
2: Dat kan heel erg beknellend werken. Want ik bedoel, op het moment dat een dergelijk event zich voordoet, dan de eerste die op de rem gaat staan zijn ook banken. Hè? Want die zijn overwegend wat conservatiever. Al dan niet terecht, hè, om zo te zeggen. Want ze hebben ook te vele ervaring. Maar daar zit hem dan wel, zeg maar, de crux van gaat dat dan lukken of niet? Kijk, in de basis is het zo dat de bank ook een partner is in dit geheel. En die heeft er niets aan om op dat moment een bedrijf de nek om te draaien. Hè? Zo is het ook. Dus dan is dat poppetje zijnde, hè, de relatiemanager, maar de vertegenwoordiger van die bank ook een belangrijke. Kan die dat verhaal goed vertolken? En zijn we niet gelijk in de stress? Hè? Kunnen we er doorheen kijken met elkaar? Juist door dan het gesprek met een bankier of met een adviseur of iets dergelijks te helpen, zou kunnen helpen in het proces ook in tweede instantie. Hè? Dus door weer opnieuw de projecties, zeg maar, te maken en wat je plannen dan als onderneming zijn, dat helpt enorm in het proces ook om vervolgens weer vertrouwen te kunnen hebben. En dat je mogelijk dan als witte raaf ten opzichte van de markt
1: acties. Straks gaan we het natuurlijk ook hebben over de toekomst, maar met name ook hoe jullie bijvoorbeeld AI toepassen. Want ik kan me voorstellen dat er veel meer data voorhanden is dan, nou, pakweg 10 jaar geleden, waardoor je beter kan sturen.
2: Ja.
1: Even terug naar de keukengroep. Ja. Uiteindelijk, je zei, het plan is afgerond.
0: Ja.
1: Materialen waren in de tussentijd duurder geworden. Was dat goed ingeschat?
0: Ja, dat was goed ingeschat. Maar dat is dan wel op het moment dat het plan er is. Komen ook de offertes. En dan kan je definitief prikken. Uiteindelijk was dat goed ingeschat. Ja.
1: Okay, goed, we gaan zo verder praten.
3: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Business.

0: Sailor Sue, Rigor Muffing op New Business Radio. Let's Talk Business op New Business Radio. Vandaag in Let's Talk Business Orchard Finance te gast Nicolai Knop en Ilko van Lustgraaf. We hadden het net over, ja, als voorbeeld de keukengroep. Is nou het risico, de risicoanalyse, risicoprofiel maken het meest ingewikkelde in dit hele financieringsstuk? Of zijn er nog andere dingen die ik misschien over het hoofd zie?
1: Het eerlijke verhaal is, voor ons is dat niet het meeste
0: terwijl je dat lastig. Wel zou denken, toch? Want ja. Daar heb je geen grip op.
1: Exact. Hè? Je hebt daar, maar ik denk dat heel veel bedrijven niet exact weten hoe hun risicoprofiel in elkaar steekt. En daar dan mogelijk de hulp van ons bij wensen. Om zo te zeggen, om daar een beeld bij te krijgen. Dat helpt vervolgens ook dan in het vervolgproces. Maar dat is meer inhoud in die zin. Op jouw vraag, hè, zijn er andere zaken die complexiteit veroorzaken? Dan is het antwoord, ja, dat zit hem toch in het begeleiden van het proces en zorgen dat alle stakeholders ook mee zijn. Tegelijkertijd ook terecht, hè, iedereen die actief is of betrokken bij een bedrijf, die wil graag daar iets van vinden of over zeggen. In overnameprocessen bijvoorbeeld, hè, komt vaak voor dat de verkoper ook, bijvoorbeeld een familiebedrijf of een eigenaar is van een familiebedrijf of iets dergelijks. Dus daar komt ook emotie bij kijken. En om dat goed te managen, dat staat helemaal los van de inhoud aan zich. Ja. Hè? Dat is op een andere manier.
0: Dat is bijna psychologisch eigenlijk, hoe je dan
1: ja,
0: de begeleiding
1: hebt. Exact. Ja, dat is wel, komt de term weer. Maar daar hebben we een beetje de Bami speciaal tactiek voor nodig.
0: Is dat de Bami speciaal tactiek?
1: Ja.
0: Ja. Ja, want daar moet je dus op een bepaald moment, je moet dus in no time eigenlijk een vertrouwensband zien te creëren met de verkopende partij in dit
1: exact.
0: Geval.
1: Ja.
0: Hoe hou je al die kikkers dan toch in die kruiwagen tijdens op het moment dat het spannend wordt bijvoorbeeld?
1: Ik denk dat de basis, en dat is in elke relatie zo, is vertrouwen. Dus degene die verkoopt, die moet vertrouwen hebben dat de koper ook op dezelfde wijze het bedrijf wil voortzetten. Dat is overwegend bij familiebedrijven zo. Dan wel goed is voor het personeel, voor de mensen die achterblijven, et cetera. En op het moment dat dat gevoel blijft bestaan, dus dat iedereen daar uiteindelijk een goede transactie bij heeft, dan loopt dat op zichzelf wel. In financieringsoptiek geldt dat min of meer hetzelfde. Uiteindelijk, er is maar één belangrijke in het geheel. Dat de onderneming niet in financiële nood komt op het moment dat de stront aan de knikker is. Om het zo maar eens te zeggen. Ja. Dus dat betekent dat als je stakeholders en op welke vorm en in welke hoedanigheid dat is goed meeneemt. Dat ook vertrouwen wekt. En ook in het slechte scenario, zeg maar, dat je daarmee uit de voeten kan als bedrijf zijnde. Ja, dan loopt dat overwegend los in die zin.
0: Hoe gaan jullie om met onverwachte scenario's? Je hebt het over familiebedrijven die bijvoorbeeld ter overname worden aangeboden. Maar stel je nu voor dat dat bedrijf gerund wordt door iemand die komt te overlijden. Dan moet dat bedrijf op een of andere manier doordraaien. Misschien is de know-how bij de familie niet aanwezig.
1: Ja.
0: Komen jullie dan ook op dat moment in actie?
1: Dan zijn we niet degene die als eerst gebeld worden, vermoed ik die zin. Maar dat is zeker een scenario wat zich voordoet. Dus dat betekent ook dat een ondernemer, als die daarmee te maken heeft, daar op voorhand goed over moet nadenken. Wat gebeurt er inderdaad als mij iets overkomt? En heb ik dan het een en ander zo goed ingericht dat het ook op zichzelf zelfstandig kan doordraaien, om maar zo te zeggen. Nou is het wel zo dat wij overwegend bij het bedrijf komen waar ook een externe directie op zit, of in ieder geval een directieteam. Dus stel dat dit gebeurt, wat een reëel scenario is, dan draait het bedrijf overwegend wel verder. Maar we komen zeker ook bij ondernemingen, familiebedrijven, waarin de senior generatie, om maar zo te zeggen, het bedrijf grootgebracht heeft met een bepaalde filosofie en strategie. En dat mensen wel even een paar keer moeten slikken. Oké, en welke kant nu?
0: Maar wat stel je voor? Je hebt nu natuurlijk ESG is heel belangrijk. Ja. Bepaalde wetgeving ook. Allemaal dat soort zaken. Zo'n bedrijf wordt ter overname aangeboden omdat men gewoon het niet ziet zitten om daar nog heel veel in te investeren. En denken van, nou weet je wat, het is mij wel goed geweest. Nu is dit misschien niet een per se een voorbeeld, maar je had een supermarktketen in Noord-Holland. Daarvan hebben ze gezegd, wij gaan het van de hand doen. We houden ons vastgoed, want we moeten zoveel investeren in distributiecentra. Dat willen we niet meer. Klaar voor ons? dan wordt het natuurlijk wel een verhaal waar je eerst echt een behoorlijke puzzel moet leggen, of niet?
1: In het kader van overname aan zich. Ja, zeker. Ja. Ik weet ook niet of wij die casus kennen. Misschien wel. Ik vermoed het. Toch? Wacht, het maakt het niet uit.
2: We hebben een hoop supermarkten gefinancierd. En wat je dan ziet, dit zie je aankomen in de markt. Het wordt te groot. De investeringen worden te groot in een distributiecentrum. En dus dan weet je al, op termijn komt het een keer op de markt. Dus de andere supermarkten is dus de vraag van hoe kan ik me voorbereiden op het moment dat dit op de markt komt. En hoe groot is dan mijn polstok en wat kan ik overnemen? En dat is dus de analyse aan de andere kant. Ja.
0: Ja, dus je hebt ook wel te maken natuurlijk met het huiswerk van de kopende partijen. Wat daarbij helpt. Tot slot, tips voor bedrijven die in overweging zijn om bepaalde investeringen te gaan doen. Waar begint men?
2: Begin tijdig en maak ook het financiële plan erbij. Vaak is de investering wel bekend, maar als mensen niet het doorrekenen en goed kijken van hoeveel ga ik er nou echt mee verdienen en wat betekent dit dan voor mijn balans, dan heb je eigenlijk onvoldoende beeld en ga je heel naïef zo'n proces in.
1: Ja, en dat betekent dus eigenlijk dat je dan financiële slagkracht geregeld hebt in die zin. En dan vervolgens is de tweede vraag, als ik die financiële slagkracht dan heb, wat kan ik dan verwachten in de markt? Hè? Wat doet dat dan? En wat kan ik dan verwachten in de markt? Betekent zoveel als ik dat bij mijn huisbank neerleg, heb ik dan het beste voorstel? Of is het misschien verstandiger om dat breder te trekken, hè? In die zin? Niet zozeer dat wij pretenderen dat je altijd de markt in moet gaan. Maar er is waarschijnlijk wel, hè, of er is misschien wel momentum om dat te doen. Dus denk daar op voorhand ook over na.
0: Ik kan me voorstellen dat er zijn heel veel ondernemers die zijn heel trouw en loyaal aan banken waar ze ooit mee gestart zijn. Laat ja. dat niet los. Dus toch proberen in het kader van de toekomst first. Even loslaten, opnieuw herijken en dan pas weer kijken wat de beste mogelijkheid is.
2: Ja, absoluut. Ook omdat de huisbank kan niet onbeperkt de onderneming financieren. Dus wij maken heel veel ondernemingen mee waar op een gegeven moment de financieringsvraag te groot wordt voor één bank. En dan moet er een tweede bank bij komen. En dat is wel essentieel ook voor je proces. Hoe ga ik het proces insteken? Weten dat mijn huisbank misschien niet alles kan financieren. Dan moet je op zoek naar een nieuwe bank. En dat wordt echt een ander traject.
0: En dat is voor jullie eigenlijk hetgene waar jullie vaak mee bezig zijn om dat te begeleiden.
1: Zeker, ja.
0: Mag ik jullie danken voor de komst naar de studio.
1: Graag gedaan.
0: Tot zover deze Let's Talk Business op New Business Radio met Orchard Finance. Graag tot de volgende.
3: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
9: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
8: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
10: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Jonathan van Noord.
11: Het is dinsdag 16 juni, 11 uur stipt. Leuk dat je weer kijkt of luistert naar De Ondernemer Live. Vandaag staan twee ondernemers centraal die afscheid nemen en weer opnieuw beginnen. We beginnen met Kirsten van Schaik, die een succesvol eventbureau inruilde voor het franchisebestaan bij McDonald's. En we hebben KHN-voorzitter Marijke Vuik, die afscheid neemt van de horeca en de breedte ingaat bij MKB Nederland. Dat tussen 11 en 12 bij De Ondernemer Live.
8: Dit is De Ondernemer Live op New Business Radio met Jonathan van Noord.
11: Kirsten van Schaik ruilde haar succesvolle eventbureau in voor een eigen McDonald's restaurant. Ze doorbrak een 20 jaar durende traditie bij de multinational, maar moest daarvoor wel eerst zelf 1,5 jaar onderaan de ladder beginnen. Ja, is ze nu echt een onafhankelijke ondernemer of stiekem toch gewoon een goed betaalde filiaalmanager? Daar ga ik vandaag in duiken met Kirsten. Kirsten, welkom.
12: Hey, hoi.
11: Ja, ik ben dan wel benieuwd. Vanochtend de dag begonnen met een burger. Zo
12: ja. Ja, vanochtend niet. Nee, met een beetje kwark. Ja.
11: Oké, okay. Dus het is niet dat je helemaal zo geïndoctrineerd bent dat het kipnuggets
12: en hamburgers. Nee, ik moet zeggen, ik vind het wel erg lekker, maar ik beperk het zelf ook een beetje. Ja.
11: Wel vanochtend op de zaak geweest?
12: Vanochtend wel even op de zaak geweest inderdaad. Even goedemorgen gezegd tegen al mijn nieuwe medewerkers natuurlijk. Ja. Voor mij dan nieuw, ja. Zij werken er al jaren soms. Ja, zeker.
11: Hey, de overstap, want daar gaan we het vandaag over hebben. Van een succesvol eventbureau met 14 man in dienst, dat deed je al 9 jaar, ja. Naar het franchisebestaan bij McDonald's. Waar voor mij het hier toch wel het vuurtje ging branden, was dat het toch wel een beetje een wereld is die voor veel mensen niet echt transparant is, hè, bij McDonald's. Daar gaan we dus induiken. Hoe word je dat? Hoe zit dat precies? Maar eerst even terug naar het begin. Want je bent al een hele tijd ondernemer bij De Regelmeisjes. Leuke naam. Wat houdt het precies in, dit eventbureau?
12: Ja, 9 jaar geleden gestart inderdaad. De Regelmeisjes. Eigenlijk nog steeds waar het mee in de kern begon. We regelen van alles. Maar in de praktijk komt dat neer op evenementen. Veel bedrijfsevenementen. Marketing, communicatie, uitvoering. Dus niet de strategische gedeelte. Dat kunnen we prima begrijpen. Maar daar worden we niet voor ingeschakeld, maar echt uitvoeren. Dus activatiecampagnes, leuke acties, mooie evenementen in het buitenland. Ja, echt van alles. En dat doen ze nog steeds, gelukkig.
11: En een van je klanten was dus
12: McDonald's. Ja, 8 jaar lang mijn account ook geweest. Dus heel intensief mee samengewerkt. Hele mooie opdrachten voor mogen doen.
11: Wat deed je bijvoorbeeld voor ze?
12: Ja, wij gingen ieder jaar met hun mee op een marketingtrip. En wij regelden dan hotels, restaurants, eigenlijk alles daaromheen. Dus inhoudelijk niks. Wij hadden niks te zeggen, wat ik nu nog steeds overigens niet mag, over menu en dergelijke. Maar wel
11: het regelwerk.
12: Het faciliteren gedeelte en plus. Ja. Doen we nog steeds trouwens. Mijn collega's net weer terug van een trip. En volgende maand, november gaan ze weer. Ja,
11: ja, precies. Want het is zeker niet dat er een einde komt aan dat eventbureau. Maar jouw rol wordt wel anders. Ja. Zo vaak gebeurt het niet dat een ondernemer deze overstap maakt. Was de rek er bij jou uit?
12: Nee, de rek was er zeker niet uit. En de regelmeis heeft ontzettend veel potentie. Maar ik denk dat je als mens wel altijd moet blijven doen waar je ontzettend blij van wordt. En ik heb dat 9 jaar met heel veel liefde gedaan. Ik denk alleen om de regelmeisjes verder potentie te laten benutten, zijn er andere vaardigheden nodig dan die ik bezit. En ik begin nu gewoon weer met mijn pootjes in de klei.
11: Maar wat kon jij dan niet? Wat zo'n bedrijf dan nodig heeft na 9 jaar?
12: Ja, dat is dus precies het stuk wat ik bij McDonald's dus eigenlijk zo erg prettig vind. Wat ik heel erg merk is dat na 9 jaar buffel ik eigenlijk op wilskracht steeds nog een beetje groeide. Maar dat het eigenlijk niet steeds logischer werd. Dus ik deed nog steeds, het allerleukste vond ik nog steeds, de telefoon ging en wist niet welke opdracht er zou komen. komen. Maar als je bedrijf aan het bouwen bent en meerdere medewerkers krijgt, dan ja, horen daar eigenlijk bepaalde structuren bij. Nou, daar krijg ik bijvoorbeeld al een beetje hoofdpijn van. Dus om dat te bedenken en dat te regelen vond ik echt gedoe. En dat werd steeds een beetje meer. We wilden graag uitbreiden naar andere steden. Dat doen we ook. Ze hebben nu ook een kantoor in Amsterdam. Ja, dan horen daar gewoon bepaalde structuren en regels bij die mij wat minder passen als mens. En dat vind ik het leuke van het ondernemen een beetje weg. En bij McDonald's is dat stuk al helemaal bedacht.
11: Ja, daar hoef je niet meer druk over te maken.
12: Nee.
11: Daar gaan we straks dieper op in. Maar toch nog heel even over je oude job.
12: Ja.
11: Want ik stel de vraag ook, omdat ik wel vaker met ondernemers hier, zeker aan deze tafel, het heb over het bouwen. Dat vinden ze toch altijd leuk, hè? Van niets iets maken. Wat zijn dan toch voor jou de tekenen geweest als je terugkijkt dat je denkt van ja, ook even dat leermoment naar andere ondernemers. Ja, dat is het moment dat ik dacht van ja, misschien moet ik toch wel kijken naar wat anders.
12: Ja, ik denk als je op een gegeven moment persoonlijk merkt dat je energie verandert. Dus dat je bij je eigen bedrijf bent en dat je denkt, oh meiden, ja, dat hebben we nu al zo vaak op die manier gedaan. Waarom
11: routine.
12: Ja, dat denk ik. Ik denk dat het stukje groeien ook bij je moet passen, die fase. Ja, ik denk dat het binnen de regelmeisje bij mij goed was geweest. Ik ben heel trots op dat bedrijf nog steeds. Ik heb ook twee managers die dat met volle overtuiging gaan doorzetten. En ja, voor hun is dat een kans. En ik kreeg een andere kans. En ja, die liefde die ik daar nu voel, dat was ik misschien al eventjes kwijt. Ja.
11: Dat is toch anders.
12: Ja.
11: Dat is toch anders. Aan de andere kant, je bent onder andere genomineerd geweest voor Rotterdamse Zakenvrouw van het jaar. Je bent daar best een gevestigde naam. Een hoop bedrijven hebben met je gewerkt. Is dat dan toch niet moeilijk om ook wel een beetje van die statusafstand te doen?
12: Nee, dat vind ik een interessante vraag. Ik krijg het best wel vaak terug. Maar zo sta ik denk ook gewoon niet in het leven. Ik denk dat ik het vooral heel belangrijk vind dat ik doe waar ik heel blij van word dagelijks. Ja, ik ben heel trots op de regelmeisjes. Maar ik ben niet de regelmeisjes, ik ben Kirsten. En ik word heel blij van op dit moment in mijn eigen McDonald's restaurant staan. En ja, ik denk ook als je zo langskomt, denk je ook, ja, dit past bij jou. Maar als je vorige maand of anderhalf maand geleden bij de regelmeisjes binnenkwam, dacht je ook, ja, dit past. Het is gewoon, ik word gewoon blij van dingen doen die ik leuk vind.
11: Maar dat vind ik wel grappig, want aan de andere kant hoor je ook wel eens ondernemers die zeggen, ja, op een gegeven moment word je ook een beetje je bedrijf. Wilde je daar dan op tijd mee stoppen?
12: Dat
11: je,
12: nee, ik denk,
11: zo het geweten van het bedrijf wordt?
12: Als deze kans niet voorbij was gekomen, dus die van McDonald's,
11: dan had je wat anders gedaan.
12: Dan had ik denk ik gewoon nog heel veel plezier ook bij de regelmeisjes gehad. Dat ik dat wel proberen uit te breiden. Maar was ik op een gegeven moment denk ik toch ook voor een andere kans gegaan.
11: Ja.
12: Omdat je op een gegeven moment voelt, het bedrijf verdient zoveel meer. Gewoon dat ik die 9 jaar heb gegeven. Mm-hmm. Het is nu tijd om die energie van iemand anders te voelen.
11: Ja. Aan de andere kant zijn er ook wel ondernemers die hun kindje niet los durven te laten. Wat kan jij daar nog over zeggen? Nu je toch al een paar maanden, of ja, sinds mei de overstap hebt gemaakt. Gewoon even, hoe voel je dan? Wat is er anders? Hoe kan je iemand overtuigen?
12: Ja, overtuigen hoeft niet. Het is lastig. Want ik vind, iedereen is anders.
11: Mm-hmm.
12: Op het moment dat je gewoon met veel plezier iets doet, dan is dat waar je moet zijn. Punt, eigenlijk. Voor mij.
11: Ja, maar die moet je toch heel veel uitleggen.
12: Ja. Ja. Als je ergens bent en je voelt, dit is het. Hier word ik zo intens blij van op dit moment. Dan geef je daar alles voor. En dat heb ik nu bij McDonald's.
11: Maar ja, aan de andere kant heb je misschien dat gevoel ook, al omdat er een wortel ergens anders werd voorgehouden. Ik ben zo benieuwd als je als ondernemer misschien toch een beetje denkt van ja, ik doe dit al 10 jaar. Hoe zorg je ervoor dat je dan toch open staat voor zo'n overstap en niet
12: sommige
11: problemen denken.
12: Sommige hoef je toch niet open. Als je niet open staat, dan moet je het vooral ook natuurlijk niet doen. Maar als je niet open staat, dan komt zo'n kans ook niet voorbij. En als je open staat, dan gebeurt dat dus wel. En bij McDonald's is het dan ook wel heel erg belangrijk dat je het echt heel erg leuk vindt om in zo'n restaurant te zijn. Want er gebeurt van alles. Het is je houdt ervan of je houdt er niet van. En ik wist na 10 minuten daar op die werkvloer, dit is helemaal wat ik wil.
11: Maar heel even eerst nog terug. Want ik zei het net al eventjes. Hè. Het was een klant van je. Die grote gele M.
12: Ja.
11: Maar aan de andere kant was het best een behoudende conservatieve wereld. McDonald's hield sterker genoeg 20 jaar lang de deur dicht voor andere franchises. Het werd vaak doorgegeven, hè, van ouders op
12: Intern. Ja.
11: Of intern dat de bedrijfsleider mocht doorgroeien.
12: Ja.
11: Hoe kwamen ze dan toch bij jou uit?
12: Nou, ondertussen is het voor externen ook mogelijk om, franchise-nemer te worden bij McDonald's. Hè. Dus ik was net de eerste van dat proces. Het was een heel leuk verhaal eigenlijk. Ik was aan het werk op een evenement van McDonald's en er kwam iemand naar mij toe en die zei, joh, heb je wel eens nagedacht om bij ons franchise-nemer te worden? Ik stond geloof ik met ballon op een ladder en ik dacht, nee, ik heb toch een leuk bedrijf en ik sta hier met ballon, wat wil je nog meer?
11: Ja, ja. Nou, nu heeft McDonald's ook ballonnen, kan ik je vertellen.
12: Ja. En toen was dat zaadje wel een beetje geplant. Toen dacht ik, wat bedoel je daarmee? Is dat mogelijk? Dat is toch niet mogelijk? Mm-hmm. Ik heb wel een horecahart. Ik heb vroeger ook altijd in de horeca gewerkt. Vond ik eigenlijk het allerleukste wat er was. Alleen ik wilde zo graag gaan bouwen. Ik wilde een team bouwen. Ik ben gewoon als freelancer gestart. Mm-hmm. Uiteindelijk regelmeisjes gebouwd. Toen dacht ik, ja, horecahart. Dat trekt me altijd heel gastgericht. Ook bij de regelmeisjes altijd heel erg belangrijk gevonden. Toen was het zaadje een beetje geplant. Toen ben ik toch maar eens gaan informeren. Maar is dat dan dus mogelijk? En toen dat van beide kanten voerde van, nou ja, goed, laten we daar eens induiken of dat wat zou zijn dat jij onze eerste bent. Want ja, we kennen elkaar al. En dan ook nog eens goed zakelijk. Hè? Ik werkte al 8 jaar voor hun op die mooie evenementen. Dus dan heb je heel intensief contact. Dus we kenden elkaar heel goed op dat gebied.
11: Maar helpt dat je juist? Of je kan ook denken, van daardoor wordt de lat juist nog wat hoger gelegd, al die insiderkennis.
12: Ik denk in mijn geval heeft het geholpen. Want je kent elkaar dus zakelijk. Dus je weet hoe ik werk. Je gaat een zakelijke relatie met elkaar uiteindelijk aan.
11: Ja.
12: Ik weet al zeker dat het heeft geholpen op dat moment. En dan ga je meedraaien. Want je kunt zo lekker aan de tafel wel leuk verzinnen en vertellen. Maar ja, in het restaurant is waar het gebeurt. Ik had geen idee. Ik had wel eens een Big Mac besteld en gegeten. Meestal na een avondje uitgaan. Dus weet je ook niet zo. En toen kwam ik daar in zo'n restaurant. Mocht ik 3 dagen meedraaien. En na 10 minuten dacht ik, dit is het leukste wat er is.
11: Maar wat spreek je daar dan aan? Want aan de andere kant, het is vrij snel.
12: Ja.
11: Ik ben, als ik daar wat bestel, ik heb het toevallig vorige week nog gedaan.
12: Was lekker?
11: Het is what you see, what you get.
12: Ja, toch goed.
11: Ik ben er niet door verrast, maar het is prima.
12: Ja.
11: Als je er zin in hebt, dan krijg je hem.
12: Ja.
11: Maar in 10 minuten ben je weg. Wat is dan toch dat je zegt van ja, dat...
12: Als ik het over mensen heb, dan bedoel ik zeker ook de mensen die daar werken. Dus de medewerkers. Dat was eigenlijk het eerste waar ik denk verliefd op werd. Je komt echt in een soort van mini-maatschappij terecht. Zo voelt dat voor mij echt. Zo'n restaurant is een soort van continu snelkookpan. Dat herken je misschien van je bezoek. De ene moment is het heel erg rustig. Andere moment staat heel die lobby vol en zijn ze aan het rammen. Daar zijn ze heel de dag naartoe aan het opbouwen. En samenwerking, die druk. Het eerste wat ik dacht toen ik daar stond, wat jammer dat ik in mijn jeugd nooit een jaartje bij de McDonald's heb gewerkt. Ik denk dat je daar de rest van je carrière ontzettend veel aan hebt. Je leert hard werken, samenwerken, communiceren, onder druk, met interessante gasten omgaan. Je leert echt een hele hoop.
11: Dat heb je toch in iedere horecazaak?
12: Ja, ik heb heel veel in horeca gewerkt. Maar hier heb je ook nog wat te maken met heel veel processen, procedures. Hoe hoort het? Hoe doen we het?
11: Word je daar nou zelfredzamer van? Of word je daar juist een robot van?
12: Nee, ja, tijd voor een robot zijn hebben we daar echt helemaal niet. Maar eigenlijk ben je een keer een dagje komen meewerken. Dat zou leuk zijn. Ja, bij deze. Nee, er gebeurt zoveel, dus je moet echt aan de slag. Maar het is natuurlijk wel heel interessant om te zien wat er is bedacht, is hoe we het zouden moeten doen. En in de praktijk doe je daar je best voor, maar loopt het altijd een beetje anders. Want dan zou het beste resultaat opleveren.
11: Maar toch even denk ik voor de ondernemer die thuis zit te kijken en te luisteren. En die denkt van ja, leuk ik snap de kans, maar aan de andere kant, je hebt 9 jaar lang alles zelf kunnen bepalen. Je kon ja of nee zeggen tegen klanten.
12: Ja.
11: Je kon ja of nee zeggen tegen bepaald personeel. Je kon alles zelf verzinnen. Waar zit nu dan ruimte? Waar zit nu dan creativiteit?
12: Ja,
11: want aan het menu mag je al niet zitten.
12: Nee.
11: De inrichting is bepaald.
12: Nee, mag je niet aan zitten. Het allerleukste vind ik, het klopt helemaal wat je zegt. Hè? Bij de regelmeisjes mocht ik alles continu zelf bedenken, verzinnen, ja, nee zeggen. Maar dat is tegelijkertijd, dat weet ik zeker, voor mij ook juist geweest. Waardoor ik uiteindelijk gewoon die verdubbelaar niet te pakken heb gekregen. Dat gewoon supermooi bedrijf, heel gezond.
11: Maar leg eens uit, want
12: hier
11: komen we tot de kern, denk ik.
12: Ja, dat denk ik ook. Kijk, op het moment dat jij verantwoordelijk bent voor tech, administratie, aannamebeleid, welk klus je op aanneemt, alles, zijn dat ook allerlei dingen waar je misschien wat minder goed in bent. Mm-hmm. Blijf je dat doen op basis van wilskracht, overtuiging, je eigen ego die dat dan belangrijk vindt om dat zelf te bepalen.
11: Want je hebt ook niet budget om de hele tijd iemand neer te zetten die de financiën gaat doen.
12: Dat is net zo, het schijnt zo'n kantelpunt zijn. Hè? En wat ik nu ervaar is eigenlijk tegenovergesteld van wat jij zegt. Ik voel me tot nu toe. Ik ben 1,5 maand bezig. Ja. Niet beperkt in mijn creativiteit. Ik weet zeker, als jij bij mij in het restaurant komt, dan krijg je wellicht qua een aantal zaken een andere beleving dan bij een ander restaurant op een andere plek. En dat hoort ook zo te zijn. Je bent echt lokaal aan het ondernemen. Je hebt vrijheid in wat voor cultuur en wat voor ideeën je voor je werknemers hebt. Je hebt vrijheid met welke partijen in je omgeving je samenwerkt.
11: Maar leg eens uit dan, want de aardappels die komen gewoon van...
12: Nee, ja. Dus dat stuk...
11: Want je zit in Hoogvliet, omgeving Rotterdam. Ja, Hoogvliet. Wat is het Rotterdamse in jouw restaurant?
12: Oh, super Rotterdam. Ja, het is lekker een beetje rauw. We werken hard. We kunnen flink een beetje ouwe hoeren met elkaar. Ja, en Rotterdam. Maar... Even terug naar het stuk over dat menu en dergelijke. Jij zegt, ja, dan mag je niet zelf bedenken. Jonathan, dat is heerlijk. Ik hoef helemaal niet te bedenken wat jij nou het liefst bij McDonald's eet. Dat weten zij.
11: Ja.
12: En dat staat bij mij op die menuborden. Daar hoef ik niet over na te denken. Dat interieur, ja, ik mag best uit een paar interieurs kiezen.
11: Mm-hmm.
12: Maar ik kan niet naar de IKEA rijden om voor mezelf wat stoeltjes te gaan halen. Lekker.
11: Ja.
12: Wil ik ook helemaal niet.
11: Maar wat ga je dan wel doen?
12: Nou ja, wat ik nu bijvoorbeeld heb geïntroduceerd... Per 1 mei direct is op woensdag en zaterdagmiddag hebben we fundagen. Dus de ene keer komt er een sminkster, dan komt er weer een clown, dan hebben we een muziekje. Dus ik verzin eigenlijk van alles met het WK. Een hele oranje zaak, de Polonaise wordt door de lobby heen gelopen. Ik hoop verschil te kunnen maken op gebied van gastbeleving. Ik vind het heel fijn als mijn gasten het iets meer zien als een uitje. Dus wat jij nu net zegt, ja, binnen 10 minuten sta je weer buiten. Ja, ik weet dat je dat zo ervaart. Maar ik denk dat we prima daar nog wat een verschil in zouden kunnen maken. Alles wordt tegenwoordig natuurlijk wat duurder. Dat geldt bij McDonald's ook zeker. Dus laten we dan een stukje waarde toevoegen ook aan die andere kant. Wat misschien nog een beetje onderbelicht zou kunnen voelen. Ja, dat verschil heb ik wel te maken. En ik merk ook dat verschil mag ik ook maken. En dat heb ik natuurlijk van tevoren wel goed gecheckt. Van oké, wacht even. Want ja, ik ben wel een doener. Ik ga niet uitvoeren wat er precies is. Dat vind ik op een gegeven moment niks meer aan. Maar dat ervaar ik helemaal niet zo. Ja.
11: Hoe dat precies zat met dat franchise, daar gaan we het straks over hebben. Blijf.
8: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
9: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
8: Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag tussen 11 en 12 uur. Op New Business Radio.
11: Ja, mijn gast is Kirsten van Schaik, die van een eventbureau in Rotterdam de overstap maakte als franchiser van een McDonald's in Hoogvliet. Ja, en het woord franchise is gevallen. Het beeld wat ik er altijd bij had bij een franchise van deze zaak, is dat je echt een ontzettend kapitaal moest inbrengen. En dat daar eigenlijk al de schifting aan de poort eigenlijk werd gedaan. Hoe is dat? Ja, hoe werkt dat? Hoe ging dat gesprek? En dan zit ik toch een beetje in die financiële hoek
12: te vroeten. Ja, kijk, er zijn natuurlijk wel bepaalde criteria die ze graag willen waar je aan voldoet. Het heeft onder andere te maken met dat ze ook het fijn hebben. McDonald's vindt het ook fijn om franchisenemers binnen te halen die ondernemerservaring hebben. Dus goed, er zijn inderdaad een aantal criteria. En daar heb je ook wat geld voor nodig. Ja, dus daar wordt inderdaad al op geselecteerd. Maar dat is natuurlijk niet het enige.
11: Maar als we dan toch even die... Want ze zagen jou succesvol bureau. Die willen wel in de zaak hebben. Dus ondernemerschap is een pre. Waar werd nog meer naar gekeken volgens jou?
12: Ja, nou dat is niet volgens mij. Dat staat ondertussen ook gewoon op de website bij McDonald's zelf. Waar je aan zou moeten voldoen om franchisenemer te kunnen worden. Ja, je gaat ook een heel assessment en dergelijke door. En wat uiteindelijk de achterliggende criteria daar waren, weet ik niet precies. Maar daar ben ik dan in dit geval goed doorheen gekomen. Maar je wordt wel getoetst. Ja.
11: En wat kost het nou om franchiser te worden? Waar moet ik dan aan denken?
12: Ja, daar kan ik helemaal niet één antwoord op geven. Dat varieert ontzettend. Ja. Dat heeft gewoon ook te maken met de aankoop uiteindelijk van je restaurant. Maar op de site is dat ook te lezen dat je 25% eigen vermogen nodig hebt.
11: Ja.
12: En dan vanaf ongeveer €500.000 zou dat dan moeten zijn.
11: Maar betekent dat dan in jouw geval dat je alles wat je met de regelmeisjes had verdiend nu in de spreekwoordelijke frituur gooit bij...
12: 100%. Ik ben al in. Ja, zeker.
11: Wat doet dat met je als ondernemer?
12: Ja, dat is toch het leukste wat er is. Je moet ook volgens mij moet je dat ook willen. Je moet ook gewoon denken, je gaat ervoor. En het kan ook niet anders dat het een ontzettend succes gaat worden.
11: Ja, ik...
13: dat moet.
11: Nee, dat snap ik. Maar welke... is daar niet over getwijfeld?
13: Over het financiële gedeelte? Ja, nee, nooit.
11: Nee?
13: Maar heb ik nog nooit door laten beperken of door laten twijfelen. Maar ik denk dat is voor mij ook een stukje ondernemerschap. Dus mm-hmm. Ja, toch ook af en toe gewoon lekker durven te gaan en alles of niet.
11: En toch denk ik ook wel dat sommige mensen zouden denken van ja... ben je nou als franchiser echt nog ondernemer? Of meer gewoon goed verdienend persoon in een corporate?
13: Ja, dat vind ik een interessante vraag. En die vraag krijg ik natuurlijk geregeld. Dat snap ik ook goed. Dat was denk ik ook mijn eerste vraag.
11: Ja.
13: Toch? Ik bedoel, kan ik dan nog wel ondernemen? Ik vind, maar goed, dat is natuurlijk hartstikke persoonlijk ook, dat ik hartstikke lekker aan het ondernemen ben. In mijn eigen zaak voelt het helemaal niet anders dan dat ik voor de regelmeisje aan het knallen ben. Want ik bedoel, het moet ook gewoon lukken. Ik ben verantwoordelijk voor alles wat daar gebeurt. Maar ik vind zelf die discussie ook iets minder belangrijk. Ik denk dat je... Van de week las ik ook ergens die vergelijking wordt dan gemaakt. Op LinkedIn stond het van ja, ben je nog ondernemer of franchisenemer? Of ja, als je toch gelukkig bent in wat je doet. Ik ervaar het ontzettend als ondernemen.
11: Mm-hmm.
13: Worden er zaken voor me geregeld die ik bij de regelmeisjes zelf moest doen, wat ik met twee handen heb opgebouwd? Ja, dat wordt nu wel geregeld.
11: En echt zelf een keten zelf een restaurant opstarten, dat was gewoon, dan hou je weer alle hijsen eigenlijk erin.
13: Ja.
11: Hier staat het al vast.
13: Ja, maar ik ben ook zo trots op de impact die McDonald's zelf maakt. Ik bedoel, ik ben heel trots op de organisatie, wat zij voor mensen betekenen, voor de omgeving. Iedereen is welkom. Ja, het is, ja, ik ben zo,
11: je moet, ja, je,
13: eigenlijk het, moet je komen.
11: Zit erin,
13: je moet komen bij me op de zaak.
11: Die,
13: zo genieten die mensen.
11: Heb je.
13: Ja.
11: Wanneer is deze investering voor jou een succes?
13: Dat is het nu al. Ik heb het zo naar mijn zin. Ja, sorry. Ja, echt? Nee, geen sorry. Ja.
11: Maar ik ben gewoon benieuwd naar deze toch niet al te transparante wereld. Van, heb je voor jezelf dan van, nou ja, binnen 5 jaar...
13: Oh, doe je mijn ambitie? En, oh,
11: nou ja,
13: nee, ik ben hartstikke ambitieus. Ja.
11: Nou ja, vertel dan.
13: Nou ja. Nee, ja, ik ga er wel voor. Kijk, McDonald's is wel een bedrijf dat als je het goed doet, krijg je ook de kans om te groeien. En hoewel ik nu alles natuurlijk inzet op Hoogvliet, zo succesvol mogelijk draaien en gezond en leuk en plezier, wil ik het uiteindelijk wel in meerdere restaurants kunnen gaan toepassen. Dus ik hoop dat ik het goed ga doen, dat ik uiteindelijk hierover een paar jaar bij jou sta. En ik zeg, nou, dat is dan de 10e, hè?
11: Ja. Ja, precies. Wat is de grootste misvatting die men heeft over, laat ik zeggen, het rendement en de marges van zo'n restaurant?
13: Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet precies wat de opvattingen zijn. Nee, dat weet ik niet.
11: Nou ja,
13: grootste misvatting.
11: Maar ja, dat er bijvoorbeeld een deel, of toch wel een flink deel naar de licentie gaat. Schrok jij daarvan op
13: nee,
11: de streep?
13: Of nee, ik schrok helemaal
11: niet. Juist mee?
13: Nee, ik weet niet. Geen mening. Het is denk ik wat het is. Er is ook weinig er is geen onderhandeling mogelijk. Dus ja, je betaalt uiteraard voor een stukje service en ondersteuning en de naam. Ja, dat is wat er bij een franchise komt kijken. Was ik bij de regelmeisjes niet gewend. Maar ik vond daar niks van. Ja, had ik wel verwacht.
11: Toch nog heel even over dat proces van meelopen. Want daarin hebben zij toch echt wel behoorlijk de tijd voor genomen. Want je was 1,5 jaar bezig. Tuurlijk snap ik dat je even moet voelen hoe dat in die keuken is.
13: Nou, dat is niet maar, even voelen, hè? Het zijn allemaal stations die je moet leren kennen. Ja.
11: Maar waarom heb je daar zo lang over gedaan? Want je bent echt wel 1,5 jaar ongeveer in die keuken geweest.
13: Nee, of veel langer. Ik heb echt 1,5 jaar in het restaurant gestaan.
11: Maar waarom is dat zo lang?
13: Nou, kijk. McDonald's is gewend dat mensen intern doorgroeien of mensen zijn praktisch geboren in zo'n restaurant. Hè? Ze hebben dan ketchup door de aderen heen, dat noemen ze dat zo mooi. Ja, die heb ik niet. Dus het is echt heel belangrijk om te begrijpen. Ik denk, het is niet moeilijk wat er gebeurt, maar het is wel veel. Mm-hmm. Er is veel bedacht. Het loopt zoals het bedacht is. Waarom is het zo bedacht? Wat betekent dat piepje? Er gebeurt heel veel. Dus ik heb zelfs het idee dat je me nog... Kijk, op een gegeven moment wilde ik gewoon aan de slag. En nu, maar ik weet zeker dat ik de aankomende 10 jaar nog steeds operationeel leer. Want wat mensen in 30 jaar opdoen aan operationele kennis, ja, dat mis ik nu natuurlijk wel.
11: Maar voor mij is het dan niet helemaal duidelijk waarom je 1,5 jaar in een keuken moet staan om het te leren kennen.
13: Ja, misschien ben ik geen leerling, hè? Dat kan natuurlijk. Ja, dat zou kunnen. Maar kijk, ik ben eerst 1,5 jaar echt op de stations mee. Ja. Dat dus frietjes bakken, burgers bakken, cola, milkshakes maken, ijs maken. Nou, het kassasysteem. Nou, dan ga je op een gegeven moment mag je licentie tot shiftmanager gaan behalen. Nou, dat is hartstikke pittig, want dan ben je ineens verantwoordelijk tijdens je shift voor heel zo'n restaurant. Nou goed, dan zak je nog 2 keer. Dan een 3e keer hou je hem. En dan, dus dat levert er vertraging op natuurlijk. En dan vervolgens heb ik nog meer dan 1 jaar meegedraaid met een franchise-nemer. Toen zei ik wel, nou goed, het restaurant ken ik nu. Hè, dat de basis.
11: Ja, precies. Meer dus je hebt wel 1 jaar daarvan dus echt wel met de baas meegelopen.
13: Toen wilde ik graag wel ook op business-wise. Oké, maar hoe werkt dan de band met McDonald's Nederland? Hoe ziet dat in je P&L's eruit? Wat zijn de keuzes die je maakt? Hoe werkt het operationeel? Waarom is het dan zo belangrijk? Die
11: wat vond je daar het meest opvallend? Waar stond je echt van te kijken? Van welke?
13: Ja, wederom van de ondernemersvrijheid. Dus ook al die ondernemers, de franchise-nemers zoals ze dan heten, zijn echt lokale ondernemers die hun eigen keuzes maken. Dus de ene franchise-nemer ook een gesprek mee, wat met de andere niet voor. Dus dat viel mij vooral op. Ja.
11: En toch nog even over die operatie. Wat kan een gemiddelde MKB'er leren van toch wel dat rimpelloze, al die stationnetjes. En
13: ja.
11: Wat zeg jij nu op verjaardagen van neem dat mee uit.
13: Het is averechts regelmeisjes, hè? Want bij de regelmeisjes ging de telefoon, of de gatentelefoon, hebben we geen idee wat die uitvragen wordt.
11: Ja.
13: Soms komt er een minister vanuit het buitenland, die moet een leuk programma in Nederland en die wil tulpen zien. Nou, dan gaan wij dat regelen vanaf het JetCenter. En soms dan moeten we notulen maken. Ja, tegenwoordig is dat wat minder, maar moeten we notulen maken bij een gemeentelijke overleg. Dat is gewoon van alles wat. McDonald's is dat helemaal niet. We hebben een menu en dat verkopen we. En dat liefst zo snel en zo goed en zo vers mogelijk. En daar zijn we dan heel hard voor aan het werk. Wat was je vraag ook weer?
11: Wat een gemiddelde MKB'er daarvan kan leren van dat proces.
13: Ja. Dus als ik nu, stel je nou voor dat ik uiteindelijk dan toch geen franchise-nemer was geworden na dat traject. Ja. Dan had ik terug meegenomen naar de regelmeisjes. En dat wist ik eigenlijk al. Hè. Ja, maar we moeten toch keuzes gaan maken. We moeten toch zorgen dat we schaalbaarder worden. En dat is McDonald's natuurlijk. Dat is het.
11: Maar leg eens uit dan.
13: En daar heb ik persoonlijk veel van geleerd. Maar ik denk wel dat er ondernemers zijn die dat sowieso al snappen.
11: Maar toch even dat voorbeeld om dat terug te koppelen op de regelmeisjes. Wat had je dan bijvoorbeeld geïmplementeerd van, dat heb ik gezien, dat werkt daar zo goed.
13: Nou, sowieso.
11: Of heb je dat al gedaan?
13: Zeg maar voor ieder. We hebben bepaalde processen zoals het dan loopt. Hè, bijvoorbeeld in de keuken. En dan hoort het zo te gaan. Maar zo gaat het dan natuurlijk af en toe net niet. En dan is daar ook een oplossing voor. Dus stel je voor je product is toch nog niet klaar als jij bij dat raam aankomt. Dan zeggen we toch, nou rij nog even door naar het volgende raam. Hè. Maar dat is dus een oplossing voor eigenlijk een probleem wat eigenlijk niet hoort te ontstaan. Want die producten horen gewoon voor jou daar klaar te liggen. En dat zou ik dan, en dat heb ik natuurlijk ook stiekem wel teruggebracht. Van, weet je, bedenk alvast wat zou er dan in dat proces mis kunnen gaan. En wat is dan de oplossing?
11: Ja.
13: Alleen nu ik het zo aan jou ook vertel, denk ik. Ja, ik denk dat er waarschijnlijk heel veel mensen helemaal dat traject dan niet nodig hebben in hun eigen bedrijf. Want die doen dat waarschijnlijk al. Maar dat zijn voor mij wel echt zaken. Ik denk, zo slim.
11: Ja, gewoon echt alles.
13: Efficiënt.
11: Alles uit
13: en plannen.
11: Tot slot, Kirsten. Als een luisteraar nu twijfelt om zijn veilige MKB-bedrijf van de hand te doen voor een franchise-avontuur, wat is dan jouw advies?
13: Het enige wat je moet doen, dat zou ik je aanraden. Als je twijfelt over franchise-schap bij McDonald's. Franchise-schap is dat een woord? Franchise-nemerschap. Ja. Bij McDonald's. Ga naar een dichtstbijzijnde McDonald's. Bestel wat. Kijk wat je ziet. En kijk of je dat ontzettend leuk vindt. Dat is echt het enige wat ik je kan aanraden. Want het is echt hard werken. Het is, ik vind het onwijs leuk. Maar als je dat niet hebt, dan is het traject veel te lang. En dan is het,
11: dan sta je daar 1,5 jaar.
13: Ja, dat denk je. Ja, en ik dacht, zet mij zaterdagavond ook maar neer bij die friek. Dat snap ik. Nou, leuk, kan ik je helpen? Dat dacht ik.
11: Kirsten, ik ga zeker bij je langskomen in Hoogvliet.
13: Ja.
11: Hartelijk dank. Kirsten van Schaik. McDonald's.
14: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live
15: tussen 11 en 12
14: op New Business Radio.
11: Op 1 juli 2026 neemt Marijke Vuyck na ruim 3 jaar afscheid als landelijk voorzitter van branchevereniging KHN. Opvallend, ze wordt de opvolger van Jacco Vonhoff bij die andere branchevereniging, MKB Nederland. Ja, kortom, we gaan terug en vooruitkijken dus met Marijke Vuyck. Marijke, welkom.
16: Ja, dank je.
11: Toch even terugblikkend op het vorige gesprek. Energie van Kirsten die het avontuur aangaat bij McDonald's, de horeca. Gaat dan bij jou dan toch altijd nog wel iets kriebelen? Zo van jouw horeca hart?
15: Ja, tuurlijk. Nee, en dat vind ik het mooie. Gisteren heb ik dan mijn afscheid gehad bij KN. En uiteraard is het dan ook opgegaan. Wat ga je nou het meeste missen? Of wat is nou typerend voor horecaondernemers? En dat is toch wel echt die passie. Dat is waar het om draait. Je wil een verschil maken. Je wil een beleving neerzetten. En dat is gewoon waar de horeca om draait.
11: Is dat dan toch anders, denk je, bij dat bredere MKB, de retail, de bouw, waar je straks ook verantwoordelijk van wordt?
15: Nee,
11: missen
15: zeker
11: die passie?
15: Nee, die missen zeker niet de passie. Ik denk wel soms in uitingen is het bij horecaondernemers misschien wat meer op de oppervlakte. Soms negatief, soms positief, maar wel mensen met hart op de tong. Maar dat zie je ook in andere branches terug. Nee, ik denk dat het kenmerkend is sowieso voor ondernemerschap veel breder. Dat je natuurlijk, je hebt een droom, je hebt een idee, je wil een verschil maken. En dat wil je tot uiting brengen. En dat doe je dan vaak in je eigen onderneming.
11: Ik ben dan toch benieuwd, Marijke, KN, dan nu naar MKB Nederland. Voelt dat voor jou als een promotie?
15: Nee, het is wel iets anders natuurlijk. Want MKB Nederland is natuurlijk de koepel. En daar is KN ook lid van. Dan is dit wel... Kijk, voor mij zit er een hele grote intrinsieke motivatie. Echt al heel lang dat ik ergens een verschil wil maken. Dat ik een verschil wil maken voor ondernemers. En dan ben ik ontzettend blij met de stappen die ik heb kunnen zetten met KN samen. Want je doet natuurlijk ook echt, je doet echt samen. En dus de afgelopen 3 jaar echt gewoon heel blij mee geweest met alles wat we gedaan hebben. En dan is dit inderdaad, dit is wel iets anders. Dit zit dichter bij de politiek. De promotie, zo zou ik het niet willen noemen. Maar het is wel breder. En het is wel echt een enorme eer dat je dan namens ondernemers de stem mag zijn. En verantwoordelijk mag zijn voor die vertaling van het ondernemersgeluid richting de politiek. Dat is wel waar het om draait.
11: Ja, en op voordracht van het hoofdbestuur is het unaniem besloten dat jij het werd. Welke motivatie kreeg je van dat hoofdbestuur mee? Van waarom jij het moest worden?
15: Ja, dat is een lastige vraag. Ik denk een combinatie van. Ik denk wat er heel erg nodig is, is dat je inderdaad goed weet wat het betekent om ondernemer te zijn. En dat je in staat bent om die vertaling te kunnen maken en twee kanten uit.
11: Want is dat trouwens een voorwaarde om voorzitter te worden van MKB Nederland? Dat je echt ondernemer bent?
15: Niet actief ondernemer, maar wel in ieder geval heel veel ondernemerservaring. Dus of je nou net ondernemer af bent of nog ondernemer bent, dat maakt niet uit. Maar inderdaad wel in het profiel staat wel heel duidelijk ondernemersprofiel. Ja. Dat staat wel echt bovenaan. En dat is ook nodig, denk ik. Want je moet weten wat het betekent om ondernemer te zijn. Want dan weet je hoe het werkt op de vloer. Dan weet je hoe het werkt in je eigen bedrijf. En dan kan je, want soms is het in de Haagse realiteit natuurlijk net anders. En dan kan je twee kanten op kan je die vertaling maken. Dus aan de ene kant kan je natuurlijk heel goed meegeven aan politici waar draait het nou eigenlijk om? Want heel vaak hebben we hetzelfde doel, maar in de uitwerking is het net anders, waardoor het voor ondernemers moeilijker wordt. En dat willen we natuurlijk ook voorkomen. En aan de andere kant ook de vertaling maken over wat er in de politiek gebeurt en hoe dat ook ondernemers weer zou kunnen helpen.
11: Je neemt op 1 juli de hamer over bij MKB Nederland. We hadden het net al een beetje over. Maar je laat dus echt dan die horeca los. En gaat je ook richten op de bouw, de retail, zware industrie. Hoe is dat?
15: Ja, zeker. En ik ben me ook heel erg bewust van. Kijk, iedereen weet dat ik uit de horeca kom. Dus voor mij ook echt wel van belang om zeker in het begin ook te laten zien over de brede interesses. Kijk, heel veel uitdagingen die zijn brancheoverstijgend. En dus die hebben heel veel MKB-bedrijven echt wel met elkaar gemeen als het gaat om krapte op de arbeidsmarkt, regeldruk. Maar het zijn ook branchespecifieke problemen. En wat ik juist heel erg leuk vind aan deze periode is juist ook bij heel veel ondernemers langsgaan, bij heel veel brancheverenigingen, heel veel contact hebben. Juist ook om meer te leren en meer te horen over hoe het werkt in hun branche. Want er zijn uiteraard ook verschillen.
11: Nou, neem eens mee naar zo'n les. Waar stond je bijvoorbeeld al met de oren te klapperen wat je de afgelopen tijd mee hebt gekregen?
15: Nou, dat vond ik eigenlijk wel, ik denk het leukste werkbezoek. En ik moet nog beginnen, hè? Dus ik ga nu wel af en toe mee. Wat dat betreft een hele fijne periode nu dat ik al een aantal keer mee kan met Jacco ook. Dus bijvoorbeeld het werkbezoek wat we met Rob Jetten gehad hebben. Dat was bij een lasbedrijf, onder andere. En als je dan hoort met wat voor passie iemand kan vertellen over de moeilijke lasverbindingen die zij kunnen maken. Ja, maar dat is eigenlijk... En dan zie je dus, en dat vind ik het mooie aan ondernemerschap. Dan zie je, het maakt eigenlijk niet uit welk onderwerp het is. Hij heeft een passie voor dat onderwerp. En als je dan ziet wat voor innovatieve oplossingen zij hebben en hoeveel verschil zij kunnen maken. Ja, dat vind ik heel mooi om te zien.
11: Jacco Vonhoff heeft MKB Nederland vooral echt 8 jaar echt een gezicht gegeven. Ik spreek hem trouwens binnenkort ook eigenlijk in een groot afscheidsinterview. Dan gaan we het hebben over wat hij nou precies bereikt heeft. Maar in ieder geval denk ik dat hij in ieder geval wat hij bereikt is om de branchevereniging echt goed op de kaart te zetten. wat ga jij echt vanaf dag 1 anders doen dan Jacke?
15: Nou, ik ben er niet echt heel erg mee bezig over wat ik anders ga doen. Ik vind dat ook niet heel erg relevant eigenlijk. Ik ga het op mijn eigen manier doen. En Jacco, die doet het nog steeds, want hij is nog niet weg. Die doet het nog steeds geweldig. Dus ik vind het ontzettend leuk om het van hem over te nemen. Er zijn een aantal dingen die natuurlijk, een aantal thema's die natuurlijk vaker terug zullen komen. Als het gaat over inzetten tegen onnodige regels. Dat is bijvoorbeeld iets wat echt wel in dezelfde lijn doorgezet wordt. Maar er zullen vast ook accenten zijn die ik wellicht anders doe. Ja, we zijn andere personen.
11: Mm-hmm. Nu was Jacco ook wel iemand die in de media echt wel met de vuist op tafel durfde en wilde slaan. Misschien mijn ervaring, maar vind je ook wel een beetje de strategische denker. Ben jij straks wel iemand die alsnog met die vuist op tafel slaat? Of ga je toch wat meer de wat soepelere weg bewandelen?
15: Nou, wat ik het allerbelangrijkste vind in gesprekken is sowieso beseffen dat je kan het nooit alleen. Dus die samenwerking is altijd nodig. En als het gaat bijvoorbeeld om politiek, dan is het heel vaak dat hetzelfde doel hebben. En door dat ook te benoemen dat je hetzelfde doel hebt, alleen dat je het niet helemaal eens bent met de weg waarop. Ik denk dat dat het belangrijkste gesprek is. Want dan kan je namelijk samen kijken naar een oplossing. En het liefste nog dat je natuurlijk zelf de oplossing kan aandragen die overgenomen wordt. Maar er zijn wel grote zorgen. Tuurlijk, dat heb ik in de horeca natuurlijk ook gezien. Want ondernemen op dit moment is natuurlijk niet heel erg makkelijk. Dus om dat makkelijker te maken, ja, daar is zeker wel wat voor nodig.
11: Morgen, of in ieder geval binnenkort spreek ik Jacco. Ik ben wel benieuwd, welke vraag heb jij voor hem? Toch een beetje kijken naar zijn afscheid?
15: Oei, ja, dan eigenlijk, nou ja, dan toch wel een hele cliché vraag. Maar dan toch wel de vraag over wat hij nou verwacht dat hij het meeste gaat missen van de afgelopen periode. Want ik denk dat hij heeft zoveel ontzettend mooie dingen gedaan. En ik denk dat voor hem natuurlijk gaat het ook wennen worden. Hij heeft natuurlijk straks een hele mooie nieuwe rol. En eerst nog de zomer vrij.
11: Hij gaat de haven in.
15: Nou ja, zeker. Maar vooral, wat ga je nou het meeste missen bij MKB Nederland?
11: Oké, nou dan gaan we die in ieder geval alvast stellen. Toch even terugkomend op de horeca, waar je toch het gezicht van bent geweest de afgelopen jaren. Toch wel denk ik een nadelige, die keiharde btw-verhoging op logies van 9% naar 21%. Voelt dat nu voor de achterban niet alsof je ze achterlaat van toch een pijnlijke verhoging om de oren gekregen en nu verlaat jij je naar MKB Nederland?
15: Ja, dit is zeker een hele pijnlijke, deze verhoging. Dit is iets wat al heel lang speelt. Het eigenlijk gaat al terug naar 2022 en eigenlijk daarvoor al. Want hij is al heel vaak, heeft hij natuurlijk bovenop de stapel gelegen.
11: En per 1 januari 26 doorgevoerd?
15: Ja, nu net inderdaad doorgevoerd. En we zijn er natuurlijk heel druk mee bezig geweest de afgelopen jaren. En wat je ziet is dat in een onderzoek destijds is aangetoond, in hoeverre je dat kan aantonen, dat het deze verlaagde btw-tarieven niet doelmatig, niet doeltreffend zijn. En dan is natuurlijk btw op logies niet de enige. Dat is natuurlijk per 1 januari nu ook de bloemisten die aangekondigd zijn. Het vervelende hiervan is dat er op een bepaalde manier begroot wordt. Dat er gekeken wordt naar bepaalde naar opbrengsten. Alleen, er worden heel veel dingen worden niet meegenomen daarin. En prijselasticiteit is er echt. En we zien nu ook dat er minder toeristen boeken. Als ze boeken, boeken ze kortere verblijven. En dat geeft natuurlijk wel heel erg veel zorgen, ook over het hoogseizoen wat er nu aankomt. En wat je ziet is dat voor elke euro die een toerist uitgeeft, geeft hij er 3 uit in de lokale omgeving. Bij lokale winkels, in een museum, openbaar vervoer. En dat zijn wel hele belangrijke effecten. Dus als er minder toeristen straks zijn, dan gaan we dat breder economisch wel merken. En wat we namelijk nu gedaan hebben sinds 1 januari, is dat we onszelf eigenlijk een klein beetje uit de markt, maar niet een klein beetje, we hebben onszelf uit de markt geprijsd, omdat de landen om ons heen, zoals Duitsland, die hanteren maar 7%. En zij hanteren een andere strategie, dat je soms inderdaad beter de accijnzen of het btw naar beneden kan brengen. En dat dat dan ook meer opbrengsten geeft. Dus een andere manier dan naar inkomsten kijken. En het zou fijn zijn als dat hier ook kan gebeuren.
11: Maar dit is een helder pleidooi. Maar dat is toch in Den Haag niet duidelijk. Of in ieder geval, het kwartje is daar niet gevallen. Het spreekwoordelijke kwartje dan in dat geval. Wat zeg jij tegen ondernemers die nu eigenlijk dat poldermodel van brancheverenigingen, werkgevers en politiek samen, die denken, dit is nou typisch zo'n voorbeeld. Daar had ik wel echt wat meer van verwacht. En Den Haag luistert niet.
15: Ja, het lastige hiervan, kijk, de fase waar we nu in zitten is vooral, en we zijn wat dat betreft goed in overleg met verschillende ministeries. En ik snap dan, dit is natuurlijk een enorme teleurstelling. En het is een hele pijnlijke. En zeker voor de grensregio. Want kijk, voor heel Nederland lijken de effecten nu mee te vallen als je kijkt naar de afgelopen maanden. Maar de verschillen zijn enorm. En als je dan kijkt bijvoorbeeld naar Limburg, die op dit moment gewoon een daling ziet van 8%. Ja, dat kan je bijna niet, dat haal je niet als bedrijf.
11: Want men gaat dan in Aken bijvoorbeeld in een hotelletje zitten en niet in Maastricht.
15: Nou ja, het is soms inderdaad makkelijk om even 10 minuten verder de grens over te rijden. Dus die effecten, die zijn echt wel heel erg zichtbaar. En dan is het wel kijken hoe je daarin kan helpen. Wat we nu vooral doen is data verzamelen. Want dat is het belangrijkste wat er is. Laten zien, waar zitten we nu in? Want soms kan je wel, als alleen naar de bezettingsgraad gekeken wordt, dat is natuurlijk niet het belangrijkste. Want je kan natuurlijk ook prijzen met prijzen stunten. Dat hou je maar heel tijdelijk vol. Want het echte probleem wat hierachter zit, is dat de marges zo onder druk staan. Dus om in te teren op je eigen vermogen is natuurlijk helemaal niet verstandig. Maar soms heb je tijdelijk geen keuze, omdat je die bezettingsgraad omhoog moet krijgen. Nou, en dan heb je dus een onmogelijke spagaat. Dus vooral al die data verzamelen en zorgen dat we dat kunnen overleggen en laten zien wat de gevolgen zijn. Ja, dat is nu onze belangrijkste taak.
11: En dan even voor mijn beeld. Het onderzoek wat jullie al hebben laten doen. Nou ja, dat landde dan niet. Waarom gaat dit dan wel landen, deze data? Omdat de pijn nog meer zichtbaar wordt?
15: Nou ja, kijk, we zijn natuurlijk niet de politiek. En de politiek kan andere besluiten nemen. Het is niet zo in een lobby dat als je een goed idee hebt, dat het automatisch altijd overgenomen wordt. Het zou heel leuk zijn, maar zo werkt het helaas niet. Want er zijn natuurlijk altijd ook andere belangen die ergens mee spelen. En het belang hierbij was dat er op papier 1,2 miljard op te halen is. En dat men vond in de politiek dat het beter ergens anders besteed kon worden dan een maatregel die niet betreffend doelmatig is. We zijn het daar uiteraard niet mee eens. En we hebben ook volgens mij laten zien de afgelopen jaren waarom we dat niet mee eens zijn met argumenten. Alleen de conclusie is dat de politiek in dit geval het niet met ons eens was. En dan is het nu wel ook, want het is ook heel vaak gegaan over voorspellingen richting de toekomst. Dan is het nu ook wel aan ons om te laten zien dat de voorspelling die zij doen, dat dat ook niet helemaal overeenkomt met de praktijk. Omdat we wel degelijk zien dat er heel veel weglekeffecten zijn naar het buitenland.
11: Wat worden concreet jouw speerpunten? Dat kunnen er nooit 5 zijn. Wat worden er 1, 2 dingen waar je zegt van ja, dat wordt echt wel Marijke Vuijk bij MKB Nederland?
15: Het allerbelangrijkste is wel echt laten zien hoe mooi het ondernemerschap is. En ook wat ondernemers toevoegen. En dan heb ik het niet alleen over economische cijfers, maar over wat zij toevoegen in hun directe omgeving. Want ondernemers, en je hoort het net ook in het vorige verhaal, die zijn zo geworteld in hun omgeving. En die betekenen zoveel in mensen een kans geven, mensen een baan geven. Maar ook sponsoring voor verenigingen. Ondernemerschap is echt zoveel meer dan alleen het economische getal.
11: Maar is dus, dat waar ondernemers nu behoefte aan hebben? Dat ze gezien worden?
15: Dat is één. Ik denk dat wel hele belangrijke is. En ik denk dat dat ook al de afgelopen jaren heel erg veel verschil gemaakt heeft. Want ik denk dat Jacco daar echt een hele grote stap in gezet heeft. Dus die lijn die ga ik zeker ook voortzetten. En als je dan over 2 concrete punten hebt, dan is regeldruk blijft wel. Want geen enkele ondernemer begint een onderneming om formulieren in te vullen. Dat is wel even heel erg gechargeerd natuurlijk. Maar het is de regeldruk is de afgelopen decennia enorm toegenomen. En als
11: gaan we straks dieper op in trouwens. Fijn, dus dat
15: dan,
11: is wel leuk.
15: Dan laat ik die voor nu.
11: Ja.
15: Het tweede is dat ondernemen weer meer interessant moet worden, dan heb ik het puur fiscaal. Want als we nu zien dat eigenlijk tot aan 2 ton winst het interessanter is om in loondienst te zijn dan IB-ondernemer of de DGA met BV, dan zijn we wel de verkeerde weg ingeslagen. Want je vraagt best wel veel van ondernemer en ondernemen nog steeds is het mooiste wat er is en ondernemers willen ondernemen. Alleen op een gegeven moment komt er natuurlijk wel een kantelpunt dat het minder interessant gaat worden en dat mensen een andere afweging gaan
11: maken. Hoor je dat nu bijvoorbeeld al? Wel dat ondernemers denken van nou ja, ik verkoop de tent en ik ga in loondienst?
15: Nee, maar wel als het gaat om risico. We vragen best wel iets van ondernemers over het risico wat zij willen dragen. En dat vinden wij ook heel normaal. Alleen dan is het wel logisch dat het hele fiscale stelsel daar ook wel op ingericht is.
11: Ja, het woord regeldruk is net al gevallen. Daar gaan we straks dieper op in.
16: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
17: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
16: Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag tussen 11 en 12 uur. Op New Business Radio.
11: Ja, mijn hoofdgast is nog steeds Marijke Vuijk. Niet meer KAN dan, sinds
15: Ja, officieel nog wel. Tot officieel 1 juli. 1 juli is vast de overstap.
11: Wel. Alleen het afscheid zeker. Wel al, al gehad.
15: Ja, mooi feestje gisteren. Ja.
11: En straks dus de voorvrouw van MKB Nederland. Zeg ik dat zo goed?
15: Ja.
11: Alright. Het woord is er net al gevallen. Hè? Die regeldruk. Het onderwerp waar eigenlijk elke ondernemer moe van wordt. En hoopt dat er wat aan gedaan wordt. Nu heb ik dat zelf al wel in de politiek, of in ieder geval van de politiek wel gehoord. Hè? We gaan er wat aan doen. Minister Karremans, die beloofde onder andere voor deze zomer, de economische zakenminister, nu inmiddels al niet meer, om 500 regels merkbaar te verminderen. Jij bent zelf ondernemer, hè? Heeft meerdere kroegen in Delft. Iets van verlichting?
15: Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat het besef er is dat het anders moet. Of het nou daadwerkelijk in de uitvoering al zover is, dat zeker niet.

0: 30% van de MKB-ondernemers de druk als extreem hoog ervaart. Ze zijn er gemiddeld een dag per week aan kwijt. Aan de andere kant denk ik ook van ja, er zijn altijd ook rotte appels bij. Hè? Die regels zijn er niet voor niets. In hoeverre is het daadwerkelijk echt regeldruk? Of hoort dit er gewoon ook een beetje bij? Is dit de prijs die we moeten betalen met z'n allen?
1: Soms heb je regels nodig als het gaat om veiligheid. Dus het is ook echt absoluut niet mijn statement dat alle regels weg moeten. Alleen wat we heel goed doen in Nederland, en dat is een klein beetje sarcastisch, is dat wij regels maken voor de 1% die zich niet aan de regels wil houden. Dus wat we doen is, als we zien dat er dus ergens een risico zit, dan maken we een extra regel. We, zeg ik dan politiek. Ja. Maar dan maken we een extra regel om ervoor te zorgen dat degene die zich niet aan de regels houdt dan nog weer extra regels krijgt. Zonder te beseffen dat de 99% die gewoon de intrinsieke motivatie heeft om gewoon fatsoenlijk te ondernemen, daar ook last van heeft. Want die moet zich daar ook aan houden. En dus dat is denk ik de grootste slag die we moeten maken, is meer vertrouwen geven. Dus eigenlijk harder handhaven daar waar het misgaat wellicht. En dan daarop focussen. Maar dan de ondernemers waar het niet nodig is ook minder belasten met onnodige regels.
0: Maar kan je dat toch concreter maken? Want ik heb het hier best wel vaak over gehad. En ondernemers zeggen dan heel, ja, toch wel een beetje uit de heup geschoten. Hè? Er moeten gewoon minder regels komen. Nou ja, dat kan je denken. Maar aan de andere kant, die regels zijn er niet voor niets. Hoe ziet u concreet dan de oplossing? Want we hebben nu dat hele pakket. Dat is het niet. Hoe moet het er dan uitkomen te zien?
1: Ja.
0: En dat proces.
1: Nou, dan een hele specifieke. En dat is toch omdat ik sta hier nog steeds vanuit KHN.
0: Ja.
1: En er is er één zwaar belastende regel die alle horecaondernemers kennen. En dat heeft ermee te maken dat als je alcohol schenkt, dan heb je een diploma nodig. Dat is sociale hygiëne. En er is een bijschrijfplicht op de vergunning voor dagleidinggevende. Klinkt heel technisch, maar eigenlijk heel simpel. Er moet altijd iemand in je zaak aanwezig zijn die dat diploma heeft. Dat iemand dat diploma heeft, daar hebben we geen moeite mee. Want verantwoord alcohol schenken is iets, ja, waar we ook echt achter staan. Maar dat je dan vervolgens bij de gemeente bij een A4'tje moet laten uitprinten, soms €300 per keer dat je dat aanvraagt. Als er een wisseling is in personeel van iemand die dat diploma gehaald heeft. En besef je wel, als er altijd iemand aanwezig moet zijn, dan kan dat, dat gaat echt om een groot percentage van je personeel wat dus dat papiertje moet halen. Dan zijn we doorgeslagen. En dan zou je zeggen van ja, maar er is al een register. Bij controle kan er al gekeken worden, is er iemand aanwezig die de diploma heeft. Alleen toch houden we vast aan dat we het extra moeten bijschrijven bij de gemeente. En waarom? Omdat men denkt dat het wellicht zou kunnen helpen in preventie naar ondermijning. Nou, en dat is voor mij het vertrouwenstuk. Ik denk van ja, maar dat moet je dan ook gewoon loslaten. En dan moet je het ondernemers de vertrouwen geven. Want dit scheelt zo ontzettend veel geld. En dit scheelt zo ontzettend veel tijd en wachttijd ook. En het scheelt ook nog eens extra tijd voor de gemeente. Dan zou dit er één zijn die heel makkelijk afgeschaft zou moeten worden.
0: En concreet ziet dat er dan dus uit dat de gemeente die houdt die regels bij. En als er dan een controle is in een kroeg, in een café, dan kan er gewoon een lijntje met de gemeente worden gemaakt. En daar blijkt uit dat Piet, die achter de bar staat, die...
1: Het is nog veel makkelijker. Er is gewoon landelijk een register. En daar kunnen handhavers kunnen daar gewoon in. En die kunnen gewoon checken op persoonsgegevens of iemand in dat register staat of die diploma behaald heeft. Dus het is nog makkelijker dan dat.
0: Wat wordt de tactiek dan die u gaat hanteren om dat vertrouwen meer in de politiek te krijgen als het dan gaat om deze regels?
1: Ja, ik denk dat de eerste stappen daar echt al wel in gezet worden. En ik denk dat men wel wil. Alleen dan is het nu ook wel fijn als het ook zichtbaar gaat worden. Dus niet alleen maar 500 regels die afgeschaft moeten worden. Maar echt een netto-reductie.
0: Een netto-reductie?
1: Netto-reductie. Ja, want ondanks dat er dus dat er heel veel aandacht voor is. En dat er dus vorig jaar inderdaad de 500 regels aangekondigd zijn. En de eerste 300 al gelijk ook op de lijst die geschrapt werden. Is de regeldruk in 2025 nog steeds toegenomen. Want met nieuwe wetgeving komt er soms ook weer nieuwe regeldruk komt er natuurlijk weer bij. En als er 10 kleine verdwijnen, maar er komt 1 grote bij, dan kan het ook al een andere verhouding geven. Dus echt een netto reductie, dat echt de regeldruk naar beneden gaat. Ja, dat zou toch wel heel fijn zijn om dat in de aankomende jaren met elkaar te bereiken. En ik denk dat iedereen daar wel dezelfde doelstellingen heeft.
0: Maar goed, u praat met Den Haag. Ook een deel van de regels komt uit Brussel.
1: Zeker.
0: Wil ik die niet alleen maar de schuld geven. Maar ja, is dat dan niet bijna praten tegen een blinde muur? Omdat ja, er ook toch een heleboel regels bij komen waar u niets over te vertellen heeft.
1: Dat klopt. Nee, een aantal dingen komen inderdaad ook uit Brussel. En soms zijn de regels die uit Brussel komen zijn op verschillende manieren te interpreteren. En dan moeten wij er ook voor zorgen dat Nederland dus niet per se alleen een kop erbovenop gooit. Want daar is wat meer aandacht voor. Maar ook binnen de interpretatie van regels zie je soms dat verschillende landen verschillende

0: afwegingen maken. En dan zou Nederland daar ook iets makkelijker in kunnen oordelen. Omdat, en soms ook de interpretatie van andere landen ook iets meer kunnen volgen.
1: Een ander onderwerp wat echt wel precair is bij een deel van de ondernemers. En denk ik ook bij een deel van Nederland niet meer echt zo top of mind is. Namelijk coronaschulden. Is dat ook een onderwerp waar u zich hard voor wil maken de komende tijd?
0: Nou, dit is binnen KN en binnen horecaondernemers. Ik moet wel beseffen dat tijdens corona is de horeca wel de meest hard getroffen sector. Want we zijn natuurlijk ook een grote deel van de coronaperiode zijn we ook gewoon gesloten geweest. Dus ik besef mij nog steeds heel erg dat ook als ik langs ga bij ondernemers, dat voor heel Nederland lijkt corona heel erg ver weg.
1: 6 jaar geleden.
0: Ja, maar we zijn wel heel hard getroffen. En hoe raar is het dan? Dat is helemaal niet raar. Dat het best wel wat jaren kost om van zo'n crisis te herstellen. En dat zie je, dat heel veel ondernemers zijn nog bezig met herstel. En dan is het, nou, wat daarna gebeurde, dat is misschien nog wel belangrijker. Want het herstel werd eigenlijk tegengewerkt door de energiecrisis. Door de enorme inflatiepiek. Door eigenlijk alle kosten die de afgelopen jaren, ook arbeid. Want de minimumloon is er gigantisch omhoog gegaan. En zeker niet iedereen in de horeca verdient minimumloon. Maar als minimumloon omhoog gaat, ja, gaan de schalen en dan, daarboven, die gaan natuurlijk ook omhoog. Dus arbeid is zo'n 40-50% duurder geworden. We hebben een grote inflatie gehad. Dus wat je ziet in totaal, en dat in combinatie met schulden die je nog moet terugbetalen, dat is nu op dit moment gewoon voor sommige ondernemers te veel. En dat is wel ook de grote zorg, zeker als je kijkt in de horeca, is die marges die onder druk staan. En hoe kan je dan nog rendabel ondernemen?
1: Om dat even een beeld te geven, want we horen vaak over cijfers en dashboards en dat er nog zoveel open staat, kan ik straks ook wel even opnoemen. Maar je bent vast met ondernemers in gesprek geweest die schulden hebben. Kun je dat eens tastbaar maken? Hoe ziet zo'n ondernemer eruit? Over wat voor bedragen hebben we het dan bijvoorbeeld? Over zo'n uniek geval?
0: Dit verschilt echt zo per ondernemer. En dat heeft ermee te maken dat in de coronacrisis, en ik vind achteraf gezien dat daar echt wel goede keuzes in gemaakt zijn. Er is best wel een pakket neergelegd. Alleen als je een pakket maakt ter ondersteuning van een volledige branche, dan heb je altijd individuele gevallen die passen daar nooit precies in.
1: Zoals? Waar moet ik dan een beetje
0: aan bijvoorbeeld
1: denken?
0: Als je kijkt over de TVL, en dat had ermee te maken, dat was er vastgesteld.
1: Tegemoet kwam er vaste lasten.
0: Ja. Dat had ermee te maken dat voor de horeca is vastgesteld dat een gemiddeld percentage aan vaste lasten 15% was. Er zijn natuurlijk hele succesvolle bedrijven die voldoende geld verdienen met hun bedrijf, maar een net ander plaatje laten zien. En als jouw vaste lastenpercentage misschien wel 30% is, maar je kan nog steeds gewoon heel gezond de afgelopen decennia een bedrijf runnen, maar de tegemoetkoming die je krijgt in zo'n periode is veel lager, dan is het logisch dat je dus heel erg veel hebt moeten bijlenen of moeten interen op je eigen vermogen in die periode. Zo'n lening drukt natuurlijk de jaren daarna, want die moet je terugbetalen met rente. Dus dat drukt natuurlijk op je resultaat.
1: Maar toch even die pijn tastbaar te maken, over wat voor bedragen hebben we dat dan bijvoorbeeld? Als u met ondernemers in gesprek gaat, ook voor die kijker en luisteraar die denkt, ja, nou ja, het zal wel.
0: Ja, dat verschilt echt enorm. Dus er is niet één getal voor te noemen. En het is ook per ondernemer verschillend. Hoe vol zit die emmer en wanneer loopt die emmer vol over? En wat we wel zien is dat voor sommige ondernemers kan net die laatste paar duizend euro gewoon net betekenen of je het wel of niet redt. En sommigen die hebben tonnen aan leningen moeten aangaan. Maar die hebben misschien ook weer een ander financieel plaatje om het daarna ook weer anders kunnen terugbetalen. Dus dit is echt per ondernemer verschillend.
1: Ja, in het algemene plaatje is het dat er ongeveer 90.000 ondernemers rondlopen met in totaal nog 3,3 miljard euro aan openstaande coronaschulden. Aan de andere kant, die betalingsregeling die loopt vrij snel af. Die duurt niet nog jaren. Volgend jaar uit mijn hoofd. We zitten dus in het zicht van de haven. En er zijn er toch nog steeds veel bedrijven die worstelen met die schulden. Hoe gaat u daar de politiek van wakker schudden? En moet er een kwijtschelding komen? Wat zijn de oplossingen daarvoor?
0: Nou, er zijn heel veel ondernemers die inderdaad gewoon nu nog in het reguliere schema zitten. Dus we hopen wel dat het voor veel ondernemers na die 7 jaar, dat ze ook inderdaad hun schuld afgelost hebben. De rentepercentages zijn wel ook aanzienlijk hoger geworden. Dus we zien ook ondernemers die wel de mogelijkheden hebben om het wel nu sneller af te lossen. Want dat was iets wat de meeste ondernemers ook niet voorzien hadden. Wij ook niet, over hoe snel die rentes zouden stijgen. waar wel een grote zorg over is. Maar dat wordt 1 keer per jaar wordt dat bekendgemaakt. En we weten niet precies in wat wordt niet bekendgemaakt uit welke branche ondernemers komen. Wel dat het veelal eenmanszaken en VOF zijn. En wel veel met schulden onder de 10.000 euro. Maar er is nog een groot aantal die achterloopt op hun aflossing. En dat zijn wel de zorgwekkende cijfers.
1: Maar moet er dan nog meer tijd worden vrijgemaakt? Aan de andere kant lopen ze nu ook al achter. Dus ja, wat gaat bijvoorbeeld 5 jaar extra dan nog doen?
0: Nee. Ik denk ook niet dat dat de oplossing is. Ik denk vooral de oplossing is hier in individuele hulp. En we zien wel steeds meer ondernemers. Ondernemers. Wat ik het mooi aan ondernemers vind. Ondernemers die zijn van nature heel erg positief. En die zien ook altijd oplossingen. En die komen ook met heel veel oplossingen. Het lastige is wel als je in een situatie zit waarbij je natuurlijk financieel echt hulp nodig hebt. Dan zijn er ook wel, nou, via je branchevereniging, maar ook via organisaties die erin gespecialiseerd zijn. Er zijn hulptrajecten. En we zien wel dat daar nu nog steeds ook gebruik van gemaakt wordt.
1: Maar dit is dan een oproep naar de Belastingdienst om daar toch per iedere ondernemer los beter naar te kijken, daar de tijd voor vrij te maken?
0: Nee, dit is eigenlijk een oproep naar ondernemers. Oproep naar ondernemers op het moment dat je een probleem hebt. Trek aan de bel bij je branchevereniging. Want er zijn altijd contacten inderdaad met de regiomanagers, met specialisten die mee kunnen kijken en die erbij kunnen helpen. Dus eigenlijk die kant uit. Want ja, heel eerlijk, het is nu 6 jaar geleden. In de politiek is, ja, het is natuurlijk nu een corona-enquête. Maar verder is men niet meer heel erg bezig met de gevolgen van corona.
1: Over de politiek gesproken. U bent zelf in de gemeenteraad geweest van Delft.
0: Ja,
1: D66-lid. In alle eerlijkheid vind ik niet de partij die ik gelijk achter ondernemers zal zien. In ieder geval als ik met ondernemers praat, is het toch gauw al wel VVD. Uw voorganger Jacco Vonne heeft nooit de stap naar de politiek gemaakt. Is zo'n lidmaatschap in de gemeenteraad ooit een opstapje richting die politiek, denkt u?
0: Nee, het klopt wel dat ik in de gemeenteraad gezeten heb. En ook daar vanuit dezelfde motivatie als die ik nu nog steeds heb. Dat je, kijk, ja. Je begint als ondernemer. En als je als ondernemer begint, dan ben je heel erg gefocust op je eigen bedrijf. En je ziet heel veel ondernemers daarna. En dat is ook die kracht van ondernemerschap, de kracht van MKB. Is dat je ook heel erg bezig bent met je directe omgeving. En voor mij was het op een gegeven moment dat ik ook dacht, ja, maar hoe kan ik nou verschil maken? Hoe kan ik nou bijdragen aan een betere stad?
1: Ja.
0: En dat was voor mij een hele logische om dat via de lokale politiek te doen. Dus ik vond het ook echt ontzettend leerzaam, ontzettend leuk om daar aan bezig te zijn. Want er komen alle dossiers komen voorbij.
1: Maar landelijk, dat was mijn vraag.
0: Dan vind ik nu de positie bij MKB Nederland is denk ik de mooiste positie die je hebt. Want dan kan je namelijk gewoon echt staan waar je het meeste passie voor hebt en iedereen meenemen in je verhaal.
1: Ik vind het wel een heel politiek antwoord. Dus wat dat betreft zit het goed. En daarmee komen we alweer aan het einde van deze uitzending De Ondernemer Live. Jij bedankt voor het kijken en luisteren. Volgende week zijn we terug tussen 11 en 12 bij De Ondernemer Live.
2: Dit is New Business Radio.
3: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op Nieuw Business Radio.
7: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Nieuw Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is Nieuw Business Radio.
8: Newsflash.
9: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
10: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
11: Let's talk business op Nieuw Business
12: Nederlandse
11: Radio.
12: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is Nieuw Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Van ChatGPT naar cloud, van prompts naar AI-agents. Wat gisteren innovatie was, is vandaag al de standaard. Maar wat betekent dat voor jouw business? Job, Remy en Tom filteren iedere week het signaal uit de ruis. Geen hype, geen angst, wel de waarheid. AI at Work Live, van BusinessWise, bij Nieuw Business Radio.
13: Fijn, het is weer die vaste dag in de week waarop we net iets meer dan op al die andere dagen praten over AI op het werk. En zonder dat je een diploma in de computerwetenschappen daarvoor nodig hebt. En met wie liever dan Remy Gieling en Job van den Berg.
14: Zo, goedemorgen weer. En ja, Robert van der Ham, inval Tom Jesse. Jij bent weer terug uit Frankrijk.
13: Of is het die AI-tool?
14: Ja.
13: Geperfectioneerd. Ja, nou, weer beter. Je zou het niet zeggen. Wat mag je dit radiouur verwachten? Ik ga met Job en Remy van alles bespreken natuurlijk weer. Want Job heeft bijvoorbeeld iets ontdekt dat zich nog sneller ontwikkelt dan AI. En hij gebruikt AI om te schetsen met, jawel, een klapblok. We bespreken natuurlijk het nieuws van de week. En ook dit moet je horen. Jobs onderzoek. Een organisatie opzetten met AI-agents. Gaat dat hetzelfde als met mensen? De tool van de week. Nu al veel besproken. Fable van Claude. En natuurlijk is er weer een Leopold-update. De 6-jarige van den Berg junior. Hij gaat de concurrentie aan met grote mediabedrijven. Hij durft. Onze studiogast is Hartge Ruis van Devion Security. En ja, sorry of juist niet. Het zal vast ook ergens over het WK voetbal gaan.
15: Welkom bij AI at Work Live.
13: Remy, Job, als ik zeg Fang is dead, Mango's is here to stay. Hebben jullie dan enig idee wat ik daarmee bedoel?
14: Ja, jarenlang was het acroniem van de grote techbedrijven natuurlijk FAANG. Wat stond voor Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google. Ook wel bekend als Alphabet. Maar in de AI-race is dat hopeloos verouderd. En hebben we tegenwoordig over Mango's. En Mango staat voor Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI en SpaceX.
13: Ah, daar komt dat fruit vandaan. Van Apple naar Mango.
14: Ja, eigenlijk. Precies. En als we even kijken, wie zijn er dan bijgekomen? Onder andere SpaceX, OpenAI en Anthropic. En wat bijzonder daarin is, is natuurlijk SpaceX is recent naar de beurs gegaan. OpenAI en Anthropic gaan dat dit jaar ook spoedig doen. En als je nou, de verwachte beurswaarde van die drie bedrijven bij elkaar optelt, dan kom je op een getal uit wat 30% hoger is, minimaal. dan alle beursgangen, de 2600 beursgangen die we tijdens de dotcom boom hebben gezien.
13: Alsjeblieft.
14: En dat toont natuurlijk wel aan hoe ongelooflijk groot deze technologische revolutie is. Dat het niet een soort passing fad is waarbij we een chatbot hebben ontwikkeld, elkaar nu de hand schudden en weer overgaan tot de orde van de dag. Nee, deze bedrijven, drie bedrijven notabene, ja, die zijn zo belangrijk voor de toekomst van de economie dat het dus meer waard is dan al die bedrijven bij elkaar opgeteld. Interessant om te zien is wie is er gesneuveld. Ja, Netflix aan de ene kant. Ja. Logisch, denk ik. Ik denk dat niemand Netflix nou echt een hele serieuze speler vindt in het AI-tijdperk. Leuk om op de zaterdagavond een filmpje te kijken, maar niet iets wat ons leven gaat veranderen. Apple daarentegen is wel een interessante, want ja, die hebben best wel een interessante AI-strategie. Die geven eigenlijk niks uit aan AI. Die verwachten dat ze in de nabije toekomst die modellen zo efficiënt worden dat je alles on-device kan gaan draaien. Dat je gewoon je chatbot naar keuze, je agent naar keuze op je telefoon hebt. Dan hoef je niet al die data naar de cloud te sturen. Dus ik denk dat ze daar nog best wel eens een goede gok mee kunnen maken. Waardoor we binnenkort het gaan hebben over mango's. Dubbel A, dus Apple komt weer terug in het rijtje.
13: We gaan aan het nieuwe fruit, is vooral gezond, vitaminerijk. Mango. Dankjewel, Remy. Op naar het nieuws.
15: Welkom bij AI at Work Live.
13: We praten best vaak lang en veel en regelmatig over het moment waarop AI zichzelf kan verbeteren. Dat moment is er niet ineens. Het sluipt naar binnen. En Anthropic publiceert nu voor het eerst harde data over hoe ver ze al zijn. Remy, wat lezen we daar dan in?
14: Ja, het is echt een ontluisterend artikel wat is gepubliceerd door Anthropic vorige week. En dan zeggen ze eigenlijk, jongens, we zijn heel dicht bij het tijdperk gekomen waarin AI niet meer wordt hertraind door mensen. En dat is nu iets wat heel erg een opkomst is. Er is een bedrijf in Amerika, dat heet Mercor. Daar kan je je als zelfstandig professional aanmelden. En als je dan heel veel weet over de wetgeving in de zakelijke agrarische sector, dan word je gewoon op je vrijdagavond kan je een paar uurtjes AI-modellen hertrainen. Dan kan je kijken van, hé, wat doen ze goed? Hè? Hier zijn, maken ze fouten. En dan ben je eigenlijk als een soort van mentor het AI-model aan het trainen. Dat is nu de big thing. En Mercor is in 2 jaar tijd 10 miljard waard geworden. Heel veel mensen doen dit gewoon in hun vrije tijd. Daar horen we niks over. Want mensen schamen zich voor mij er een beetje voor dat ze stiekem een zakcentje aan het bijplussen zijn door AI-systemen te hertrainen. Maar Anthropic zegt nu dus, we zijn eigenlijk nu heel dichtbij een tijd gekomen waarin AI zichzelf gaat verbeteren. En ze noemen dat recursive self-improvement. En ze waarschuwen daar ook voor. Ze zeggen, als we dat punt hebben bereikt waarin AI zichzelf aan het controleren is, zichzelf gaat verbeteren, dat is eigenlijk alleen maar de vraag van hoeveel compute hebben we beschikbaar. Hoeveel Nvidia-kaartjes kunnen we laten draaien om dat systeem zichzelf beter en beter en beter te laten worden. En ze zeggen, we weten eigenlijk niet zo goed wat er dan ook gaat gebeuren. Op het moment dat AI zichzelf gaat verbeteren, daar kunnen we ook wel in een tijd komen waarin het zo hard gaat van die ontwikkeling van die modellen, dat we misschien ook wel een beetje de controle verliezen. Ze roepen zelfs op dat we misschien toch een pauzeknopje moeten inbouwen.
13: Oké, maar wacht even, Job. Dit is een onderzoek van Anthropic Institute zelf. Wij van WC Eend enzovoorts.
16: Nou, het mooie is dat Anthropic eigenlijk de enige is van de grote techpartijen die inderdaad echt een goed gerenommeerd onderzoeksinstituut heeft en vaker dit soort wetenschappelijke studies doet. Is inderdaad ook, Anthropic positioneert zich ook heel erg als een soort van humane vorm van AI ontwikkelen. Hè? Dus dat is ook een beetje een positionering in het vakgebied. Dus ze doen dat vaker. Ze trouwens vaak hele goede onderzoeken. Dus ook echt met gerenommeerde wetenschappers. Dus in die zin valt wel mee hoe WC-end is. Aan de andere kant, het wordt wel funded door Anthropic, maar wel echt degelijk onderzoek. En dat ze die pauzeknop weer gaan bespreken. Het komt elke keer terug. Het is een soort van baantje. Eens van de zoveel tijd zie je baantje weer op tv. Nou, eens van de zoveel tijd wordt die pauzeknop weer genoemd. Maar eerlijk gezegd wel een goed punt. Want een van de grote gevaren is inderdaad dat als agents zelflerend zijn en die compute zo krachtig is, dan wordt dat zelflerend ook heel krachtig. En dan gaat het zelflerende ook zo snel. En dan inderdaad zijn we wel minder de grip kwijt. Maar een pauzeknop is een beetje gimmicky om dat dan weer in te roepen. Maar het is wel een serieus punt.
14: Ja, een van de grote concurrenten, Microsoft, Mustafa Soyemin, is daar ooit aan boord gehaald als AI-opperhoofd. Hij komt hiervoor van Google DeepMind af als medeoprichter, maar is daar ook al met een beetje wat gedoe weggegaan naar verluid. Ja, die zegt, Anthropic is heel erg aan het speculeren. En ze zeggen van en onze AI heeft misschien binnenkort wel een soort consciousness. Hè. Ze hebben een soort zelfbewustzijn. Hij zegt, het is heel gevaarlijk dat ze daar maar over blijven speculeren, want we zijn er nog lang niet. En je ziet dus dat ook die bedrijven hebben geen consensus daarover. Hè. De ene expert die roept dit en de andere roept dat. Ze zijn een beetje met modder naar elkaar aan het gooien. Microsoft maakt wel weer gebruik van de modellen van Anthropic. Maar hun AI-opperhoofd is er weer heel kritisch. gekke dynamiek die je daar hebt aan de Amerikaanse westkust.
13: Laten we eens even heel concreet maken. Gewoon met cijfers, met getallen. Op basis van dit onderzoek natuurlijk van Anthropic. Hoe lang kan een AI zelfstandig aan taak werken? Die grens verdubbelt nu elke 4 maanden. Dat was elke 7 maanden. In maart 24 kon Cloud taken aan die een mens 4 minuten kost. In maart 25 anderhalf uur. Nu is het 12 uur. Waar eindigt het in 2027, Job?
16: Nou, ik denk nog wel exponentieel meer. En wat vooral het punt is om nog aan toe te voegen, wat ook Suleiman Mustafa eerder heeft genoemd, is dat ze 5 of 6 of 7 stappen vooruit gaan denken. Dus het is niet alleen maar dat ze meer kunnen leren krachten, maar ook het stappen. Dus bijvoorbeeld dat ze nu al kunnen nadenken, oh, ik zit nu in een radioshow, ik ga dan dat doen, dan dat. En dat ze daar al over aan nadenken zijn. En dan wordt het natuurlijk nog eng, want dan hebben we eigenlijk een soort van vooropgezet plan al ergens naartoe.
13: Precies.
16: Terwijl het nu altijd vooral one shot is.
13: Ja. Ja, Remy, dan deze nog even. Een Anthropic medewerker die zei, het is 5 maanden geleden dat ik zelf nog code heb geschreven. Zien we dat als bevrijding of vervreemding?
14: Nou ja, dat is wel de norm geworden in San Francisco. En ook bij Anthropic was al bekend dat 80-90% van alle code werd geschreven door AI. Dat zie je ook wel in een product release roadmap. Het is eigenlijk ongekend dat een bedrijf iedere 2 dagen echt wel een major feature release uitbrengt. Of het nou is dat ze een cloud design systeem hebben uitgebracht waarmee je op basis van een platte wordtekst hele mooie opgemaakte documenten kan krijgen. Dat ze nu weer Fable hebben uitgebracht en zo meteen nog wat meer over. Het is gewoon nu de realiteit geworden dat die AI-systemen gewoon beter zijn geworden dan mensen. Om in dit geval, als je ze maar de goede instructies en de kaders geeft, en dus je hebt nog steeds een hele goede dirigent nodig, maar dan kan dat orkest vervolgens zelfstandig lekker aan de bak. Dit gaan we zien, denken we, in alle kennisverticals. Dit gaan we ook zien in sales, marketing, de journalistiek. Maar goed, we zijn er nog niet. Maar we gaan er wel heel erg spoedig naartoe.
13: En door naar nieuwtje 2. Want TNO heeft net onderzoek gepubliceerd naar AI op de werkvloer. En ze zijn voor de verandering niet bij de techbedrijven gaan kijken, maar bij 4 heel gewone Nederlandse organisaties. Denk aan een verzekeraar, de douane, een printbedrijf en een IT-detacheerder. Wat valt meteen op? De winst loopt enorm uiteen. Bij HelloPrint bijvoorbeeld ging de klantenservice terug van 100 naar 20 mensen. 80% eraf. En bij een ander bedrijf bestaat het hooguit een kwartier tot een half uur per klus. Remy?
14: Nou, ik vond het een interessant onderzoek. Ik denk dat het sowieso goed dat TNO hiermee bezig is. En vooral de inzichten die eruit voortkwamen. Als je het hebt inderdaad over die verzekeraar bijvoorbeeld, dan kwamen we erachter dat het project wat ze hebben gedaan eigenlijk falikant mislukte. Ik denk dat het project Scope, ze hadden een soort klassificatie engine proberen te maken op basis van callcenter gesprekken. Ze probeerden daaruit te destilleren van welke mensen misschien een beetje boos waren of niet. Dat werkte uiteindelijk niet. Maar het interessante was, ze vonden dat niet een mislukking. Nee, ze waren er heel blij mee, want ze hebben heel veel geleerd hoe je eigenlijk zo'n onderzoek, hoe je zo'n AI-traject aanvliegt. Ze zijn erachter gekomen dat ze bijvoorbeeld heel weinig hele kwaaie mensen aan de lijn kregen, waardoor je vooral niet genoeg broninformatie had om maar vervolgens die zo'n algoritme iets te kunnen leren. Ja, als je nooit een stormvoorspelalgoritme een storm hebt laten zien, alleen maar een beetje regenbuikjes hier in Amsterdam Zuidoost, dan heb je dan kan je nooit zo'n systeem leren wat eigenlijk een storm is. En daar hadden zij ook weer last van. Bij HelloPrint vond ik het ook wel weer grappig. Een voorbeeld dat we hier ook vaak hebben besproken.
13: Ja.
14: Onze grote vriend Hans Scheffer zit op dit moment op Necker Island. Die is lekker aan tennissen met Richard Branson, zag ik op de social media voorbij komen. Zijn agents doen kennelijk het werk.
16: Je hebt luxe paarden, je hebt werkpaarden.
14: En daar is heel vaak het verhaal inderdaad van, AI is nu door in alle haarvaten van het bedrijf te drongen. En van 100 klantenservice medewerkers gaan we naar 20. Gegeven. Interessanter vond ik eigenlijk wat het effect daarvan was. Wat ze namelijk bijvoorbeeld zagen is dat het voor die 20 mensen die daar vervolgens nog op de klantenserviceafdeling zaten, het cognitief best wel een behoorlijke kluif aan het worden was. Want in plaats van dat je een beetje afwisselend werk hebt, af en toe stelt iemand een vraag over een bestelling of over een wachtwoord wat wel of niet lukt om mee in te loggen, en dan een keer een zakelijke escalatie van er is echt iets goed misgegaan, zie je dat omdat 80% van alle repetitieve vragen, de simpele vragen, nu al door de AI worden afgevangen, dat je als customer support medewerker altijd in elk geval dat iemand bij jou komt, er een escalatie is. Want het algoritme kon het niet oplossen. En enerzijds is dat gewoon cognitief veel zwaarder. Je hebt altijd te maken met complexe zaken. Je hebt nooit eventjes een soort van mentale ademruimte. Maar het kost ook nog eens veel meer tijd om die mensen op te leiden. Want je hebt in plaats van dat je zo'n beetje soort eerst in een pierenbadje kan laten zwemmen om vragen te beantwoorden, moet ze gelijk vanaf moment 1 ja, echt complex ingewikkelde vragen, waar ook nog in sommige gevallen een bepaalde emotie bij komt kijken. En dat vond ik interessant eigenlijk aan het onderzoek. Niet zozeer inderdaad hè, de cases, want die kennen we op zich allemaal wel. Maar vooral eigenlijk wat erin staat van wat de effecten waren van, nou, enerzijds een project wat niet lukt en een project wat wel lukt.
13: Dus Job, als we kijken naar dan die echte clue van dit rapport. Of AI het werk beter of slechter maakt, dat wordt niet door de techniek bepaald. Het wordt bepaald door het werk wat de organisatie met de vrijgekomen tijd doet.
16: Ja. Ja, dit komt heel mooi in lijn met het onderzoek wat we vorige week bespraken in de aflevering. Namelijk dat vaak mensen het ook overschatten. Hè, hoeveel productiviteitswinst je behaalt met AI. Hè, er is ook een onderzoek van MIT geweest die we ook iedereen wel een keer heeft gehoord of vernomen. Hè, dat het heel veel van die projecten falen. En ik denk dat dit weer een oproep is om, en dat sluit ook aan bij wat Remy net zei, om op een andere manier naar AI te kijken. Inderdaad naar herallocatie van taken en van uren. Martijn Hamman, die vorige week ons te gast was, zei het ook heel mooi. Hè, dat we niet banen gaan verdwijnen, maar taken. Dus wat ga je doen doordat je dingen anders doet door AI, waardoor je meer waarde kan creëren voor je bedrijf? Dat is een veel interessante vraagstuk. Dus niet die productiviteits, het CFO-denken. Maar kijk veel meer naar wat voor waarde creëren, wat voor nieuwe opportuniteiten krijg je als je AI inzet. Dat is veel interessanter dan elke keer maar weer die productiviteits- en weg met de boring task oproep.
13: Amen. Nieuwtje 3.
16: Halleluja.
13: We steken de oceaan over. We gaan naar twee verhalen uit Amerika die eigenlijk over hetzelfde gaan. De AI-industrie wordt er eindelijk een beetje doorgelicht. Verhaal 1 is een oud-ingenieur van Elon Musk AI-bedrijf xAI. En die klaagt het bedrijf aan, want hij zegt dat hij eruit is gewerkt omdat hij intern aan de bel trok over de veiligheid van chatbot Grok. Verhaal 2. Amazon maakt voor het eerst bekend hoeveel water zijn datacenters verbruiken. Vorig jaar zo'n 9,5 miljard liter. En die mededeling komt er precies op het moment naar buiten dat Seattle, dat is dus Amazons eigen achtertuin, een bouwstop afkondigt voor nieuwe datacenters. Toeval of niet, Remy?
14: Ja, interessant. Ik denk allebei leuke verhalen. Ja. Om een beetje te kijken van hey, waar zit ook weer een beetje de frictie als het gaat over die technologie. En we zeggen altijd, ja, we zijn denk ik heel pragmatisch optimistisch als het gaat over wat voor zakelijke kansen het biedt. Maar ook wel realistisch over nou, de uitdagingen die het brengt. Of ja, ook op het maatschappelijke vlak. Vorige week hebben we het natuurlijk nog gehad over dat rapport van de UN, waarbij uiteindelijk werd bekend hoeveel energieverbruik AI eigenlijk vergt. Waarbij het genereren van een plaatje van hoge kwaliteit, ja, eigenlijk een beetje hetzelfde energie kost als een double A battery, hè, zo'n AA batterijtje. Maar goed, dat is misschien niet het probleem, maar wel dat we 300 miljoen van die afbeeldingen per dag aan het genereren waren. En het genereren van een videootje was nog navenant grotere impact op de ecologische voetafdruk. En hetzelfde zien we nu gebeuren bij Amazon, waarbij het dus inderdaad bekend is geworden dat ze, nou, om hun datacenters te laten draaien, 9,5 miljard liter water nodig hadden. Dat is natuurlijk een hele hoop. Een deel zou ook ongetwijfeld weer hergebruikt kunnen worden. Het is niet zo dat ding verdampt en dat we ergens voor tot in de eeuwigheid niet dat water kwijt zijn. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om te beseffen dat die kennis die wij nu door die datacenters laten draaien. Ja, die chips moeten gekoeld worden. Dat moet toch vaak met water gedaan worden. Hoe zorgen we ervoor dat we de planeet niet nog verder naar de galmiezen helpen door AI in te zetten? Het is gewoon wel een belangrijk thema om ook met elkaar het over te hebben.
13: Ja, maar als je 9,5 miljard hoort, dan denk je WTF. Ze brengen het zelf als een succesverhaal overigens, Remy, Job. Zij benoemen dat dan als 7 keer waterefficiënter dan het branchegemiddelde. Ze geven naar eigen zeggen ook 3 van elke 4 gebruikte gallons terug aan de omgeving. Ja. En ze zeggen dat ze op 75% van hun doel zitten om in 2030... waterpositief te zijn.
16: Ja, beetje hands clean. Ik denk ook laat.
13: Beetje?
16: Ja, heel erg inderdaad. Om even de wateranalogie te gebruiken, ja,
13: precies,
16: inderdaad.
13: Precies.
16: Met zeep. Kijk, het is heel goed dat dit soort onderzoeken er zijn en dat ze daar enigszins wat transparant over zijn. Want wij krijgen heel vaak de vraag inderdaad van hoe slecht is nou voor het klimaat? Dat is toch altijd met een beetje meel in de mond praten in de zin van dat er eigenlijk niet echt goede onderzoeken zijn en al een beetje vaag of verouderd in de tijd dat we nog maar net een model aanslingerden. Het maakt niet uit hoeveel het nou uiteindelijk is, hè? Maar het laat wel zien dat het niet alleen maar inderdaad gaat om energie, maar ook om water. En dat die discussie weer op gang komt. Ik denk dat het veel interessanter is dan inderdaad hoeveel gallon water is het precies. Dit maakt het transparanter en ook meer bewustzijn erop, maar ook Wat goed is met deze onderzoeken, is dat mensen nogmaals realiseren. Goed, het lijkt een beetje een soort van elke keer verwijzen naar een andere aflevering. Maar toch wel even de aflevering van Handen Groot. Waarin denk ik heel goed hebben benadrukt dat het ook heel een hardware verhaal is. Hè. Mensen denken toch heel vaak, het is alleen maar ChatGPT of Claude. En dat is het. Nee, er zit een heel kermis achter wat gewoon fysieke infrastructuur is. Dus ja, die nummers, korreltje zout nemen. Maar de basis en het punt dat wordt gemaakt en het bewustzijn is echt heel belangrijk. En in die zin is het fijn dat ze dat doen.
13: Even terugluisteren inderdaad. Het interview met Handen Groot in aflevering 1. Je vindt hem op
16: 2.
13: 2 was het inderdaad.
16: Ja.
13: 2. Heel scherp. Dankjewel. En hij staat überhaupt sowieso op Spotify.
16: Ja.
13: Onder aflevering 2.
16: Tip om te luisteren.
13: Nog veel meer onderzoeken. En daarom gaan we nu naar het onderzoek van Job.
17: Welke AI maakt mensen slimmer? Welke maakt ze overbodig? Job, Remy en Tom zoeken het uit. AI at Work Live. Van BusinessWise. Bij New Business Radio.
13: Want organiseren AI-agents zich anders dan mensen? Wat gebeurt er met organisatiestructuren als AI-agents gaan samenwerken? Is dat vergelijkbaar met mensen? Tijd voor onderzoek. Sterker nog, Job, dat onderzoek ligt er. Neem ons mee.
16: Ja, dat onderzoek heet Social Network Analysis of AI Agent Organization. Ik ben heel enthousiast over dit onderzoek om een aantal redenen. Kijk, we zijn steeds meer bezig met AI-agents. Nog even voor de luisteraar, wat is ook weer een AI-agent? Het is eigenlijk een AI-model die daadwerkelijk acties en echt taken zelfstandig uitvoert. Dus die heeft toegang tot systemen, die heeft een geheugen en die weet wat hij moet doen. Die is eigenlijk een digitale medewerker. Nou, waar dit onderzoek over gaat, stel nou je gaat een heel onderzoek optuigen waar allemaal van die agents zijn die net als wij mensen met elkaar samenwerken in teams, die elkaar controleren en een hiërarchie aanbrengt. Wat gebeurt er dan precies en in welke mate het lijkt het op een organisatie met mensen? Dat is de casus van dit onderzoek. Wat goed is, 2 dingen van die onderzoeken ga jullie even meenemen, is te realiseren dat er enerzijds gelijkenissen zijn en anderzijds ook heel veel knoppen waar je aan kan draaien, waardoor je een agentic organisatie waar die agents zijn, enerzijds heel erg ook in de soep kan lopen als je niet goed kijkt naar hetgeen wat wij als organisatie met mensen heel goed doen. Daar kunnen we heel goed van leren hoe je grote fouten met agentic AI kan voorkomen. Nou, ik ga dat even kort uitleggen. Kijk, organisaties met mensen, heel veel dingen die doen in een organisatie zijn gebaseerd eigenlijk op relaties en op vertrouwen. Dat je elkaar kent, dat je bij de koffieautomaat praat. Nou, bij agents is het allemaal geconfigureerd. Dat betekent eigenlijk van, het is ingericht door degene die systeem opgezet. Jij praat alleen maar met die praat alleen maar met die controleert de één. Dus het is heel erg kwantitatief en heel erg instrumenteel. Terwijl menselijke organisaties natuurlijk heel veel fundament en connecties en wie vind je aardig en wie niet, et cetera. Het tweede grote verschil is geheugen. Bij medewerkers, als jij manager bent, kun jij niet goed achterhalen of controle hebben wat jouw medewerker allemaal weet en wat hij niet weet. Ook dat ontstaat vaak bij de koffieautomaat. Bij agents kan je wel. Je kan gewoon een geheugen creëren en zeggen, dit is jouw geheugen, punt. Dus je hebt heel veel controle over wat weet die agent als hij die taken uitvoert, wat wel en wat niet. En dat kun je ook heel instrumenteel behandelen. Wat ook een interessant verschil is tussen een agentic organisatie met mensen, is dat als jij een organisatie hebt met alleen met mensen, wat natuurlijk het merendeel of eigenlijk 99% van de organisaties is in Nederland, dan kun je alleen maar grote veranderingen doorbrengen door te reorganiseren. Dus reorganisaties doe je bij organisaties als je gewoon grote veranderingen moet doen, want anders lukt dat niet. Of je moet een beetje gaan snoeien, zeggen ze mooi in het onderzoek, dat je heel klein beetje kleine veranderingen doet om uiteindelijk een grote verandering teweeg te brengen. Omdat een organisatie, het mens is een olietanker. Nou, wat met agents kan gebeuren, is dat je gewoon in één keer op de een op de andere dag de hele organisatie 360 graden kan omturnen. Het hele beleid kan veranderen. Dus wij spreken naar een organisatie gericht op X, kun je het naar Y zetten. Hoe dan? Omdat je gewoon tegen die agent zegt, dit is nu jouw geheugen. En jij hebt nu toegang tot dit systeem. En jij nu doet dat. We gaan het helemaal anders doen. Dus je kan in één klap een hele organisatie om zeep helpen of juist positief inzetten. Met andere woorden, als je een organisatie doet met agents, dan is alles heel erg expliciet en ontwerpbaar. Jij kan gewoon aan de knoppen draaien en met elkaar communiceren. Terwijl een organisatie met mensen is heel erg impliciet. Weliswaar rapporteert iemand aan jou als manager, maar eigenlijk is heel veel impliciet. Als jij iemand aardig vindt, een andere manager, of je kent elkaar, je vindt elkaar aardig. Roddelen en praten over anderen is vaak ook een heel goed bindmiddel. Nou, waar dit onderzoek naartoe komt is dat dus een agentic organisatie is heel goed te beïnvloeden en dan kun je aan de knoppen draaien. Maar dat heeft één groot gevaar, is dat op het moment dat er maar een klein knopje fout zit in dat agentic AI organisatie, krijg je een soort van tsunami effect. dat gelijk het doorcijpt naar alle agents en dat je hele organisatie om zeep gaat en dat de controle veel minder is. Want één knopje veranderen heeft een enorme kettingeffect.
13: Ja, en AI-agents improviseren niet zoals mensen.
16: Exact.
13: Dus de gevolgen kunnen veel groter zijn.
16: Ja. Ja.
14: Ik las van de week ook wel een interessant stuk hierover op LinkedIn van Aaron Levy. En Aaron Levy is een CEO uit Silicon Valley. Hij is de oprichter van Box, de zakelijke Dropbox-concurrent. En die had eigenlijk hetzelfde over, eigenlijk in verlengde van dit onderzoek, ging het over het wel of niet antropomorfiseren van die AI agents. En we hebben het al eerder in AI at Work erover gehad natuurlijk, van ga je menselijke eigenschappen aan zo'n agent toekennen. En we zien heel erg dat veel gebeuren. Hè? Veel mensen geven hun agent ook een naam en een soort persona. Nou, onze eigen research agent voor om ons draaiboek klaar te zetten, Roberto, is daar natuurlijk een mooi voorbeeld van. Maar hij zegt, we moeten wel waken dat we niet te veel die agents als een soort menselijke collega's gaan bedienen. Want bij menselijke collega kan je nooit in de mailbox meelezen bijvoorbeeld. Hè? Van eens kijken van wat je aan het doen bent. Of je het allemaal wel goed of niet goed aan het doen bent. Of je kan niet in één keer zeggen van nee, je doet het totaal verkeerd. Je gaat maar in één keer dit doen. Dus je hebt veel meer als mensen dus toegang om zo'n agent te vormen. Om mee te kijken als een soort van puppet master. En dan zeg je, ja, dat is niet zo als we met mensen werken. Je zou nooit bij je stagiair in één keer in zijn e-mail-inbox gaan inbreken om te kijken of die zijn werk wel of niet goed aan het doen is. Dus dat vond ik nogal een interessante. En het antwoord is er denk ik nog niet. Maar in hoeverre moeten we dit soort systemen dus gaan antropomorfiseren? Wat is het probleem als we dat te veel doen?
13: Nou ja, Job, het is misschien een idee om sowieso... Kijk, we hebben net Hans Scheffers van Hello Print al genoemd. Die is naar zijn week House of Founders natuurlijk met een totaal nieuw inzicht terug naar het bedrijf gegaan. En heeft die AI-agents losgelaten op HelloPrint. Dat noemden we net ook al als voorbeeld.
16: Ja.
13: Dat is een heel concreet Nederlands voorbeeld, nota bene.
16: Ja, nou, de outtake van dit onderzoek is dan eigenlijk ook dat de grote kracht van AI en de kansen ook gelijk de grootste bedreiging is. Want inderdaad, wij kunnen naar deze uitzending met z'n drieën bedenken. Nou, we gaan een nieuw bedrijf opzetten. We gaan die agents inzetten. We zetten het in elkaar. Maar daardoor ga je echt een enorme kracht, een enorm machtsmiddel heb je eigenlijk, om even zo maar te noemen, om heel snel iets op te tuigen, maar ook structuur neer te zetten. Wat natuurlijk geweldig is, maar ook inderdaad het punt heeft dat als daar dingen niet goed gecontroleerd wordt of dat je niet als mens daar goed een dirigentrol in hebt, dat dat ook inderdaad falikant de hele andere kant op kan gaan. Maar ook dat je enerzijds heel veel controle hebt, maar ook omdat die agents steeds slimmer worden en steeds meer zelflerend zijn. Dat waar we net bespraken. Als je dat in combinatie neemt met dit onderzoek, ja, dan kun je ook heel snel iets creëren waar je geen controle op hebt. En dan kan je die misschien juist, het controleerbare wordt juist oncontroleerbaar.
14: Ik hoorde deze week bij een sessie in het noorden van het land. Daar is nog wel een leuk voorbeeld van iemand die een agent had gecreëerd die eigenlijk al zijn ideeën heel kritisch en de hele tijd met heel veel, met een beetje, misschien zelfs een klein beetje vilijn aan het toetsen was om zijn eigen denken aan te scherpen. En hij had die agent vernoemd naar zijn vrouw.
13: Oké. Ja, misschien is dit wel de tip van de week.
16: Ja, tip van de week. Ja.
13: Van de tip naar de tool van de week.
18: Niet praten over AI, maar met de mensen die het bouwen. AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
13: Natuurlijk, je hebt vast wel eens van vibe coding gehoord. Je typt in gewone taal wat je wil hebben en de AI schrijft de code. Je stuurt bij op gevoel, op de vibe. En daar is eigenlijk deze week een turbo opgezet door Anthropic, de makers van Claude. Zij brachten een nieuw model uit dat Fable 5 heet. En het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld is het betaalbedrijf Stripe. Zij lieten het namelijk los op een berg software van 50 miljoen regels code en lieten het in één dag verbouwen. Ik zei, zij lieten het in één dag verbouwen. Met de hand was een team daar natuurlijk veel meer dan 2 maanden mee bezig geweest, Remy.
14: Minimaal. En ik moet wel zeggen, we hebben een vrij goede vinger aan de pols als het gaat over wat gebeurt er in AI-land. Maar ik was deze week toch wel echt wel verbaasd over de sprong die is gemaakt van, nou ja, wat het meest, ja, het beste, we zeggen altijd het Rolls-Royce model was onder de AI-modellen voor vibe coding. Dat was toch altijd wel Opus 4.8 op het moment van inspreken. En daar is Anthropic dus even op en over gegaan met Fable. Het is een soort aftakking van Mythos of Mythos, wat ze al hadden uitgebracht. Dat systeem wat inderdaad meer dan 17 uur achter elkaar complexe codebases kon doorgronden om allemaal cybersecurity flaws in te vinden. Nou, gaan we zo meteen met Hartgers hebben we het daar ook nog over. Fable is eigenlijk een soort van het consumenten of het zakelijke vertakking daarvan. En ik heb het zelf een aantal dagen uitgeprobeerd om te kijken van wat kan je daar eigenlijk allemaal mee creëren. En ik was werkelijk waar van mijn stoel geblazen. Dus recentelijk waren Job en onze andere compagnon Stefan waren bij een klant. En ik had eigenlijk binnen een paar minuten, laten zeggen een uur echt goed door vibecode. Een hele werkende applicatie voor deze partij gevibecode. Met routepaden en eigenlijk het hele internet was gescraped over hun services. En ook de look and feel was helemaal in hun huisstijl. Het had een soort magische ervaring. Nou moet je mensen zelf een beetje bedenken voor wat voor mogelijke klant dat zou kunnen zijn. Maar ik heb ook allemaal videogames ermee gemaakt. Ik heb ze gevraagd van doe eens even in een retro stijl van de jaren 80 een spelletje als een soort van escape room waarbij je moet proberen een kantoor uit te breken. Voor een bekend automerk heb ik een race spelletje gemaakt. Maar ik was van de week ook bij een partij die zit heel erg in de engineering hoek. En die maken allemaal complexe berekeningen voor bijvoorbeeld hoe vaargeulen gemaakt moeten worden. En ik vroeg gewoon eens van, Fable, bedenk eens een keer wat voor app voor hun interessant zou zijn. En had bedacht van, ik ga een soort simulatie maken waarbij mensen zelf een soort tekeningetje kunnen maken. En dan gaan we alle wind- en waterstromen live simuleren met waterdruk. En als ik hier een paal neerzet, wat dat dan voor effect heeft uiteindelijk. Binnen een minuut of 7 was dit gemaakt. En vlak voor de sessie, ik zat nog even in die sessie en iemand was een presentatie aan het geven over Building Information Management. Hè. Dus als je een pand hebt, heb je tegenwoordig een Building Information Management systeem. Van waar zitten de ramen, waar zitten de noodknoppen, et cetera. En ik had eventjes zo'n bestandje ergens op internet gevonden. En ik zei tegen Claude Code, in dit geval met dat Fable-model, van maak maar even een applicatie hiervoor. En wederom, 7 minuten later, was er een heel 3D-applicatie waarmee je door dat gebouw kon lopen, allemaal dingen kon selecteren. Ongekend werkelijk waar, wat dit systeem met beperkte context die je meegeeft voor applicaties kan vibecoden. Ja, en dit is denk ik echt wel de volgende stap in het maken van digitale producten.
16: Job? Ja, dit is fantastisch. En tegelijkertijd is het wel goed om te realiseren dat dit het werk aan de achterkant, dus aan de backend, dus zeg maar zorgen dat de data goed staan, waar die applicatie op werkt, zorgen dat de koppelingen goed zijn, dat meer wordt vergeten. Omdat je denkt, nou, ik kan zulke mooie dingen creëren, dit is fantastisch. Maar nog steeds heb je goede infrastructuur nodig waar het op gaat. Maar dat neemt niet weg, dat doen wij ook veel bij ons softwarebedrijf, de Automation Group, dat we nu wel dit soort tools gebruiken om heel snel een proof of concept te maken met fictieve data die zo'n tool dan genereert. En te zeggen van, joh, is dit wat jullie bedoelen? En dan zeggen ze, ja geweldig, is precies wat we willen hebben. En dat je daarna uiteindelijk het werk komt om aan de achterkant dat goed in te zetten. Vergelijk een beetje met een huis. Je moet een heel goed fundament hebben. En dan denk je als opdrachtgever met weinig verstand van huizen, nou, wat heb ik aan dit fundament? Maar onderschat vaak hoe belangrijk dat is. Alleen is het beter om met dit soort tools dan al gelijk te starten. Dit wordt het eindbeeld. Ben je daarmee eens? Ja, en daarna gaan we daarin verder. En met dit soort tools kun je nog veel beter, veel sneller een gesprekspunt hebben met opdrachtgevers of mensen waarvoor je dingen bouwt van, is dit wat je wil hebben? Dus je kunt nog tastbaarder maken waar je uiteindelijk naartoe gaat werken. Maar vaak wordt dan daardoor wel vergeten dat er nog een heel belangrijk fundament daar moet zijn. Dus die combinatie is wel heel belangrijk om steeds te maken. Dit gaat niet een dataprobleem oplossen.
14: Nee, maar aan de voorkant, hè, waar eigenlijk de meeste tijd normaal gesproken aan ging, dat je had een idee en je ging dat idee uitschrijven en je ging ermee naar een IT'er. Die ging vervolgens 7 maanden bouwen om er met iets te komen wat je totaal niet bedoelde. En dat hebben we helemaal teruggebracht tot ongeveer 10 minuten met elkaar nu.
16: Ja.
14: En eigenlijk het minst ingewikkelde stuk. Namelijk dat je vervolgens met iemand met kennis van zaken, hè, als je een muur uit je huis gaat slopen, dat je nog even een constructeur laat kijken van, hey, kan dat? Ben je niet een dragende muur eruit aan het slopen? Dat stukje, nou, daar hebben we gewoon lekker nog experts voor nodig. En gelukkig zijn die er gewoon. Alleen die krijgen gewoon het waardevolle werk nu op hun bordje.
19: Dit is AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
13: Onze studiogast weet als geen ander hoe het er echt aan toe gaat als een organisatie wordt aangevallen. Hartge Ruis, hij is oprichter en CEO van Devion Security, een Nederlands-Spaans cybersecurity bedrijf met zo'n 100 specialisten. Ethische hackers, incident responders, de hele linie. En wat het interessant maakt, Hartge zet zelf AI agents in om het dark web af te speuren naar dreigingen. Welkom Hartge.
20: Goedemorgen, welkom.
13: Om daarmee te beginnen. Zeven op de 10 Nederlandse organisaties werd vorig jaar getroffen door een cyberincident. Maar van alle onderzochte Europese landen maken Nederlandse bedrijven zich het minst zorgen over die aanvallen. Wat vind jij nou van die Hollandse nuchterheid?
20: Ja, het is een beetje zoals we met z'n allen zijn, toch? We gaan pas wat doen als het kalf verdronken is. Dat is eigenlijk al hetgene wat wel aan de hand is. En wat je nu ziet met AI, zijn het aantal aanvallen die gaan echt substantieel omhoog op dit moment. Dus we zien veel meer incidenten dan vorig jaar. Dus ja.
13: Zijn al die grote bedrijven die recent geraakt zijn dan toch ook nog geen wake-up call geworden? Wat merk jij daarvan ook binnen je bedrijf?
20: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk wel dat het een wake-up call is. Ik denk ook dat mensen, dat zie je denk ik ook met de Odido-hack, dat mensen echt wel iets pittiger gaan reageren erop. Van waarom gebeurt dit en waarom wordt mijn data gelekt en alles daaromheen. Dus ik hoop het wel eigenlijk. Maar ja, het zou zo moeten zijn, laten we het zo zeggen.
13: AI tegen AI, hè? Wat hebben we het eigenlijk over? Ook in jouw geval, bij jouw bedrijf. Aanvallers gebruiken AI, de verdedigers gebruiken AI. Is dit een wapenwedloop eigenlijk die de verdediger ooit kan winnen?
20: Ja, ik denk het wel. Want jullie begonnen natuurlijk over Fable en de Mythos van die gaat er heel veel uithalen. Dus ja. De code gaan analyseren en alles daaromheen. Dan denk ik dat we het veel veiliger kunnen krijgen dan dat het was. Het enige is, we gaan straks wel in een moment zitten dat er heel veel oude code is en het model komt vrij. Ja, dat wordt nog wel een uitdaging, denk ik.
13: Dat wordt zeker een uitdaging. We hebben het ook nog een beetje over bewustwording, hè? En eigenlijk misschien ook in jouw geval, bij jouw bedrijf, ook wel over opvoeding. Het bestuurskamerthema, is dit nou iets voor de boardroom?
20: Zeker.
13: En wanneer worden die wakker? Of is dit nogal echt een IT-ding?
20: Nee, het is wel ook echt een gedragding nog steeds, denk ik. Het moet gewoon helemaal in je bedrijf zitten en alles daaromheen.
14: Hartje, ik zag van de week nog even een videootje voorbij komen van een interview wat we hadden 7 jaar geleden. Je bent al heel lang actief in de wereld van cybersecurity, meerdere bedrijven gestart. En altijd heel knap hoe jij met de markt weet mee te bewegen om die ook naar serieus niveau op te schalen. Wat is er echt serieus veranderd als je naar die 7 jaar kijkt voor in de wereld van cybersecurity? We horen alles over AI en AI agents, maar als je gewoon naar je eigen bedrijf kijkt, hoe is dat nu anders georganiseerd?
20: Goeie vraag. Bij ons is wel echt eigenlijk pas sinds dit jaar dat we echt AI volledig zijn gaan omarmen, zeg maar. Ik heb zelf ook echt een stap terug gedaan in. Ik was nog verantwoordelijk voor het Nederlands verdeel en daar ben ik mee gestopt om me volledig op AI te richten. En echt daar alles in te gaan doen. Want ja, binnen cybersecurity verwacht ik wel echt een hele grote omslag. Ook dit jaar. Ik vind het nog een beetje moeilijk om het te omvatten waar het heen gaat. En of Mythos echt een mythe is. Of dat het ook echt het model is wat het zou moeten zijn. Maar dat er dit jaar echt gigantisch veel gaat veranderen. En ook voor ons bedrijf veel gaat veranderen. Dat is 100% zeker.
14: En als je even intern kijkt, hè, je vertelde ook al, wij zijn enorme fans van OpenClaw. We vinden het een heel vernuftig systeem. Het heeft in Europa eigenlijk een vrij negatieve connotatie gekregen. Iedereen riep, ja, gevaarlijk, dit, dat, zo. In Amerika, hè, de grootheden, Andrew Carthy, maar ook Jensen, die gebruiken het allemaal volop. Hoe gebruik jij dit systeem? Ik vind het zo leuk dat je ook een CEO bent van een cybersecurity bedrijf die wel dit soort technologie omarmt.
20: Ja, het is echt, ik ben het eigenlijk best wel snel gaan omarmen toen het uitkwam. En intern vond iedereen echt, dat kan je niet doen. Want er was natuurlijk een hele negatieve security gedachte eromheen. Omdat het allemaal dingen kan die je niet wil dat het doet. Het heeft mij ook wel af en toe dingen gedaan dat ik dacht, dat is niet helemaal handig. Maar wij gebruiken het nu voornamelijk aan de frontend. Dus onze hele marketing wordt door OpenClaw gedaan. Dus onze website is gebouwd door OpenClaw. AdWords wordt beheerd door OpenClaw. Onze landingspagina's ook OpenClaw. Onze sales gebruikt het om offertes te maken. Dus aan die voorkant wordt het helemaal ingezet.
16: En waarom zou je OpenClaw als voordeel zien boven bijvoorbeeld een Cloud Code of andere conculega's of Hermes en alle namen? Wat is het voordeel van OpenClaw hiervoor te gebruiken?
20: Nou, ik moet zeggen dat we nu wel meer soms de combinatie gebruiken tussen Cloud en OpenClaw. Maar OpenClaw kan gewoon veel meer bronnen aanspreken en veel meer API's. Je kan het veel makkelijker aan elkaar koppelen. Nu kan het met Cloud Code ook wel, met MCP's. Dat is een beetje technisch, maar daar kan je het ook wel mee koppelen. Maar ja, OpenClaw is in die zin wel iets creatiever, laten we het zo zeggen. En denkt zelf net wat meer na dan als je het in de Cloud Code zet.
14: Ja, wat we zelf ook hebben gemerkt natuurlijk is dat als je, we hebben OpenClaw en ook Claude Code voor een aantal businessprocessen draaien. En ik vind het fijne dat OpenClaw zoveel productief met je meedenkt. Hè. Op een gegeven moment leert je bedrijf echt kennen en dan op een gegeven moment zegt het van, hey trouwens, zal ik misschien ook voor jullie deze en deze AdWord campagne en die de landingspagina erbij maken. Dus dat vind ik zelf heel prettig daaraan. En bij jou, je had ook voor mij een OpenClaw agent die notabene het hele dark web voor je afspeurde. Ja, wat doet dat systeem? Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
20: Ja, we hebben een threat intel agent gebouwd met OpenClaw. Die eigenlijk gewoon het hele internet, maar ook het dark web afscant op threat intelligence. Of bedrijven gehackt worden en dat soort zaken. En dat werkt echt waanzinnig goed, moet ik zeggen. Het loopt wel nog ietsjes achter als je naar de echte dure betaalde threat intel kijkt. Maar het is echt waanzinnig als je kijkt wat de output daarvan is.
13: En hoe voorkomen jullie dan dat zo'n AI agent ontspoort of zou kunnen ontsporen? Hoe pakken jullie dat dan aan?
20: Ja, we hebben natuurlijk gelukkig allemaal security specialisten in dienst.
13: Ja, dat dus, helpt. Dat begrijp ik, maar toch.
16: Maar de loodgieter lekt het thuis.
13: Ja, ja, precies.
20: Ja. Ja. Ik hoop dat het niet zo is. Al wel weer een leuke anekdote, want ik was bezig ook om LinkedIn te automatiseren met campagnes.
13: Ja.
20: En ineens had OpenClaw 8 berichten uit mijn naam geplaatst. Die niet de bedoeling waren en alles. Dus die heb ik heel snel weer weggehaald, maar ja.
14: Nou was onze eigen OpenClaw agent Roberto voor deze uitzending deze week offline. Dat was echt irritant, want we moesten echt weer zelfstandig in het draaiboek allemaal dingen gaan aanpassen. Ik voelde echt alsof we weer terug moesten naar het...
16: Tough life.
14: Ja, weet je hoe zwaar het is in huis, Gielik en Van den Berg. Maar wat was het probleem? Ja, onze API tokens, credits waren op. En we waren echt Hollanders. We dachten, we hebben ook een OpenAI abonnement. Dus die kan je koppelen. Dus ik ga niet weer die API tokens inkopen. Dus ik ga het koppelen. Het heeft 3-4 uur gekost om dat uiteindelijk te fixen. Het is nog best een beetje technisch pielen af en toe. Gelukt uiteindelijk. Jij vertelde dat je toch wel vooral ook op de API laat draaien. Aan wat voor kosten moeten we hierbij denken, Hart? Even in een ballpark figure zonder gelijk alle bedrijfsgeheimen van Defion op zijn straat te leggen.
20: Nou, het gaat toch geloof dat er wel redelijk een beetje de papieren. Het ligt een beetje aan het gebruik, want we hebben ook een pentest agent bijvoorbeeld gebouwd die het ook doet. Dus het ligt aan hoeveel klanten we daarmee zetten. Maar ik denk dat je het nu wel over 3,000-4,000 euro in de maand hebt ongeveer wat we daar aan besteden. Maar wat je ook wel ziet is, ik denk dat jullie het ook wel herkennen. Je raakt er heel snel aan gewend dat het echt heel veel doet, maar je kan je ook heel snel aan irriteren omdat het dan net niet doet wat je wil, zeg maar. Dus dat is ook iets wat je wel ziet. En dan verbrandt hij ook wel heel veel extra API tokens omdat je aan het aanpassen bent in hetgene wat je wil bereiken, zeg maar.
16: Ja. En de CFO is vaak, worden soms een beetje zenuwachtig hebben bedrijven. Die token kost als een heel ding. Dus toch even de CFO-bril op. Die 3,000-4,000 euro per maand. Hoeveel ROI zit daar aan verbonden? Even een inschatting makende. Hoeveel keer vind je dat terug in zeg maar FTE's die je anders had moeten aannemen of arbeidstijd? Kun je daar een inschatting van maken?
20: Nou, we hadden een externe marketingpartij. Daar zijn we mee gestopt. En die kostte ons ongeveer 14.000 euro in de maand.
16: Oh, now we're talking.
20: Dus in die zin, de ROI is vrij makkelijk.
16: Ja, die is makkelijk. Een heel ander vraagje. Want wij komen veel bij organisaties. En daar, echt verbaasd nog wel eens, zijn er gewoon beleidsstukken of trainingen worden gegeven over, je moet wel uitloggen als je koffie gaat halen. En dat van die mailtjes gestuurd worden. Jongens, we hebben een kerstcadeau. Klik hier. En dat iedereen daarin trapt. Dat niveau is een beetje gemiddeld in Nederland. Maar dan heb jij het over zoveel dingen die exponentieel veel verder gaan, die ja, deze gemiddelde kantoormedewerker totaal niet in kan zien. Wat moeten we hiermee? En is het nog wel, is het überhaupt haalbaar om mensen bewust te maken van de huidige gevaren?
20: Zeker wel. Al zal hopelijk ook wel de techniek ons inhalen en ons daarvoor voorkomen. Als je het over phishing hebt, waar je het net dan over hebt. Ja, dat zou echt iets moeten zijn wat uiteindelijk de techniek oplost. Want ook met AI is dat zo. Ik bedoel, vroeg een jaar geleden zag je gewoon dat aan de taal, zeg maar, van nou, dit klopt niet helemaal. Weet je wel, het Nederlands is niet helemaal goed geschreven en dat soort dingen. Nou, dat is nu natuurlijk gewoon flawless. Ik bedoel, een website nabouwen. Hoe lang zou het duren? 8 minuten? En je hebt iets staan. Dus het wordt wel steeds moeilijker. Dus ik hoop dat we wel ook aan de technologiekant kunnen verzorgen dat de phishing ook wel beter wordt afgevangen en dat soort zaken.
16: Dus doe je meer dat inderdaad eigenlijk de medewerkers die me doorhebben, het is daarvoor al gevangen, zeg maar, dat gevaar.
20: Ja, dat zou wel zo moeten gebeuren. Is nog niet het geval, maar want dit is gewoon heel moeilijk te voorkomen. Ook als je mensen gaat opleiden hierin.
16: Ja.
13: Ik wil iets meer naar jouzelf en naar jouw bedrijf. Want Defion is een internationaal bedrijf. Het ondersteunt klanten in Europa en ook in Latijns-Amerika. Teams in Nederland en Spanje. Maar als ik kijk naar jouzelf. Jouw achtergrond ligt oorspronkelijk in software testing en kwaliteit natuurlijk. Computest. Daar is toen allemaal ooit begonnen. Begon daar. De stap van testen naar offensieve security, beste Hartge. Wat zijn de drijfveren dan daarbij?
20: Ja, ik kom daar echt origineel zelf vandaan.
13: Dus, ja.
20: Ik heb zelf heel lang geleden zat ik in de cybersecurity. Eenmaal in de offensieve kant. En uiteindelijk wel competitie in het software testen gedaan. En toen werd er steeds meer gevraagd of we ook iets met pentesten zouden doen. Of dat soort zaken. Dus het security testen van applicaties. En toen dacht ik, nou, daar kom ik zelf een beetje vandaan. Dus toen zijn we dat erbij gaan doen.
13: En uiteindelijk is het ook een fusie van twee bedrijven geworden.
20: Ja.
13: Uiteindelijk, dat is Defion geworden. Jullie zijn internationaal bewust in Spanje ook gaan zitten. Dat kwam natuurlijk ook door die overname. Maar het is misschien voor de luisteraar een interessante combi. Nederland en Spanje.
20: Ja. Ja, zeker.
13: Hoe kan?
20: Ja, het is mooi weer daar.
13: Waar van akten, zeker. Ja. Zeker.
20: Nee, gek. Maar, Spanje hebben we wel bewust naar gekeken toen de tijd. Omdat de cybersecurity niveau is heel hoog daar. En het is ook een land waar ze iets achterlopen op ons hier. Dus wij konden daar ook veel waarde toevoegen. En het bedrijf wat we toen hebben overgenomen, die deed incident response, wat wij niet deden. Dus als je gehackt wordt, om dan te helpen.
13: Ja.
20: Dus het was ook een toevoeging op ons portfolio.
13: En een grote markt natuurlijk, alleen al vanwege het Spaanstalige natuurlijk.
20: Weten, ja.
13: Als je dan dat vergelijkt met, we begonnen net ook het interview met jou over dat bestuurskamer thema, de boardroom,
20: ja,
13: die nog heel erg naar die IT-afdeling kijkt. En uit heel veel onderzoeken blijkt dan dat directie zich pas echt met security gaat bemoeien tijdens een crisis. Daar moet voor jou natuurlijk ook een missie liggen om die praktijk te gaan doorbreken. Maar als je nou eens Nederland met Spanje vergelijkt, kijk eens naar je klanten internationaal. Zie je dan in die benadering al wel verschillen? Zie je iets aan die opvoeding gebeuren?
20: Ja, je ziet wel natuurlijk dat dat steeds meer komt. Helemaal als het bedrijven zijn die wat meer compliance gedreven zijn. Kijk in de financiële sector bijvoorbeeld of in de kritische infrastructuur. En daar is de Europese Unie natuurlijk ook hard aan meegeholpen om daar in de bestuurskamer dat daar ook veel meer aandacht voor is.
13: Ja.
20: Er is ook nu nieuwe wetgeving. Als jij je security niet op orde hebt, dan ben je bestuurlijk aansprakelijk. Dus dat soort zaken helpt wel om het in de bestuurskamer ook bespreekbaar te krijgen.
13: Ja, want op welke laag in het bedrijf stap je nu binnen? Als je nieuwe klanten hebt, of ook bij bestaande klanten eigenlijk. Is het dan al die boardroom of is het die IT'er die heel enthousiast thuis...

0: je eigenwijs, begrijp ik. Hoe werkt dat in praktijk? Hoe is het één bedrijf?
1: Ja, we werken veel samen. Hun doen diensten die wij niet hebben. Dus uiteindelijk pakken hun ook onze klanten op waar we niet kunnen. En als wij resources tekort hebben, dan gaan hun ermee aan de slag en vice versa. En met de directeur in Spanje werk ik zelf heel veel samen, omdat we allebei AI helemaal omarmen. Dus daar hebben we echt dagelijks ook contact over en zijn we onwijs aan het innoveren op het moment. Dus dat is onwijs top.
0: En je hopt zelf heen en weer?
1: Ja. Ja, ja. Zo één keer in de maand ongeveer. Maar het zit in Barcelona, dus het is helemaal geen straf. Dus,
0: dat, vandaar dat goede weer enzovoorts, begrijp
2: precies,
0: ik.
2: Precies. Ik vind op zich, gezien de interesse van Robert, het niet ondenkbaar dat binnenkort Business Wise Spanje gelanceerd gaat worden. Ja. Business Wise. Ja. Het gaat super hard. We zijn allemaal ontzettend enthousiast over die technologie. Het is leuk om bij te houden. Het is ook leuk om lekker een beetje vinger aan de pols te houden. En zo af en toe op je vrijdagmiddag ook lekker de vibe code. Hoe heb jij het voor jezelf georganiseerd? Dat je dus bijblijft. Want je hebt en een stuk operatie te runnen. En je wil bijblijven. En je moet echt wel veel tijd erin besteden om erachter te komen. Wat kunnen die systemen wel en wat kunnen ze niet? En zo open client, het klinkt geweldig. Maar het kost gewoon even wat pleuris veel tijd om ze zo in te richten. Dat ook doet wat je doet. Hè? Het is geen magische toverdoosje. Hoe meer je erin stopt, hoe beter de uitkomst. Hoe doe jij dat zelf?
1: Ja, je moet over dit onderwerp niet te veel met mijn vrouw praten. Dus de avonden en weekenden stop ik daar echt wel heel veel effort in.
0: Ja.
1: Het heeft ook wel echt interesse. Dus het is bijna een soort van hobby eigenlijk, moet ik zeggen. Dus, en ik probeer het op twee manieren te benaderen. Want ik probeer ook heel veel te doen om juist zo min mogelijk afhankelijk te worden van AI. Dus AI te gebruiken om applicaties te maken, zodat je geen AI meer nodig hebt, zeg maar. Dus dat, en de andere kant is juist weer de intelligentie te willen gebruiken van AI.
3: Het grote gevaar is dat een soort van, hè, dat ervaren we zelf altijd, dat een soort van never-ending story is. Van ja, als je dat wil, ja, wanneer eindigt dat of wanneer stopt dat? En elke keer denk je, ik kan weer nog meer en nog weer. En weet je, dat brain fry, hè, wat je steeds meer hoort. Ik ervaar het zelf ook wel eens, dat je echt denkt, never-ending. Je kan doorgaan tot de eeuwigheid. Heb jij een soort van voor jezelf een idee, oké, als dat is gelukt, dan is het product af?
1: Nee.
3: En is dat een gevaar?
1: Ja, of, ja, zeker.
3: Of is het juist een kans juist dat je daardoor een stoppable bent? Ja, dat einde is niet in zicht.
1: Nee, ik zeg intern ook wel heel veel en ook anderen. We hebben het meer over een revolutie op dit moment, denk ik, dan dat het innovatie is. Dus ik vind het ook wel moeilijk om te omarmen waar het over een jaar staat. Ik bedoel, hadden we hier een jaar geleden gestaan, hadden we niet bedacht dat we alweer zo ver waren als dat we nu zijn, denk ik. Dus dat is ook nog wel. Dus ik denk dat voor heel veel mensen en ook bedrijven het echt heel moeilijk is om te zien waar het heen gaat.
2: Zijn er ook zaken geweest die je hebt geprobeerd te automatiseren met AI intern, wat waar het gewoon nog niet goed geschikt voor is?
1: Ik moet zeggen dat de meeste dingen nu wel redelijk lukken. We hebben bijvoorbeeld nou die pentest agent, waarin we die voorhoofd volledig al matig 100% eigenlijk. En nu hebben we daar echt een agent voor ingezet. En dat verbaast me wel hoeveel het kan. Ongeveer 80% zeg maar zitten we nu op.
2: En pentesting is dat je als software, of security bedrijf gaat kijken van kunnen we ergens binnenkomen?
1: Kunnen we inbreken?
2: Ja, kunnen we inbreken? Ja. En als je dan kijkt naar, wat je hebt nog, ook gewoon nog steeds 100 over het algemeen waarschijnlijk hele leuke menselijke collega's rondlopen. Zie je dan de technologie vooral als een versneller van we kunnen met de bestaande club veel meer doen? En zo ja, waar ligt die grens? Of denk je van, nou, we zijn denk ik ook wel bepaalde rollen of taken die we misschien binnenkort niet meer nodig hebben, zegt bijvoorbeeld zo'n marketing agency.
1: Ja, nou, voor ons met securitywerk geldt, hoe meer we de makkelijkere taken kunnen wegleggen bij geautomatiseerde agents, zeg maar, hoe meer complexe dingen we kunnen doen voor onze klanten. Dus hoe veiliger we het uiteindelijk kunnen maken voor onze klanten. Dus ja, er zullen zeker sommige dingen weggaan. Maar ik denk ook wel weer dat het zo erg gaat versnellen. Want het aantal applicaties wat gemaakt wordt nu met vibecode en alles omheen. Ik verwacht gewoon dat de snelheid waarin we alles doen met elkaar gewoon weer exceptioneel omhoog gaat. Waardoor ik ook denk dat je niet met minder mensen af kan. Maar je doet alleen gewoon veel meer op een dag.
0: Interessant om te zien ook, als je uiteindelijk kijkt, Hartger, naar jullie klantenbestand en het nieuwtje ook daaromtrent. Want we denken bij cybersecurity al snel aan alle instantie overheid, maar toch zeker bedrijfsleven, grootzakelijk, corporate enzovoorts. Maar vanaf juli dit jaar worden jullie de cybersecurity partner van een voetbalclub.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: AZ Alkmaar. Ook om daar de digitale weerbaarheid en de waardevolle data van die voetbalclub natuurlijk te beschermen. Dat is een hele andere klant in van de clubs van diverse pleimage, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Maar wat is er te winnen bij een voetbalclub?
1: Nou, wat je bijvoorbeeld bij AZZZ ziet, die is, voor mij is het data gedreven. Om ook talenten en zo.

0: binnen te krijgen en ook op te leiden en alles daaromheen. Dus dat is voor hun kroonjuweel.
1: Ja.
0: Ja, en dat willen ze natuurlijk niet dat dat naar de concurrenten gaat.
1: En hoe ontstaat dan zo'n contact met jullie?
0: Ja, deze was wel heel mooi, want een van onze grotere klanten, AFAS.
1: Ja, ja, dat is, linkje met AZ is er.
0: Ja, die is er duidelijk. Dus, ja. Daar kwam het door.
1: Ja. We hebben het net een paar keer over Barcelona gehad. AZ, Barcelona.
0: Ja, dat is de volgende hoop ik. Misschien is het ook gegrepen nog, maar dat zou mooi zijn.
1: We hebben hem genoteerd. Hard geruis van Devion Security. Dank voor je komst naar de studio.
2: Lepelt een website. Iedere dag maak een website met loofwabbelen.
1: Er is een jongetje van 6 jaar die de concurrentie durft aan te gaan met grote mediabedrijven. Er is een jongetje van 6 jaar die zijn eigen nieuwsplatform lanceert. Job, dat jongetje is jouw zoontje. Dat is Leopold. Wat gebeurt er allemaal in Huizen van den Berg? Vertel.
3: Ja, NPO Nieuws. Dat is het nieuwe platform wat Leopold heeft gelanceerd. En dat is als volgt gegaan. Ja, thuis kijken de kids heel veel NPO Start. Dat is natuurlijk verantwoord, kun je goed instellen, publieke omroep. Dus ze zijn heel groot fan van Klokkenhuis, Jeugdjournaal, maar ook tip Vlogmania. Waarin acteurs van Klokkenhuis doen alsof ze vloggen zijn. Is echt,
1: ja, klopt.
3: Geweldig. Ik vind echt heel erg leuk. Dus tip van Flip.
1: Ja.
3: Toen dachten we op een gegeven moment, ja, hartstikke leuk dat NPO Start. Maar waarom is geen NPO Nieuws? Toen zei ik, nou, gaat proberen te maken. Dus hij is aan de slag gegaan met een website. Wederom kunnen we die delen. Die er precies hetzelfde uitziet. Echt exact als NPO Start. Weet je wel, die je op je tv ziet. Of inderdaad op je device.
1: Ja.
3: Maar dan NPO Nieuws. Waar hij eigenlijk allemaal nieuwsberichten heeft geschreven. Wat hij persoonlijk interessant vindt.
1: Neem ons eens mee. Wat dan?
3: Nou, hij is echt helemaal verzot op melkchocolade. Hij vindt puur en chocolade met nootjes vindt hij helemaal niks. Er staat bijvoorbeeld een nieuwsbericht gemaakt over dat de melkchocolade op is. En dat er paniek is in de supermarkten. Een leuke artikel geschreven over, hij is bezig met waterballonnen aan het gooien met zijn zus Bobby. Er is een artikel over het wereldrecord waterballonnen. Maar ja, allemaal van dat soort dingen. Hè. Dus een beetje de fantasie van een kind. Maar wat ook interessant is, hij heeft ook een artikel geschreven over Rustland. Dus niet Rusland, maar Rustland. Waar alles letterlijk op zijn kop staat.
1: Kijk.
3: Maar ook letterlijk. Ik vond het wel een mooie metaforische artikel van wat er gaande is in de wereld. Maar het interessante is, één, het is leuk dat die soort van media imperium ideeën heeft bedacht, om even zo te zeggen. Maar ook dat je, hè, het lijkt echt precies dus wat ik al zei op NPO Start zelf, de look and feel, maar dan met nieuws. Dat het natuurlijk een heel leuk middel is om zeg maar door te itereren op dingen. Maar ook weer een voorbeeld van een behoefte, een fantasie van iets wat zou dat kunnen. En hoe zou dat eruit zien? Wat hij denk ik met dit project deze week heel tastbaar heeft gemaakt.
4: Nou ja, wat grappig is dat ook gewoon de afbeeldingen worden erbij gegenereerd. En
1: kijk,
4: het interessante is dat die afbeeldmodellen gewoon heel goed zijn om ja, dit soort creatieve uitspattingen, wat natuurlijk geweldig is, wat er allemaal uit het brein van iemand van 6 kan komen, dat ik dat ook weer heel erg visualiseren. Dus het is niet alleen in het concept komt van Leopold. Het wordt vervolgens helemaal ja, aangekleed door zo'n AI-model. Ja, ik vind dat een prachtig voorbeeld van een beetje mens en machine samen laten werken.
3: Ja. Ik denk een mooi voorbeeld is, hè, we denken altijd, we hebben allemaal die een bedrijf stuurt een keer een marketingopleiding gedaan. Hè, van ja, je kan 2 manieren doen om te groeien. Hè, doelgroep of nieuwe markten aanboren. Nou, nieuwe doelgroep, nieuwe markten, een beetje diversificeren. Dat vinden heel veel bedrijven altijd heel lastig. Want dan moet je exponentieel denken, moet je nieuwe dingen ontwikkelen. Maar juist met deze tools kun je juist heel goed diversificeren. Eigenlijk wat Leopold heeft gemaakt met NPO Nieuws is diversificeren. Een nieuwe doelgroep, een nieuw product en dat bij elkaar brengen. Dus ja, NPO, maak gebruik van deze tip.
4: Nou, en tot slot, wat ik ook wel interessant vond, inderdaad, hè, jouw schetsen.
3: Ja, ander voorbeeld dat dit keer niet zo'n Leopold, maar vader Job.
0: Senior.
3: Senior. Ja, een klein leuk live hackje. Ja. Even persoonlijk, we zijn bezig met een tuinpaviljoen in de tuin. En dat willen we mooi laten opmaken door een architect. Dus ben je zelf een beetje gaan schetsen. Maar iedereen kent, als je foto's gaat voorleggen en zegt tegen een AI-model, Claude of ChatGPT, allebei zijn ze niet goed in. Maak daar een mooie schets van, dan wordt het altijd helemaal niks. In de zin van, het ziet er eigenlijk niet uit, onrealistisch, dingen die niet kunnen. Toen dacht ik ga gewoon zelf eens schetsen en een beetje zo tekenen. En ook een plattegrondje maken. En dat ging ik voorleggen in combinatie met de foto van ons huis. Want ik dacht, ik wil een beetje een stijl van ons huis hebben. En daar kwam uit echt perfecte, met pen geschreven, per pen getekende schetsen die ChatGPT had gemaakt. En Remy, ik had naar Remy gestuurd. En Remy dacht, nou, of je hebt mooi lopen schetsen. Of je bent goed bezig. Jij kon, je had niet ontdekt dat dit AI was.
4: Nee, ik was echt heel erg onder de indruk van jouw schetsskills. Ik denk, ik heb al 4-5 jaar lang dit talent heb ik bij misgelopen. Want het lijkt dus heel realistisch. Echt alsof je gewoon een beetje op je vrije zaterdag hebt in zo'n boekje hebt zitten schetsen. Met notitietjes erbij.
1: Ja, maar wacht even. Dit is het blokje van Leopold. Hier probeert vader zoon te overtroeven, begrijp ik, in dit blok. Job.
3: Nee, overtroeven gaan we nooit lukken. Maar ik moet wel zeggen, door hem word ik ook weer enthousiaster natuurlijk. Om lekker zelf aan de gang te gaan.
4: Ja, perfect.
3: Dus ja, we steken elkaar echt heel erg aan. Dus dat is een leuke vader en zoon. Je gaat in plaats van voetballen vader en zoon, ga je samen vibe coden. Ja, ja.
1: Maar we eindigen wel met Leopold. Want hoe kom ik bij dat NPO Nieuws van hem terecht?
3: Nou, laten we nponieuws.ai.nl
4: ervan maken.
1: Zullen we doen? Mocht je dit heel snel willen vergeten, kunnen of gaan vergeten, het staat allemaal op de website van businesswise.nl.
5: Niet praten over AI, maar met de mensen die het bouwen. AI at Work Live van Businesswise bij New Business Radio.
1: En het was ons weer een waar genoegen. Vanuit de studio in Mediavaart was dit AI at Work Live. En wacht even jongens. We hebben het niet over het WK voetbal gehad.
4: Oh, gelukkig.
1: Een beetje. heel snel dan. Onze collega's van Joe deden een testje met ChatGPT. De 5 oefenwedstrijden voor aanvang van het WK laten voorspellen door ChatGPT. 4 van de 5 had hij goed. Ik dacht, wacht even, ga ik ook doen. De openingswedstrijden, de openingsavond van het WK, heb ik ook door ChatGPT gehaald. Allebei goed.
4: Maar had hij de winnaar voorspeld?
1: De uitslag.
3: Dus het eerste rondje vanavond is van Robert.
1: Ja. Zeker. Maar hoe kom? Hoe dan?
3: Ja, leuk. Ja, ik zat erover na te denken. Een van de dingen die ik kan bedenken, maar nu wat jij denkt, Remy, is... Ja, zo'n AI-model heeft best wel een soort van common sense. En ook meer de redenatievermogen dan een mens door de rekenkrachten. En op zich kun je best wel een eind komen als je gewoon heel veel factoren neemt die je kent en daar logisch op redeneert. En ik denk dat dit gewoon puur een uitkomst is van heel logisch redeneren met bekende informatie over die voetbalteams.
1: Maar krijg je dan dezelfde uitslag als ik, als jij het hem vraagt? Of?
3: Dat zou je theoretisch gezien, zou ik zeggen... dat het best wel kunnen zijn dat de voetbalvoorspellingen heel goed op elkaar gaan lijken. En dat misschien daardoor een verschil van 1 doelpunt... dat misschien gaat bepalen wie de pool wint.
4: Nou, ik denk dat het heel erg uitmaakt wie zit achter de knoppen. Hè? Wat voor instructies geef je? Welk model gebruik je? Want je hebt de 1001 AI-modellen. Dus ik denk als je het Fable laat voorspellen... dat de kans op goede uitslag een stuk hoger is... dan als je dat laat doen door een of andere aftans...
1: precies, zou kunnen.
4: 2025 modelletje van de bandgevallen. Dat maakt heel erg uit. En die systemen zijn gewoon steeds beter geworden... om meer databronnen te koppelen. Dus vroeger, als je een AI-model vroeg... maak een voorspelling, was het gewoon... We doen een paar woordbrokjes aan elkaar en dat was de voorspelling. Nu gaat hij waarschijnlijk kijken naar wat wordt hierover geschreven in de media. Wat wordt er opgewet op de bekende wetplatformen. Neemt hij dat allemaal mee in overweging? Doet er nog een paar redenatieslagen overheen? Om vervolgens tot een voorspelling te komen. En dan is de kans natuurlijk groter dat het correct is. Daarnaast, het blijft gewoon een soort bias. Je weet niet wat er gebeurt. Uiteindelijk, de echte winnaars blijven toch de wetkantoren.
1: Waarvan akte. En mocht je een economisch model hierop los willen laten... dat artikel lees je op businesswise.nl. Want een Duitse econoom heeft op basis daarvan voorspeld... dat de finale Nederland-Portugal gaat worden. Enfin, we zijn er wekelijks op de dinsdag om 12 uur op Nieuw Business Radio. De dag erna is de uitzending terug te luisteren. En dat kan op je favoriete podcastkanaal... En natuurlijk op businesswise.nl. Job, Remy, tot de volgende.
5: Dit was AI at Work Live. Met Job van den Berg, Remy Gieling en Tom Jessen. 3 mensen, 1 programma, geen filter. AI at Work Live kun je terugluisteren via je favoriete podcastkanaal. Tot volgende week. AI at Work Live van Businesswise bij New Business Radio.
6: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
10: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
5: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij Nieuw Business Radio.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: This is Jam Hot. Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste redenen om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Welkom bij Insured and Inspired. De plek waar verzekeringen en ondernemerschap samenkomen. Ron Lemmens en Ilse Bosland nemen je mee in praktijkvoorbeelden, deskundige inzichten en antwoorden op de vraag: wat als het misgaat? Insured and Inspired op New Business Radio.
6: Ja, ik kan het eigenlijk zelf wel zeggen. Eén ding is zeker, dit uur ga je iets voorbij horen komen waar je zelf nog nooit over nagedacht hebt. We gaan het vandaag in dit uur hebben over energietransitie en verzekerbaarheid. En ja, waar moet je dan zoal op letten? Hè? Dat is natuurlijk een heel breed onderwerp, want de accu's nemen maar toe en hebben we steeds harder nodig. Daar gaan we straks over praten met de mensen van Nationale Nederlander, Dave Lunenburg. Hij is manager commercie, schade, intermediair en marketing en verkoop. En Bart van den Broek, projectmanager sustainability en senior risk engineer. En uiteraard is hier in de studio vandaag ook weer Ilse Bosland.
1: Dit is Insured and Inspired op New Business Radio.
7: Tijd voor Polis Praat.
6: over alles praat. Ja, we beginnen even hiermee, want we gaan straks gaan we echt induiken op die energietransitie. Er is heel veel gebeurd. En toen jij vertelde dat we het hierover gingen hebben, moest ik ook wel eigenlijk denken aan de eerste beelden. Dat is echt een jaar of 10 geleden van brandweer. Mensen die niet meer wisten waar ze, hoe ze moesten blussen.
7: Ja, nee, dat was natuurlijk allemaal nieuw voor hun destijds. Nou, voor iedereen, denk ik. Dus,
6: dat ging met name dus over de elektrische auto's die in de fik vlogen en niet te blussen waren. En daar kwamen allerlei nieuwe technieken aan te passen. Maar goed, we zijn inmiddels 10 jaar verder en er gebeurt heel veel ook in de energietransitie en netcongestie. Maar eerst, Polispraat. Ja. Want je hebt een mooie dingen eruit gepakt. De bedrijfsschadeverzekering.
7: Ja, is iets veranderd. Ik dacht, daar moet ik wel even iets over vertellen. Want dat is er ook wel eentje die ik steeds vaker tegenkom tegenwoordig bij ondernemers. En ze hebben netjes een bedrijfsschadeverzekering. Maar de uitkeringstermijn staat nog op 52 weken. En daar zit het risico. En dan zal ik even uitleggen hoe dat zit. Die 52 weken gaan over de periode waarin de verzekeraar jouw misgelopen bruto winst en vaste lasten betaalt na een gedekte schade. Bijvoorbeeld door brand, een grote waterschade of een stormschade, waardoor je niet kunt doordraaien met je bedrijf. Nou, dus stel je voor, je pand brandt af. Herbouw duurt 14 tot 18 maanden. Het is even een schets, hè? Vergunningen lopen vertraging op. Materialen zijn lastig leverbaar. Ondertussen loop je vaste lasten door en een deel van je klanten wijkt uit naar de concurrent. Nou, heb je dan genoeg aan die 52 weken als uitkeringstermijn?
6: Als dekking eigenlijk, als het ware, toch?
7: Het antwoord is nee.
6: Nee.
7: Want tegenwoordig moeten we langer wachten, dus inderdaad op vergunningen, materialen die moeilijk leverbaar zijn. Dus, en dan stopt die uitkering na een jaar. Ja, dat is natuurlijk niet handig. Dus dat was even waarvan ik dacht, dat is wel even een goeie om te noemen vandaag. Want je moet zorgen dat je bedrijf weer helemaal op orde is als voordat de brand uitbrak of waterschade alles platlegt. En dat is precies waar het om gaat. Dus het heeft dus niet alleen te maken met hoe lang het duurt om een pand op te bouwen. Het gaat er ook om hoe lang het duurt voordat jouw omzet weer is waar die was voor de schade. Nou, dat kan zomaar 1,5 tot 2 jaar zijn. En als jij dan alleen maar 52 weken gedekt hebt als uitkeringstermijn, dan ga je financieel daar natuurlijk wel schade van ondervinden.
6: Zijn daar nog oplossingen te bedenken?
7: Nou ja, je zal je polis moeten aanpassen. Dat is de oplossing. Ja, we moeten daar gewoon rekening mee houden. Doe ik in mijn advies ook tegenwoordig. Als ik een bedrijfsschadeverzekering afsluit, dan is die niet meer met 52 weken, zoals we daar vroeger altijd van uitgingen.
6: Die gaat dan uit van 2 jaar of 1,5 jaar?
7: Ja, dan gaan we eigenlijk al uit van 104 weken, dus 2 jaar. Ja,
6: precies. Dan een ander onderwerp. Vergrijzing. Ja, bedoel, iedereen krijgt ermee te maken. Ik bedoel, kijk naar de uiteindelijk de verkiezingen. Daar is het natuurlijk ook veel besproken. Je ziet het overal waar gewoon vraagtekens zijn. Hoe gaan we dat straks doen? Volgens mij is, ik heb het ergens gehoord, 1 op de 3... Nederlanders is straks gepensioneerd.
7: Oh, echt waar? Nou, dat weet jij beter dan ik. Maar we gaan inderdaad naar een grijze toekomst, denk ik. Ik probeer dat wel iets anders te doen met mijn kleurtjes natuurlijk. Maar het is vergrijzing is natuurlijk een beetje een hot item ook op dit moment. En het raakt mijn vak overigens ook. Hè. Wij hebben natuurlijk ook een probleem met het feit dat we te weinig vakmensen hebben in de verzekeringsbranche. Maar als ondernemer kan het jou natuurlijk ook raken. En daar wilde ik dan inderdaad nog even wat aandacht aan besteden. Want wat betekent dat? Nou, personeel wordt schaarser. Vervanging bij uitval wordt lastiger. En bedrijven worden kwetsbaarder als ze afhankelijk zijn van 1 persoon. Dus de vraag is aan jou als ondernemer. Wat gebeurt er als je uitvalt en wie neemt het over? En hoe lang kan jouw bedrijf draaien zonder jou? Nou ja, verzekeraars kijken ook steeds scherper naar de continuïteit van bedrijven. Dus dan moet je denken aan het hebben van een AOV. Hebben we het natuurlijk al meerdere malen over gehad, maar dat blijft natuurlijk gewoon een belangrijk item. Nou, ook die bedrijfsschadeverzekering moet weer goed ingericht zijn voor je bedrijf. En heb je ook iets geregeld voor bedrijfsopvolging? En dat is iets waar heel veel ondernemers eigenlijk nog niet eens over nadenken, maar is natuurlijk wel belangrijk. Want wie gaat jouw bedrijf overnemen straks? Dus we hebben te maken met vergrijzing. Dus ook jij als ondernemer zal daarover na moeten denken voor in de toekomst.
6: Ja, en wat merk je in de praktijk? Gebeurt dat voldoende of kan het nog een tandje meer?
7: Nee, mensen zijn bezig met hun onderneming en die die geven gas. Dus die gaan. Maar ze denken niet na over wat over 20 jaar of 30 jaar. Dus dat is natuurlijk best wel goed om daarover na te denken. Niet alleen vanuit je eigen onderneming, maar ook vanuit je persoon zelf.
6: Nou, ik kan me nog herinneren dat we een uitzending geleden al over had. Jij zegt eigenlijk gewoon één keer per jaar moet je een soort van...
7: Maar dat moet je sowieso...
6: Eikpunt even inbouwen.
7: Ja, je moet
6: toch?
7: Echt even door je verzekeringen heen. En als je een adviseur hebt, dan is het sowieso goed om... als adviseur zijnde sturen wij daar natuurlijk wel op. Om eens in het jaar, één keer in de twee jaar met de klant om de tafel te zitten. Om even alles door te spreken. Maar dit zijn inderdaad wel van die dingen die je gewoon up-to-date moet houden.
6: Verder nog dingetjes?
7: Ja, ik had nog onderverzekering als onderwerp. Dat is ook wel een hele interessante, denk ik. Tenminste, dat vond ik zelf.
6: Onderverzekering? Misschien even toelichten.
7: Ja, nou, ondernemers hebben hun verzekeringen ooit dus netjes geregeld. Inventaris verzekerd, bedrijfspand verzekerd, bedrijfsschadeverzekering. En daarna nooit meer naar gekeken. En ik kom het echt serieus tegen in de praktijk.
6: Dus, maar ik denk dat ik snap waar het naartoe gaat.
7: Oké.
6: Je hebt het niet herijkt en op een bepaald moment blijkt gewoon dat je te weinig verzekerd hebt.
7: Nou ja, kijk.
6: Is dat onderverzekeren?
7: Ik heb een tijdje geleden bij iemand gezeten en die had 15 jaar geleden een omzet van 8 ton. En nu zat ik bij die ondernemer aan tafel en dan nemen we de cijfertjes door. En toen bleek dat de omzet inmiddels 1,5 miljoen is. Dus de verzekeringen waren dus niet meegegroeid met de groei van het bedrijf. En dat houdt dus in dat als jij schade hebt, dat wij kijken, of tenminste de verzekeraar kijkt naar de cijfers op dat moment, hoe dat ooit is ingevoerd. Dat zul je dus wel bij moeten houden. Want als jij denkt dat je dan nog 100% uitgekeerd krijgt, dan heb je het mis. Want er wordt gewoon naar rato een berekening gemaakt. En dan kan het zomaar zijn dat je maar 50% uitgekeerd krijgt. Dus het is heel erg belangrijk om te zorgen dat je cijfers up-to-date zijn. En dat je bij schade dus niet onderverzekerd bent. Nou, en dat kom ik echt serieus maandelijks zeker tegen. Dat er ondernemers zijn die dus al jaren niet naar hun verzekering hebben gekeken. Maar dat die cijfers dus ook gewoon helemaal niet meer kloppen met hun bedrijfsvoering.
6: Zie je ook nog wel iets dat het bewust is wel eens om de premie te drukken? Zie je dat nog wel eens gebeuren?
7: Nou, die vraag die krijg ik zeker wel. Ja. Want hoezo moet ik mijn miljoenen omzet verzekeren? Want ik kan met 5 ton ook uit de voeten. Maar ja, ik werk daar eigenlijk niet aan mee. Want ik wil gewoon dat het goed gebeurt. En als er straks een keer wat gebeurt, dan zegt die ondernemer, ja, we hebben toen dit en dat afgesloten. En dan draai ik ervoor op. Nou, dat wil ik niet. Dus nee, dat doe ik sowieso niet.
6: En dan zijn we rond. En dan gaan we zo meteen praten over het hoofdthema van vandaag. Energietransitie en de verzekerbaarheid daarvan. En dat doen we met Dave Lunenburg en Bart van den Broek van Nationale Nederlanden.
1: Dit is Insured and Inspired op Nieuw Business Radio.

0: Insured en Inspired op New Business Radio. Met Ron Lemmens en Ilse Bosland.
1: Ja, vandaag gaan we het hebben over energietransitie en verzekerbaarheid. In de studio Dave Ludenburg, manager commercie, schade, intermediair, marketing en verkoop. En Bart van den Broek, hij is projectmanager sustainability en senior risk engineer bij Nationale Nederlanden. Ilse, daar gaan we het nu uitgebreid over hebben. Want ja, de energietransitie is natuurlijk al jaren bezig. Er zijn heel veel ontwikkelingen geweest. We hebben nu te maken met netcongestie. We hebben te maken met veel batterijen. Ik noemde straks al het voorbeeld van die containers waar de brandweer in één keer aan de slag moest. Omdat die auto geblust werd en vervolgens gewoon niet te blussen was, eigenlijk bleek later.
2: Nee.
1: Dat was de beginstadium. Maar we zijn natuurlijk nu een paar jaar verder.
2: Zo is het. Nou ja, het leek mij goed om deze heren uit te nodigen vandaag. Want het is iets wat wij natuurlijk in de praktijk ook steeds vaker tegenkomen. En ik denk dat er ook gewoon heel veel luisteraars zijn die zelf ook een batterij thuis hebben liggen van een fiets of noem het maar op. Dus ik denk een heel actueel onderwerp. En welkom. Leuk.
3: Dankjewel.
4: Dankjewel.
1: Ja, mooi dat jullie er zijn. Ik begin even bij jou, Dave. Jouw functie, wat houdt het er eigenlijk precies in?
3: Wat houdt mijn functie precies in? Nationale Nederlanden werkt of zet eigenlijk zijn producten en diensten af via het onafhankelijke verzekeringsadviseur. Waarvan Ilse een van onze adviseurs is.
2: Ja.
3: En wij krijgen vanuit de adviseur heel veel praktijkvragen. Want die zitten dicht tegen de MKB-ondernemer aan. Met alle risico's die zich aandienen. Nieuwe risico's, bestaande risico's. En ik bedien met mijn team eigenlijk alle onafhankelijke adviseurs in Nederland. Om de samenwerking zo profijtelijk mogelijk in te kleuren met elkaar.
1: Ja, dat zijn dat is een aardig team waarschijnlijk.
3: Het team bestaat uit 15 man en vrouw. Die werken en wonen in Nederland dicht bij de verzekeringsadviseur. Ik denk dat wij nog zo'n 4000 verzekeringsadviseurs hebben in Nederland. En de een is wat actiever in het schadevak dan de ander. En ieder met zijn eigen specialisme en know-how.
1: En dan heb je natuurlijk echt de afgelopen jaren dit soort onderwerpen erg zien veranderen. Hoe ga je daar eigenlijk vanuit zo'n verzekeringsmaatschappij als Nationale Nederlanden mee om? Want je ziet die ontwikkelingen, maar je blijft het natuurlijk volgen. Maar er gaan zich ook steeds meer gevallen voordoen waarvan je denkt van daar moeten we iets mee, toch?
3: Soms begint het een keer met een schade. En daar staan we elkaar allemaal aan te kijken van waar komt dat vandaan? En hadden we dat kunnen voorkomen? En wat kunnen we ervan leren? Ik zeg het leuke van het schadevak is sla de krant open. En eigenlijk gaat het over ons vak. En dat zijn hele klassieke voorbeelden van een stal met kippen die af kan branden. Maar ook het onderwerp waar we vandaag over hebben, die in zo'n enorme vogelvlucht op de maatschappij afkomen, de energietransitie. Dat wij eigenlijk al de handen in één hebben geslagen met Bart van wij moeten daar als verzekeraar een oplossing voor gaan bieden. Om Nederland te helpen die energietransitie door te maken en die risico's beheersbaar te houden.
1: Ja, Bart, hoe ziet jouw dagelijkse werk eruit? Want jij volgt natuurlijk die ontwikkelingen. Je bent ook bezig met die transitie, met de verduurzaming. Wat eigenlijk steeds meer richting 2050 gaat. Dat is nog heel ver weg, maar goed. Het begint vorm te krijgen, zou je kunnen stellen, toch?
4: Ja, absoluut, absoluut. Nee, ik maak onderdeel uit van het team risicodeskundigen bij Nationale Nederlanden. We zijn met 25 man echte techneuten in dienst van de verzekeraar. En wat wij doen is, wij bedienen onze eindklanten, dus die MKB'er, die grootzakelijke klant. En wij gaan samen met die klant kijken van waar liggen de risico's? De risico's die jij in je dagelijkse bedrijfsvoering loopt, die schade kunnen veroorzaken of die van invloed kunnen zijn op jouw continuïteit. Waar net ook al.
1: Ja, want wat mij heel erg doet denken aan al deze verhalen. Hè. Je hoort vaak, en dat kan ook gewoon bij iemand thuis zijn, maar dat kan bij wijze van spreken ook zijn, dat iemand met een elektrische fiets naar het werk komt, die in een pand parkeert en daar gaat het mis.
4: Ja, absoluut.
1: Tot aan een kleine accu van een laptop.
4: Ja. Nee, wij hebben het thuis, maar wij zitten nu in onze duurzame transitie als Nederland. En wij willen als Nederland een van de koplopers zijn in Europa. En wat wij de laatste, wat wij zien in onze signalen, alle onderzoeken die wij doen, is dat elektrificatie is the way to go. Dus ondanks dat de krant vol staat met netcongestie, het net zit vol, we kunnen niet uitbreiden enzovoort, is toch elektrificeren.
1: Maar dat is dus een oplossing, want netcongestie, dat kan je oplossen door batterijen te laden. Hoe groot dan ook?
4: Onder andere, maar goed, dat is een tussenstap. Ik denk dat het vergroten van ons netwerk, onze capaciteit, het dikker maken van de kabels, dat daar echt de sleutel ligt naar een...
1: Dat is het ideale beeld eigenlijk.
4: Dat is het ideale beeld. Ja. En daar werken we ook keihard aan nu in Nederland. En we moeten daar even op wachten. Maar een tussenoplossing is inderdaad dat je lokaal je opgewekte stroom op een later moment mogelijk weer kunt gebruiken. En dan kun je het opslaan in bijvoorbeeld een accu.
1: Ja, en daar heb je dan eigenlijk precies het punt te maken. Want dat probeerde ik eigenlijk net ook wat dat betreft te zeggen. Een accu kan dus een hele kleine accu zijn die al brand veroorzaakt. Ze kunnen overal verspreid door panden heen liggen. Hoe kijken jullie dan naar? Hoe ga je ermee om?
4: Nou, laten we eerst vooropstellen, accu's zijn inherent veilig. Hè? Als wij hier nu aan tafel gaan roepen dat een accu niet veilig is, ja, dan kunnen we stoppen met energie.
1: Precies, maar ik moet met name denken aan op het moment dat je gaat vliegen, dan word je er wel voor gewaarschuwd.
4: Absoluut. Kijk, accu's zijn echt veilig. We hebben er de laatste tijd echt heel veel werk aan gehad als Europese Unie om regelgeving te hebben. Er moet een CE-markering op zitten. Het moet getest zijn. Dus echte rommel in onze samenleving komen we niet meer tegen.
1: Dat is goed nieuws.
4: Dat is goed nieuws. Ja. Dat moeten we echt voorop stellen. Dus mensen moeten niet bang worden, maar mensen moeten bewust worden. Bewust. Het enige nadeel van een lithium accu, als je het hebt op risico's, is ze kunnen branden. En als ze gaan branden, zijn ze heel moeilijk te blussen. Je gaf het net al aan. 10 jaar geleden wist de brandweer zelfs niet wat ze moesten doen. We hebben nu eigenlijk nog de enige remedie is ze dompelen in een grote bak water. Oftewel, leg je accu in een emmer met water en laat hem daar liggen. Dat is eigenlijk nu de enige manier om te blussen. Maar goed, een emmer water in een vliegtuig, dat wordt al heel lastig. Dus we moeten gewoon zorgen dat mensen bewust zijn hoe ze met die batterij om moeten gaan. En bewustwording kan zijn, wanneer laat ik hem op, hoe laat ik hem op, wat doe ik als ik hem heb laten vallen. Of wat voor maatregelen kunnen nemen om te zorgen dat een beginnende brand niet uitmondt tot een groot inferno.
1: Nou, ik kan me ook voorstellen dat je als verzekeraar daar ook een rol in oppakt om veel aan voorlichting te doen.
4: Absoluut. Advisering is de kern. Wij willen graag adviseren. Wij willen ons intermediair bereiken, maar ook onze eindklant. En dat willen we onder andere doen door dit soort podcasts, die bewustwording. We doen veel presentaties. We doen veel kennisdeling op onze eigen socials en op onze platformen.
1: Ilse, jij maakt het natuurlijk in de dagelijkse praktijk mee.
2: Ja.
1: Ik wil niet zeggen dat het altijd uitmondt in gevaarlijke.
2: Nee, dat heb ik overigens nog niet zo van dichtbij meegemaakt. Maar
1: je geeft wel advies.
2: Ja, zeker. Nee, ja, dus ik ga inderdaad ook naar een bijeenkomst van Nationale Nederlanden om te laten voorlichten over dit onderwerp. En ook hoe je moet voorbereiden als je gesprekken ingaat. Maar ik heb het in de praktijk wel eens meegemaakt dat we inderdaad een fietsenwinkel hadden met allemaal elektrische fietsen. En die batterijen moesten opgeslagen worden in een bepaalde kast. Die aangeschaft dient te worden. En nou, daar zijn natuurlijk wel wat regels om dat allemaal goed te ondervangen. En je bent als verzekerde natuurlijk, je moet zorgen dat er inderdaad geen brand ontstaat. Dus je moet het zien te voorkomen. Dus daar ligt natuurlijk zeker een rol voor ons ook weggelegd.
1: Ja, de verzekerbaarheid. Ik kan me ook voorstellen dat je als verzekeraar op een bepaald moment toch paal en perk moet stellen. En niet maar zomaar overal in mee kan gaan. Hoe werkt dat? Hoe maken jullie die beslissingen?
3: Hoe maken wij die beslissing, Bart? Ja, ik moet zeggen, op dit onderwerp willen we juist het voortouw nemen. Door zelf een stap naar voren te zetten, te testen. Bart is zelfs naar Duitsland gereden om bepaalde testen te doen met kasten waar Iels op refereert, waar je batterijen veilig in kan opslaan. Om daarmee eigenlijk een norm te stellen waarmee je veilig kan blijven ondernemen. En ondernemers bewust te maken van, investeer nou in zo'n kast, gesubsidieerd en wel. En daarmee stel je in ieder geval een stuk van je bedrijfscontinuïteit zeker en veilig. En dat is eigenlijk wat elk ondernemer wil, veilig kunnen slapen. Niemand zit te wachten op een brand, ellende en bedrijfsstilstand. Nee. Kijk naar de voorbeelden die Ilse noemde met als het dan misgaat, dan is 52 weken niet meer genoeg om je bedrijf weer up and running te krijgen. Dus we willen vooral kennis delen, maar vooral zelf heel veel kennis vergaren en voorop lopen in die energietransitie met wat we in de markt zien gebeuren.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat jullie richtlijnen hebben en daar ook op handhaven. Want ja, je kan natuurlijk, ik kan me voorstellen dat op het moment dat je, hè, jij noemt het voorbeeld van een fietsendealer.
2: Ja.
1: Stel, daar breekt brand uit. Mm-hmm. Blijkt niet zo'n kast te hebben waar die accu's in bivakeren. Wat gebeurt er dan in de praktijk? Wordt er dan gezegd van, nou, helaas, we kunnen niet uitkeren, want blijkt dat er preventief te weinig gedaan is?
2: Nou ja, je zal je wel moeten houden aan de voorwaarden. Dus als in de voorwaarden staat dat er zo'n kast moet komen, dan zul je...
1: Maar is het ook iets wat in de praktijk heel goed wordt opgepakt altijd?
2: Nou, dan kijk ik jullie even aan, maar ik denk het wel. Want anders wordt zo'n schade niet uitgekeerd.
4: Wij proberen er wel voor te zorgen.
2: Ja.
4: Het motto van ons is echt van liever streng bij acceptatie en coulant bij schade. Daar doen wij het als verzekeraren heel veel beter mee. Wij willen eigenlijk niet bij op de verjaardagsfeesten als de zwarte piet, zeg maar, worden uitgemaakt. Dus wat wij doen is, wij nemen zo'n ondernemer, proberen wij mee te nemen door te adviseren, door die reis te maken met elkaar en door te laten zien wat er fout kan gaan en wat voor invloed dat heeft op zijn bedrijfsvoering. En als we dan inderdaad die accu's als voorbeeld nemen, bij een fietsenmaker, daar komen kapotte fietsen. Want anders ga je niet naar de fietsenmaker.
1: Scooters.
4: Scooters. En laat nou net die batterijen die kapot zijn, laat dat nou net de grootste brandrisico's vormen. Dus eigenlijk bij de fietsenmaker is het risico het grootst. En als we dan inderdaad met die fietsenmaker afspraken kunnen maken dat hij die batterijen uit die fiets haalt bij aannemen van die fiets en die opbergt in een speciale kast waar we het net over gehad hebben. Die kast zorgt ervoor dat in ieder geval de brand, als er brand ontstaat, in de kast blijft. En dat het pand blijft staan. En als we dan zorgen dat we daar afspraken over kunnen maken en dat in zijn werkproces kunnen integreren, dan hoeven we eigenlijk bij schade niet te gaan controleren of dat wel nageleefd wordt. Ja. Of dat wel gedaan wordt.
1: Nu is dit een voorbeeld waarvan je zegt van ja, eigenlijk logisch dat hier van tevoren over nagedacht wordt. Maar ik kan me ook voorstellen, en daar begon ik deze uitzending mee, dat je bij wijze van spreken in een kantoorpand allerlei laptops, accu's hebt liggen. En je zei al van, er kan eigenlijk niks meer mee gebeuren. Maar wat inderdaad als daar toch schade is wat niet bekend is. Dat lijkt me best wel voorlichting waard in ieder geval. Maar is iedereen daar zo bewust van? Dat vraag ik mij af.
4: Nee, daar hebben we nog best wel wat missiewerk mee te doen. En wanneer is een batterij echt onveilig? Is als die misbruikt wordt. En met misbruiken bedoel ik laten vallen. Veel te hoge temperaturen. Of dat die keer water heeft gehad. Of dat soort zaken. En als daar intern dus beschadigingen zijn. Die je soms niet aan de buitenkant kan zien. Hè? Een batterij is gevallen. Een batterij bestaat uit een raster met allerlei aaneengeschakelde cellen. En in dat raster is een frictie geweest, is een breuk. Ja, je gaat die accu later opladen. Ja, en je krijgt brand. De brand komt niet door de accu, maar door het laten vallen. Ja. En wat wij moeten zorgen is die bewustwording. Dat we zeggen in branches waar we heel aannemelijk is dat dit soort schades gebeuren. Denk aan de bezorghoreca. Denk aan bezorgdiensten die met de fiets van de trap rijden en noem maar op. Ja, daar zijn de risico's het groot. Dan gaan we ook bij die branches in gesprek. En dan zeggen we, jongens, voor een veilige bedrijfsvoering zul je toch bijvoorbeeld zo'n kast moeten aanschaffen.
2: Maar even een gekke vraag misschien. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel stekkertjes uit China en zo. Daar heb ik het over opladers van telefoons en laptops en dat soort dingen. Ik heb geen idee of dat ook in omloop is voor elektrische fietsen of iets dergelijks. Zou mij op zich ook helemaal niet verbazen als dat zo zou zijn. Maar die zijn natuurlijk niet getest. Die hebben geen kenmerk of wat dan ook. Hoe werkt dat dan in de praktijk?
4: Ja, in principe alles wat jij wil verkopen in Europa. Als verkoper moet een CE-certificering hebben.
2: Ja.
4: Dus is wel degelijk er zijn bepaalde veiligheidsvoorwaarden aan. Alleen, er is een aantal jaar geleden, maar goed, de tijd gaat zo snel in die transitie. Een aantal jaar geleden is door Kiwa ook een onderzoek gedaan naar mobiele telefoons. En toen bleek van de 40 laders die ze hadden getest dat er 30 mankementen hadden. Dus in die zin, die testen hebben wij ook gezien. Alleen wij zien door het beperkt vermogen en door eigenlijk hoe goed de telefoons zijn, dat in die, net in die mobiele telefoons weinig gebeurt. Dus daar focussen wij ons ook niet op. Nee. Wij focussen ons echt wel op de wat hoogvermogende batterijen. Van met name grote gereedschappen, fietsen, bezorgvoertuigen.
1: Ja. Dus ik heb nu met trots, hè, moet ik erbij zeggen. Ik heb nu een accu die mijn laptop kan opladen. Dus als ik in de trein zit en daar is even geen stroom. Maakt me niet uit. Ik kan daar gewoon een hele middag mee doorwerken. Maar die zit in een laptoptas. En met ik denk ik heel veel andere mensen die dit hebben.
2: Denk ik ook.
1: Die tas die gaat continu mee. Nou, die laat je een keer misschien tegen een muur wat harder vallen. Dan ga je daar wel over nadenken.
4: In principe is het dezelfde accu als in een fiets zit. In andere vorm.
1: Maar wel een krachtige accu.
4: Daar gaan
1: accu.
4: We nu niet op in.
1: Nee.
4: Alleen we zien in dit soort consumenten elektronica wijzen gewoon de schadecijfers uit dat daar niet de grootste zorg zit.
1: Dat is een geruststelling.
4: Ja, dat is echt een geruststelling. Maar goed, dat zijn cijfers die dat kunnen onderbouwen. Feitelijk is het dezelfde techniek. Maar ik denk dat de producenten, de gerenommeerde producenten van deze wereld gewoon goed hun best doen op dat ze niet met een brandende accu in de krant willen komen. Maar waar wij zien dat echt de schades ontstaan, zijn met de wat grotere mobiele accu's. En dan moet je denken vanaf een fietsenaccu en groter.
2: Ja.
4: Daar focussen wij ook op met ons beleid. En ik denk dat we daar ook die voorlichting echt op moeten gaan enten.
3: Vooral waar het menselijk handelen in bedrijfsproces of bewust worden.
4: Ja,
3: wat ik altijd een sterk voorbeeld vind is de bekende fietsaccu die opgeladen wordt op de hotelkamer.
1: Oh ja.
2: Ja, dat is ook interessant.
3: Ja. Ja, we hebben heel veel horeca in onze portefeuille. En ook hotels. Het is niks logischer dan als je een dag op de Veluwe gefietst hebt om even de bedlapjes eruit te trekken en je accu onder je bed op te laden. Ja, dat zien we liever niet. We weten niet wat Bart zei. Ze worden nat, ze vallen, fiets stuit het een keer om. Maakt die hoteleigenaar bewust dat hij een plek creëert ergens in de fietsenstalling om voor al die mensen die overnachten veilig te laden.
1: Want daar gaat het dus eigenlijk om. En dat is ook waarom we hier over die kleine accu's begonnen. Het gaat eigenlijk over de controleerbaarheid vanuit bedrijfsvoering, maar ook vanuit je als individu. Er moet ergens een controle zitten. Dus dit is een heel goed voorbeeld. En is daar inmiddels voldoende aandacht voor, is de vraag natuurlijk.
3: Bart zei het al, we zitten hier niet voor niks om aandacht te vragen voor het onderwerp. Ik denk dat er nog heel veel te winnen is in Nederland om bewust om te gaan met deze transitie. En het veilig gebruiken van de gereedschappen en de accu's.
1: Ja, en nu zei je al, daar begint het. Maar je hebt inmiddels ook uitstrootvrije, ik noem maar wat, graafmachines, apparatuur, dat soort zaken. Worden soms ook in gebouwen opgeslagen op het moment dat daar wekenlang gewerkt wordt.
4: Ja.
1: Dat is ook iets waar jullie waarschijnlijk nu naar kijken.
4: Absoluut. Wij hebben die bedrijven die ombouw doen van die graafmachines bijvoorbeeld ook in de boeken. En daar willen we ook gewoon echt bovenop zitten. Dat we samen met die ondernemer gaan kijken van waar liggen jouw risico's. Maak een risicoplan. Op dit moment zijn er ook heel veel automotive geënte opleidingen voor de monteur die aan de elektrische auto of aan het elektra pakket gaan werken. Ook die opleidingen lijken prima geschikt voor degene die de graafmachine ombouwt. Want het gaat om dezelfde techniek. En wij zeggen dan ga die scholing ook volgen. Het is vaak ook nog leuk voor het personeel om iets extra's te mogen doen. Ze gaan dan een paar dagen op cursus. En weten precies waar ze wel en niet aan kunnen zitten. Om het zomaar platjes te zeggen.
1: Ja, en nu gaan we steeds groter. Wat natuurlijk erg aan het opkomen is en wat ook moet. Zero-emissiezones komen eraan. Steeds meer vrachtauto's zijn uitgerust met zero-emissie oplossingen. Grote accu's dus.
4: Ja, en die moeten ook opgeladen worden. Kijk, op zich de vrachtwagenfabrikanten springen er enorm op. Er is ook een subsidie nu in omloop om toch de grote transportbedrijven ook versneld te laten overgaan op elektrificatie. En dat is ook de way to go. We hebben heel lang gedacht, we gaan kijken of waterstof misschien een alternatieve brandstof is enzovoorts. Maar goed, dingen verbranden gaat ten koste van het rendement. Je gooit gewoon heel veel weg. Buiten dat er altijd nog uitstoot is, bij waterstof bijna niks. Maar je hebt gewoon een enorm rendementsverlies. Dus waarom niet gelijk op stroom rijden? Nou, dat hebben nu die vrachtwagenfabrikanten ook door. En daarvoor moeten we nu laadpleinen en laadlocaties inrichten. En dat moeten we wel op een slimme manier doen. Want A, moet dat logistiek passen. Je hebt ook nog een rijtijdenwet enzovoorts. Dus die locaties moeten op de goede plek zijn. En we moeten dat op een veilige manier doen.
1: Die positie, Dave, van Nationale Nederland in dit verhaal eigenlijk, dat is enerzijds voorlichten. Aan de andere kant zit hier ook aan tafel bij op het moment dat die ontwikkelingen heel vers in de markt geïntroduceerd worden?
3: Hoe bedoel je je vraag?
1: Nou, in de zin van, stel er komt een nieuwe techniek aan. Hè? Dan heb je natuurlijk Bart die wellicht daar ook naar gaat kijken. Kijken wat de risico's zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat je vanuit ervaringen, vanuit de praktijk ook aan tafel zit bij certificeringen en dat soort zaken.
3: Ja, kijk ik toch naar Bart. Die zit aan tafel bij bepaalde certificeringen die nu geïntroduceerd zijn voor opslagkasten.
4: Ja, ik denk dat er de laatste jaren binnen ons verzekeringsbedrijf echt iets veranderd is. Waar wij tot een paar jaar geleden nog echt passief zaten te wachten in Nederland tot het op ons afkwam. En wij het als eerste zagen en zeiden, joh, hier moeten we een verzekeringsoplossing voor zoeken. Gaan wij nu actief op zoek binnen Europa naar die nieuwe innovaties. Daar zijn platforms, daar zijn beurzen, daar zijn allerlei seminars in Europa. Waar innovators bij elkaar komen op bepaalde gebieden en de nieuwste innovaties laten zien. En wij willen toch ook met ons nieuwe politieke spel in Europa. Willen we zoveel mogelijk in Europa produceren en in Europa houden. En daar komen dus ook die innovaties vandaan. En wat wij proberen als Nationale Nederlanden is om een antwoord te vinden op die innovaties. En dan een antwoord in de vorm van verzekerbaarheid. Voordat het bij ons echt geïmplementeerd wordt in de samenleving.
1: Ja, want waar je natuurlijk mee te maken hebt, is ook veel producten. Je noemde daar net al uit China. Qua kwaliteit is daar nogal heel veel wisselend in. Sommige producten zijn gewoon echt gewoon hoog standaard, maar andere producten zijn eigenlijk waarvan je zegt van daar moet wat mee gebeuren. Daar komt een douane-unie aan die eigenlijk die kleine pakketjes tegenhoudt. En dan zeg je vanuit Europa moeten we eigenlijk dat allemaal in Europa met elkaar gaan regelen, gaan produceren. Dus eigenlijk die markt min of meer afschermen. Maar is dat te doen met alle stakeholders in dit verhaal?
4: Nou, je ziet als de signalen in Europa zijn dat we daar echt wel ambities hebben en daar ook echt wel targets leggen. Er zit nog geen één cellenproducent. Een accu is opgebouwd uit heel veel cellen. Het kleinste onderdeel is zeg maar de cel. Zo groot als een reguliere penlight die je ook gewoon in je zaklamp steekt. En die cellen worden nog allemaal in het Verre Oosten gemaakt. Dus we hebben in Europa nog niet echt fabrieken die cellen maken. Van die cellen die we dan importeren, daar kunnen we wel accupakketten maken. Dat doen we in Europa. Maar wat we nu inzien bijvoorbeeld, is dat de grootste voorraad grondstoffen zit in onze oude accu's. Dus
1: ja, want lithium is natuurlijk iets waar we ook weer afhankelijk zijn van het Oosten.
4: Absoluut. Zowel politiek, maar ook maatschappelijk. Het wordt opgegraven. De arbeidsomstandigheden zijn daar niet allemaal zoals hier bij wijze van spreken. Dus we willen ook met elkaar een antwoord vinden van nu hebben we heel veel grondstoffen in Europa. Met name accu's. Gaan we ze dan ook hier in Europa? En kunnen we ze ook niet verwerken tot nieuwe grondstoffen?
1: Ja, dus ontmantelen en wellicht gewoon opnieuw gebruiken.
4: Opnieuw gebruiken. En dat die stromen zijn wij nu als verzekeraar ook in kaart aan brengen. Dat we zorgen dat we binnen Nederland en binnen Europa gewoon die bedrijven ook kunnen verzekeren. En dat recyclen, dat is gewoon zo'n zwaar risico. Waar verzekeraars eigenlijk jarenlang omheen hebben gelopen. En waar we nu als Nationale Nederlanden zeggen, we gaan ook recycling op dat gebied. Gaan we gewoon verzekeren om die know-how op te doen. Om te zorgen dat we die grondstoffen gewoon bij ons kunnen houden.
1: Ja, dus echt een stap vooruit en een stap naar voren. Zometeen gaan we verder praten.

0: voilà.
1: Insured and Inspired op New Business Radio. Met Ron Lemmens en Ilse Bosland.
2: Ja, vandaag is het thema energietransitie en verzekerbaarheid. We hebben het heel veel gehad over verschillende accu's. We gaan ook naar steeds meer grotere oplossingen. Want die energietransitie, daar moet veel meer gebeuren. Uiteindelijk zei ook Bart, ja, het gaat om die grote kabels die straks de netcongestie moeten tegengaan. Maar ondertussen zie je steeds meer op steeds meer plekken ja, batterijen met risico's van dien verschijnen. Van klein naar groot.
3: Ja.
2: Dan eventjes over de stap naar voren, hè, die jullie ook zetten om de preventie aan te gaan. Maar ook te kijken wat gebeurt in de ontwikkeling van de markt. Hoe gaat het eigenlijk met het verzekeren? Ik kan me ook voorstellen dat voor ondernemers dit meer vraagt.
3: Ja.
2: Over wat ga je verzekeren? Hoe ga je verzekeren? En de eerste vraag natuurlijk, wat kost me dat extra?
3: Nou ja, ik kan me voorstellen dat als je overgaat op elektrisch, dat inderdaad intern al een hoop kosten met zich meebrengt. En je wil natuurlijk ook wel dat het veilig is. Hè? Ik bedoel, niemand zit op een brand te wachten, dat zei jij ook al. Maar ja, dat brengt ook weer kosten met zich mee. En nou ja, daar ben ik dan wel benieuwd naar of dat dan inderdaad een beetje, prijs, kwaliteit, hoe ja. Ik ben vooral heel erg benieuwd hoe een verzekeraar op zo'n premie komt uiteindelijk. Dat is natuurlijk een rekensom en dat is misschien helemaal niet van belang nu. Maar het moet voor een ondernemer wel gewoon interessant zijn om daar ook iets mee te doen. En als je schade hebt, dat je ook wel weet dat er echt iets uitgekeerd gaat worden. En niet dat we over een tijdje misschien horen, ja, ik ben wel verzekerd, maar ja, uiteindelijk is de uitkering daar niet naar. Ik kan me ook voorstellen dat er namelijk heel veel van dit soort schades gaan ontstaan in de toekomst.
2: Dave, kan jij daar iets over zeggen?
4: Een premie is maar een bedrag wat we ophangen aan een in te schatten risico. Alleen de hele energietransitie brengt gewoon risico's met zich mee die wij ook nog niet in de boeken hebben. Die batterijen waar we net over gesproken hebben, dat wordt steeds meer gemeengoed. Ze worden onderdeel van gebouwen. Ze worden opgesteld bij evenemententerreinen om het evenement van energie te voorzien. Daar gaan we wat ervaringen op doen. Maar we worden ook nog echt dagelijks door de verzekeringsadviseur met risico's geconfronteerd die gewoon echt nieuw zijn.
3: Ja.
2: Kan je daar een voorbeeld voor noemen?
4: In Delft studeren elke dag hele wijze koppen af. En er komen bedrijven die zeggen, ik heb iets wat CO2 uit het oppervlaktewater weet te halen. Of in het oppervlaktewater weet terug te stoppen. Ik noem er iets geks.
2: Mm-hmm.
4: Bart ziet ze ook af en toe nog wel voorbij komen. Maar dan krijgen wij de vraag, hebben jullie daar een oplossing voor? Nou ja, ook daar hebben we een klimaatacceptatieteam. Dat klinkt heel stoer. Maar eigenlijk is dat een plek waar wij een soort denktank hebben gecreëerd om nieuwe risico's te beoordelen.
2: En te omarmen eigenlijk.
4: En te omarmen om nieuwe ondernemers en nieuwe risico's te helpen om die energietransitie in welke vorm dan ook mogelijk te maken. Verzekeren is heel klassiek van, we hebben statistieken, we hebben schadelast, daar rekenen we een premie voor. We keren uit, we plakken er misschien nog een eigen risico op om zo'n portefeuille beheersbaar te houden. Maar ja, we krijgen dus nu risico's waar er maar één van in Nederland is. Ja, daar zeiden we misschien vroeger nee tegen. En nu zeggen we juist nee, laten we daar geen voor.

0: er niet over na? Ik bedoel, het voorbeeld van mensen in een trein met een batterij in de tas en hotelkamer opladen. Weet je, dat doen we allemaal gewoon, omdat we het niet beter weten. Maar als je nu weet wat voor risico dat loopt, dan zou ik daar toch wel even anders mee omgaan. En ik denk ondernemers ook.
1: Ja, want dat ondernemers kan je natuurlijk heel breed trekken. Je kan naar het MKB kijken. Maar we hebben ook 1,7 miljoen ZZP'ers in Nederland. Dat zijn ook ondernemers.
0: Ja.
1: Op het moment dat daar iets gebeurt tijdens werk, dan moeten ze daar ook bewust van zijn.
2: Ja. Nee, het belangrijkste is, ik hoor net een paar hele goede dingen zeggen. En daar wil ik toch even op inhaken als verzekeraar. Waar wij vroeger binnenkwamen wandelen in een gebouw wat helemaal af was. En dan de keuze hadden, kunnen we het verzekeren of niet. Dat deden we ook op basis van statistiek. Konden we een premie aanhangen. De eigenaar had volgens de bouwregelgeving keurig gebouwd enzovoorts. Alleen nu komen er een hele hoop innovatieve dingen bij. Soms waar nog niet eens regelgeving voor is. En dan zeg ik, joh, beste intermediair of beste eindklant, beste verzekerde, zorg dat je in het voorstadium al in gesprek gaat met je verzekeraar. Wij kunnen inderdaad met onze kennis heel veel tips geven. Waar zet je nu die batterij neer? Hoe kun je dat het beste doen? Moet je die zonnepanelen op het dak leggen of tegen de gevel of noem maar op? Want het moet allemaal wel passen.
1: Ik kan me ook voorstellen dat dat een enorme taak is die weggelegd is voor degene die zo'n gebouw ontwerpt.
2: Absoluut, de architect die heeft als taak om iets heel mooi te maken. En dat kan hij ook heel
1: bedrijven,
2: goed.
1: Dan is eigenlijk al die mensen die daar, partijen die daarbij betrokken zijn.
2: Ja, die aannemer moet het bouwen en die installateur die moet die installaties aanleggen. Maar wij willen eigenlijk daarboven hangen als verzekeraar. En dat we zeggen, joh, zijn die keuzes, zijn die nu wel zo slim? Als je een rietgedekt pand wil neerzetten, ik noem nu echt een zijstraat waar gelukkig niet heel veel
1: voor. Extreem voorbeeld eigenlijk.
2: Een extreem voorbeeld, ja, een rietenkap. Moet je daar dan wel zonnepanelen op leggen? Of kun je die zonnepanelen beter op je carport leggen of in de tuin? Dat zijn zaken die we nu als verzekeraar heel graag beetpakken om te zorgen dat het niet tot een verzekeringskwestie komt als het straks af is.
1: Ik moet ook denken aan, goed, dat is een zijstap, maar dat speelt wel mee. Er kunnen heel veel huizen niet gebouwd worden omdat we te maken hebben met die netcongestie. Een oplossing zou kunnen zijn een wijk waar veel batterijen geïntegreerd worden in wat voor vorm dan ook. Dit zijn wel, denk ik, ontwikkelingen waar jullie ook naar kijken, toch?
3: Zeker, zeker. De klassiek, hebben nu nog heel veel gas in Nederland. We willen allemaal van het gas af. Nou, Bart zei het begin van de radio-uitzending al van, ja, wat ga je doen met, als je niet meer terug gaat leveren, wil je het eigenlijk zelf gebruiken?
1: Precies.
3: Dus ja, gaan wij zometeen allemaal ons huis voorzien van een batterij? Ja, dat is een vraag die bij ons nu op tafel ligt. Wat betekent dat voor je portefeuille? Is dat realiseerbaar? Welke risico's brengt zich met dat mee? Moet je daar extra premie voor rekenen? Of hoeft er helemaal geen extra premie voor gerekend te worden? Hoe gaan we daarin adviseren? Of vinden we de particulier helemaal niet spannend, kijkend naar onze verzekeringsportefeuille, maar vinden we die grote batterijen die eigenlijk hetzelfde doen, alleen bij een bedrijfsvoering, veel impactvoller? Ja, dit is een fantastisch voorbeeld. Maar ja,
1: dat zijn
3: dit is dus wat bij ons op tafel ligt.
1: Ja, dat is heel interessant. En hoe gaat zo'n besluitvorming? Hoe werkt dat?
3: We hebben een afdeling. Nou ja, Bart is met zijn technische mannen vooral het gezicht en de inhoud. Een afdeling product management die natuurlijk gaat kijken, past het in de bestaande producten die we hebben? Of moeten daar clausuleringen voor geschreven worden? Of hele polisvoorwaarden herzien worden? Ja, uiteindelijk. Ja, ik denk dat het energieopslagsysteem, de accu's, daar een mooi voorbeeld van is. Dat waren eerst aparte producten. En nu werd gezegd, nou ja, een batterij is onderdeel van de bedrijfsvoering van een pand. Het is net als de verwarming, het gas, water en licht. Ja. Waarom neem ik niet gewoon mee op de brandverzekering? Nou, dan hoeven we er helemaal geen nieuw product voor te bedenken. Alleen onderdeel te maken van al een bestaande verzekering.
1: Maar ik kan me wel voorstellen dat je aan de achterkant kijkt van hoeveel meer schade zou je kunnen oplopen op het moment dat ja, zich verder uitbreidt.
3: Ja, dat is monitoren en goed, waar ik het hele gesprek over gaat. Van preventie voorzien, klanten opvoeden, adviezen geven. Waar zet je zo'n accu neer? Afstanden van je bestaande gebouwen.
2: Ja.
1: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je veel in gesprek gaat met intermediairs zoals Ilse.
2: Absoluut, de intermediair is daar heel belangrijk. Want Jullie zijn eigenlijk de ogen en oren, zeg maar, van onze portefeuille. Jullie hebben die klanten. Jullie zitten daar regelmatig aan tafel. En die klant gaat zeggen, joh, ik zit met mijn stroomprobleem. Ik heb te weinig stroom. Zou een batterij een oplossing voor mij zijn? En zodra Ilse dat signaal hoort, dan moet

0: moeten ze eigenlijk al gelijk de link leggen naar de verzekering. Enerzijds om het een veilige investering te maken, zodat het ook op een veilige plek een verzekerbare plek komt te staan. Maar de andere kant ook om de verzekerde som daarop aan te passen. Want er wordt een investering gedaan die een verzekerde som, een verhoging van de verzekerde som tot stand brengt.
1: Ja, dat is wel, dat is voor ons ook weer een hele nieuwe leerweg in dit opzicht, hè? Dit onderwerp is voor ons, ja, voor mij natuurlijk ook nieuw. En er komen ook voorbeelden aan, wat jij net ook zegt. Dan hebben we soms één schade in het land, dat je eigenlijk niet weet wat je ermee moet. Maar die vragen komen bij ons natuurlijk ook wel naar voren. En dan ben ik blij dat we zo'n partij als Nationale Nederlanden hebben, die daar kundige mensen hebben zitten, die ons kunnen voorzien van alle informatie. Want dat is voor, ja. Ik heb verstand van verzekeringen, maar dit zijn natuurlijk hele aparte dingen om het over te hebben.
2: Overigens, dit vind ik wel interessant, want een functie zoals jij bekleedt, Bart, ik wist helemaal niet dat dat bestond als leek.
1: Nee.
0: Nee, ja, ik doe het 22 jaar, maar toen ik binnenkwam wandelen, dacht ik ook, wat ga ik hier doen? Maar het was inderdaad wel interessant. Nee, die functie is gegroeid, het bedrijf is geëvolueerd en natuurlijk, we hadden altijd daar techneuten in dienst. We hebben ook een afdeling die schades regelen. Er zit ook heel veel technische expertise, daar halen wij ook heel veel kennis uit die wij weer aan de voorkant van het bedrijf kunnen gebruiken bij het acceptatieproces.
2: Ja.
0: Maar zo moet je met elkaar toch kunnen werken.
2: Dave, je had het net ook even over Europa breed. Hè? In hoeverre gaat dit ook met verzekeraars in andere landen tezamen? Hoe delen jullie de kennis? Hoe werkt dat?
3: Dat is een goeie. Dat zou ik niet eens weten eigenlijk. We hebben natuurlijk in Nederland het Verbond van Verzekeraars. Ja. Daar komen alle verzekeraars samen op basis van de diverse thematieken. Of nou aansprakelijkheidsvraagstukken zijn. Of brandvraagstukken waar we het nu over hebben. Maar ik kijk even Bart aan, of weet jij dat, of wij op Europees niveau ook dit soort dingen delen?
0: Op verbondsniveau wordt dat gedeeld met de
2: verbonden van
0: de broeders in de andere landen, zullen we maar zeggen. Ik weet niet of er heel veel kennis komt. Kijk, wij hebben ook wel activiteit in België en in Duitsland. Alleen je ziet toch dat de politiek, de richting die ze op willen, die is heel anders. Kijk, de techniek is wel hetzelfde, maar Wij schaffen een salderingsregeling af. Die bestaat in Duitsland helemaal niet. Dus wij willen daar nu het effect van weten. Wat gaat dat betekenen voor onze portefeuille volgend jaar? Terwijl in Duitsland ze dat probleem helemaal niet hebben.
2: Nou, daar wordt gesproken over die interne markt sterker te krijgen. Veel meer regels op elkaar af te stemmen. Dus wellicht dat binnenkort dan wel gaat veranderen. Zijn er nog tips die jullie hebben voor ondernemers? Tot slot.
0: Nou ja, tips die ik heb echt van, ga je dingen doen in die energietransitie die echt een wezenlijke investering vergen of anders met energie omgaan. Inderdaad, ga naar je intermediair en vraag, moet ik ook van de verzekeraar, moet ik daar ook nog iets mee? Kan ik die kennis gebruiken? Kan ik dat mogelijk op die manier doen? Dus blijf in contact.
1: Ik kan me voorstellen dat inderdaad een ondernemer met zijn onderneming bezig is, maar niet denkt aan, en dat is natuurlijk over het algemeen al zo, niet aan preventie of risico's. Daar zijn wij voor. Dus dit moeten wij meenemen in onze gesprekken richting die ondernemers, om ze te wijzen op het feit dat er van die kasten bestaan waar batterijen ingelegd kunnen worden, of een hotel die voor opslag moet zorgen in het fietsenhok beneden of zo. Dus daar ligt ook echt wel een taak voor ons weggelegd. Dus werk aan de winkel. Ik voel het al.
2: Ik wil in ieder geval danken voor de komst naar de studio. Dave Lunenberg, manager commercie, schade, intermediair, marketing en verkoop. En Bart van den Broek, projectmanager, sustainability en risk engineer bij Nationale Nederlanden. We gaan verder.
4: Vrolijk zaken doen, doe je zo.
2: Ja, vrolijk zaken doen, doe je zo. Daar sluiten we de uitzending eigenlijk altijd mee af. En dat zijn natuurlijk de tips. Wat heb je deze keer verzameld voor ons?
1: Nou ja, ik had laatst weer een paar voorbeelden in de praktijk. En toen dacht ik, dit is wel even een goeie om te noemen hier. Schadevrije jaren, want die worden nog vaak niet gebruikt. En dat vind ik eigenlijk een beetje zonde. En ik word af en toe wel gebeld, ook in het weekend, door mensen die dan een auto gaan kopen. Ja, hoeveel schadevrije jaren heb ik nou? Dat is sowieso al een raadsel voor heel veel mensen overigens. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je uit elkaar gaat, of dat je al jaren in een leaseauto hebt gereden en dan ga je voor jezelf een auto aanschaffen en dan moet je beginnen met 0 schadevrije jaren. Nou, dan betaal je de hoofdprijs, dat wil niemand. Maar wat ik dus als adviseur wel kan, is als je dus een tijdje een leaseauto hebt gereden omdat je dat voor je werk deed, heb je misschien wel al 5 jaar die leaseauto gereden, maar misschien ook al wel 5 jaar schadevrij. En als jij van de leasemaatschappij dan een verklaring opvraagt waarop staat: meneer de boer heeft 5 schadevrije jaren. Want die heeft 5 jaar schadevrij gereden. Dan kan ik wel met commerciële korting nog iets leuks doen op die verzekeringspremie. En als je dus uit elkaar gaat, wat heel vervelend is, kun je ook nog schadevrije jaren aan elkaar overdragen middels een afstandsverklaring. En dat weten heel veel mensen niet.
2: En hoe werkt dat dan? Is dat dan gewoon dat je zegt van, nou, je hebt met elkaar bij wijze van spreken 6 jaar hebben beide partners geen schade gehad. En dat wordt eigenlijk gewoon opgesplitst. Nou ja, want dat zijn die 6 jaren die blijven gewoon.
1: Je ziet vaak dat dat zie ik vaak in de praktijk. De man heeft de auto's op de naam zoveel schadevrije jaren per auto opgebouwd. En dan ga je uit elkaar. En dan gaat die vrouw een autoverzekering aanvragen. En dan heeft ze niks. Nou, als je nog een beetje goed bent met elkaar, dan kun je dus middels die afstandsverklaring regelen dat je dus wat schadevrije jaren mee kan nemen.
2: En wat? Maar is dat dan?
1: Nou ja,
2: de
1: je
2: helft?
1: Kunt een aantal. Nee, ja, dat kun je afspreken met elkaar. Dat is, je kunt
2: dat is wel bijzonder, toch? Want ja, je hebt samen geen schade gereden. Dus dan zou je zeggen, maar
1: per voertuig heb je een x-aantal schadevrije jaren. Dus als die man dat ene voertuig meeneemt, kun jij de schadevrije jaren van die andere meenemen. Maar daar moet wel even voor getekend worden. Heb ik onlangs meegemaakt.
2: Nou, hele goeie.
1: Dus ik denk,
2: goeie
1: wel even een tip. Goeie Heel veel mensen weten dit niet.
2: Nog meer tips?
1: Ja, ik had nog cyber op mijn lijstje staan. Ook weer praktische tip. Hij komt ook wel steeds weer een beetje terug natuurlijk, die cyberverzekering. De vraag is natuurlijk niet of je gehackt wordt, maar wanneer. Dat is een beetje een terugkomend iets. Al je klantgegevens liggen op straat, je webshop een paar dagen online. Ja, dat moet je gewoon regelen. Zorgen dat je een goede verzekering hebt die die schade dekt. En dan heb ik het over omzetverlies door stilstand, kosten voor herstel van de systemen, juridische hulp bij datalekken en communicatie richting je klanten. En nou ja, goed, ik hoef niet meer te vertellen dat het iedereen kan overkomen. Dat
2: maar dan is wel de vraag, is het een hele dure verzekering?
1: Nou, dat valt er eigenlijk best wel mee. Ik heb niet zo'n premie, maar het verschilt echt per grootte van het bedrijf. Maar je kunt het maar beter gewoon regelen. Dat is de boodschap.
2: En daarmee gaan we afsluiten. Dankjewel weer voor deze keer. Tot zover deze aflevering van Insured and Inspired. Deze aflevering is terug te beluisteren via onze website newbusinessradio.nl. En dat geldt natuurlijk ook voor alle andere afleveringen. Want dat is het mooie, Ilse. Die onderwerpen die zijn eigenlijk voor lange tijd nog steeds actueel.
1: Je kan ze altijd terugluisteren. Dat is mooi.
4: Dit was Insured and Inspired met Ron Lemmens en Ilse Bosland op New Business Radio. Elke derde dinsdag van de maand tussen 2 en 3. Wil je deze aflevering terugluisteren? Dat kan via newbusinessradio.nl of jouw favoriete podcastplatform. Insured and Inspired werd mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Tot de volgende keer.
5: Dit is New Business Radio.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
7: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
1: New Business Radio.
9: Innovatie en impact
1: voor business shapers.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
3: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Dit is Business Wise Weekly. Het programma waarin Olivier de Neve met twee experts het nieuws bespreekt dat impact heeft op jouw organisatie. Op de werkvloer, in de boardroom en voor de strategie van morgen.
6: Goedendag en welcome bij een fonkelnieuwe Business Wise Weekly. Met vandaag, als je een rapport publiceert over AI-gebruik bij bedrijven, dan laat je dat natuurlijk niet schrijven door AI. Nou ja, KPMG deed dat wel en dat was meer AI dan AI, want het rapport stond vol verzinsels. Pijnlijk, maar valt er wat van te leren. Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven willen meer flexibiliteit bij de jaarlijkse bonussen voor de bedrijfstop. Zijn het rupsjes nooit genoeg of verdienen ze meer erkenning? En AI-bouwer Anthropic mag geen krachtige nieuwe AI-modellen voor niet-Amerikanen openstellen. De regering Trump steekt daar een tactisch stokje voor en hoopt daarmee andere landen buiten de deur te houden. Ik ben Olivier de Neve en onder andere deze onderwerpen bespreek ik vandaag met een man die je altijd goed laat voelen als je hem hoort praten. Maar ja, hij is niet voor niks een erkende corporate well-being expert, Alexander Stolze. En ondernemer, hacker, zelfbenoemd activist voor progressief techbeleid en lid van de raad van bestuur van het Delta Instituut, een denktank, Robert Gaal. Tijd voor duiding. Welkom bij Business Wise Weekly.
3: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Business Wise Weekly met Olivier de Neve bij New Business Radio.
6: We beginnen met KPMG, het kleine familiebedrijf achter onder meer de Paperclip en Microsoft Excel. En als je nu denkt, nou dat klopt niet, dan heb je goed opgelet en had je misschien beter bij KPMG kunnen werken dan de mensen die daar nu nog de rapporten in elkaar schroeven. Want die adviesgigant, want dat is het natuurlijk, blunderde met een rapport dat vol stond met onwaarheden, verzonnen door AI. Dat werd deze week duidelijk na een check op AI-gebruik. En het pijnlijkste van het verhaal, dat rapport ging juist over hoe bedrijven en instellingen AI succesvol gebruiken. Nou Robert, tech-expert ben je natuurlijk. Zeg jij foutje moet kunnen of is dit gewoon een blunder van je welste?
7: Nou, ik had al geen hoge pet op van consultancy, maar nu is het echt echt tot een dieptepunt gedaald. Nee, dit is zeer slordig. Het is ook niet, denk ik, meer vooruitstrevende manier om AI te gebruiken terwijl je schrijft. Je gebruikt namelijk AI niet om het voor je te laten schrijven. Je gebruikt het als een eindredacteur. En dat is hier duidelijk niet eens gebeurd.
6: Nee.
7: Dus het is een gebrek aan creativiteit. Het is luiheid. En het is ook, denk ik, een vaardigheid die intern bij bedrijven steeds meer hun eigen worden. Dus als ik KPMG was of McKinsey, zou ik heel bang zijn. Maar dan zou ik zeker niet dit gaan doen. Dan zou ik juist mijn menselijkheid meer laten doorschijnen. En dat gebeurt er gewoon niet.
6: Nee, want hoe kan dit dan? Dat dit dan gebeurd is? Nou ja, niemand die het gecheckt heeft.
7: Kijk, ik zie dit heel de tijd. Mensen denken van, nou ja, ik kan niet schrijven, dus dan laat ik het AI wel doen. Maar dat betekent niet dat er een resultaat uitkomt die ook maar enigszins menselijk en een toon raakt. En een verhaal vertellen is nou juist wat een consultancyclub zoals KPMG wel degelijk goed kan, maar niet laat doen door de mensen die dat verhaal echt kunnen opschrijven. En ik zie de toekomst rooskleurig in als je nu professioneel schrijver bent, want het is nog steeds echt een vaardigheid.
6: Ja, dat is dus wat jij ervan vindt, Alexander. Wat vind jij? Is het vooral een technische fout, een menselijke fout, een bestuurlijke fout?
8: Ja, Robert, klopt het nou dat jij net zei dat jij AI ziet als een eindredacteur?
7: Ja, ik denk dat het beter geschikt is om de lijnen van een verhaal uit te leggen en daarin zelf je verhaal te vertellen. Ja,
8: ja precies. Ja, want ik zou het zelf juist meer zien van, goh, je kan hem meer gebruiken als een assistent. Mm. En je houdt altijd gewoon echt zelf de eindregie. Dat lijkt me echt een hele fijne.
6: Nou, interacteur is vaak de baas, hè?
8: Ja, die is de baas. Ja. Dus die moet uiteindelijk gewoon controleren. Als ik zelf kijk hoe ik AI gebruik. Ik vind schrijven leuk. Maar ik heb tegenwoordig allemaal agents aangemaakt. Die ik helemaal heb ingeladen met wie ik ben. Ik heb mijn hele website erin geladen. Die praten, denken een beetje zoals ik denk. Maar dan sneller. En soms ook beter. maar ik krijg altijd een soort 80% versie waar ik daarna dan nog even mijn eigen authentieke ik overheen leg.
6: Jouw eigen sausje.
8: Ja, sausje zo je noemt. En ik heb dat ook wel geleerd. Ik heb een paar jaar geleden een poging gedaan om een wetenschappelijk onderzoek te doen. En daar heb ik ook wel geleerd, als je een wetenschappelijk artikel schrijft, dan moet je ook eerst 30 andere artikelen helemaal gaan lezen.
6: Ja.
8: En niet vertrouwen op de samenvattingen die anderen ervan maken. En ik heb dan ook gewoon een heel Excelletje gemaakt met wie is de auteur, wat is het jaartal van publicatie, wat waren de kernwoorden die erin stonden. En als je dan een citaat maakt van, hey, dit verwijst naar dit artikel, dan heb je ook echt het harde werk gedaan, het noeste arbeid om ervoor te zorgen dat je snapt waar je aan citeert.
6: Maar veel mensen denken, dat is niet meer nodig, hè? Dat harde werk hoef ik er niet meer in te stoppen, want dat doet AI voor me. Maar jij zegt, dat is niet zo.
8: Nou ja, het is gewoon veel fijner als je het gewoon zelf allemaal echt gelezen hebt. En tegenwoordig is het natuurlijk ook wel weer grappig als je dan wat hebt gemaakt met AI. Ja, wie controleert dat dan weer? Ik vind het sowieso heel opmerkelijk dat er iemand is die het KPMG-rapport helemaal zo dusdanig gelezen heeft en gecontroleerd heeft.
6: Ja, dat is ook voor het eerst.
8: Dat ze eruit kwamen, erachter kwamen dat het niet bestond.
6: Ja.
8: Dus ja, dat is...
7: Eén extra prompt en het had wel... Ik denk ook dat, wat ik eigenlijk bedoel met eindredacteur, is dat toen ik voor het FD schreef, dan deed ik mijn eigen verhaal. Dan keek iemand naar de zinstructuren, keek naar de feiten, die keek naar de spelling. En dan kom je tot een beter eindresultaat. En natuurlijk kan je ook wel zeggen van, nou, ik zet de verhaallijnen uit met behulp van de creativiteit van AI. Bijvoorbeeld door het te voeden met de juiste context, de juiste brondata, net zo goed als jij dat doet. Maar ja, je moet op een gegeven moment wel zeggen van, voldoe ik aan de standaarden die ik voor mezelf heb gezet. En dat, AI heeft hier niet de juiste sprongen genomen. En het is jammer dat niemand even dacht van, zal ik nog even één check doen?
6: Want je zegt, het is één prompt eigenlijk waar het verschil tussen deze ellende en een goede tekst. Wat is er dan misgegaan, denk je, in de prompt?
7: Nou, dit is, kijk, ik denk dat er nu een hele generatie opgroeit met AI als een begrip om stukken te produceren, om tekst te produceren. Maar het is een tekstgenerator. Dus het wil niks liever dan wollig en in detail alles uitleggen, maar iets bondig en krachtig en persoonlijk vertellen. Dat is gewoon iets wat ik niet echt zie als een vaardigheid die AI heeft. Dus wat doe je aan het einde van zo'n traject? Is dat je het toch zelf gaat lezen. Je gaat het korter maken. Je gaat het bondig maken. Je gaat meer de kernpunten omschrijven. En dat je daar dan ook AI weer kan bij gebruiken, dat is zeker waar. Maar het eindresultaat ben je zelf verantwoordelijk voor. Ja. En ik hoop ook zeker dat KPMG je gewoon iets doorvoelt. En intern ook besluit om dit op andere manieren te gaan doen. Nou moet ik wel zeggen, ik vind het wel echt een enorme opgave waar we voor staan. Om menselijk schrijven te vatten met AI. En we staan echt op de snede daarvan. En dus ja, kun je zeggen van, nou, KPMG, je hebt hier een klassieke fout gemaakt. Dat denk ik niet. Ik denk wel dat het een redelijk nieuwe fout is om te maken. En dat je jezelf daarop kan corrigeren.
6: Ja, dus het is nog niet te laat voor hun reputatie. Ze kunnen dit ook wel weer corrigeren?
8: Nou ja, dat hangt er vanaf. Ik zou alle andere rapporten die KPMG ooit gemaakt heeft ook eens een keer langs de meetlat willen leggen. En ook zonder dat ze gebruik hebben gemaakt van AI, durf ik wel wat om te verwedden dat er ook nog wel een paar foute bronvermeldingen
6: in zitten. Dat zijn hartstikke dure gasten. Hè? Ik bedoel, die uurtarieven, die liggen toch zeker anderhalf keer mijn uurtarief. Dus dat is echt wel veel.
8: Ja, precies. Kijk, en het is toch ook vaak zo dat wat je in zo'n rapport zet, dat kan je ook in de samenvatting lezen. Maar dan zitten er nog 40 pagina's achter, dat is allemaal onderbouwing. Ja, dat moet ook, ik noem het altijd een beetje face value. Hè? Dus soms als je een rapport hebt van 30.000 euro, ja, je kan de essentie in 2 A4'tjes vatten. Maar dan moet er toch minimaal 40 pagina's bij.
6: Ja.
8: Die niemand leest.
6: Nee, maar
8: lees jij wel eens een rapport helemaal van begin tot eind?
6: Ja, soms wel. Ja, als journalist moet je dat natuurlijk soms wel doen. En dan denk je wel van, nou, ik ga je echt induiken. En dan ga ik alle puntkomma's lezen. Vooral ook omdat er soms dingen op pagina 48 staan, rechts onderaan. Dat je denkt, hé, maar wacht eens eventjes. Waarom staat dit niet in de samenvatting? Of dat vind ik eigenlijk het meest interessante. Dus dat komt wel voor. Maar het is absoluut waar. Als je veel mensen hebben haast, die denken toch van, nou, zo'n heel rapport. Ik kijk even de samenvatting. Of ik scroll even doorheen.
8: Ja.
6: En dan valt het niet op. En in dit geval is er dus inderdaad een duidelijke check op geweest en zijn ze door de mand gevallen. Maar dat zal absoluut niet de enige partij zijn die dit...
7: Je kan dus zeggen dat eigenlijk voor mij in de toekomst is het logisch dat jij dus vaker een persoonlijk gesprek met iemand hierover zal hebben dan dat jij weer stukken er gaat doorlezen. Omdat tekst is gratis en veel tekst is meer gratis. Dus dat echt bondige verhaal, dat ga je denk ik meer krijgen door het gesprek te voeren met iemand. En dan is management consulting, hij moet een menselijker gezicht hebben. Die pdf'jes, ik geloof er niet meer in. Ik denk dat het veel meer gaat naar hoe kun je iets duiden, hoe kun je het toepassen. En wat betekent dat voor management consulting? Ja, ik ben er niet positief over.
6: Nee. Wat is de grootste fout, Alexander, die jij wel eens uit jouw AI promptjes hebt gekregen?
8: Ja, ik laat wel eens gewoon iets over mezelf schrijven, bijvoorbeeld als test. Van joh, dan moet je even ergens een profiel aanleveren.
6: Dan staat er dat je weinig succesvol bent en dan denk je, dat klopt helemaal niet.
8: Inderdaad, dat is het meest dichtbij je, wat er dan uitkomt. Ja. Maar misschien iets anders wat ik ook wel eens doe. Jij zei net over in gesprek gaan. Want ik heb tegenwoordig ook, ik heb gewoon een betaalde versie van een van de large language models. Ik zal dan niet de naam noemen welke, maar...
6: Nou, dat mag hoor.
8: Ik heb ChatGPT. Ik heb ChatGPT. En dan kan je tegenwoordig ook gewoon mee bellen. Dus ik heb gewoon een abonnement en dan zet ik hem op mijn CarKit. En als je dan bijvoorbeeld een rapport hebt van 40 pagina's waarvan ik denk, nou, ik wil het er even over hebben, zeg ik, joh, vat hem even voor me samen. Wat denk je dat voor mij de 3 meest relevante punten zijn? En je kan gewoon met chat, zo noem ik hem dan. Ja. Met chat kan ik even in gesprek. En zeg je, hey, maar heb je nog een leuke suggestie daarbij? Of welke vervolgvraag hoort erbij?
6: Maar betrap je hem dan wel eens op onzin?
8: Nee, want dat kan ik natuurlijk niet controleren.
6: Nee, maar dat is precies het probleem. Want dat hebben we bij KPMG dus ook gezien. Dat ze het dus niet konden controleren. Maar ga je er dan blind van uit? Laat ik dan zo vragen.
8: Ja, kijk, het wordt natuurlijk straks wel heel ingewikkeld. Want ook weer de broninformatie waarnaar verwezen wordt, kan ook weer met AI worden gefabriceerd. Hè? Dus je hebt een soort hele trace, een track record van tot waar ga je terug naar de bron.
6: Je komt in een soort loop, hè, van onzin.
8: En daarom vind ik het wel mooi als je kijkt naar wetenschappelijke literatuur. Die wordt allemaal gepeer-reviewed natuurlijk. Hè? Dus er zit echt gewoon een groep wetenschappers achter die, wat jij hebt geschreven, Robert, gaan we allemaal lezen. En dat is volgens mij nog iets wat je wel mist binnen AI. Dus ik denk wel dat er misschien een soort keurmerken AI peer-review-achtige standaard eigenlijk zou mogen komen. Dat je kan zeggen, wij gebruiken alleen maar betrouwbare bronnen.
6: Mm. Ja, Robert, als we uit die onzinloop willen komen, zoals ik het dan net noemde, je zegt, nou, je moet goed prompten, oké, een duidelijk prompten, maar hoe kan je dat dan controleren verder nog? Dat het klopt wat er staat?
7: Nou, ik denk dat daar gewoon de menselijke factor meer gaat gelden. Dat geldt niet alleen op het produceren van dit soort documenten, maar denk ik op heel veel vlakken dat mensen meer gaan snakken naar een authentieke ervaring met een mens in het midden. En of je nou tegen klanten praat, of je praat tegen publiek of noem maar op, tegen je vrienden en familie. Ik denk, een Sinterklaas gedichtje gegenereerd met AI is niet goed.
6: Nee.
7: En dus, hoe weten wij of dat echt is door het te lezen en daardoor ons verhaal bij te vertellen?
6: Zo'n kritische blik eigenlijk, van is dit wel goed of klopt dit wel?
7: Ja, nou ja, nogmaals, we zitten daar echt op de snede van, we gaan door heel veel ontwikkelingen in een hele korte tijd. En ik denk dat je daar eigenlijk met name moet kijken naar mensen die nu op de middelbare school zitten. Wat zij nu doormaken en ook de leraren die ik daar spreek. Die moeten op een andere manier omgaan met tekst. Laat tekst nou iets heel fundamenteels zijn in onze samenleving. Dus dat is ook de reden dat AI zo snel gegroeid is. Je moet daar gewoon een andere duiding aan geven. Je moet het niet meer zien als een ultieme waarheid. Je moet niet zien van, hey, dit is goed geschreven in zijn vorm. Dus het zal wel waar zijn.
6: Ja.
7: Want, AI is heel goed in vorm, maar heel slecht in inhoud.
6: Brengt dus, het ook met zoveel overtuiging.
8: Ik wil dat er wel toch betwisten. Want ik vind de kwaliteit van AI en wat er geschreven wordt echt zo ontzettend snel steeds meer verbeteren. Ik ben er denk ik zo'n 1,5 jaar geleden voor het eerst professioneel mee begonnen met het samenvatten van rapporten. Toen was ik al helemaal...
9: Je zegt net dat jij maar niet weet of het klopt.
8: Huh? Nee, dus maar ik was toen onder de indruk van dat er drie tabelletjes gecombineerd konden worden. Dat reken je dan even na en dan klopt dat. Maar ik vind tegenwoordig, als ik werk bijvoorbeeld met het uitbrengen van een voorstel of het schrijven van een rapport of wat dan ook, dan ben ik soms onder de indruk wat ik zelf schrijf.
9: Maar jij bent met AI. Ja, precies. Maar jij bent ook expert op het gebied van well-being en op het gebied van plezier in je werk en dergelijke. Brengt dit ook meer plezier aan mensen?
8: Ja, nou ja, dat is nog wel een leuke vraag. Ik zou je, persoonlijke ontboezeming. Ja? Ik heb de afgelopen 2 weken last gehad van mijn rug. Ik ben laatst 50 geworden.
9: Oh ja.
8: Rugpijn. En dan zou je denken, joh, heb je te veel getild of zware dingen gedaan? Nee. Ik heb gewoon te lang in de auto gezeten, te weinig bewogen, te veel gezeten. En dan schiet het bij mij dus in mijn rug. En dan merk ik dus gewoon fysiek direct een terugslag van het feit dat ik te weinig doe. Nou, daar even de analogie met zelf tekst laten schrijven door AI. Gewoon niet meer het vermogen hebben om dingen te kunnen samenvatten, de kern eruit te halen, de essentie op papier te zetten, korte bondige zinnen te kunnen produceren. Daar word je gewoon hartstikke lui van. Dus dat is wel wat ik bij mijzelf nu al wel merk. Dat ik soms er een beetje op vertrouw van, nou, ik spreek even wat in. Ik geef een mooie prompt in AI en maak er maar wat van. En als ik een beetje lui ben, denk ik, nou, het is 60% goed. Hup, hij gaat naar...
9: Jouw pleidooi is dus eigenlijk, doe af en toe zelf ook nog eens wat.
8: Nou, je moet echt wel even een beetje in shape blijven. Anders krijg je naast rugpijn ook pien en dak. Hoofdpijn. Ja. Of je wordt gewoon een beetje lui. Je wordt een beetje dommig.
9: Dat moeten we niet hebben. We moeten niet dommig worden. Maar ik trek me toch een beetje op aan wat Robert net zei. Van, nou, het vak van schrijver en journalist is voorlopig nog niet in gevaar. Als je dit...
7: Ik ben als lezer zwaar teleurgesteld soms in wat AI produceert. Kijk, ik gebruik AI elk uur van de dag meerdere keren als ik bijvoorbeeld productenbouw. Dus voor het produceren van code. Ja. Kun je zeggen, ja, die code die klopt. Die werkt. Dus dat is fijn. Bouwt die ook wat ik wil? Nee, absoluut niet.
9: Nee.
7: En dan kan ik Opus 4.8 of zelfs Fable gebruiken. Maar ik denk de wolligheid van AI staat me zo enorm tegen.
8: Ik heb er ook een enorme allergie van, hoor. En het al die LinkedIn berichten, verschrikkelijk.
7: Ik begin nu zelfs op LinkedIn. Als je daar nu doorheen scrolt, het is één naar de andere AI slop kom je tegen. En dan denk ik, ja, natuurlijk is het... Kijk, we hebben ook onze organisatie van onze samenleving zo gevoerd dat tekst is een goed medium. Dus als ik op LinkedIn goed wil scoren, dan moet ik veel posten. Dus ja, wat is een goede tool daarvoor? LLM's, HATS. Ja. Maar dat betekent niet dat er kwaliteit wordt gedeeld, dat er een bondig punt wordt gemaakt, dat het ook wel daadwerkelijk iets toevoegt aan die discussie.
9: Juist.
7: Dus daar moeten we gewoon heel helder op zitten. Wat is het eindproduct?
9: Ja.
7: Wat is het eindverhaal, laat ik het zo zeggen? En die bondigheid, dat bezit jij allemaal veel beter dan een LLM. Dus natuurlijk kan je zeggen, ik spreek het in en het komt eruit. Maar probeer er maar een soep van te maken als lezer. Ja, dat vind ik best wel kwalijk soms. Dat ik denk van, nou, gaat het over een jaar beter? Je hebt gelijk dat het sinds een jaar eigenlijk steeds beter en beter wordt.
8: Elke baan.
7: Ik denk het enige wat we daar misschien kunnen doen aan onze kant, en dat is ook iets wat KPMG had kunnen doen, is meer met je eigen context werken. Dus niet denken van, nou, ik start een nieuwe prompt helemaal from scratch en ik ga een rapport schrijven. Maar denken, wat heb ik hiervoor geschreven? In welke toon is dat gebeurd? Wat is de context van het bedrijf? Wat is de context van KPMG? En had dat eraan gevoed? Ik denk niet dat dat gebeurd is in die manier.
8: Nee.
9: We gaan ook bondig een punt zetten achter dit onderwerp. Hebben we zakjes het antwoord op de vraag waarom managers toch zo'n gruwelijke hekel aan kinderen hebben? Na dit.
3: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Business Wise Weekly bij New Business Radio.
9: Commissarissen van grote beursgenoteerde ondernemingen willen meer ruimte om de bonusdoelen van bestuurders jaarlijks aan te passen. Die bonusrichtlijnen worden nu nog elke 4 jaar bepaald door de aandeelhouders, maar dat vinden commissarissen te traag gaan. En daarom hebben ze bij sommige bedrijven een geitenpaadje gevonden, namelijk mandjes met verschillende indicatoren erin, waar commissarissen elk jaar aan kunnen draaien. Beleggers zijn juist bang dat aandeelhouders zo buitenspel worden gezet en dat bonussen steeds makkelijker verdiend kunnen worden. De VEB, de Belangenclub voor Particuliere Beleggers, heeft het over een grabbelton die commissarissen een vrijbrief oplevert om bonusdoelen te bepalen. Robert, er is gewoon een Europese beloningsrichtlijn, de SRD2, hè, klinkt lekker sexy ook. Die commissarissen die denken, joh, zoek het lekker uit, wij zoeken een maas in de wet. Kun je je voorstellen dat bijvoorbeeld de SP's van deze wereld dat schandalig vinden?
7: Oh, ik vind het zo'n moeilijk onderwerp, want ik zit echt op twee zeg maar honken. Aan de ene kant denk ik, wij hebben toptalent nodig en dit moet beloond worden op wereldwijd niveau. En als die regel er niet is op andere plekken op deze planeet, ja, dan ben je dat talent kwijt. Aan de andere kant denk ik, ja, we kunnen het niet aan de markt het zelf overlaten, want het heeft gefaald. Dus er is een graaicultuur. En die balans vind ik ontzettend moeilijk om te bepalen. Ik weet voor mijzelf wel dat vanuit bijvoorbeeld de fintech hoek is er erg veel een stroming geweest om personeel te belonen in aandelen, in eigendom van het bedrijf. En op een gegeven moment ging dat meetellen in de bonus. En toen werden er dus gewoon geen aandelen meer geboden en aan personeel. En dat vind ik zeer kwalijk. Ik denk dat dat eigenlijk de beste manier is om onze welvaart te verdelen. Is door eigendom te verdelen over degene die het werk doen. En als dat niet meer kon, is dat kwalijk. Ja, als je het hebt over de plafonden er helemaal uithalen, dan zie ik daar ook de grenzen van, denk ik, wat wij zouden willen in ons Europese systeem. Dus ja. Ik heb geen makkelijke antwoorden.
9: Nee, maar dat hoeft ook niet. Hè? Het zou wel handig zijn, maar het hoeft niet.
7: Nee, ja, ik doe mijn best.
9: Ja, nee, zeker. Nou, misschien eens even licht opsteken bij Alexander, als jij dat zo hoort. Snap jij die ophef daar ook wel van bij bijvoorbeeld beleggers, maar ook bij, nou ja, vaak toch linkse politieke partijen die zeggen, joh, die graaicultuur, weg ermee.
8: Ik snap dat volledig. Kijk, sowieso zitten we vast in een systeem. En jij refereert ook aan het level playing field. Hè? Als iedereen het doet in Europa en wij niet, ja, dan hebben we toch mensen met cruciale skills. Die komen niet bij ons. Maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bonussen werken wel. Hè? Voor repetitieve, korte termijn werkzaamheden, gericht op productie, moet je vooral doen. Maar eigenlijk alles waarbij ook conceptueel denkvermogen wordt gevraagd, strategie, past iets binnen je purpose. Mm-hmm. Hè, dat zijn eigenlijk vraagstukken waar werkt het minder goed voor. Tenzij je bijvoorbeeld zegt, we keren de bonus pas over 5 jaar uit. Dan krijg je
9: en waar bedoel je dan voor de effectiviteit van de werkzaamheden?
8: Voor de keuzes die dan vaak topbestuurders maken of mensen in salesposities.
9: Ja.
8: En dat zijn gelijk nog twee andere dingen waar ik bijvoorbeeld de linkse partijen zeker snap. Maar ik vind het ook gewoon fundamenteel oneerlijk. Dat natuurlijk, je staat altijd op de schouders van iemand anders in een organisatie. Dus waarom krijgen alleen mensen met een salesfunctie, topbestuurders, senior management, die krijgen een bonus. En daaronder niet. Krijgen ze op zijn best een halve winstuitkering van 1.000 euro. Dat is al één. En je noemt dan ook een aantal sectoren. Hè? Tech, finance, verzekeringen. Allemaal bonussen. Hey, maar waar hebben we dan ook echt toptalent nodig? In de zorg. In het onderwijs, in de maakindustrie, in de publieke dienstverlening, bij de overheid. En daar wordt allemaal niet met bonussen gewerkt. Dus alle argumenten die van tafel worden gehaald van, ja, bonus hebben we nodig, want het stimuleert mensen. Ja, waarom zouden we dan ook bijvoorbeeld niet binnen de overheid ook bonussen uitkeren? Dat doen we dus niet, want dat vinden we allemaal niet passen. He, dus er zitten op twee lagen zitten gewoon
9: maar
8: iets
9: dan krijg je eigenlijk, dan zeg je dan krijg je alle topspelers, hè, de Messi's van de wereld, die zitten dan bij de commerciële bedrijven. En de derde klassers die zitten bij de overheid.
8: Mensen die echt gewoon vanuit zingeving bijdragen aan de maatschappij gedreven worden. Die kiezen ook gewoon heel fundamenteel om 60 uur in de week te werken. En die hebben misschien zo'n bonus niet nodig. Maar die halen hun erkenning uit iets anders. En ik vind het eigenlijk wel een mooi gegeven. Dus ik zou zeggen, maak er een heel level playing field van. Of iedereen niet of iedereen wel. En doe dat van hoog naar laag.
9: In Nederland, maar ook in Europa, ook in de wereld.
8: Ja, kijk, dat heb je dan natuurlijk nodig. Hè? Want we leven natuurlijk in een maatschappij waarin talent tegenwoordig uit alle uithoeken van de wereld komt. Ja, en in Nederland lopen natuurlijk al niet voorop. Hè? Dus ja, ik zou zeggen voor nu gewoon, je moet even meedoen. Maar misschien als second best zou ik zeggen, zorg dan ook dat er wat meer variabele beloning is voor alle mensen op wiens schouders je staat, op wiens prestaties je bouwt.
9: Wordt het nog duurder? Gaan we ze geen geld meer zo meteen? Moeten iedereen bonus?
8: Ja, kijk, daar kan je natuurlijk
7: een aandeel hoeft niet uit te betalen. Nee. Ik bedoel, een aandeel kun je nu geven. En als het geld wordt verdiend, dan heb je het gecashed.
9: Even wat cijfers daarover, want dat maakt het misschien ook wat makkelijker. De gemiddelde beloning voor AEX-CEO's steeg in 2025 naar 5,3 miljoen euro. Dat is een toename van 6,2% ten opzichte van het jaar ervoor, 2024. En het basissalaris, dus waar die bonus op zijn gebaseerd, nam met 3,3% toe tot 1,3 miljoen euro. Dus dat is wel een beetje scheef, denk ik, toch? Dan is en de bonussen stijgen dus harder met 6,2 ten opzichte van 3,3 het basissalaris. Daar gaat toch wel iets mis?
7: Hmm. Nou ja, je legt hier precies de vinger op de zere plek, denk ik. Waarbij je kan laten zien dat er excessen zijn in de markt en dat je daar mee om moet gaan. Ik denk dat je ook wel moet realiseren dat dat dan wereldwijd moet gebeuren. En dat is niet mogelijk. Dus je zit toch, kijk, dat is gewoon heel simpel. In mijn tak van sport zit het talent in Silicon Valley. In ieder geval het operationeel ervaren talent. En als ik daarvan moet uit gaan halen, dan zullen mensen niet, tot een zekere hoogte zullen ze altijd kiezen voor, ja, ik moet wel een bepaalde laag hebben van compensatie. Maar ik weet ook dat er is ook een moment waarop je gaat naar de zingeving van dat werk en wat je bijdraagt daaraan. Dus ik heb altijd de mogelijkheid om te zeggen, wil je een radartje zijn in het wiel van die grote corporate, of wil je hier echt betekenisvolle dingen kan doen? Mm-hmm. Dan geef ik je eigendom in ruil voor een normalere compensatie. Nou, dat spelletje kun je natuurlijk wel internationaal veel, veel beter spelen. Dus wellicht is er ook voor die innovatieve onderlaag, waar het talent nog het meest nodig is, wellicht zijn die bonussen en dat is, misschien is daar niet de kapitaalkrachtigheid nodig. Misschien is daar gewoon een vrijgevigheid nodig met eigendom. En ik denk dat enigszins een oplossing is die ik gewoon in de praktijk nu zie.
9: Ja, gewoon dus die aandelen, hè, dat je zegt van daar kan je dan wel in belonen,
7: ja.
9: En minder in geld.
7: Ja, en als we daar allemaal goed doen, en ik vind ook dat je daar wel, to your point, ik denk ook dat we echt een regeling moeten hebben die dat toepast door het hele bedrijf heen, van elke functie, niet alleen de sales, niet alleen growth, niet alleen de C-level. En dat probeer ik ook altijd te doen binnen mijn bedrijf. Ik heb een uitlegbare formule die voor iedereen geldt. Dus toen mijn eerste bedrijf werd verkocht, toen was de stagiair, die kwam huilend naar me toe, want die had ook geld verdiend. Ja. Dus dat is ook te
9: huilend van plezier in dit geval. Dus.
7: Van plezier.
9: Ja, oké. Okay. Ja, nee, ik weet. Ja. Toch even checken. Ja. En is het dan zo, die had ook geld verdiend en je zegt het is uitlegbaar breed in de organisatie, want dan was er een doelstelling die dus voor iedereen kon gelden, ook voor de koffiejuffrouw.
7: Ja, klopt. Ik kan het wel gewoon zeggen. Wij hanteren gewoon het eerste, je krijgt 200% van je jaarsalaris uitgekeerd over 4 jaar tijd met 1 jaar cliff. Dat betekent als je in het eerste jaar weggaat, dan hou je geen aandelen. En dan elk jaar daarna verdien je 25%. Dus je hebt een salaris, dat eiken wij ook met de markt. Dus dat is, we proberen te zorgen dat 90% van de mensen met jouw ervaring in jouw vakgebied minder verdient dan jij. Dus het is best wel een competitief salaris.
9: Zit goed.
7: Ja. En op basis daarvan geef je gewoon 2 keer je jaarsalaris in aandelen.
8: Ja. Geef je nog even door waar mensen kunnen solliciteren. Ik denk dat dit best wel aantrekkelijk is.
7: Ik huur op dit moment niemand in, maar klein.com. Ja, precies.
9: Ja, precies. Ja, dit zijn natuurlijk wel aantrekkelijke pakketten voor mensen. Dat ze denken, hey, dat is interessant. Maar aan de andere kant aandelen, hè, dat weten we ook. Nu is het misschien veel waard. Kan natuurlijk ook, ik gun het je niet, maar kan ook straks niks waard
7: zijn. Dat is helemaal waar en dat is de gok die je maakt.
9: Ja.
7: Ik moet er ook wel bij zeggen dat de formule die ik net noem is een industriestandaard. Dus is enigszins gedeeld onder Silicon Valley en startups in Europa. Mm-hmm. En dan weet je ook als een werknemer dat het soms kan het werken en soms niet. Ja. En als het werkt, dan werkt het meestal heel erg goed.
9: Ja. Dus, ja. Nou zeggen die commissarissen, die zeggen dus van nou, het voelt als een korset, de huidige Europese regels. Ik noemde het net al, hè, die SRD2. Daarom vinden ze dat er dus meer flexibiliteit zou moeten komen. Hebben ze daar een punt, die commissarissen? Dat er inderdaad, en dan gaat het over die knopjes, ja, waar je kan draaien. En dat je niet meer jaarlijks de aandeelhouders moet vragen om toestemming.
8: Ja, het is natuurlijk altijd een beetje, ga je de regels gedurende het spel veranderen.
9: Ja.
8: Maar ik denk wel dat daar, ja, die regels, het moet een principieel punt zijn. Hè? Je wil uiteindelijk gewoon langetermijn prikkels geven om de duurzame waardecreatie te realiseren. Mm. En als dat soms net is dat je... Het zijn communicerende vaten. Net even het een wat meer waarde hecht dan aan het ander. Kijk, regels worden ook gemaakt met het zicht op de toekomst. Nou, we weten allemaal, elke 3 maanden verandert er wel weer wat. Dus ja, als je echt gewoon het gedrag in de goede richting wilt stuwen, mensen wilt verleiden om de goede dingen te doen, vind ik het niet meer van ver om dat te doen. Je zou een soort toetscriteria erbij kunnen hebben van, is het uitlegbaar? Dus dat vind ik ook mooi als we accountability laten zien. En ook gewoon transparantie. Dat is natuurlijk allemaal ook tegenwoordig hot topics. Hè. Weten wat iedereen verdient. Ook heel leuk dat jij dus net zo open over was. Hè? Maar ik denk, als je het gewoon kunt uitleggen met een goed verhaal, wat je dan niet door AI moet laten schrijven, denk ik. dan moet dat kunnen. En binnen een bandbreedte. Dus ik vind op zich de oplossing met communicerende vaten een klein beetje tweaken gedurende het spel.
9: Maar je noemt het net de spelregels tijdens de wedstrijd veranderen. Maar eigenlijk, in veel gevallen doen ze het zelfs na de wedstrijd. Hè? Want die commissarissen van bijvoorbeeld ASML en Ahold Delhaize, die werken dus met dat mandje. Hè? En dan geven die commissarissen bij Ahold bijvoorbeeld bandbreedtes bij de weging van financiële, strategische ESG-doelen. En dan behouden ze zich het recht voor aan het einde van het boekjaar die preciezer te maken. Ja, dat klinkt voor mij preciezer maken. Klinkt gewoon als die spelregels dus na afloop nog veranderen. Van nou, eigenlijk, hè, we hadden gezegd dat het dit was. Maar ja, hij heeft het toch wel heel goed gedaan. Hop, we draaien even een knopje en dan heb je opeens je maximale bonus te pakken.
7: Nou, dit zijn die perverse prikkels waar, denk ik, het hele systeem opnieuw ons te boven moet.
9: Ja.
7: Wij van WC Eend, zeg maar. Dus daar is gewoon een heel goed punt. Waar zijn we als samenleving, zeg maar, mee content? En kunnen we dat over de hele linie uitrollen, zodat het transparant blijft.
9: Ja.
7: En die transparantie is nou echt gewoon wat hij mist.
9: Ja. Komen we hier ooit nog uit, denk je, uit deze rat race van bonussen? hoger, meer, nog meer mensen trekken.
8: Nee, ja, dat zie je natuurlijk over de hele linie. Kijk naar de waarde van voetbalspelers, het prijzengeld bij tenniswedstrijden, ja. De salarissen die altijd maar omhoog gaan.
9: Record.
8: We leven in een wereld van altijd alles maar beter, hoger, sneller.
9: Ja.
8: Dus nee, komen we niet uit. Tenzij je natuurlijk een paar van die witte raven hebt, organisaties die zeggen, wij doen helemaal niks met bonussen. We gaan echt gewoon waardegedreven ondernemen. Ik kan me herinneren van een paar jaar geleden, heeft Achmea volgens mij ook gezegd, wij stoppen met bonussen. We gooien wel het basissalaris met 10%, 20%, 30% naar boven. Maar daarnaast even klaar met de bonussen. En dan kan je ook mensen aantrekken die zeggen, joh, daar wil ik eigenlijk veel liever werken.
9: Maar dus kunnen die het systeem veranderen?
8: Nou ja, het begint altijd met 1, 2, 3 bedrijven. En het kan ergens een mooie olievlekwerking. Ja,
9: is het nou zo, want je had het net over dat ze je dan efficiënter kan werken met een goede bonus en zo. En dat het wel helpt om doelen te bereiken. Word je er ook gelukkiger van? Wat zeg ik even aan de vraag aan de werkgeluk-expert?
8: Ja, nee, kijk, ik denk uiteindelijk is altijd zo'n beloning, het duurt altijd maar even. Ik merk ook gewoon met collega's met wie ik nu samenwerk. Ik werk momenteel ook als interim bij een bonusgedreven organisatie. En het is gewoon elke week hoor je het wel eens wat. Mensen zeggen net niet letterlijk van, wat betekent dit voor mijn bonus? Maar eigenlijk, dat is een soort, neemt allemaal breincapaciteit in. Je moet gewoon werk doen wat je leuk vindt, waar je goed in bent. Met een bepaald doel wat je wilt realiseren. En je moet er gewoon, wat je ook aangaf, Robert, gewoon een goede basiscompensatie voor hebben.
9: Ja.
8: En ik denk, ja, dat we dat geeft ook gewoon rust. Dus ik denk dat mensen uiteindelijk niet gelukkig worden van bonussen. Veel liever gewoon aan het begin van het jaar weten of ze aan het eind van het jaar de hypotheek kunnen betalen. Ja. Op vakantie kunnen gaan. En tegenwoordig, wat je ook zelf ziet, in staat zijn. Zeggen van, goh, we hebben een kinderwens of niet. Want dat is allemaal financiële afwegingen die mensen meenemen. Huizen kopen, kinderwens, alles wordt steeds duurder.
9: Ja.
8: Dus geef gewoon rust in het hoofd door mensen een vaste salaris te geven en minder afhankelijkheid van bonus.
9: Ja, dat is een prachtig bruggetje naar het volgende onderwerp. Nog één vraag aan Robert voordat we dat gaan doen. Word jij gelukkig van je bonus?
7: Nou, het is grappig dat je dit vraagt. Toen ik bij Google werkte, hadden ze een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van werk. En volgens mij stond compensatie in salaris niet eens in de top 10. Nummer 1 was namelijk, hoe lang sta ik in de file na mijn werk? Want dat is een heel hot topic in Silicon Valley. Maar er stonden echt dingen in zoals ja, verlof, mijn functie, mijn collega's, mijn titel. De basiscompensatie stond niet eens in de top 10. Dus dit is ook hoe ik zelf altijd die onderhandelingen inga. Is wat heb jij nodig om je volledig hierop te kunnen richten? Als er iemand komt met een klein beetje geld, zodat je iets aan de zijkant moet doen, hoe zeg jij nee?
9: Ja.
7: Hoe ziet jouw leven eruit? Wat heb je nodig?
9: Kun je ook de files op de A4 oplossen als ik bij jou kom werken?
7: Nou, het is wel zo dat ik heel makkelijk Amsterdam aan je kan verkopen.
9: Ja, ja.
7: Als je internationaal woont.
9: Ja,
7: want wil je in de file staan of wil je gewoon op de fiets? Dan sta je ook in de file helaas soms. Maar
9: ja.
7: Weet je, aan Amsterdam. Maar ik denk dat daar gewoon echt een kwaliteit van leven mee kan worden geboden. En dat heeft niks te maken met compensatie. Het heeft te maken met eigendom in meerdere lagen. Dat kan in aandelen, maar dat kan ook in het werk dat ik doe. En de zingeving die het geeft. En de persoonlijke connectie die ik daarmee heb. Dat is het spelletje dat ik speel.
9: Zometeen bespreken we of het Witte Huis haar hand heeft overspeeld door AI-model Mythos alleen voor Amerikanen te willen hebben. Het model is nu tijdelijk helemaal offline. Biedt dat misschien kansen voor Europese alternatieven?
10: Businesswise Weekly. De Social Storm.
9: In de Social Storm kiezen we elke week een opvallende post die op social media is verschenen en die hier wel wat verdere analyse en discussie verdient. En vandaag gaat hij over een absolute fout die managers maken tijdens sollicitatiegesprekken. Ziet recruitment expert Jesse Gul.
11: De manager wil nog wel eens aan de sollicitant vragen, let wel aan vrouwelijke sollicitanten, heb je een kinderwens? En soms niet eens zo heel direct, hè? Het is niet altijd dat we echt letterlijk zeggen, heb je een kinderwens? Maar ze gaan informeren. Dus stel je voor, er zit een vrouwelijke sollicitant van rond de 30, dan wordt er wel geïnformeerd van, en heb je een relatie? Heb je kinderen? Hoe lang zijn jullie samen? Er wordt misschien niet letterlijk gevraagd naar een kinderwens, soms ook wel, maar de meeste mensen weten dat dat nog wel een vrij impertinente vraag is. Maar er wordt met een omweg wordt er toch wel geïnformeerd van, wat is je situatie? Kunnen wij als bedrijf de komende jaar verwachten dat jij met zwangerschapsverlof gaat? En dat mag niet. Dat mag niet van de wet. Omdat dat zwangerschapsdiscriminatie in de hand werkt. En ja, ik snap dat het als bedrijf vervelend is. Maar er zijn gewoon heel veel risico's die je loopt met een werknemer. Zwangerschap is er eentje. En die is vaak wat zichtbaarder. Maar iemand kan uitvallen met een burn-out. Iemand kan het niet leuk vinden. Kan van baan wisselen. Iemand kan een slechte medewerker zijn. Iemand kan uit de bedrijfskast spelen. Weet je, er kan van alles gebeuren. En daar kan je niet op sturen. Dus mensen gaan hier dan op sturen. En dan worden dus ja, vrouwen, jonge vrouwen worden hierdoor benadeeld. Het stikt van de jonge vrouwen die dus gewoon afgewezen worden. Omdat er een risico zit dat ze kinderen kunnen krijgen in de komende paar jaar. En dan durven werkgevers het niet aan. Ja, dat is natuurlijk gewoon... Dat moeten we niet willen als samenleving.
9: Ja, zwangerschapsdiscriminatie. Altijd een goed onderwerp om met drie mannen te bespreken, hè, Alexander?
8: Ja. Nou ja, ik hoor natuurlijk wel zeggen, zwangerschap is een risico. Ja, ik mag hopen dat we het gewoon in de eerste plaats als gewoon een hele mooie, welkome boodschap kunnen aanschouwen.
9: Ja, voor die mensen zelf wel, maar die werkgever die is er niet blij mee. Ja, dat is eigenlijk het verhaal van Jesse.
8: Dan nog, kijk, even iets breder perspectief hebben in de wereld. Denk zo'n 8 miljard mensen. Dat groeit nog steeds. Wereldwijd, maar als je kijkt gewoon naar Nederland, hebben we natuurlijk wel een probleem met de demografie, met de arbeidsmarkt. Er worden gewoon uiteindelijk momenteel minder kinderen geboren van de mensen die hier nu wonen om de huidige bevolkingsaanwas in stand te houden. En Nederland groeit omdat er mensen van buitenaf komen. Terwijl wij natuurlijk gewoon maatschappelijk er wel baat bij hebben om gewoon in Nederland voldoende mensen te hebben. Dus ergens vind ik het een collectieve uitdaging dat wij gezinnen faciliteren om kinderen te kunnen krijgen. En dan is natuurlijk het risico dat het ineens iets is waar je als werkgever wat mee moet. Dus je hebt natuurlijk wel de UWV-regeling. Je krijgt iets van zoveel procent van je maximaal dagloon krijg je uitgekeerd. Misschien wel 100%. Kan je aanvullen als werkgever. Dus dat loon dat is dan wel gecoverd. Maar eigenlijk al het andere, van risico's op complicaties, als er iemand terugkomt, productiviteitsverlies, dat ligt allemaal momenteel nu bij werkgevers. Mm. En bij de hele grote jongens met 10.000 medewerkers plus, dan kan je dat allemaal nog prima absorberen. Ja. Maar dan heb je een organisatie met 10, 20, 30 medewerkers, net een nieuwe sales representative aangenomen om dit najaar te kunnen knallen en hup zwanger. Dan denk je, ei, hoe zit dat? Maar ik vind dus dat we veel meer vanuit het collectief werkgevers daarin moeten compenseren en juist moeten vieren en het niet als een risico moeten zien dat iemand het geluk in zijn leven heeft om zwanger te worden.
9: Nou, mooi gedacht natuurlijk. Dat begrijp ik, dit verhaal. Alleen Robert, als jij een sollicitatiegesprek met iemand hebt gevoerd, heb jij het wel eens gevraagd? Gepolst?
7: Nee, absoluut niet.
9: Echt niet?
7: Ik vind hier een onmenselijkheid in zitten. Daar kan ik weinig empathie voor opbrengen. Waar ik wel empathie voor kan opbrengen, is ook een paar factoren die al worden genoemd. Bij mij 3 maanden of meer eruit betekent gewoon dat je eigenlijk alles mist. Ja. Dus dat is een hele lastige realiteit waar je dan in zit. Alleen, ik vind het niet mijn rol om jouw menselijkheid in te perken. Dus als jij kinderen wil krijgen, dan moet je dat absoluut doen.
9: Als jij dat wil, doe dat.
7: Weet je, ik had een collega die zei tijdens de sollicitatiegesprek: hey, ik wil je best werken, maar ik wil 4 kinderen. En okay. Ik heb er nu 0, dus dat je dat even weet. Dus, en ik zo van, nou ja.
9: En dat was een vrouw of een man?
7: Dat was een man.
9: Oké, dus die is iets minder lang eruit dan.
7: Die is er minder lang uit, maar ik bedoel, het is meer om te illustreren dat ik vind niet dat ik daar zeggenschap over moet krijgen. Ja. En ik denk dat de zenuwen die een ondernemer of iemand aan de andere kant van de tafel voelt, daar kan ik enigszins empathie voor hebben, want je moet het invullen, je moet iemand vinden die die plek inneemt. En als het heel snel gaat, dan mis je echt elke persoon die weg is, die mis je.
9: Maar stel nou dat het geen man was geweest, maar een vrouw. En die had gewoon uit zichzelf, zonder dat jij het had gevraagd, want jij vindt dat dus niet kunnen om dat te vragen, maar die had gezegd, joh, je moet wel even weten, ik wil 4 kinderen gaan maken.
7: Ik ben de manager geweest van meerdere zwangere vrouwen en ik wens ze veel succes. Wat geweldig nieuws dat in jouw leven gebeurt. Dus,
9: dat zeg je niet omdat dit opgenomen wordt, hè? Dat vind je echt.
7: Dat kun je checken.
9: Ja? Oké. Okay.
7: Ik denk dat bijvoorbeeld een van mijn collega's zei, ja, ik weet dat jij mij ziet als je opvolger. Ik wil dat je dat nog steeds zo ziet. Maar ik ben zwanger. Ik wil dat je weet dat ik wegga. Nou, dan had ik kunnen zeggen, oké, dan ben jij niet de opvolger. Maar de kwaliteiten van haar waren zodanig dat was al besloten. Dat had ik in mijn hoofd al besloten. Dus het enige wat ik kon doen, was haar coachen door die periode. Dat ze wel zichzelf moest laten gelden als mijn opvolger binnen die organisatie. En dat ze daar de ondersteuning voor moest krijgen. Terwijl ze op verlof ging. En dat is ontzettend. En toen heb ik daar vanaf de zijlijn weliswaar kunnen zien hoe moeilijk dat is als vrouw om jezelf daarin te laten gelden. Dus het punt is inderdaad dat is dat een last die de werkgever volledig moet dragen? En ik denk dat kleine organisaties kunnen dat niet dragen. En daar komt die zenuwachtigheid vandaan. En daar kan ik empathie voor hebben, maar ik heb geen empathie voor het feit dat je eigenlijk een soort onmenselijke situatie creëert, waarin je zegt, ik bepaal of jij je nageslacht mag produceren of niet.
9: Alexander, die kinderwensvraag, die mag dus wettelijk niet gesteld worden. Hè? Dat hebben we net al vastgesteld. Maar werkgevers vinden dan toch vaak wel ergens een maas in de wet door de toekomstvraag te stellen. Hè? Waar zie je jezelf over 5 jaar? En dan niet alleen zakelijk, maar ook privé. Ja, dat is wel sneaky, hè?
8: Ja, maar ik kan me Natuurlijk, het is menselijk, omdat eigenlijk, het is sowieso een mooie algemene vraag. Hè? Ik zou hem ook zo kunnen stellen.
9: Ja.
8: En ik probeer juist ook, als er een sollicitant is, juist een veilige omgeving te creëren waarin iemand ook zich zo open voelt om zoiets te kunnen zeggen. Hè? Mm-hmm. Dus ik en wat ik natuurlijk wel vind, als we al zouden we het als een risico aanschouwen. Robert, jij noemt ook net bijvoorbeeld burn-out, ziekte, mantelzorg. Ja, dat zijn dingen die gebeuren overnight. Kunnen morgen gebeuren, kan morgen tegen een boom aanrijden.
9: Ja.
8: Maar een zwangerschap heeft dan meestal een redelijke aanloopperiode.
9: Ja.
8: Je kan het een beetje voorspellen. Hè? Soms hoor je het na 20 weken als werkgever. Dan heb je echt nog wel eventjes de tijd om de kaarten zo te schudden. Dat qua productiviteit andere teamleden zaken kunnen opvangen.
9: Het is dus veel beter dan tegen een boom aanrijden. Dat is,
8: nou ja, het is qua van alle als uit als een risico zien. Hè? Is het eigenlijk wel een redelijk voorspelbaar risico met een bepaalde verlofduur. En ik ben ook altijd wel weer... het is ook meer eigenlijk een organisatievraagstuk. Hè? En ik vind dat wij gewoon sowieso werk moeten inrichten rondom het leven. Hè? Ja. Want alle dingen die we net noemden zijn gewoon de live events. Vroeg of laat krijg je er allemaal een keer mee te maken. Dus laten we het werk zo flexibel inrichten dat we niet altijd op 110% van onze capaciteit rekenen om onze doelen te halen. Maar een klein beetje slack inbouwen om het leven te kunnen opvangen.
9: Nou, nog even dat discriminatieargument. Hè? Want dat komt Jesse ook een paar keer op terug in wat hij net vertelde. Hè? Want het is een ouderwetse vraag die alleen gesteld wordt aan vrouwen. Terwijl tegenwoordig mannen ook meer verlof krijgen en vaker deeltijd gaan werken. Kunnen we die vraag dan niet beter ook gewoon aan mannen gaan stellen? Dan hebben we gelijkheid.
8: Ja, nou ja, is het natuurlijk wel weer. Maar je mag hem dus niet stellen. Maar stel, zou je dat inderdaad wel doen.
9: Ja.
8: Ook aan een man zou ik net zo goed willen vragen. Hoe zie jij jouw toekomst voor de komende jaren? Ja. Kijk, wat ik altijd wel interessant vind. Gewoon van mensen. Joh, wat houd je bezig? Waar sta je in het leven? Waar krijg je energie van?
9: Uit interesse.
8: En natuurlijk als werkgever wil je wel toetsen in hoeverre iemand stabiel is. Maar dan zit het echt toch wel meer op de inhoud. Kijk, dus iemand die de afgelopen 3 jaar 2 keer van baan is geswitcht. Vind ik al een signaal van, joh, hoe maak jij je keuzes? Wat viel er dan tegen? En wat zoek je hier dan nu?
9: Ja.
8: Dus het zijn meer dat soort vragen. Maar we zitten ook gewoon totaal niet in een luxe positie dat we vrouwen ook maar op wat voor manier dan kunnen discrimineren. Ja. Sterker nog, op alle universiteiten worden alle mannen links en rechts ingehaald door vrouwen. Dus laten we ook de manier hoe we werken en hoe we organiseren is eigenlijk nog wat te veel op een masculine leest gestoeld.
9: Robert, als we het hebben over dit onderwerp. Ik hoorde net in het begin van dit gesprek zei Alexander van we hebben eigenlijk te weinig kinderen. Hè? Dat is een groot probleem in Nederland ook. We maken met z'n allen te weinig kinderen. Zou het niet juist, ik ben een beetje, moet het voorzichtig brengen, maar dat de overheid een bepaalde incentive zou geven om juist bijvoorbeeld bij werkgevers neer te leggen van als een vrouw met zwangerschapsverlof gaat of een man met vaderschapsverlof, gaan we daar die werkgevers juist voor compenseren ruimhartig, zodat het juist aangemoedigd wordt.
7: Ja, dit is ook iets waar als ik met start-up oprichters praat, dan is dit iets wat ze enorm graag zouden willen zien. Dat het volledig een level playing field wordt, maar ook dat de ondernemer wordt ontlast. En ik denk dat daar, of laten we zeggen de onderneming. Hoe vroeger je bent, hoe meer dit een enorme impact heeft. Dus ik denk dat we daar nog wel iets verder kunnen gaan. Daarnaast, als werkgever zijnde, denk ik ook wel dat je moet realiseren dat... ik denk juist namelijk dat een leven geïntegreerd moet worden in werk. Dat is althans iets wat ik zelf graag zie bij mijn dagelijkse bezigheid. Dus dat ik weet niet eens of ik het werk zou noemen. En ik probeer daarin om te zorgen dat mijn persoonlijke vrijheid en de vrijheid die ik heb op werk, dat die bij elkaar samenkomen.
9: Just.
7: En daar is dit nou precies een goed voorbeeld van. Vorm je leven om je werk heen, maar ook vice versa. En daar mag wel iets meer over worden nagedacht vanuit de werkgever. Dat is de werkgevers plicht. En vanuit de overheid denk ik dat als wij inderdaad willen zorgen dat er een complete... En laten we eerlijk zijn, in de technici, we hebben vrouwen gewoon hard nodig nu. Dus we moeten daar alles aan doen om de poorten open te gooien. En dit is nou een van die punten.
9: En hoe zou je dan als manager of CEO dan wel die vraag... althans, die mag die vraag dus niet stellen... maar hoe zou je dan met dit onderwerp dan wel omgaan, Alexander? Heb je nog een tip?
8: Nou ja, ik zou hem eigenlijk helemaal omdraaien. Hè? Ik zou zeggen, wij hebben echt een divers beleid. Wij stimuleren gezinsvorming, of wat voor woord je er ook voor kiest.
9: Mm-hmm.
8: Weet het als het bij ons komt. We hebben op elke hoek een kolfkamer. We hebben een kindercrash. We hebben extra lang ouderschapsverlof. Je krijgt van ons 1000 euro bonus.
9: Hey, dus veel plezier.
8: Hoe zou je dat vinden?
9: Ja, precies. Ja.
8: En als dan iemand zegt van, nou, ik was toevallig net van plan om 5 kinderen te gaan beginnen. Ja. Dan doe je hem prima. Maar dan moet het natuurlijk wel oprecht er allemaal zijn. Maar ik zou hem eigenlijk gewoon eens compleet omdraaien.
9: Juist. Straks in de Leider van de Week bespreken we een joekel van een mispeer aan de top van techbedrijf Adobe. Want dat schip dreigt stuurloos te raken nu alle kapiteins van het schip springen.
10: Van headline naar handelingsperspectief. Business Wise Weekly met Olivier de Neve bij New Business Radio.
9: AI-bedrijf Anthropic heeft zijn nieuwste AI-modellen Fable 5 en Mythos 5 offline gehaald. Dat doen ze omdat de Amerikaanse overheid het bedrijf heeft opgelegd dat ze hun nieuwste modellen alleen door Amerikanen mogen laten gebruiken. En omdat Anthropic de nationaliteit van gebruikers niet kent, moet de boel maar tijdelijk offline, zeggen ze bij het bedrijf. Nou, die twee modellen, Fable en Mythos 5 dus, zijn al maanden in opspraak omdat ze de crème de la crème van AI-modellen zouden zijn. Zo geavanceerd dat ze kwetsbaarheden in softwaresystemen van bedrijven kunnen opsporen. Maar ook kunnen hacken. De actie van het Witte Huis lijkt een America First tactiek. Maar de regering Trump claimt dat de blokkade nodig is vanuit nationale veiligheidsrisico's. Alexander, om bij jou te beginnen. Geloof jij dat het een veiligheidsrisico is? Want de Amerikaanse overheid wil het dus nog wel gewoon beschikbaar hebben voor Amerikanen zelf.
8: Ja, ik keek vroeger altijd die serie Black Mirror op Netflix. Een beetje zo'n dystopische serie. En dan zie je natuurlijk wat er gebeurt als de supercomputers de wereld overnemen. Dat is natuurlijk niet goed. En Terminator had je vroeger ook al, de Matrix. En vroeger hadden mensen allemaal fantasie nodig om te schetsen wat er allemaal mis zou gaan. Ja, ik ben nu serieus bang dat dit nu allemaal al kan. Helemaal in combinatie met robotisering. Ik ben een tijdje geleden naar zo'n event van Elon Musk geweest. Waar er stond de Optimus robot in het echt. En daar stond ik gewoon tegenover. Ja, en die kan je gewoon even een box geven en hij speelt een beetje met je. Ja. Nou, dus laat staan dat straks dus AI, supercomputers, sturen die robots aan. Kunnen zichzelf opladen, hebben controle over of jij wel of niet het parkeergarage in mag. Over jouw strafblad, over jouw zorgdossier. Ze kunnen alles aanpassen wat ze willen. Dus ja, ik heb het gevoel dat dat nu al lang kan. Maar dat er nog een paar mensen zijn die een soort kill switch hebben om het uit te kunnen zetten. Maar het is een kwestie van tijd, hè, volgens Black Mirror. dat binnenkort niet meer kan.
9: Dat is wel een fictieserie, maar toch?
8: Ja. Dus ik maak me de zorgen. En zeker een veiligheidsrisico.
9: Ik kan je geruststellen. Want alleen Amerikanen mogen het gebruiken. En dat zijn heel stabiele mensen, toch?
7: Nou ja, ik bedoel. Laten we niet net doen alsof de regering Trump hier een hele logische, weldoordachte beslissing heeft gemaakt. Ik denk dat dat vaak wordt toegekend aan deze regering. Maar dat kunnen we vergeten. Ik denk dat Project Glasswing. Dus het project gestart door Anthropic laat zien dat zij een poging hebben gedaan om te zorgen dat security experts toegang konden krijgen tot Mythos en daar soep van konden maken en dan pas overgaan tot publieke lancering. Hoefden ze niet te doen, hebben ze wel gedaan. Ik denk dat ik ChatGPT en OpenAI niet hetzelfde heb zien doen, dus dat zegt wat. Ik denk dat wat je nu hier ziet is niks anders dan een geopolitieke zet. Ik denk dat het niet noodzakelijk heel veel te maken heeft met de uitwerking of de details van dat model. En de achterkant zag je ook dat het is door door Amazon is het geïnitieerd, deze discussie. Die zei dit model mag niet naar buiten. Ik denk dat het echt, als we hier logica aan proberen vast te plakken, buiten, laat ik even mijn eigen soevereiniteit bewaken, dan kom je...
9: Dat noem jij nou, maar geopolitiek gezien inderdaad zou je toch kunnen zeggen, wij hebben iets heel goeds. Dat heeft de rest van de wereld nog niet. Dat geeft ons als Amerika een concurrentievoordeel. Dus daarom houden we het bij ons. Dat is op zich toch best wel logisch.
7: Nou, dat bedoel ik ook te zeggen. Ja. Is dat zij houden hun eigen kasteel dicht. En dat snap ik. Als Anthropic zijn, hoef je daar niet noodzakelijk in mee te gaan.
9: Nee, en dat is dus wat ze wel doen nu.
7: Ja, ik denk ze doen het niet. Ze zeggen, het is ook voor Amerikanen is het niet meer beschikbaar.
9: Ja, dus ze leggen het nu tijdelijk, zetten ze het offline. Ja. Maar ik neem aan dat ze dat ook doen om ondertussen die nationaliteitscheck in te bouwen. Of denk je dat het echt een soort van tegen de krip is?
7: Wacht even, want zij hadden geen keuze, hè? Zij moesten stil liggen. Ja. En zij hebben de keuze gemaakt om het ook voor Amerikanen stil te liggen. Dus ik denk dat de volgende stap is die dialoog aangaan. Nou zijn zij met de Trump-administratie al geen vriendjes vanwege dat defensiecontract. Dat zal er ook mee te maken hebben. Laten we eerlijk zijn. Dat is ook zo corrupt als de neten. Dus ja, wat gebeurt daar intern nu in die discussie? Dat zullen we nooit weten. Mm-hmm. Ik heb zelf Fable gebruikt. Het was een enorm goede eindredacteur. Hij kon goed dirigeren. Hij kon goed uiteen inzetten. En tot een niveau dat ik nog niet heb gezien. Is het wollig? Absoluut. De details die je eruit krijgt zijn diep en enorm. En daardoor was de jury nog niet het eens of dit nou het model was wat beloond was.
9: Maar het is wel echt goed.
7: Ik vond het schrikbarend goed. En ik was niet de enige. Ook collega's die echt zeiden van nou, dit duurde significant langer. Het was sneller.

0: ja, zou je daar niet alleen ASML moeten laten investeren, maar misschien ook pensioenfondsen en andere mogelijkheden om gewoon meer hout achter minder pijlen te zetten. Wij hebben niet meer pijlen, we hebben eigenlijk maar één pijl.
1: Ja.
0: En dat is Mistral. En ja, daar en nu beledig ik waarschijnlijk 5 modellenshops in Europa. Maar ja, ik denk, je moet echt een keuze gaan maken nu.
1: Maar kan Mistral dan nog een herexamen doen om van die 6 toch in die buurt van die 10 te komen?
0: Ja, het is kapitaal, het is rekenkracht, het is talent, het is investeringen. Er zijn zoveel verschillende paden die leiden tot een model provider van wereldwijde klasse. Daar gaan we het moeilijk hebben.
1: Alexander, die Anthropic systemen die zijn dus ook niet meer toegankelijk voor Europeanen nu. Een woordvoerder van de Europese Commissie die heeft in een reactie laten weten dat die ingreep van de Amerikaanse regering Europa moet wakker schudden om soevereine technologische modellen te versterken en te bouwen. Heb je er vertrouwen in dat Europa nu wakker is geworden en op techgebied nu, wat Robert eigenlijk zegt, echt gaat investeren?
2: Ja, ik denk wel dat dat gaat gebeuren. Maar je ziet dat wij natuurlijk nu vooral veel praten en investeren in regelgeving. Hè. Dus dan moet je een beetje zien dat wij de weg aan het aanleggen zijn. De lijntjes bepalen, maar de auto's en alles wat er overheen rijdt. Dat komt uit China, dat komt uit Amerika. En als je dan ook aan mij vraagt van ja, wat gaat Europa doen? Dus ik altijd maar de vraag, ja, wie en wat is eigenlijk Europa? Macron, hè, dat heeft dan Le Chat van Mistral. Maar dat is Frankrijk. Kunnen die lekker samenwerken met Duitsland? Die kunnen niet eens samen. Nou, die hebben ooit een keer samen een vliegtuig gebouwd. Ja. Maar laten ze er ook weer allemaal defensie samenwerkingen zijn weer geëindigd omdat ze elkaar niet goed begrijpen. Dus
1: mega stroperig.
2: Erop vertrouwen dat wij dan in Europa één champion hebben die in één land zit. Ik bedoel, Engeland zit al niet eens bij de EU. Dus we hebben daar gewoon sowieso iets in nodig dat we verenigen. Misschien wel echt iets oprichten dat we als Europa stappen zetten. En dan zou ik ook nog een pleidooi willen houden om dat te doen verder dan Europa. Pak ook Zuid-Korea, pak Japan erbij, pak Canada. Andere landen, een soort Canada zeker weten.
1: Allemaal tegen Amerika.
2: Nou ja, in ieder geval je hebt altijd, Amerika ziet het echt als macht.
1: Ja.
2: Wij zien het misschien als technologie, maar ik denk dat macht ook wel een tegenmacht mag oproepen om het in ieder geval in balans te houden. Hè. Als iedereen een kernwapen heeft, dan zou ik zien dat ze het niet doen. Hebben zij een super hacker computer en wij hebben er ook eentje, houden ze elkaar ook in een soort mooie worstelhoutgreep. Dus ik denk absoluut dat we wakker zijn. Uitdaging is natuurlijk wel hoe. Want je hebt ook kapitaal daarvoor nodig. Je hebt investeerders ervoor nodig. Mensen die echt hun nek langdurig durven uit te steken. Ja, hebben wij die in Europa?
1: Nou, dan hebben we het nog over Europa. Laten we het nog even wat kleiner maken. De afgelopen dagen kwam de Nederlandse evenknie. GPT-NL, ik zie jou al lachen, Robert. Volop in het nieuws. Techondernemers als Alexander Klupping en Robert Vis, die hebben geëxperimenteerd met het model. Die zijn niet echt tevreden. Even een quote van Alexander Klupping in quote. Die zegt, voor iedereen die denkt, gelukkig bouwen wij aan GPT-NL. Vergis je niet, dat ding kan echt helemaal niks. Dat is onder andere dus een quote van hem. Robert Vis zegt, wacht, zijn er echt mensen die denken dat NL-GPT gaat werken? Dat is wel echt vervelend voor hun dan. Dat zijn niet echt quotes waar je denkt, er zit veel vertrouwen in. Hè? Chauvinisme. Ja, Robert, ben je net zo negatief als die twee?
0: Nou, je moet niet appels met peren vergelijken. Dat project heeft 13 miljoen funding gehad. 13,5 geloof ik. En ja, geloof me, daar begin je nog niet eens mee in het speelveld. Dus het was ook niet bedoeld als een alternatief voor ChatGPT. Het was bedoeld om op andere bronnen, meer auteursrechtvriendelijke bronnen te worden getraind. En het was ook bedoeld voor bijvoorbeeld overheden. En dat is een doel op zich. En ik werk niet bij TNO, dus je moet het mij niet vragen. Maar als je het mij vraagt als start-up ondernemer, dan denk ik, dat zijn niet de modellen waar ik zit op te wachten.
1: Nee.
0: Als jij echt de investering wil maken van een Anthropic, dan hebben we het over honderden miljoenen en niet over dit bedrag.
1: Ja, dus Anthropic is een 10, Mistral is een 6. En waar is GPT-NL?
0: Ja, dat is heel, heel verneinig om dan ze in dezelfde rang te zetten. Ja,
1: zo
0: maar
1: ben
0: goed,
1: ik
0: als we dat zouden doen, zou het een 2 zijn. Weet
1: een 2?
0: Ja,
1: Oké, we noteren een 2.
0: Ja, ik bedoel, nee, dat is zuur. Ja. Maar ja, het is echt een andere rangorde. En ik denk waar je naar moet kijken is precies wat Alexander nu zegt. Waar ga je een pan-Europees netwerk bij elkaar halen om te zorgen dat we dit soort modellen wel kunnen bouwen? En dan heb je het echt over compute. Dus in de Verenigd Koninkrijk hebben ze nu met Nvidia hebben ze grote investeringen gemaakt. Mistral is er eentje van, maar er zijn nog andere initiatieven. Je hebt open weights en open source modellen waar je op voor kunt borduren, zodat je niet vanaf dag 1 hoeft te beginnen. We kunnen een soort misschien een wet van de rennende voorsprong vinden. Maar dat is optimisme en dat is durf.
1: Juist. We gaan naar de leider van de week.
3: Businesswise Weekly, de leider van de week.
1: Elke week bespreken we een leider die de afgelopen dagen in het middelpunt van de aandacht heeft gestaan. En de boardroomfluisteraar die zo'n beetje iedere Nederlandse boardroom geadviseerd heeft is Rob Huisman, ook schrijver van het boek Communicator. En hij vertelt over Shantanu Narayan.

0: En dan denk je misschien, wie is dat nou weer? Nou, Rob weet dat wel en legt uit waarom je zijn naam binnenkort waarschijnlijk ook weer mag vergeten.
1: Ik kan me voorstellen dat je die naam misschien niet meteen herkent, maar hij is de CEO van Adobe. En Adobe, dat is zo'n stukje software dat je vast op je telefoon of op je laptop hebt zitten. Want dat heeft bijna iedereen. Dat is een mega groot bedrijf. En Shantanu Narayan is de CEO. En dat is hij al bijna 20 jaar. Maar het gaat niet goed met Adobe. Althans, het gaat niet goed met de koers, de beurskoers van Adobe. En hij heeft aangekondigd dat hij weggaat. Hij gaat dus na 19 jaar weg om ruimte te maken voor nieuw leiderschap. En nu zat iedereen te wachten op zijn opvolger. Wie wordt zijn opvolger? Wie gaat de klus klaren daar? En vorige week kwamen ze met een kwartaalbericht. En iedereen zat te kijken, nou, er komt vast een opvolger. Maar die kwam er dus niet. Wat er in plaats daarvan kwam, was het bericht dat de CFO ook opstapt. Net als de CEO. Dus het bedrijf is nu in één keer onthoofd, zeg maar. En mijn vraag is eigenlijk, en dat is ook de vraag eigenlijk misschien wel voor het panel. Kan je dat wel maken als leiderschap? Kan je als duo, als CEO en CFO, tegelijk opstappen? Want het bedrijf is in wezen onthoofd in één keer.
0: Ja, heren, een adobinabele situatie zou je wel kunnen zeggen daar. Dus meteen maar de vraag van Rob om te beginnen.
2: Applaus, heerlijke woord.
0: Kan je dat maken als CEO en CFO om vrijwel tegelijk je biezen te pakken?
2: Ja, er zijn maar heel weinig echte leiders die groter zijn dan de onderneming. Hè. Dus dan moet je echt denken aan Musk en Jobs. En die hebben natuurlijk direct invloed op de aandelen. Koers, kijk, hier zie je dat het geloof ik met 13% was gedaald. Maar ik denk als je weer een verhaal hebt. En er is al wel gewoon managed van, joh, dit is de reden waarom we gaan. En er is een opvolger. En dat is deze persoon en dit is de nieuwe koers. Mm. Ik denk dat gewoon de grootste omissie is dat ze dus geen verhaal hebben verteld. En dat ze dus de verwachtingen niet goed hebben gemanaged. En dan snap ik een daling in de beurskoers. Dat is gelijk een correctie. Want het gaat allemaal om vertrouwen. We hebben net gesproken over een onthoofding. Ja, gewoon de kapitein en de eerste stuurman springen van het schip.
0: Ja, dat kan toch eigenlijk niet. Als je een wissel op twee van de belangrijkste posities binnen het bedrijf. Als Ronald Koeman dat zou doen tijdens het WK. Dan zou die ook meteen ontslagen worden, toch?
3: Ja, ik denk dat dit is je tijd om gewoon lekker short te gaan op Adobe. Want dat was zo ook al voor deze wijziging. Ik denk dat als je nu ziet wat er met beeldbewerking gebeurt en AI. Dan vind ik dat Adobe daar ontzettend achterloopt. Het enige wat zij nog hebben is, dankzij de PDF hebben zij nog een goede basis vanuit te opereren. En,
0: omzetstijging van 13% hè, afgelopen jaren, recordcijfers. Dus
3: ja, gelukkig is de beurs heeft niks te maken met de realiteit van wat er soms gebouwd wordt. Nee. Dus ik denk als techondernemer kijk je naar wat Adobe doet en denk je van, ja, volgens mij is dat feestje snel over.
0: Ja, denk je? Inderdaad, ze staan voor een transitie. Hè. Het moet allemaal met AI. Ja, moeten ze kunnen gaan aantonen dat ze er geld mee kunnen gaan verdienen. En dat ze beter zijn dan die goedkopere AI tools. Ja. Denk je dat dat nog kan?
3: Nee, ik denk dat Adobe dat niet gaat doen. Dus ik denk dat we hier echt voor een fundamenteel ander model gaan met z'n allen. En ik denk dat beeldbewerking een meer democratische vaardigheid wordt dankzij AI. En dat dus ja, en Adobe zie ik daar te weinig in meegaan. Ik zie andere startups daar echt keihard in meegaan. Het Nederlandse Framer is een heel goed voorbeeld daarvan. Ja. Dat je dus niet alleen toelaat om dingen te bewerken, maar om ze ook te publiceren en om daar AI bij te gebruiken. Dus ik denk dat er echt heel veel paden zijn naar een betere industrie voor beeldbewerking. En Adobe past niet in dat rijtje thuis. Helemaal niet vanwege hun ontzettend rare pricing model. En het geld dat je moet spenderen aan zo'n ding is echt crimineel.
0: Dus eigenlijk zeg je die kapitein en die eerste stuurman. Ik snap wel dat ze van het schip zijn gesprongen.
3: Ja, ik snap dat de omzet omhoog gaat, want de prijzen gingen omhoog. Maar ja. Ja, dat is niet meer te rechtvaardigen. Nee, en ik denk dat de gemiddelde student haat Adobe. Hè? Ik bedoel, de groeit een generatie op dat totaal niet meer gaat gebruiken. Dus ik denk, de PDF is een enige redding.
0: Oh, de PDF is een enige redding. Nou ja, de vacature tekst zal ongetwijfeld ook als PDF online gezet worden. Dank jullie wel, heren. Daarmee verklaar ik deze Businesswise Weekly voor gesloten. Corporate Wellbeing expert en bedrijfskundige Alexander Stoltze was de gast en ondernemer, hacker en lid van de raad van bestuur van Denktank, het Delta Instituut, Robert Gaal. Heb je iets gemist of ben je gewoon een beetje traag van begrip? Dan is de hele aflevering, zoals elke week, vanaf woensdagochtend vroeg terug te horen in je favoriete podcast app. En goed nieuws, volgende week dinsdag dan ben ik terug met een verse Businesswise Weekly tussen 5 en 6 middags op New Business Radio. Hele fijne week nog!
4: Dit was BusinessWise Weekly. Dank voor het luisteren. Wil je deze inzichten nog eens terughoren of delen met je team? Ga naar businesswise.nl of nieuwbusinessradio.nl. Of luister via je favoriete podcast-app. Tot volgende week.
5: Dit is New Business Radio.
4: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
9: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
10: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
4: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
5: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
4: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
11: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
12: ja.
11: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
12: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
11: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
13: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
14: De Radiofabriek.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: New Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Wat betekent gezondheid voor de consument anno 2026? Het gaat steeds vaker over de balans tussen mentaal welzijn en een bewuste leefstijl, waarbij natuurlijke producten een ondersteunende rol spelen. Vandaag is bij mij te gast Jimke Scholten van A. Vogel. A. Vogel is natuurlijk een wereldwijd bekend merk en bekend geworden door de Zwitserse pionier Alfred Vogel, die daar toch echt een filosofie op ontwikkeld heeft. Bekend om het gebruik van verse biologisch gedeelde planten, bijvoorbeeld ook in de A-vogeltuinen in het Harde op de Veluwe.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Jimke, van harte welkom hier in de studio.
3: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
2: Ja, A-vogel. Als ik daaraan denk, dan denk ik eigenlijk aan iets van... Nou, volgens mij heeft iedereen wel een product van A-vogel in een kastje staan. En is dat ook iets wat generatie op generatie al gebeurt in Nederland?
3: Ja, dat klopt. We hebben in 2023 het 100-jarige bestaan van A-vogel gevierd. Dus inderdaad, A-vogel gaat vele generaties terug. Zeker.
2: Ja, het is eigenlijk allemaal op basis van natuurlijke producten.
3: Ja, A-vogel is met name een merk binnen fytotherapie, zo noemen we dat, dus plantgeneeskunde. Dus de producten van A-vogel bevatten plantjes. Plantjes met actieve werkstoffen die jou helpen bij verschillende indicaties.
2: Ja, het grappige is dat er nog steeds wel af en toe wel nieuws komt over dat ze zien dat bijvoorbeeld in een oerwoud een bepaald dier...
3: Klopt.
2: Geneeskundige werking. En dat is natuurlijk heel knap dat je ziet dat de natuur ook die weg weet te vinden.
3: Nou, de natuur was eerder dan wij, hè, ja, de mensheid. Precies, ja. Dus eigenlijk leuk om te vertellen is dat Alfred Vogel, een Zwitser, heeft 100 jaar geleden zijn eerste winkeltje geopend in Basel in Zwitserland. Ja. Het is ook een Zwitsers merk van origine. En hij ging toen al bij verschillende bevolkingsstammen langs op bezoek in Amerika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, om daar te leren over hoe die inheemse stammen voor zichzelf zorgden en hoe zij de zelfzorg deden. En dat hadden ze deze mensen natuurlijk ook geleerd van de dieren en de natuur. En,
2: ja, dat is heel bijzonder inderdaad.
3: Ja, absoluut.
2: Daarbij ook heel bijzonder is dat jullie een eigen ecologische tuin hebben waar eigenlijk de producten uit voortkomen.
3: Ja, klopt. Er is een grote productietuin in Zwitserland. Maar in het Harde, op de Veluwe in Nederland, hebben wij 14 hectare aan ecologische tuinen. Waar planten en kruiden groeien die wij gebruiken voor de producten. Absoluut, ja.
2: En 40.000 bezoekers per jaar?
3: Ja, we tellen ze niet zo, maar rondom de 40.000, ja. Dat klopt. Ja, en dat is waanzinnig.
2: Ik kan me ook voorstellen dat het best wel educatief is als je daar rondloopt. Dat je planten tegenkomt waar je nog nooit van gehoord hebt. Maar dan in één keer hoort van, hé, daar zit een bepaalde werking.
3: Ja, nou, ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En dat bezoekerscentrum wat we daar hebben, dat is ook een educatief centrum. Daar kan je naartoe om ook verschillende weetjes te leren over de planten en de actieve werkstoffen daarvan. We hebben ook een audiotour die je mee kunt nemen door de tuinen om langs de verschillende planten te gaan en te leren over de werking. En er zullen ook heel veel planten staan die je wellicht wel van gehoord hebt. Maar ook wellicht zeker planten waar je nog nooit van gehoord hebt. Ja, het is onwijs mooi. Vooral in de zomer.
2: Je bent hier ook om te praten over bepaalde trends en ontwikkelingen die jullie hebben zien gebeuren. Laten we even kijken naar 2025. We gaan het onder andere hebben over gezondheid, preventie en leefstijl. Ja. Want wat een feit is dat er steeds meer data beschikbaar komt om daadwerkelijk ook het gezonde leven na te streven.
3: Ja, en dat is... Die trend is wellicht al een tijdje aan de gang. Maar je merkt natuurlijk dat de opkomst van wearables heel groot is. Dus mensen willen gewoon weten hoe het met hun gezondheid gesteld is. Ik moet zelf altijd heel erg lachen als een vriendin tegen mij zegt... ik ga even aan mijn horloge vragen of ik lekker geslapen heb vannacht. Maar dat is denk ik wel heel erg kenmerkend voor de laatste tijd. En die thuismetingen, ja, meten is weten. Mensen willen gewoon weten hoe het is en hoe het gaat met hun gezondheid. Ja. En natuurlijk ook de opkomst van AI speelt daar natuurlijk ook een grote rol.
2: Is heel belangrijk. Daarbij, al die data is voorhanden. Heeft ook te maken met het feit dat op de werkvloer er steeds meer aandacht is voor de mentale gezondheid van de mens.
3: Ja.
2: Dat zien jullie waarschijnlijk ook terug in bepaalde ontwikkelingen, toch?
3: Ja, nou ja, ik denk dat dat een tweede grote trend is. Dat mentale gezondheid sowieso veel meer centraal staat dan ooit. Jammer genoeg. Ja, goed dat het centraal staat. Jammer dat het moet zijn. Het is gewoon een groot topic. En ook op de werkvloer uiteraard. Ja, voor Avogel als bedrijf is het een topic wat eigenlijk al heel lang bestaat. En het is een bedrijf waar we ook heel erg goed voor elkaar zorgen.
4: Practice what you preach. Hè?
3: Practice what you preach, inderdaad. En daar is ruimte voor fysieke gezondheid uiteraard, maar ook echt voor mentale gezondheid. Dat vind ik ongelooflijk belangrijk.
4: Ja. Ja. Wat zie je daar gebeuren? Zie je dat bij wijze van spreken mensen zich steeds meer gaan verdiepen in de mogelijkheden om preventief ook met de gezondheid bezig te zijn? Wat gebeurt daar op
3: dit moment? Wat ik belangrijk zelf vind is dat het gesprek erover bestaat. En dat de mogelijkheid is om erover te hebben als je je mentaal niet goed voelt. En we hebben het daar ook over met elkaar. Dus dat er ook geen angst moet zijn om het erover te hebben. Dat je daar ook niet op wordt afgerekend. Sterker nog, dat het meer een kracht is dat je daarover kunt praten dan dat je het bij jezelf houdt. Overigens is het aan ieder om die keus te maken. Als je kijkt bijvoorbeeld naar iets concreets. Onze fulltime werkweek is 36 uur. Wij vinden die balans werk-privé ook super belangrijk. En wij stoppen ook heel veel energie in het begeleiden van mensen. Dus als mensen behoefte hebben aan een coach of een training of een, wat dan maar ook voor hen belangrijk is, dan hebben wij daar budget beschikbaar voor. En zo hopen wij ook dat mensen zich goed voelen. En uiteindelijk als mensen zich goed voelen, presteren ze ook beter. En ben je met elkaar in een soort win-win situatie.
4: Ja. En om de cirkel rond te maken, hebben jullie producten die het een en ander kunnen ondersteunen? Dat maakt de cirkel natuurlijk rond.
3: Dat maakt de cirkel rond.
4: Maar goed, klopt. Daar is niks mis mee, toch?
3: Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Nee, als jij geholpen bent bij een zelfzorgproduct wat je slaap bevordert of verbetert. Of waarbij je minder stressmomenten ervaart. Ja, dan is dat kan dat heel erg goed zijn en helpen. Is dat iets heel positiefs, absoluut.
4: Gaan jullie ook bij wijze van spreken af en toe de markt in? Of hoe staan jullie in contact met eigenlijk de consument, met de afnemers? Voor wat betreft gebruik van producten of daar toch bepaalde verhalen uit te halen uit die markt?
3: Nou ja, de consument is onze belangrijkste raadgever. Hè? Dus dat is uiteindelijk waar we het voor doen. Onze klanten, dat zijn de drogisterijen en apothekers. En onze online klanten. Mm-hmm. En daar hebben we een heel goed contact mee. Avogel bestaat 100 jaar. Wij zijn van de lange termijn. Dus ook de lange termijn relaties vinden wij belangrijk. Dus het onderhoud en de onderhouden van relaties met onze klanten vinden wij dus ook heel belangrijk. En ja, wij geven ook advies. Dus aan drogisterijmedewerkers bijvoorbeeld organiseren we avonden. Of de drogisterijketen organiseert avonden waarbij wij dan advies geven over producten. Zodat deze mensen dat ook goed weer kunnen adviseren in de winkels. We hebben een informatiecentrum. Als consumenten vragen hebben over producten kunnen ze altijd bellen. En we hopen natuurlijk ook dat ze het op de website kunnen vinden. En dat is een ongoing proces. Want er komen natuurlijk altijd nieuwe producten bij. We leren ook weer meer dingen over producten. Dat onderzoekstuk loopt ook telkens door. Dus dat vullen we dan aan waar mogelijk.
4: Ja, want het blijft natuurlijk producten. Dus hoe werkt dat bij natuurlijke producten? Is dat anders dan bij medicatie waarbij er een bepaalde garantie gegeven wordt? Of hoe moet je dat zien? Want Avogel ken ik als een heel betrouwbaar merk eigenlijk.
3: Ja, en dat is een waarde die nogal hoog in het vaandel hebben staan. Als in dat is misschien wel de belangrijkste waarde. Het is natuurlijk gelukkig een hele gereguleerde markt. Hè? Dus veel wetgeving. Dat is ook maar goed ook. Hè? Dus daar houden wij ons ook aan. We noemen onszelf ook af en toe wel eens het braafste jongetje van de klas. Maar dat is belangrijk. Want we willen ook dat wat er in die producten zit, dat dat goed is en dat dat kwalitatief is. Dus daarin gaan we ook nooit, ook qua claims niet.
4: Dus veel transparantie eigenlijk.
3: Ja, absoluut. En dat is denk ik ook één. We hadden het net even over de inzichten. En ook wel over de trends. Dat die transparantie is dus ook super belangrijk. Weet je, mensen willen gewoon weten wat erin zit, willen weten waar het vandaan komt. En dat verhaal moet zichtbaar en duidelijk zijn. En dat is voor ons ook super belangrijk.
4: Ja. Nu zie je natuurlijk dat door de komst van AI, maar ook door influencers, dat er heel veel verhalen de wereld ingaan voor wat betreft hoe kan je op een goede manier omgaan met je gezondheid. Wellicht preventief, wellicht al in een bepaalde situatie. Noem een stressvolle situatie waar je wat voor reden dan ook in verzeild raakt. Ik kan me voorstellen dat je als merk hier de consument kan inspireren. Doen jullie dat ook?
3: Ja, dat hoop ik dat we dat doen. Uiteraard hebben wij onze communicatiemiddelen daarvoor. Aan de ene kant zetten wij communicatie in om onze producten te promoten. Via tv en social media, radio. Radio. Maar we hebben ook onze eigen platformen die we gebruiken om advies te geven op meer holistische aanpak en leefstijl. Overigens was dat ook iets waar Alfred Vogel al voor stond. Dat ging heel erg bij hem ook over de holistische aanpak. En dat het niet alleen over mentale gezondheid of fysieke gezondheid gaat, maar dat het heel erg hand in hand gaat. En wij bieden ook die mogelijkheid voor een coach. We hebben nieuwsbrieven en we hebben op onze website verschillende artikelen en content geschreven die consumenten kunnen helpen om zich wellicht lekkerder in hun vel te voelen.
4: Iets wat ik overigens niet wist, en dat op het moment dat je zo'n product aan een schap pakt, niet weet dat dat dan allemaal achter zit.
3: Ja, en dat maakt het soms ook wel ingewikkeld, omdat het grootste communicatiekanaal is eigenlijk je verpakt. De producten van Avogel staan in elke drogist en is overal te koop. Maar we moeten het verhaal met name vertellen eigenlijk van die verpakking. En daar hebben we overigens trouwens nog best wel een job to do. Want een van de uitdagingen van het merk Avogel is, omdat het al 100 jaar bestaat, dat we wel bij de tijd moeten blijven en dat we moeten meegaan eigenlijk met het nu. Dus daar kunnen onze verpakkingen ook nog wel.
4: Met een mooie QR-code kan je heel komen, toch?
3: Nou, inderdaad. En dat is wel dingen waar we ook over na aan het denken zijn. Ja, dat is absoluut waar.
4: Ja, hoe zien jullie zeg maar die trend ontwikkelen de komende jaren? Ook wat betreft de kennis over welke producten je ergens bij kunnen helpen. Want je zei al, we hebben een job te doen. Want we kunnen nog heel veel inspireren, om het zo te noemen.
3: Ja. Nou, die digitale trend, ja, die is natuurlijk unstoppable. Ik denk dat het belangrijk is, ook met de producten die wellicht minder betrouwbaar zijn of waar de herkomst anders is. Voor ons in ieder geval is het belangrijk dat wij zo transparant mogelijk zijn en dat we altijd die informatie up-to-date hebben en dat wij dat op verschillende plekken beschikbaar hebben. En we hebben natuurlijk ons bezoekerscentrum. We hebben onze collega's die daar werken, die ook opgeleid zijn als drogist, die ook veel van de producten weten. Dus die kunnen dat live vertellen. Onze tuinmannen die alles weten van planten en de werkzaamheid daarvan, die vertellen dat daar live. En verder hebben wij natuurlijk onze eigen platform waar we dat op vertellen.
4: Ja, en als je dat dan weer terug herleidt naar de maatschappij anno nu, staan eigenlijk alle lichten op groen. Want gezondheid is gewoon een van de main topics in ieders dagelijks leven.
3: Klopt. Dat is heel fijn dat dat zo is. Maar dat is absoluut waar. En ik denk ook dat wij daar ook de natuurlijke trend is natuurlijk aan de gang. En wij zitten natuurlijk wat dat betreft in het goede bakje. Ik denk wel dat wij met het merk Avogel moeten gaan verjongen. En dat wij ook een jongere kopersgroep moeten gaan aantrekken.
4: Hoe ga je dat aanpakken?
3: Nou ja, dat is dus eigenlijk die persoon vinden. Met de juiste doelgroep targeten.
4: Kom je al snel bij de influencers?
3: En kom je al heel snel bij influencers. Kom je natuurlijk heel snel bij verschillende platformen als TikTok en
4: Snapchat.
3: Kan
4: dat zomaar?
3: Ja, dat kan. Het is wel zo dat je, het is een hele gereguleerde markt. Je mag natuurlijk niet zomaar alles zeggen over die producten. Dus het gebruik van influencers is wellicht een supergoed idee. Heeft een heel groot bereik. Maar dat moet dan wel gescript worden. Omdat je mag niet alles zomaar zeggen over die producten. En dat maakt het misschien dan wellicht wat minder authentiek. Desalniettemin denk ik dat dat een heel goed idee is om te doen. Mits het een betrouwbaar verhaal is en dat het klopt.
4: Precies, over verhalen gesproken. Een van de producten wat eigenlijk een brand is binnen de brand Avogel, is Egina Force.
3: Klopt, dat is een productlijn wat vorig jaar 70 jaar bestaat. We hebben deze periode ook een campagne lopen op Egina Force met 70 jaar viering. En dat is een product, het is ons belangrijkste product eigenlijk. En het is onze hero. Mensen kennen wellicht Avogel ook via Egina Force. En dat is een productrange wat je helpt bij het supporten van je immuunsysteem.
4: Je weerstand ook.
3: En dus je weerstand, absoluut, ja.
4: Ja, dus we zitten midden in de winter. Dus ik kan me voorstellen dat de griep komt weer om de hoek als je niet oplet. Ja. Je weet eigenlijk altijd wel dat er één keer per jaar een moment gaat komen dat je er tegenaan hikt.
3: Ja, wij vinden het heel fijn als er griep komt. Ja. Nee, dat mag ik niet zeggen. Maar nee, onzin. Maar nee, absoluut. Dus dat wordt met name genomen bij periode van griep. Maar het is ook preventief kun je je weerstand een boost geven door de producten te gebruiken.
4: Ja. Wat verwachten jullie van 2026? De trend zet zich voort. Die kan ik al invullen. Verder zijn er nog bijzondere aangelegenheden waarvan je zegt, die wil ik nog wel even benoemen.
3: Ik denk wel dat de focus op die mentale balans blijft ongelooflijk belangrijk. Voor werkgevers, maar ook voor producenten. Dus je zult ook meer producten in het schap zien die slaapgerelateerd zijn of stressgerelateerd zijn. Avogel is ook bezig weer met nieuwe innovaties op het gebied van slaapproducten. Waar we vorig jaar trouwens ook een nieuw product, de Nachtrustix, hebben geïntroduceerd. Het is een hele grote categorie ook en het groeit evenals de.
4: Ja, en daar kijk je eigenlijk ook naar de maatschappelijke ontwikkelingen wat dat betreft, voor welke producten passen daar goed bij.
3: Ja, uiteraard. En uiteindelijk wil je een oplossing bieden voor het probleem wat iemand heeft. Als je met een commercieel oog naar kijkt, dan is dat natuurlijk ook waar je groei vandaan komt. Dus daar zijn wij heel druk mee. En ik denk ook dat dat de consument, we hadden het net ook al even over, maar meer verwacht dan alleen een product. Dus het gaat ook echt over de informatie. Het gaat ook over de begeleiding. Het gaat over een coaching. Het gaat over meer dan dat. En ik denk ook dat het belangrijk is, als je het hebt over de komende jaren, dat de duurzaamheidsfactor van bedrijven en producten ook steeds meer een rol gaat spelen. Zelfs in de keuze van een zelfzorgproduct. Uiteindelijk, bij de keuze van een zelfzorgproduct ben je met name aan het kijken, gaat het product mijn klacht verhelpen? Dat is de reden waarom je voor dat schap staat. Maar ook die andere factoren zullen een rol gaan spelen in die keuze.
4: En op wat voor vlak zijn jullie bezig met die duurzaamheid zelf als bedrijf?
3: Nou, dat is heel interessant. Want eigenlijk zijn we daar al 100 jaar mee bezig. Want dat is iets wat in het DNA zit van het bedrijf. Dus de tuinen, de 14 hectare tuinen die we in het Harde hebben, zijn ecologisch. Die zijn SCHOL gecertificeerd. Waarbij biodiversiteit ook een hele grote rol speelt. Dus wij zijn ook met groenbemesters bezig. We zijn zorgen dat die bodem altijd kwalitatief blijft. Maar we zijn ook bezig met de bijen, de vlinders en de beestjes die er rondlopen. En daarnaast hebben we ook een samenwerking met Cerelo. Dat is een organisatie wat mensen helpt die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Die leiden we op als gastheer of gastvrouw in ons bezoekerscentrum. En wij zijn heel trots op deze samenwerking. En dat hopen we ook echt door te zetten. Maar dat zijn allemaal factoren die bijdragen aan duurzame karakter van een bedrijf.
4: Ik wil je danken voor de komst en een mooi jaar met Avogel, Jimke Scholten.
3: Dankjewel.
4: Tot zover deze Nieuw Business Radio.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
6: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
7: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Maas Koffie. We work for good coffee. En baas.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
9: Welkom bij Let's Talk Business en vandaag SRA, een vereniging met bijna 370 zelfstandige accountantskantoren met ruim 900 vestigingen in Nederland. En het is veel meer dan alleen een keurmerk. Het is namelijk ook een verzamelplaats van zelfstandige accountantskantoren die samen het grootste deel van het MKB in Nederland bedienen. Wat is de rol van de accountant anno 2025? Hoe zorgen zij dat MKB-ondernemers niet alleen voldoen aan alle regels, maar ook klaar zijn voor de toekomst? En daarbij de vraag, welke cruciale rol speelt SRA in het verankeren van kwaliteit en innovatie in de accountancy? Daarover gaan we vandaag spreken met Jirina van Daal, manager vaktechniek bij SRA. En Koen Dijkhoff, hij is voorzitter van de SRA-commissie Duurzaamheid. En beide registeraccountants en dus verbonden aan SRA.
8: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
9: Jirina. Ja. En Koen, van harte welkom. Goedemorgen. Dit is overigens de eerste keer dat ik de naam Jirina uitspreek. Zoals je gehoord hebt. Dat is een naam die niet heel vaak voorkomt.
10: Nee, dat klopt.
9: Ja. Leuk dat jullie er zijn. We gaan vandaag hebben over iets wat heel veel bedrijven natuurlijk aangaat. Rapportages, voldoen aan wet en regelgeving, enzovoort, enzovoort, enzovoort. De klimaatakkoorden van Parijs is een van de vertrekpunten dit uur waar we het over gaan hebben. Maar eerst eventjes naar SRA zelf. Want het is opgericht in 1989. Toen waren jullie waarschijnlijk nog niet in het vak actief beide, denk ik.
11: Nee, absoluut niet.
9: Nee, wat weet je nog daarover? Want dat was natuurlijk als doel professionaliseren.
11: Ja, je hebt natuurlijk zowel de MBA als de SRA. De MBA richt zich eigenlijk op de individuele registeraccountant. Is ook een regelgevend orgaan in Nederland. Het SRA richt zich op de accountantskantoren. Dus echt de samenwerking van de kantoren. En belangenbehartiging eigenlijk daarin.
9: Ja, jullie zijn beide registeraccountant. Ja. En daarbij, Jerina, jij bent manager vaktechniek. Wat houdt dat precies in?
10: Als manager, ja, in de registeraccountant inderdaad. En als manager vaktechniek, dat houdt eigenlijk in dat ik verantwoordelijk ben voor het vaktechnisch geweten binnen de SRA. Er zijn een legio aan onderwerpen, waaronder duurzaamheid dus ook. En je kunt je voorstellen dat alle bij ons aangesloten leden, die zitten soms met vragen in de praktijk van hoe los ik zaken op of hoe volg ik de wet en regelgeving en wil op dat moment sparren. En ja, het SRA zorgt ervoor dat er mensen zijn om mee te sparren en dat we dat ook kunnen uitzoeken. Soms bij ministerie, soms in de contacten met de AFM of de MBA. Ja. Om die leden te voorzien van informatie en ervoor te zorgen dat ze het juiste doen in de praktijk.
9: Wat betekent dat voor jou persoonlijk? Waarschijnlijk dat je alle innovaties, ontwikkelingen echt moet bijhouden.
10: Ja. Dat is ook wel een rol waarin je dat leuk moet vinden. Of veel dingen leuk moet vinden. Want het gaat natuurlijk niet alleen om het onderwerp waar we het vandaag over hebben. Maar hiervoor hoorden we het ook over AI, kwaliteitsmanagement. Nou ja, je kan het zo gek niet bedenken of we hebben ermee te maken natuurlijk. En daarvoor moet je zorgen dat je in ieder geval, je hoeft zelf niet altijd een specialist te zijn, dat zeker niet, maar wel iemand weer te kennen die dat voor onze leden inderdaad kan duidelijk maken.
9: Is er nou een onderdeel binnen het vakgebied waar jij toch wel speciaal blik op werpt, focus op hebt, omdat je het leuk vindt ook?
10: Nou ja, dat is de afgelopen 2 jaar niet anders geweest dan duurzaamheid en de ontwikkeling, zowel in verslaggeving als in het assurance gebied. De assurance die de accountant moet gaan verlenen.
9: En jij, Koen, want jij bent de partner binnen de controlepraktijk van Newtone. Met een aantal vestigingen in Brabant rondom Eindhoven, Waalre. En je hebt ook gewerkt bij EY.
11: Ja.
9: Maar je bent vooral ook bezig met die verduurzaming van eigenlijk Europa, de wereld. De regels, zoals natuurlijk de CSRD, die heel veel voorbij gekomen is de afgelopen maanden, jaren.
11: Ja.
9: Afzwakking ook eigenlijk sinds een aantal maanden.
11: Nou ja, natuurlijk wel op een kleinere schaal.
9: Ja.
11: Proberen we de wereld een beetje beter te maken. Vanuit onze dienstverlening. Zeker duurzaamheid is een thema wat de afgelopen 2 jaar eigenlijk top of mind was. Hartstikke belangrijk. Nog steeds, want de wereld om ons heen verandert niet. Alleen de eisen, de verslaggevingseisen, die zijn wat veranderd. Rondom de CSD en zeker met de omnibus recent in februari. Daar zit wat wijzigingen in, vooral in scope.
9: Ja, want ze zijn inmiddels, om even voor de luisteraar ook mee te nemen, toch bezig met het vereenvoudigen van regels. Dat is natuurlijk een van de stemmen die veel opgegaan zijn ook. Het is te veel, het moet simpeler.
11: Ja, wat daar lastig aan is, aan de ene kant willen ze natuurlijk middels deze regelgeving en de vereisten rondom de verslaggeving willen ze de beweging in gang zetten. Alleen dat ze dat botst natuurlijk nogal met de wens om minder regeldruk.
9: Ja. Ja, we gaan het daar overigens straks uitgebreid over hebben. Eerst even terug naar SRA, want uiteindelijk dus ontstaan in 89. Wat merken jullie eigenlijk nu de afgelopen jaren van deze samenstelling? Wat is daar bijvoorbeeld veranderd?
10: Je ziet natuurlijk in de hele sector zie je veranderingen ontstaan. Dat er steeds grotere accountantsorganisaties ontstaan vanwege samensmeltingen. Ook al private equity bewegingen of fusies aan zich. Hè, zonder dat daar private equity bij komt kijken. Mm-hmm. En dat sluit eigenlijk ook wel aan op de beweging waarom SRA natuurlijk ooit is begonnen. Hè. De opkomst van allerlei regels waar accountantsorganisaties aan moeten voldoen. En heb je nou de kennis, de kunde, de middelen om dat zelf allemaal te regelen? Of kun je dat beter als collectief op gaan pakken? Nou, dat oppakken als collectief, daaruit is SRA ontstaan. En je ziet dat die beweging nu eigenlijk in de markt nog harder nodig is. Dat hebben we zoveel onderwerpen waar je wat van moet vinden. En ik denk dat de afgelopen jaren, als ik terugkijk inderdaad naar de vele trainingen die ik heb mogen verzorgen voor accountantsorganisaties, dat je ook echt wel zag van, we willen wel, maar we zitten ook gewoon vol qua kennis. En moeten we dit er ook nog bij doen? Ja. We kunnen niet meer doen. En daar zie je de grote uitdaging en dat ook weer de relevantie van dus inderdaad actief zijn in zo'n vereniging waar je op kan terugvallen, dat toch wel belangrijk is.
9: Wordt het eigenlijk toch wel vaak gezien ook als een soort van keurmerk door MKB-bedrijven? Van we moeten op zoek naar een registeraccountant of een accountantskantoor. Dit zijn vereisten waar je toch ook, ja, wat dat er gaat, een voorsprong mee kan opdoen.
10: Zeker. Nee, je ziet ook wel dat MKB of met name familiebedrijven, laat ik het zo noemen, dat die ook al echt op zoek zijn naar accountants die gespecialiseerd zijn in het familiebedrijf en ook wat persoonlijkere aandacht kunnen geven. Ik denk dat het gemiddeld SRA-kantoor daar ook wel onbekend staat. En dat de aansluiting bij SRA dat ook wel dat daar ook wel voor staat. Dat je naast dat je inderdaad veel kennis hebt van het MKB, ook inderdaad kwalitatief de zaken goed op orde hebt en dat je SRA dus ook kunt gebruiken bij vaktechnische vragen en dat soort zaken. En dat ook inderdaad de ontwikkelingen rondom duurzaamheid ook hebben gemaakt dat veel leden blij waren dat ze daarin samen konden nadenken en samen ook ontwikkelingen konden volgen, dat opleidingen voor ze werden uitgerold, dat ze dat niet zelfstandig hebben hoeven doen.
9: Ja, want ik zie hier onder andere, jullie hebben sinds 1993 al een eigen kwaliteitstoetsing. Ja. Toen kwam er een accreditatie bij. Een convenant met de AFM, wat houdt dat precies in?
10: Nou, we hebben een tijd een convenant met de AFM gehad. De AFM die houdt toezicht op accountantsorganisaties in Nederland. Dat wil zeggen dat ze komen toetsen of jij...
9: Het feit wat bij banken ook gebeurt natuurlijk.
10: Ja, inderdaad. Ja. Hou jij je aan alle kwaliteitsstelsels en alle regels die daarbij horen. En op een gegeven moment hebben ze gezegd van joh, voor de SRA-kantoren, SRA, jullie mogen dat stuk op je nemen. En uiteindelijk is dat convenant wel een stukje afgezwakt. Want waar we voorheen inderdaad alle soorten opdrachten deden, zie je dat we dat nu, het wettelijke controledomein, dat weer terug is bij de AFM. En dat wij inderdaad de vrijwillige controleopdrachten en fiscale opdrachten en alles wat daarbij komt kijken, dat weer onder het SRA kwaliteitsstelsel valt. Ja.
9: Koen, hoe kijken jullie vandaag de dag naar de positie van SRA in Nederland?
11: Ja, SRA staat eigenlijk centraal, denk ik, in de samenwerking van de accountskantoren die daarbij aangesloten zijn. Dat merk je ook. Hè. Ik ben dan voorzitter van de commissie Duurzaamheid. Daar zit een heel breed palet aan deelnemers van allerlei leden van ons. Nemen daar een deel. We hebben vorige week de aftrap gehad van een platform Duurzaamheid. Dus eigenlijk een nog grotere groep daaronder die ook daadwerkelijk aan de slag gaat op thema's en focus heeft op sectoren waar het nu echt acuut is. Denk aan industrie, transport, dat soort sectoren, bouw, die daar echt heel veel erg mee te maken krijgen op zeer korte termijn.
9: Ja, want dat is natuurlijk de wezenlijke verandering van de afgelopen decennium, denk ik. Zo'n beetje sinds de prijsakkoorden. Dat is 10 jaar geleden, 2015. Ja. Daar gaan we zo meteen maar gewoon beginnen. En dan gaan we afpellen tot aan 2025 en zo verder. Leuk dat jullie er zijn.

0: down on me. Tom Grennan op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Met vandaag SRA in de studio. Jerina van Daal, Koen Dijkhoff als registeraccountants. Gaan we zometeen kijken naar de Parijsakkoorden. Dat is eigenlijk een enorme verschuiving geweest in jullie vakgebied. Koen, eerst eventjes naar de beroepsgroep. Hoe zou je die willen omschrijven? Is dit een beroepsgroep waarbij er heel veel jonge aanwas is? Waarbij het natuurlijk doorloopt? Of zijn er ook nog wel wat uitdagingen hier en daar nu te bespeuren?
2: Nou, over het algemeen is het een jonge beroepsgroep. Juist vanwege die aanwas. Die aanwas mag wel wat groter. Omdat we hebben wel lasten met kennisbehoud. Werkdruk die hoog is. En die is hoog omdat we in de breedte niet altijd de mensen hebben die we graag zouden willen. Dus daar moeten we creatief in zijn. Inzet van AI of wat werkbots, dus meer automatiseren in het werk, helpt daarbij. Offshoring voor een deel zie je ook wel veel gebeuren. Of scopewijzigingen. Net zoals nu de CSRD scope dusdanig veranderd is dat er veel minder bedrijven in Nederland daar verplicht aan moeten voldoen. Is voor ons in die zin wel een verlichting van de werkdruk.
0: Ja, maar en daar gaan we straks uitgebreid over hebben, over de CSRD, de CSRD, zoals jullie zeggen. Is het ook niet een tijdelijke uitstel, sprake van uitstel, en dat uiteindelijk toch ook die bedrijven die dan nu buiten die scope vallen, straks alsnog meegenomen worden?
2: Ja, het is tweeledig. Aan de ene kant is scope gewijzigd, dus dat betekent dat de grens om eraan te voldoen, die is zodanig opgehoogd, dat er, ik meen, iets van 5.000 of 8.000 bedrijven in Europa buiten die scope vallen. In één keer, dus er zijn er veel. En er is een soort van stop de klok, noemen ze dat dan. Dus ook de implementatie is 2 jaar vertraagd daarin.
0: Dus, maar dat geeft je ademruimte, maar niet meer dan dat, als ik het goed begrijp.
2: Nee, dat klopt. Het geeft wat ademruimte. Het geeft wel de kans om in die 2 jaar vooral focus te hebben op waar het ook echt toe doet voor onze klanten of bij onze klanten. Wat zijn nou de thema's waar die ondernemer echt van wakker ligt? Hoe moet hij dat in zijn strategie inbedden? En hoe kan hij daar uiteindelijk over rapporteren? Maar die rapportage zou niks meer dan een resultante moeten zijn van de implementatie in zijn onderneming.
0: Nu is het zo dat wij natuurlijk heel veel bedrijven hier spreken bij New Business Radio. En dat je ook wel merkt dat er ook een soort van intrinsieke motivatie ontstaan is om te gaan verduurzamen. Dus wacht niet op wet en regelgeving, maar we gaan gewoon door. Daarbij wordt er vaak ook wel gesproken over een zwalkende overheid. Omdat de regelgeving wel en niet doorgaat. Maar wat is jullie over algemeen het beeld daarbij? Klopt dat, de beeld?
2: Ja, dat klopt wel een beetje. Kijk, de ondernemers die al wat sceptisch waren, die voelen nu het gelijk aan hun zijde. Want die zeiden, ja, zie je wel, het was allemaal te veel. Ik had er ook helemaal niet aan hoeven beginnen. Dus ik heb gelijk. Dat is wel natuurlijk meteen een risico. Dat je dus geen oog hebt voor de bedrijfsrisico's die op je afkomen vanuit deze thema's. Mm-hmm. De ondernemingen die er wel mee gestart zijn en eigenlijk die analyse van dat soort risico's wel al gemaakt hebben. Die hebben hele waardevolle informatie in handen op dit moment. Om het in hun strategie te kunnen verwerken. En in hun werkprocessen.
0: Ja. Als we even teruggaan in de tijd. De Parijsakkoorden 2015. Wat voor effect had dat toen eigenlijk op jullie werkveld? Weet je dat nog?
2: Nou, toen was ik net bezig. Dus toen was ik vooral nog bezig om mijn accountstitel te halen. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen, op dat moment niet superveel. Omdat het eigenlijk een soort van vrijwillige rapportage was. En zeker 10 jaar geleden. Ik zat toen nog bij EY, deed vooral multinationals. Mm-hmm. Daar was toen toch wel veel, als het niet moet, dan doen we het niet. Want er is al zoveel wat wel moet.
0: Ja, want even terug naar de hoofdlijnen van de prijsakkoorden. Want dan komen we zo meteen wel bij die andere stappen die er gezet zijn. Centrale binnen het doel om de stijging van wereldwijde gemiddelde temperatuur ruim onder de 2 graden te houden. Ten opzichte van pre-industriële niveau. En daarna te streven de stijging te beperken tot 1,5 graad. Nou, daar horen we natuurlijk nu heel veel over. Over de zeespiegelstijging enzovoort. Dat was de eerste stap. Netto nul uitstoot, piek bereiken, klimaatbestendigheid, geldstromen. Nou, dan hebben we hier nog controleproces. En toen kwamen we uiteindelijk met de VN ook de SDG's, hè, de Sustainable Development Goals. Dat was al een hele concrete, denk ik. Hè?
2: Ja. Ja, en die kun je eigenlijk de CSRD en de verslaggevingsstandaarden, de ESRS zoals dat dan heet, die kun je bijna direct daaraan linken. Aan die doelen.
0: 17 eigenlijk duurzame ontwikkelingsdoelen. En dat gaat ook wel niet alleen over verduurzaming, maar ook over hoe gaan we met elkaar om, toch?
2: Ja, ja, je hebt eigenlijk drie assen. Hè? ESG, dus Environmental, Social en Governance. De social gaat inderdaad veel meer om hoe gaan we met elkaar om. Wat is je verantwoordelijkheid bijvoorbeeld ook voor werknemers verder terug in jouw keten? Denk aan cacaoplantages of dat soort zaken. En de governance is hoe structureer je het en hoe transparant ben je eigenlijk daarin.
0: Wat merken jullie over het algemeen bij de kennis van MKB-bedrijven op dit moment over deze klimaatdoelen of deze algemene duurzaamheidsontwikkelingsdoelen?
2: Nou, wat je daar merkt is niet per se heel veel kennis in de zin van dat ze hun aandacht hebben voor een rapportage of dat ze zeggen, ja, alles wat wij doen moet aan die doelen bijdragen. Het gaat in eerste instantie natuurlijk om geld verdienen en je operaties kunnen voortzetten. Als dit daarbij past en wellicht iets kostenverhogend is, dan zijn er een aantal ondernemers die dat accepteren. En die daar dus ook andere een bedrijf iets anders op voeren.
0: Ja, dus andere keuzes maken op basis van deze 17 punten.
2: Ja, maar er zijn er ook heel veel die zeggen, ja, ik kan mijn geld maar één keer uitgeven. En dat moet nu gewoon naar of naar mijn mensen of naar mijn optimaliseren van de activiteiten die ik al heb.
0: Ja, zo kunnen we heel veel praktische voorbeelden doen. We gaan het straks uiteraard ook doen, want ik noem maar dan eentje. Een voorbeeld is bijvoorbeeld in Nederland de zero-emissiezones in steden. Hè, waarbij 27 steden zouden starten. Nou, al die ondernemers die hebben daar op moeten anticiperen. Noem een schilder, noem een andere klusman. Eenmansbedrijf moet elektrisch gaan rijden. Investeert in een elektrische bus. Wat gebeurt er? 2 voor 12. Wordt er aangegeven, we stellen het nog voor 2 jaar uit. Dit is een extreem voorbeeld, maar wel een voorbeeld wat veel is voorgekomen.
2: Ja, zeker.
0: En die investering kan je maar 1 keer doen.
3: Ja, ook dat. Ja. Nee, dat maakt het ook wel lastig. Hè? Voor veel ondernemers zie je ook dat ze nu ook al zeggen van ja, maar wat is nu nog betrouwbaar? En wanneer ga ik wel aan de wet en regelgeving voldoen? En wanneer... Ja, wanneer moet het echt? En je ziet dat mensen die dat vanuit intrinsieke motivatie al langer willen, die hebben er allemaal niet zoveel moeite mee. Die hebben zoiets, ja, weet je, de overheid die is vaak ook te laat misschien wel, hè, met dit soort regelgeving. Dus ik vaar gewoon mijn eigen koers. En daar zie je dat ze zich daar eigenlijk niet wakker van liggen. Maar ondernemers die echt puur kijken van oké, wat wordt er van mij verwacht? En wanneer geldt de regels? En ik wil me wel aan de regels houden en dan pas gaan acteren. Ja, die zie je eigenlijk dat die als een soort van speelbal over dat veld gespeeld worden. Van inderdaad wel elektrificeren versus ja, het had eigenlijk toch niet gehoeven achteraf.
0: Dit is maar 1 klein onderdeeltje die ik nu als voorbeeld aanhaal. Er komen straks nog veel meer onderdelen natuurlijk voorbij. Toen kwam in 2019 de Europese Green Deal. Nou, daar is heel veel over te doen geweest. Frans Timmermans is daar onlosmakelijk bij verbonden. Nou, toen uiteindelijk na de periode die er geweest is, nieuwe verkiezingen enzovoort, er werd een nieuwe commissie geïnstalleerd. En een van de eerste dingen die gebeurd zijn, is het afzwakken van die Green Deal. In hoeverre heeft dat effect gehad op eigenlijk jullie dagelijkse werk?
3: Ik denk een heel hoop. Dat betreft. In die zin, we waren natuurlijk voordat die afzwakking kwam echt, heeft het ook wel een tijdje geduurd voordat ook, denk ik, de sector echt duidelijk had van oké, welke acties moeten wij gaan ondernemen om inderdaad te acteren naar die Green Deal. Hè? Wat is de rol van de accountant? Daar werd veel over gesproken. Maar toen die eenmaal duidelijk werd en dat ook inderdaad verplichtingen kwamen op het gebied van opleiding en dat soort zaken, dat helder werd, zag je echt dat organisaties ook in de keuzes gingen maken, in de actiemodus kwamen met qua opleiding, het opzetten ook wel van business units om dan wel advies, dan wel assurance op dit soort thematieken te gaan geven. En dat ook weer bij sommige organisaties ook wel een beetje als een kaartenhuis ineen is gestort.
0: Want als we die Green Deal heel kort beetpakken, dan hebben we het over de verplichte duurzaamheidsrapportage, industriële concurrentiekracht die daarbij gepaard gaat. De Clean Industrial Deal hoort er ook bij. En de strategische onafhankelijkheid zit daar ook bij. En dat is natuurlijk wel een belangrijk. Dat zie je geopolitiek natuurlijk nu wel gebeuren. Dat het niet zo heel gek is dat hieraan toegevoegd is. Maar die duurzaamheidsrapportage, ik denk dat de grootste impact heeft gehad op jullie beroepsgroep, toch?
2: Ja,
3: zeker.
2: Nou, daar zit ook de voornaamste verlichting, moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Vanuit, als je nu kijkt naar wat er nu over is, even tussen aanhalingstekens, van die Green Deal, dan is de rapportageverplichting middels die stop de klok en die scopewijziging inderdaad verminderd. Alleen de wetgeving die ons concurrentiekracht moet geven, die ons groener moet maken, onze industrieën groener moet maken, die is bijna niet gewijzigd.
0: En die valt niet onder de omnibus, hè, de versimpeling van de wetgeving?
2: Nee, dus voor onze beroepsgroep, omdat de rapportagevereisten zo zijn gewijzigd, dat is de grootste impact voor onze beroepsgroep. Maar voor onze klanten, denk aan een ETS 2, heffingen.
0: Op training system.
2: CO2-handel, emissiecertificaten bijvoorbeeld. En kilometerheffingen voor transportbedrijven. Die zijn niet gewijzigd. Of niet verlaagd, niet verminderd. Die blijven. En daar liggen onze klanten, die ondernemers liggen daar wakker van.
0: En die hebben daar last van. Ja. Dan hebben ze ook nog een onderdeel daarvan, de CBAM, in het leven geroepen om eigenlijk concurrentiekracht van buiten Europa gelijk te trekken. Dus daar moet een percentage af afgedragen worden. Dat wordt weer gestopt in verduurzaamheidspotjes. Zo zit het even simpelweg in elkaar. Is dat dan ook niet iets wat vertrouwen geeft aan die ondernemer?
2: Die ondernemer is vooral bezig met zijn eigen bedrijf op dit moment. En die ziet allerlei zaken op zich afkomen, waardoor die wellicht zijn concurrentiekracht verliest, of misschien, of in ieder geval wordt afgezwakt. Het werd kostprijsverhogend, waar je zeker in laag marge activiteiten of sectoren zoals de transport is. Daar moet je echt vechten om die marge te verdedigen. Een vermindering van marge betekent een gevaar voor je continuïteit van je onderneming. Is die er over 10 jaar nog wel? Kan ik hem doorgeven aan mijn kinderen?
0: Ja, want nu trekken we het speelveld eigenlijk veel groter. Want je moet bijna internationaal kijken. Ook al ben je wellicht een MKB-bedrijf die in een bepaalde regio opereert. Het is allemaal ontstaan vanuit die concurrentiekracht wereldwijd gezien. Veel start-ups hebben we bijvoorbeeld zien vertrekken naar, Silicon Valley. En hier is wel veel om te doen om al dit soort bedrijven binnen de Europese grenzen te behouden. Zien jullie daar al ontwikkelingen of zeg je van ja, daar zijn ze nog lang niet?
2: Nou, je ziet wel ontwikkelingen. Alleen daar is ook direct kritiek op. Hè? Ik denk wat je nou ziet, wat er bij Tata eigenlijk vorige week is gekomen. Ja, dat is natuurlijk een direct gevolg van we willen het hier houden. Maar de volgende vraag is, zijn dit dan de activiteiten die we hier moeten houden? Als ik dan even Nederlands praat. Of kunnen we dit elders binnen Europa ook doen?
0: Minder dicht bevolkt gebied, dus dat bedoel je eigenlijk ook.
2: Ja, of goedkoper productie. Want het is natuurlijk energie in Nederland is behoorlijk duur als je kijkt, als je het vergelijkt met de rest van Europa.
0: Ja. Dit zijn eigenlijk een beetje de macro-economische ontwikkelingen waar we nu over hebben. Laten we dan eventjes toch wel wat dichter bij de MKB-bedrijven gaan staan, waar jullie natuurlijk voor aan het werk zijn. Hoe ziet eigenlijk een jaar over het algemeen eruit op het moment dat een bedrijf zich meldt bij een accountantskantoor voor de eerste keer?
3: Ja, voor de eerste keer. En dat kan verschillen natuurlijk wat voor soort opdracht. Laten we ervan uitgaan dat inderdaad de jaarrekening wil laten controleren. Nou, het begin is eigenlijk altijd dat er natuurlijk gekeken wordt van past de organisatie bij de accountant? Heeft de accountant de kennis over de branche? Al die onderwerpen die we net bespraken, dat ligt natuurlijk per branche net even anders. Wat voor invloed dat is. Dus voel je je als accountant ook wel zeker genoeg om aan de slag te gaan met die betreffende organisatie? Nou, daar even vanuitgaande dat alle seintjes op groen gaan, dat we met elkaar verder kunnen. Dan zie je eigenlijk dat een accountant als eerst naar processen binnen een organisatie gaat kijken. Die gaat kijken van wat is dit voor organisatie? Wat is het verdienmodel? Ook een stukje uitzoomt naar inderdaad, wat is de omgeving van die organisatie? En wat zijn eventuele risico's die wij straks moeten gaan bespreken en waarvan we willen weten hoe het management van die organisatie daar tegenaan kijkt. Nou, vervolgens wordt er inderdaad gekeken naar processen. Denk daarbij ook aan natuurlijk de IT-organisatie. Hoe is de informatievoorziening ingericht? Welke systemen worden er gebruikt? Waar wordt alles vastgelegd? Waar zitten de controles? Waar ontbreken er misschien ook nog wel controles? Nou, als we dat hebben gedaan, dan brengen we daar vaak ook een rapport over uit. Richting het management van, als we hier naar kijken, dan zien we nog mogelijke bevindingen. Hier zou je misschien meer aandacht voor moeten hebben. Nou, en dan is het vaak jaareinde. Dan eindigt het boekjaar. Dan wordt natuurlijk de cijfers worden opgemaakt. De jaarrekening wordt opgemaakt. En op het moment dat die klaar ligt, wordt de accountant weer gebeld. Van, je kunt komen kijken of de cijfers ook daadwerkelijk kloppen. Nou, dan duiken we vaak de administratie in. Gaan we allerlei bewijsvoering zoeken om vast te stellen dat die cijfers ook daadwerkelijk zo moeten zijn als dat ze er staan. En dan uiteindelijk geven we daarbij een verklaring af waarin staat wat wij van die cijfers vinden. Of inderdaad met voldoende zekerheid hebben kunnen vaststellen dat het klopt.
0: Nou, en dan wordt het gedeponeerd en dan is het jaar gesloten.
3: Dat is heel zo klinkt het eigenlijk heel simpel. Wat in de praktijk hebben we daar natuurlijk allerlei haken en ogen.
0: Ja. Maar goed, bij komen zoals kijken. Net ook, als we de voorbeelden van de wetgevingen allemaal beetpakken, dan is dat nu in 10 minuten besproken. Maar dat is natuurlijk geweldig complex voor heel veel brandjes, dus weer andere regelgeving. Specialiseren jullie dan dat er gaat ook wel op bepaalde vakgebieden? Of kan je eigenlijk over het algemeen qua MKB-bedrijven overal wel je werk uitvoeren?
3: Je ziet wel dat er specialisatie ontstaat op bepaalde branches. En dat is ook wel binnen SRA werken wij ook wel met branchegroepen. Om juist ook, we hebben natuurlijk algemene ontwikkelingen in het MKB. Ik denk dat iedere MKB-organisatie te maken heeft met bepaalde zaken. Denk aan het tekort aan personeel en dat soort onderwerpen. Maar vervolgens ligt dat bijvoorbeeld, kan dat in de bouw heel anders liggen dan in de zorg. De oorzaak ligt misschien ergens anders. Dus daarom is het ook nuttig om een bepaalde specialisatie te hebben. Ik weet niet, hoe doen jullie dat binnen jullie organisatie? Zie je daar ook echt specialisten ontstaan in bepaalde branches?
0: Ja, wat Koen, jij werkt dus in de organisatie Newtone.
2: Ja.
0: En jullie opereren vanuit Brabant, vanuit Waalre bij Eindhoven. Is dat ook voor dat gebied of gaan jullie verder dan dat?
2: Nou, Newtone is een organisatie die eigenlijk een fusiebedrijf is van 3 andere organisaties. Dus we zitten in Brabant, maar we zitten eigenlijk ook in Limburg. En in het westen, Woerden, Rotterdam, Delft, Hoofddorp. Dus we hebben praktisch de hele A2, om het even zo te zeggen.
0: Precies.
2: Plus West-Brabant. Je ziet dat daar wel ontstaan, maar dat is meer natuurlijk. Het is niet zo dat wij vinden eigenlijk dat onze professionals moeten breed inzetbare professionals zijn en blijven. Maar natuurlijk zie je wel ontstaan dat als een collega veel bouwbedrijven doet, dat die taal van die ondernemers spreekt. Die begrijpt hoe die ondernemingen in elkaar zitten. En dat is natuurlijk ook fijner als we een nieuwe klant hebben wat ook een bouwbedrijf is. Dan is die match gewoon beter. Maar we proberen wel niet te veel in één sector te gaan zitten, omdat we vinden dat onze professionals, zoals gezegd, breed inzetbaar moeten zijn.
0: Ik kan me ook voorstellen dat je van bepaalde sectoren kan leren. Dus bepaalde reflecties op die sectoren toepassen.
3: Zeker. Dat zie je denk ik ook in dit onderwerp. Dat bepaalde sectoren zijn natuurlijk veel eerder gedwongen om al te verduurzamen. Als je kijkt naar de bouw. Daar was certificering van allerlei middelen en processen. Al veel eerder aan de orde dan in andere branches. Dus zij vonden het al veel normaler om met allerlei omgevingsvergunningen en allerlei CO2 prestatieladders aan te leveren om überhaupt van start te mogen. En juist die ervaringen, om dan dus met die ondernemers te gaan praten, hoe ben je begonnen? Dat kun je ook weer inzetten bij andere klanten die hobbel nog moeten nemen, zeg maar. En dat is ook wel iets wat je gezien hebt in de praktijk.
0: Ja, en die kennisdeling die wordt geborgd nu ook in een duurzaamheidsplatform.
2: Ja.
0: Daar gaan we het zo meteen over hebben.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.

0: Pearl Williams en Liar Liar.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag in Let's Talk Business de samenwerkende register accountants en accountants administratieconsulenten, afgekort als SRA. In de studio Jerina van Daal en Koen Dijkhoff. En we zijn eigenlijk een beetje begonnen met natuurlijk de geschiedenis van SRA. Vervolgens de effecten van, dat begon met de klimaatakkoorden van Parijs. Nu langzaam maar zeker richting het MKB werkveld. Maar toch nog eventjes terugkomen op de CSRD-regeling. Die veel effect heeft gehad op hoe jullie rapporteren en voor rapportages moeten opstellen. Want die is dus afgezwakt. Maar dat had ook effect op accountantskantoren en haar klanten, toch?
2: Ja. Veel accountantskantoren die hadden wel klanten die in deze verplichting zaten. Er waren er ook gelukkig genoeg die zoveel klanten hadden dat ze daar wel echt een afdeling of dat je die kennis konden gaan uitbreiden, dat die investering waard was.
0: Ja, waardoor het ook daadwerkelijk veel meer impact kon brengen.
2: Zeker. Met de afzwakking zijn er heel veel kantoren die geen enkele of een enkele klant overhouden die daaraan moet voldoen. Ja, en het is natuurlijk heel lastig om voor één of twee klanten die kennis echt in huis te hebben, te houden en te blijven doorontwikkelen. Daar ligt wel ook een rol voor het SRA, want er is juist die samenwerking kan daar heel erg nuttig zijn. Maar dat is zeker wel impact geweest, ja.
0: Ja, dus
2: ik denk dat wij als Newton zijnde van een kleine 200 terug zijn gegaan naar 20 klanten die CSRD-plichtig zijn. Dat is ongeveer de orde grootte van de impact.
0: Ja, dat is een hele flinke impact. Maar al met al wil je die kennis natuurlijk bewaren. Dus dat kennisbehoud, dat wordt dus in een platform gegoten. Begrijp je dat goed?
2: Ja, dat platform, daar doen ongeveer 70 tot 80 mensen aan mee. Professionals uit het veld. Zowel registeraccountants als AA's. Als duurzaamheidsadviseurs. En die werken daarin samen om die kennis te delen, juist voor onze leden die kennis zelf niet kunnen opbouwen, omdat die business case gewoon weg is ook voor hen.
0: Die is weg, maar waar we het eigenlijk straks al over hadden, begin van dit programma, het is ook wel een beetje uitstel in plaats van afstel.
3: Ja, wellicht voor een deel wel. Hè. Kijk, het voordeel van die CSRD was dat we heel helder hadden wie er aan moest voldoen wanneer. He, dus wanneer zouden wij als accountant inderdaad die assurance vraagstukken op ons bordje krijgen. Je ziet dat nu is gaan schuiven. En daarnaast is natuurlijk ook de vraag, is het niet zo dat er bepaalde mate van zekerheid over informatie nodig gaat zijn? Hè? Welke ontwikkeling gaat daar nu op plaatsvinden? We zien natuurlijk dat de autoriteit Consument en Markt gaat boetes uitdelen op het moment dat bedrijven te groene uitingen doen. Mm-hmm. Dan kan je ook weer voor.
0: Kan je dan spreken over greenwashing of is dat het vervolghoofdstuk?
3: Dat is inderdaad datgene wat aan de orde is en waar ze ook voor als het ware beboet worden. En dat je dus nu ook ziet als bedrijven daar inderdaad iets over willen gaan melden, dat ze dan naar hun accountant gaan kijken van ja, wacht even, ik wil dit naar buiten brengen, maar dan wil ik wel dat jij ook verklaart dat het klopt. Want dan is het veilig om het naar buiten te brengen. Andersom kan het ook zo zijn dat bijvoorbeeld banken vragen aan hun klanten van joh, ga eens rapporteren aan mij over bepaalde duurzaamheids-KPI's, denk aan CO2-uitstoot. Mm-hmm. En laat dat ook eens door je accountant bekijken en daar wat van vinden. En dat zijn vraagstukken die natuurlijk niet georganiseerd qua deadlines en dat soort zaken op ons bordje komen. Dus de vraag is ook welke aantallen op dit moment zien we daar ook weer bewegingen dat er eerst brieven worden gestuurd, ja graag met assurance. En dat er een paar weken daarna brieven naar organisaties worden gestuurd. Nou, Oké, die assurance, stel dat nog maar een jaar uit. Dus ik denk dat het ook een bepaalde mate van uitstel is en dat het niet per se helderder is geworden. Daarin wat er nou wordt verwacht, ook qua kennisniveau natuurlijk. Dat die CSRD, daar konden we al die regels, ondanks dat het heel veel was, konden we wel lezen en ook enigszins een voorstelling van gaan maken. Oké, over welke onderwerpen moet ik me nou gaan bekwamen en opleiden? En dat gaat nu. Ja, zeg het maar. Wordt dat CO2? Wordt dat juist diversiteit wat het hot topic wordt? Of misschien wel allebei? Waar ga je op inzetten? En daardoor is het dus ook heel fijn dat je met elkaar nu ook in zo'n platform in contact bent. Want op het moment dat zo'n vraagstuk zich nu voordoet, zie je ook dat dat eigenlijk direct bij SRA terechtkomt. En met de vraag van joh, wie kunnen we aanhaken of met wie kunnen we gaan sparren hierover. Zodat we die klant ook op een goede manier kunnen helpen. En daar ook weer zelf van leren om het... Ja, uiteindelijk met z'n allen gaan we dit doen.
0: Ja, en het heeft allemaal te maken ook met hoe andere landen acteren in de wereld, in de geopolitiek, over welke instrumenten er wel of niet nodig zijn. Want op dit moment, ja, Europa is een soort van slapende reus, zou je kunnen zeggen, waar al deze regelgeving heel veel kansen kan bieden als het sneller en werkbaarder wordt. Maar wat betekent dat uiteindelijk voor jullie als beroepsgroep?
3: Voor ons als beroepsgroep, kijk, ik heb altijd erin geloofd, zeg maar, dat je wordt accountant omdat je iets wil toevoegen aan de maatschappij. En ik denk dat er ook heel veel jongeren ook zijn geweest, dat hebben we natuurlijk ook gezien, hè, die dachten van hey, eigenlijk assurance of zekerheid verschaffen bij niet-financiële informatie, dat is eigenlijk veel meer waarde toevoegend dan dat ik dat doe bij financiële informatie. Zeker op het moment dat het om MKB-bedrijven gaat, waarbij de aandelen in binnen één familie zijn, hè, dus dat er niet veel externe bij betrokken zijn. De buurman heeft altijd last van de CO2-uitstoot van zijn organisatie, snap je? Dus daar zagen we natuurlijk wel dat het ook wel kansen bood voor onze beroepsgroep om weer mensen aan te trekken. En dat dat nu eigenlijk wegvalt, omdat die assurance vraagstukken een stuk minder zijn. Daar zie je ook wel dat minder leuk ervaren wordt. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook dat als de regelgeving wegvalt, het onderwerp aan zich verdwijnt niet. Hè? Dus het risico op klimaat, van de opwarming van het klimaat, overstromingen en al dat soort zaken, dat is niet in één keer weg met het wegvallen van de rapportageplicht. En dat maakt het als accountant op het moment dat die organisatie niet gedwongen wordt om daar zelf over na te denken, betekent niet dat wij dat niet moeten gaan doen. Wij moeten wel vaststellen bij zo'n jaarrekening die we dan controleren, dat die organisatie blijft bestaan. En wat is het risico dat dat eventueel niet zo is? En hoe heeft die organisatie zich daartegen gewapend? Hè? Tegen al die onderwerpen die op hem afkomen. En dat maakt ook wel dat wij ook andere gesprekken moeten gaan voeren met de klanten. Dat er misschien ergens daar ook nog wel weer meer op ons bordje terecht.
0: Maar andere gesprekken, je zei straks al van wij zijn, omdat we met MKB werken, zijn wij wat dat betreft, dat je met grote corporates werkt, werkt het toch anders? MKB is persoonlijker.
3: Zeker.
0: Andere gesprekken betekent een beweging bewerkstelligen?
3: Ja, ook dat. Of in ieder geval ook over andere onderwerpen. Kijk, het zijn soms ook misschien wel pijnlijke onderwerpen, als een familiebedrijf wil uitbreiden. En dan moet je toch ook vragen, klinkt allemaal hartstikke mooi, maar dan krijgen we tegenwoordig de vraag, ja maar wacht even, kun je die nieuwe fabriekshal dan ook wel voorzien van stroom? Het klinkt bijna alsof we in een derde wereldland leven, maar dat zijn natuurlijk wel vraagstukken waar we het over moeten hebben. En het risico dat de stroom een paar uurtjes uitvalt. Kijk, voor een winkel is die misschien niet zo heel groot. Maar op het moment dat jouw productie ervan afhankelijk is.
0: Of machines stuk gaan.
3: Eens dat soort zaken. Ja. Dat doet iets met het voortbestaan van zo'n organisatie. En tot voor kort. Natuurlijk, die risico's zijn er altijd geweest. Maar ik denk dat ze steeds relevanter worden. En dat betekent dus ook dat wij als accountant dat in onze werkzaamheden steeds meer moeten gaan meenemen.
0: Betekent dat eigenlijk dat nu dat stukje verduurzaming iets meer wegvalt, als het ware?
3: Ja.
0: Dat er meer focus komt te lichten op het sociale deel? Of?
2: Ja, deels.
0: Kun je dat nog niet inschatten?
2: Nou, die aandacht komt er zeker wel. Maar ik denk dat het kernwoord meer weerbaarheid of toekomstbestendig is. Dat is ook eigenlijk de verandering in de gesprekken die je met je klanten nu hebt. We zijn als accountant heel goed in terugkijken. Want wij controleren namelijk een jaar wat al geweest is. Ja. Het is helemaal af.

0: en heb je als het ware ja, meteen eigenlijk een testcase gehad. En ja, hoe ga je daar nou mee om? En ben je daarin wel wendbaar als organisatie? Kun je daarin ja, meewerken? Hoe snel had je toen de thuiswerkplekken op orde? Op het moment dat mensen thuis konden werken? Of anderszins, hè, heb je je operaties aangepast waardoor die het doorgang konden vinden met inachtneming van alle regels die er toen tijdelijk waren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel echt een wezenlijke les die geleerd is uit die periode. Dan heb je ook nog de bekende Black Swans. Er zijn er maar een paar van. Een daarvan is de financiële crisis bijvoorbeeld. Die heeft ook heel veel teweeg gebracht bij bedrijven. Dat zijn natuurlijk kennissen uit het verleden die je mee kan nemen bij het adviseren van ondernemers. Maar zou je kunnen stellen dat de omwenteling van de wet en regelgeving daar eigenlijk ook een onderdeel van is? Dat je daar niet helemaal risicoloos op kan plannen?
0: Ja, kijk, we zitten met z'n allen in een transitie.
1: Ja.
0: En het gaat erom, ben je klaar voor die transitie of ben je klaar om daarmee om te gaan? Wat er dan ook gaat komen, want dat pad is niet volledig uitgestippeld. En dat is aan verandering onderhevig. Dat merken we bijna elke dag. En daar gaat het om. Dat zijn dus ook de gesprekken die je hebt. Hoe ga je je onderneming eigenlijk doorgeven? Zeker op het moment dat je een MKB hebt wat in de familiebedrijven. Ga je hem doorgeven klaar voor de toekomst? Of ga je hem eigenlijk doorgeven en geef je die uitdaging, geef je die eigenlijk aan je kinderen door? Van ja, we doen het op de oude manier. Nu werkt dat nog. Maar ja, de vraag is of dat morgen nog werkt.
1: Nou, dat zie je overigens heel vaak. Dat op het moment dat het van generatie op generatie, dat er eigenlijk in 2-3 jaar tijd een gigantische kanteling in een bedrijf is. Vaak ook wel meer naar professionalisering. In de zin van meer naar deze tijd. Klopt dat?
2: Eens, zeker. En ik denk ook zeker dat je een onderwerp als verduurzaming, dat hebben we in de praktijk ook wel gezien, kunt gebruiken juist ook als business case om het over te nemen. Je ziet ook vaak dat de volgende generatie, die moet ook wel echt een eigen project hebben om uiteindelijk gezien te worden als de nieuwe leider van de organisatie. En ik heb ook wel een paar hele mooie voorbeelden gezien dat die nieuwe generatie juist ook de verduurzaming, denk aan de verduurzaming van een pand of de verduurzaming van het hele businessmodel, juist ook als case heeft ingezet om die nieuwe leiding te pakken. Hè, dat in dit geval vaak een vader, dat was dan een dochter die de organisatie overnam van haar vader. En dat haar vader ook bewust daar zich niet meer mee bemoeide, maar ik zei, hey, ga jij dat nieuwe pand maar eens helemaal circulair neerzetten. En dat is een van de eerste circulaire panden in Nederland geweest, zeg maar. Ook qua financiering. Dat heeft zij allemaal opgepakt en daarmee ook laten zien aan de rest van de organisatie. Sinds dat pand daar staat, is zij ook gewoon de nieuwe directeur, zeg maar. Volwaardig, wordt niet meer. Natuurlijk, papa loopt nog steeds rond en dat soort dingen, is ook nog steeds actief. Maar ja, je ziet ook al dat het personeel echt weet van oké, nee, we moeten nu bij haar zijn. En zij is onze nieuwe stuurvrouw, zeg.
1: En dit zijn de gesprekken die jullie dus voeren met bedrijven om ze ook te inspireren daarbij.
2: Zeker, ja.
0: Ja.
1: Dan hebben we het over generatie op generatie gehad. Wat zit er nog meer in het vakgebied aan te komen? En het platform hè, waar we het net over hadden. Wat kan je daar vinden op het moment dat je daar nu gaat kijken of over een half jaar? Wat moet dit brengen voor ondernemers?
2: Ja, ik denk met name dat wij ook inderdaad steeds vaker, wat waar Koen het net ook over had, hè, dat je er in staat bent om dat echt dat gesprek te voeren met die ondernemer. En juist door allerlei voorbeelden te delen, en dat is niet alleen maar over wet en regelgeving die eraan komt, maar natuurlijk met name ook op het mogelijk maken. Hè, denk aan subsidies, manieren van financieren, maar ook zienswijzes om wel of niet te gaan elektrificeren. Hoe zien andere ondernemers dat? Welke overwegingen zien we? Door juist die kennis met elkaar te delen, dat wij ook inderdaad al die overwegingen weer kunnen overbrengen op onze klanten. Ik denk dat het eerste doel is. En uiteindelijk, als we het hebben over de assurance vraagstukken, dat wij ook zorgen dat wij als SRA zijnde, als SRA accountants, dat wij die vraagstukken, welke het dan ook mogen zijn, dat we in staat zijn om die daaraan te kunnen voldoen. Dat we die kwaliteit die wij willen geven aan het maatschappelijk verkeer, dat we dat kunnen leveren uiteindelijk. En daar zijn we nu mee bezig om daar met elkaar aan de slag te gaan.
0: Ja, als we vanuit dat

0: platform een aantal van onze leden, en met name dan de individuele accountants, hebben geholpen om zeg maar een strategiegesprek te voeren met die klant over de pijnpunten voor de dag van morgen. Dan hebben we binnen een half jaar, dan hebben we ons doel bereikt. Daarna gaan we dat natuurlijk verder uitbreiden. En kunnen we wellicht nog creatievere middelen inzetten om de accounts te bereiken die wellicht wat moeilijker te bereiken zijn. Omdat ze een beetje afgesloten zijn vanwege de hoge werkdruk.
1: Maar het begint bij de educatie. Educatie op een manier aanbieden wat aantrekkelijk is.
2: Ja. Eens, ja.
1: Is daar een bepaalde methodiek voor?
2: Ik denk wel als ik kijk naar de opleidingen die ik heb mogen verzorgen, is dat je accountants echt raakt met praktijkcases. En dat is ook wel heel lastig geweest, met name op het gebied van verslaggeving. Want ja, we hebben het over verslaggevingsregels, maar er is helemaal nog geen verslag op basis van die regels uitgebracht. Het moet heel concreet zijn, want wat mogelijk gaat gebeuren. Nou, wat Koen net ook al zei, wij kijken natuurlijk naar het verleden. Ja, dat wat mogelijk gaat gebeuren, vind je niet in het verleden. Dus dat met elkaar samenbrengen, dat heeft een tijd ook geduurd. En juist ook door heel veel voorbeelden met elkaar te kunnen delen. En ook de effecten te laten zien op misschien een winst- en verliesrekeningen. Want wat is nou winst en waarde, zeg maar. Hè? Hoe moeten we die niet begrippen zien in deze nieuwe wereld? En dat te laten landen. Dat is denk ik het begin geweest. En dan ook veelal met elkaar in contact blijven. Dat is misschien denk ik wel de nieuwe manier van educatie. Dan dat je het echt uit een boek gaat leren.
1: Tot slot de vraag. En daar hebben we het net al heel kort over gehad. De kansen die er liggen door middel van AI of andere toepassingen. Hoe kijken jullie daarna?
0: Nou, daarin die kansen liggen er zeker. Alleen een van de belangrijkste elementen van ons vak is onze professionele oordeelsvorming.
1: Die gaat is het ook AI, een gevaar eigenlijk?
0: Ja, die gaat AI niet overnemen. En daar ligt het gevaar van om ook te borgen. Zeker bij onze jonge mensen die nog in de opleiding zitten. Om die echt als een hulpmiddel te zien. Wellicht een heel slim hulpmiddel. Maar wel altijd het eindoordeel bij jezelf te laten. Dat is daarin het belangrijkste.
1: Maar goed, iets wat jullie natuurlijk uiteraard, zoals heel veel organisaties, nauwlettend blijven volgen.
2: Zeker.
1: Mag ik jullie danken voor de komst naar de studio. En veel succes. En het is in ieder geval een hele interessante wereld waar jullie in begrepen. Dat is wel duidelijk naar deze 60 minuten Let's Talk Business. Jerina van Daal en Koen Dijkhoff van de samenwerkende registeraccountants en accountants administratieconsulenten. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem naluisteren? Kan dat uiteraard via newbusinessradio.nl.
3: Dit is New Business Radio.
4: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
5: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
7: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
4: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
10: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
11: Goedemorgen, de IT-sector verandert sneller dan ooit. Cloud, AI en security vragen om continu innovatie. Maar hoe blijf je wendbaar in die razende markt zonder dat groei ten koste gaat van cultuur en mensen? Onze gast van vandaag weet alles van accelereren, want in slechts 4 jaar tijd groeide Interstellar via 20 overnames uit tot een toonaangevende IT-dienstverlener met nu zo ruim 750 medewerkers. De buy-and-build fase is afgerond, maar nu ligt dus de focus op de volgende stap, accelereren. Bij mijn studio Maarten van Montfort, CEO en co-founder van Interstellar. En met de strategie Vision 28 zet Interstellar in op slimmer werken, bundelen van krachten en bewust leiderschap met mens als middelpunt.
4: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
11: Maarten, van harte welkom in Let's Talk Business. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
11: Ik dook vanmiddag in de materie, want ik wist dat ik dit programma ging presenteren. En toen dacht ik in 4 jaar tijd 20 bedrijven overnemen. Jij weet van aanpakken.
12: Zeker, zeker. We hebben de eerste jaren zeker niet stilgezeten. We zien natuurlijk een grote consolidatieslag die gaande is in de IT-sector. En daar spelen wij een belangrijke rol in. We hebben er heel bewust voor gekozen om in de eerste jaren vooral te groeien. Door het doen van heel veel overnames. We zien natuurlijk dat als je de krachten bundelt, dat je relevanter bent voor klanten en uiteindelijk ook voor medewerkers. Dus de eerste jaren hebben we vooral in het teken gestaan van het doen van heel veel overnames. En we stonden bijna elke maand wel in het nieuws met een mooie aankondiging.
11: Nu is het zo dat je dat niet alleen gedaan hebt. Met een team van 3 mensen is de kern van het bedrijf geweest.
12: Klopt.
11: Hoe is dat samengekomen? Want jij bent al veel langer als ondernemer actief in de IT-wereld. Hoe lang al?
12: 25 jaar. Ik ben ooit na mijn afstuderen, zeg ik altijd, per ongeluk in de IT terechtgekomen. Eind jaren 90. Dus ja, de industrie was toen booming. Heel blij dat ik die afslag toen genomen heb. En ik heb heel veel dingen gedaan. En uiteindelijk in 2020 is het idee ontstaan om met Interstellar te starten. Samen met een investeerder die ook al een aantal IT-bedrijven had. Ik had zelf een eigen IT-bedrijf. En toen zijn de plannen gesmeed om met 6 bedrijven een start te maken met een mooi platform. In eerste instantie hadden we een projectnaam bedacht. Want zo werkt dat als je ergens aan mee gaat starten. De naam Interstellar. En gaandeweg waren we zo enorm aan die naam verknocht dat we die ook maar gehouden hebben.
11: Maar even terug hè, naar net afstuderen. Dan denk je van oké, ik ga de IT-branche in. Was dat dan puur op fascinatie van de materie of gewoon het ondernemerschap?
12: Dat laatste. Ik had niet zo heel veel met IT. Ik ben van huis uit heel commercieel. Ik stond op mijn 12e al op de markt en veel gewerkt. Altijd heel veel met mensen gedaan. Dus ik wist wel dat ik iets wilde doen in de commercie. heb aan de Haarlem Business School gestudeerd. Daar word je feitelijk al opgeleid als ondernemer. Dat sprak me heel erg aan, dat pragmatische. En ja, eind jaren 90, ik kon verschillende kanten op. Ik kon de advertising in, ik kon de recruitment in en ik kon ook de IT in. En ik heb uiteindelijk heel bewust de keuze gemaakt om dat te doen. Omdat ik wel zag dat er toen al zoveel dingen gaande waren. En dat digitalisering opkwam. Dat was nog een beetje voor het millennium in die tijd. Dat ik dacht, ja, dit is wel de sector waarin ik in wil stappen. Maar ik heb me toen eigenlijk alles zelf eigen moeten maken. Want ik wist er nog niet heel veel van.
1: Maar goed, dan moet je inderdaad ook weten van op het moment dat je bedrijf gaat opnemen. Waarschijnlijk kijk je naar de expertises van de bedrijven die dan in de picture komen om over te nemen. Om die aan het portfolio toe te voegen. Hoe hebben jullie dat van tevoren vormgegeven?
12: Ja, het allerbelangrijkste is, we proberen vooral heel goed te luisteren naar wat er speelt bij onze klanten. Je wilt uiteindelijk, als je een bedrijf overneemt, wil je iets toevoegen waarmee je ook meerwaarde kunt creëren voor klanten. Dat heeft bij ons enerzijds gezeten in het feit dat we graag op verschillende plekken in Nederland een vestiging wilden hebben. Ondanks dat onze business een heel groot deel op afstand kan gebeuren, merken we dat klanten het fijn vinden als je in de buurt bent. Dus we hebben in eerste instantie gekeken naar regio's waar we graag wilden uitbreiden. En later zijn we ons veel meer gaan focussen op het toevoegen van kennis en kunde die we nog niet hadden. Ik ken veel bedrijven in de markt. Je doet natuurlijk je huiswerk. Dus je hebt lijstjes. Je probeert met partijen in gesprek te komen. Maar het allerbelangrijkste is dat we luisteren naar onze klanten. En ook wat onze medewerkers zien en horen bij klanten. Om op basis daarvan hele gerichte overnames te doen.
1: Als je kijkt naar het klantenportfolio, hoe zou je die kunnen omschrijven?
12: We hebben door het doen van die overnames ontzettend veel klanten. Hè, want je neemt een bedrijf met alles wat erbij hoort over. Niet alleen de getalenteerde medewerkers, maar natuurlijk ook alle klanten. Dus we hadden door het doen van overnames duizenden klanten, om het zo te zeggen. Inmiddels zijn wij natuurlijk een middelgroot bedrijf met 750 collega's. En zien we ook dat onze ideale klant ook in dat middensegment zit. Dus onze klanten starten zo'n beetje van ongeveer 50 medewerkers. Tot bakkenmeter 2.500 medewerkers. En we hebben natuurlijk altijd wat uitzonderingen aan de bovenkant en de onderkant. Maar het gros van onze klanten zit in dat segment. En daar voelen we ons gewoon heel erg goed. We hebben ook de omvang. We hebben de professionele organisatie die ook past bij de wensen en eisen die dit soort klanten stellen aan een IT-dienstverlener.
1: IT-dienstverlener, dan heb je natuurlijk de managed service provider. En dat is een onderdeel van eigenlijk wat jullie totale pakket omvat.
12: Klopt, dat is eigenlijk de kern van wat we doen. Hè? Dus het beheren, het leveren en beheren van netwerken, werkplekken, beveiligingsoplossingen en infrastructuren. Dat is het grootste deel van onze activiteiten. En daarnaast hebben we nog een aantal bedrijven in de groep die op specifieke domeinen extra kennis en kunde toevoegen. Bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity, maar ook op private cloud, consulting en tegenwoordig ook op het gebied van data en AI.
1: Heel breed. Ja. We gaan proberen het komende uur er toch eens een soort van mes doorheen te zetten en door midden te snijden. 750 medewerkers. Dan ben je al gewend als zijnde ondernemer om een bedrijf te runnen. Maar op een gegeven moment zie je natuurlijk die groei toenemen. Hoe was dat voor jou als ondernemer?
12: Ik heb al eerder bedrijven gehad, die waren kleiner. Dus als je op een gegeven moment van 100 naar 200, naar 500, naar 750 gaat, dan gaat dat natuurlijk ontzettend, ontzettend hard. We zitten op heel verschillende plekken in Nederland. Dus onze kantoren verschillen in mate. Maar we hebben niet 750 mensen op één kantoor zitten. Ik denk dat dat mooi is, want daardoor hou je wel een stukje intimiteit op de verschillende locaties. Maar het lukt me niet meer om alle 750 collega's nog bij naam te noemen. Ik denk dat ik een heel eind kom, maar dat is met deze groei natuurlijk niet meer mogelijk.
1: Nu staan wij de afgelopen jaren regelmatig op de Cloud Expo en ik zag daar wat namen voorbij komen als Ask Roger. En dan had ik nog eentje die in heel recent is overgenomen, Veldton.
12: Ja.
1: Was op zich al een grote club.
12: Ja.
1: Dat zijn partijen die dus langzaam maar zeker in die buy-and-build strategie omgeturnd worden naar Interstellar.
12: Ja. Ja.
1: Is daar een bewuste keuze voor gemaakt om toch één naam te kiezen?
12: Ja, als je 20 overnames doet en we hebben een aantal kleine overnames gedaan, dus die hadden we al meteen geïntegreerd in een van de bedrijven die we hadden. Maar als je op een gegeven moment 14, 15 verschillende merken in de lucht moet houden, wordt het voor klanten heel onoverzichtelijk. Dus er was ook heel sterk de behoefte vanuit onze klanten om vanuit één naam te werken, vanuit één contract, vanuit één contactpersoon. Zodat klanten eigenlijk op een hele makkelijke manier gebruik konden maken met onder andere wat Ask Roger ook deed of wat Veldton doet. Dus daardoor hebben we ervoor gekozen om die bedrijven bij elkaar te brengen. Dat doe je enerzijds aan de voorkant. Dat is natuurlijk een merk. Hè, onder dezelfde naam acteren. Maar natuurlijk het grootste werk zit aan de achterkant. Hè, samenwerken met dezelfde systemen, dezelfde processen. En het allermoeilijkste is natuurlijk de cultuur. Ja, uiteindelijk hebben al die bedrijven een eigen cultuur. En ik denk als je het over integratie praat, is dat het meest complexe onderdeel daarvan.
1: Nou, precies, dat was inderdaad precies de aanleiding van deze vraag uiteraard. Hoe ga je dan te werk om die cultuur één te laten worden? En daarbij ook al die hele transitie, zeg maar, in het bedrijf voor te brengen. Hoe is dat verlopen de afgelopen jaar?
12: Nou, daar zitten we eigenlijk nog middenin. Een van mijn collega's maakte altijd het grapje van morgen om 3 uur start de nieuwe cultuur. Even als opmerking, want zo werkt het natuurlijk niet in de praktijk. Cultuur is iets wat jaren duurt. Ondanks dat Interstellar in januari pas 5 jaar bestaat, hebben bedrijven die al meer dan 30 jaar bestaan. Die bedrijven hebben in 30 jaar natuurlijk een eigen DNA gebouwd en een eigen cultuur ook opgebouwd. En dat kun je niet zomaar van de een op de andere dag omturnen door mensen allemaal een zwarte trui te geven met een Interstellar logo. Dus dat bestaat uit heel veel verschillende componenten. Belangrijkste is dat je de medewerkers meeneemt in wat je gaat doen. Zo hebben we een aantal jaar geleden onze strategie voor het jaar 25 gepresenteerd. Een stip op de horizon presenteren. Iets waar medewerkers van zeggen, hey, maar dat vind ik interessant. Daar wil ik graag aan meedoen. Communicatie is extreem belangrijk. Ik zeg altijd, dat kun je nooit genoeg doen. Maar zorgen dat je transparant blijft. Vertellen wat je gaat doen. Maar ook de besluiten die je neemt goed toelichten. Want als je in zo'n integratie zit, dan ga je ook dingen doen die sommige mensen niet leuk vinden. En daar moet je gewoon heel helder over zijn. En aangeven waarom we bepaalde besluiten nemen. Uiteindelijk wil je een gezamenlijk DNA creëren. Op basis van kernwaarden. Maar ook op een stukje gewenste cultuur. Maar wij hebben er ook heel bewust voor gekozen dat we op de verschillende kantoren ook het stukje lokaliteit willen behouden. Je kan je voorstellen dat we in Enschede andere gebruiken hebben dan op ons kantoor in Steenbergen.
1: Maar hoe moet ik dat dan zien? Is het dan zo dat er bij wijze van spreken na een overname een team aan de slag gaat vanuit, tussen aanhalingstekens, het hoofdkantoor, om juist die cultuur en eigenlijk het DNA van Interstellar in te brengen? Of hoe werkt dat in de praktijk voor jullie?
12: Ja, we doen het uiteindelijk samen. Dus we hebben natuurlijk vanuit de groep veel kennis en kunde. Zeker als het gaat over systemen en over een aantal wat meer organisatorische zaken. Dat hebben we natuurlijk inmiddels een aantal keren gedaan. We leren ook nog steeds. We hebben inmiddels een groot deel van de bedrijven geïntegreerd. Daar zijn ook dingen niet goed gegaan. Er gaan heel veel dingen wel goed.
1: Wat ging er niet goed?
12: Nou, ik denk dat we in sommige gevallen dingen te snel hebben gedaan. En in andere gevallen soms ook dingen te langzaam. Dus timing is extreem belangrijk. Als je dingen te snel doet en je neemt mensen niet goed genoeg mee, en dan haken ze af. Want dan denken ze, wat gebeurt
1: er? Dus eigenlijk weinig tijd nemen voor draagvlakcreatie.
12: Ja. Ja, of te snel even een systeem omzetten zonder dat je de adoptie echt heel goed hebt geregeld. En als je dingen te langzaam doet, dan worden mensen heel ongeduldig. Want als je eenmaal onderdeel bent geworden van een groep en er gebeurt niks, dan gaan mensen je ook aankijken. Ja, maar waarom zijn we hier dan? Dus timing en de juiste snelheid, dat is extreem belangrijk.
1: Ik kan me voorstellen dat inspiratie hierbij een sleutelrol vervult.
12: Ja.
1: Hoe doen jullie dat vanuit Interstellar?
12: We proberen veel aanwezig te zijn. Ik zeg altijd, ik heb zelf geen kantoor. Ik ben een soort nomade en ik rijd het hele land door. Probeer veel op de grotere locaties heel vaak te zijn. En op de kleinere locaties uiteraard ook als we in de buurt zijn. Dus zorgen dat we zichtbaar zijn is heel erg belangrijk. Benaderbaar. Collega's vragen kunnen stellen. We doen elk kwartaal een roadshow. Dan gaan wij het land in. Gaan we naar de collega's toe om te vertellen wat er gebeurt. Natuurlijk allerlei verschillende communicatieplatformen die we gebruiken om mensen voor te stellen, goed uit te leggen wat we doen. Ik neem elke maand een video op. Dus elke maand is er een videoboodschap met gewoon een update binnen het bedrijf. Want ja, als je op 10 verschillende plekken in Nederland werkt, dan kun je niet altijd iedereen ook bij de koffiemachine aanspreken. Dus we hebben eigenlijk een soort multi-channel strategie waarop we heel veel verschillende manieren met medewerkers in contact proberen te komen.
1: Heb je daar nog iets lering uit getrokken in de coronaperiode? Dat vraag ik me af.
12: Wij zijn natuurlijk gestart eigenlijk met Interstellar in de coronaperiode.
1: Ook daar was de communicatie natuurlijk, die mensen die thuis zaten, ontzettend belangrijk.
12: Ja, dat klopt. Het was natuurlijk sowieso een hele bijzondere periode. Ik denk ook voor de IT-sector, omdat het eigenlijk met de IT-sector toen heel goed ging. We kwamen om in het werk, want alle klanten wilden natuurlijk iets doen. Dus we waren vooral ook heel erg druk. Wat we wel gemerkt hebben is dat we na corona toch ook wel heel goed gaan kijken hoe we dat hybride werken op een goede manier kunnen toepassen.
1: Terwijl het eigenlijk in de IT-wereld al inkomen was bekend.
12: Ja,
1: fenomeen.
12: Dus voor ons was de omschakeling om thuis te werken helemaal niet zo groot. En nu ben je op zoek naar de goede balans. Dat je medewerkers wel nog met enige regelmaat natuurlijk ook nog ziet. Dat het persoonlijke contact en elkaar in de ogen aankijken en even een praatje maken bij de koffiemachine. Gaat toch beter dan via Teams. En daar moet je gewoon een hele goede balans in zien te vinden. Dus ik denk dat we de goede dingen uit COVID hebben meegenomen. Dus de faciliteiten bieden dat medewerkers veel flexibeler kunnen werken. Maar wel heel erg alert op blijven dat je elkaar wel echt blijft zien.
1: Leuk dat je er bent, Maarten. We gaan er straks de diepte induiken.
13: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Kom naar Sim Brick House.
1: Let's talk business op Nieuw Business Radio.
0: Bij mij in de studio vandaag Maarten van Montfoort, CEO en co-founder van Interstellar. En ja, we hebben het verhaal dat van Maarten eigenlijk al gehoord. 4 jaar tijd meer dan 20 bedrijven overgenomen. Je zei net onder de muziek ook al eventjes nog dat er nog wel een aantal bedrijven opereren onder eigen naam. Hoe zit dat?
2: Klopt. We hebben heel bewust ervoor gekozen om een groot deel van de activiteiten te integreren. Daar zat heel veel overlap in. Werkten we vanuit verschillende regio's, maar wel met een vergelijkbaar portfolio. Dus die hebben we geïntegreerd. Het zijn bij elkaar 9 bedrijven. En we hebben nu nog een aantal bedrijven die onder eigen naam actief zijn. En dus feitelijk nog een eigen onderneming zijn binnen de Interstellar Group. We werken natuurlijk wel heel nauw met elkaar samen. Delen natuurlijk dezelfde klanten. Maar we hebben er heel bewust voor gekozen om die bedrijven nog standalone te laten opereren. Omdat zij bijvoorbeeld in een niche actief zijn. Of dat zij een specifieke doelgroep bedienen. Die we vanuit Interstellar, vanuit de MSP niet kunnen bedienen. Dus daarna volgen we eigenlijk een soort duale strategie. Ja,
0: maar wat kan zo'n niche zijn?
2: In ons geval is dat bijvoorbeeld cybersecurity.
0: Dan moet je eigenlijk ook wel wat dat betreft die niche bekleden. Omdat daar is heel veel aan de hand op dit moment.
2: Dat klopt. En we hebben daar 2 bedrijven. Een bedrijf dat al meer dan 30 jaar bestaat. Dus daar zit heel veel legacy
0: know-how,
2: in. Know-how. Hele bekende naam in de markt. En we hebben een bedrijf daarbij wat pas een aantal jaren bestaat. Echt een heel jong bedrijf. Een born in the cloud bedrijf, zoals we dat noemen. En wat we zien is dat klanten die zaken die iets zoeken op het gebied van cybersecurity, dat vaak zoeken bij specialist. En dus het hebben van een eigen naam of een eigen entiteit. Biedt ons gewoon veel meer kansen als dat we het zeg maar op zouden laten gaan in het grotere geheel.
0: Ja.
2: Omdat klanten vaak dit soort diensten, dit soort hele belangrijke diensten echt bij specialisten afnemen.
0: Je moet daar autoriteit zijn. Wil je die markt kunnen overleven, toch?
2: Klopt. Ja, ja. Je hebt echt de kennis en kunde nodig. De mensen in dienst die een autoriteit zijn op dat gebied. Daar hebben we er gelukkig ook een aantal.
0: Welke bedrijven zijn dat?
2: Dat zijn Pinewood en 8Fence. Ja. Ja, en nogmaals, één bedrijf bestaat al heel lang. Ik denk een van de langst lopende cybersecurity bedrijven in Nederland. En 8Fence is een van de jongere bedrijven. Heel mooi om dat ook bij elkaar te zien. Omdat ze elkaar ook versterken wat dat betreft.
0: Het is complementair aan elkaar. Wat zijn dan de verschillen?
2: Verschillen zitten hem onder andere in de technologie die wordt gebruikt. En ook de diensten die erop worden geleverd. Wij hebben er heel bewust voor gekozen om 8Fence erbij te halen. Omdat zij een heel laagdrempelig. Een hele laagdrempelige dienst hebben, volledig gestandardiseerd op het Microsoft platform. We zien met name dat daarbij de wat kleinere klanten heel veel behoefte aan is, omdat je heel snel kunt starten. En Pinewood is van oudsher een cybersecurity specialist die wat meer aan de bovenkant van de markt zit, maar ook klanten met hele complexe omgevingen, denk erbij aan bijvoorbeeld grote ziekenhuizen, heel goed kan bedienen omdat zij een wat meer, wat noemen we, agnostische blik hebben. Dus zij hangen niet zozeer aan specifieke technologie, maar kijken het veel meer vanuit de inhoud. Ja, en het is heel mooi om die twee bij elkaar, of om die twee naast elkaar te zien. Ook omdat die twee werelden langzaamaan ook wat meer naar elkaar toe kruipen.
0: En als je dit zo uitlegt, ik zie hier ook staan, vandaag de dag noemen jullie zelf een platformorganisatie. Ja, dit past natuurlijk perfect in zo'n platform.
2: Ja. Dat klopt. Wat wij onder een platformorganisatie verstaan is dat we een bepaalde standaard neerzetten. Een structuur waarin we optimaal met elkaar kunnen samenwerken binnen de groep. Dus dat is enerzijds natuurlijk ons grote MSP-bedrijf. En anderzijds de andere bedrijven die daar zeg maar aan toegevoegd worden. Die dus onderdeel zijn van de groep. Op dat platform proberen we natuurlijk heel schaalbaar te zijn. Dat als we in de toekomst nieuwe overnames doen. Dat we bedrijven eigenlijk heel snel kunnen aansluiten.
0: Is het zo dat... Want zo begreep ik het een beetje. Als je in de website ook daarin duikt. Lijkt het nu dat jullie in een volgende fase beland zijn. Dus die echte snelle overnames. Dat is nu afgerond, toch?
2: Klopt.
0: Maar dat wil niet zeggen dat jullie nooit meer iets over.
2: Nee. In zoverre blijven we natuurlijk altijd om ons heen kijken. En hebben we echt nog wel wensen. Bijvoorbeeld op bepaalde locaties. We zitten nog niet in Eindhoven en in Zwolle bijvoorbeeld.
0: Kon je overigens heel erg op Nederland gericht.
2: Klopt.
0: Is dat ook bewust?
2: Ja, onze strategie is echt gericht op de Nederlandse markt. Daar is nog heel veel te doen. De markt is ook nog steeds best wel gefragmenteerd. Er zijn nog steeds heel veel kleinere en lokale IT-dienstverleners. Dus er is voor ons nog heel veel ruimte ook om in die markt te groeien. En wat ik net al zei, we zijn op een aantal plekken nog ondervertegenwoordigd. Dus de Brainport-regio Eindhoven is een regio waar we graag zouden willen zitten. Daar gebeurt natuurlijk heel erg veel, zeker natuurlijk rondom ASML. Zwolle is een plek waar we graag zouden willen uitbreiden. Er zit een hele goede hogeschool. Hè? Dus als je ook kijkt van hoe kom je dicht bij talent. Kan dat een onderdeel zijn van de overnamestrategie. En we blijven natuurlijk altijd kijken naar nieuwe technologieën. Eerder dit jaar hebben we het bedrijf Den of Data overgenomen. Bestond ook pas een paar jaar. Ook een heel jong bedrijf, specifiek op het data. En op het dataplatform. Ja, we zien nu dat daar eigenlijk de meeste vragen van onze klanten vandaan komen. Dus ja, ook dat is heel belangrijk voor onze strategie. Altijd alert blijven op wat we horen bij klanten. En nieuwe kansen die er zijn om bedrijven over te nemen.
0: Talenten gaan we straks ook uitgebreid over hebben. Want War on Talent is voor de IT-sector zeker aan. Hm. Ben jullie ook? Of heb je daar toch al een soort van... Ja, wiel uitgevonden om aan je te binden.
2: Nou, het is heel belangrijk natuurlijk om medewerkers zo lang mogelijk aan je te binden. Dat doe je natuurlijk om gewoon een hele goede werkgever te zijn. Maar dat gaat verder dan alleen de standaard dingen. We besteden veel tijd en energie aan learning and development. We hebben eigen trainers bij ons in dienst. De faciliteit is centraal in het land. Een mooie locatie waar we trainingen verzorgen. We hebben programma's die veel meer kijken ook naar de persoonlijke ontwikkeling van collega's. Dat doen we ook in-house met eigen medewerkers. En daarbovenop hebben we nog een Future Leadership programma. Waarin we ook goed nadenken over de leiders van de toekomst. En die proberen we ook zelf in-huis op te leiden.
0: Dat zijn de toekomst, daar gaan we straks over hebben. Dan even zeg maar de kern van het bedrijf als managed service provider. Ja. Hoe weet je het vertrouwen te winnen van bedrijven? Is dat door je inmiddels grote... Ja, voorkomen als bedrijf zijnde? Of ook wel gewoon de lokale benadering?
2: Ja, ik zou bijna zeggen, het is een combinatie van beide. We hebben inmiddels de omvang dat we voor middelgrote bedrijven en organisaties in Nederland een interessante partij zijn. Als je 750 medewerkers hebt en je hebt een breed palet aan diensten in je portfolio, dan ben je interessant voor dat soort type bedrijven. Maar we zijn nog steeds ook vertegenwoordigd in de regio's. Dus dat betekent eigenlijk dat we ook altijd wel in de buurt zitten van onze klanten. En ik zeg altijd maar zo dat als er echt een keer wat aan de hand is, dat we ook binnen een half uur op de stoep kunnen staan. Dat krijgen we vaak terug van onze klanten, dat ze dat waarderen. Daarnaast is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat je gewoon doet wat je moet doen. En dat is natuurlijk in onze sector vaak iets wat niet altijd wordt gezien. Want IT wordt vaak ook natuurlijk wel gezien als gas, water en licht. Als alles het doet, dan hoor je niks. En als het het niet doet, dan heb je natuurlijk klanten aan de telefoon. Dus je moet zorgen dat je dat heel erg goed doet. En ik blijf altijd zeggen bij ons de werkvloer, daarbovenop moeten we zorgen dat we elke dag de verwachtingen van onze klanten overtreffen. Dus dat we net dat ene beetje extra doen. Dat we klanten net even wat eerder informeren over nieuwe ontwikkelingen. Ja, en niet alleen zorgen dat we de boel goed beheren, maar dat we samen met de klanten stip op de horizon zetten. Om ervoor te zorgen dat de klant ook zeg maar volgende stappen kan zetten met digitalisering.
0: Ja. Nieuwe ontwikkelingen gaan we het straks ook over hebben. Want dat is natuurlijk iets wat aan de hand is. AI, het doet zijn intrede al een tijd. Maar nu is iedereen ermee aan de gang. Dus dat is interessant om te bespreken. Maar hoe heb jij de IT-markt de afgelopen jaren zien veranderen?
2: Nou, ik loop al ruim 25 jaar mee. Dus we gaan van de ene verandering in de andere verandering. Ik moet zeggen, dat is ook waarom ik dit nog steeds een geweldige sector vind om in te werken.
0: Is de sector interessanter geworden? Kun je dat zo stellen?
2: Ja, ik denk als je ziet het tempo waarin nu ontwikkelingen zich opvolgen, is het zeker interessanter geworden. Maar ik vond het eigenlijk vanaf het begin af aan al interessant.
0: Je zegt iets moois ook, gas, water, licht. Dat is bijna hetzelfde, want zonder IT staat menig bedrijf stil.
2: Ja. Ja, we hebben wel eens een klant, of ik heb wel eens iemand gesproken die was gehackt. En die zei van, je kan beter nog je bedrijf laten afbranden dan dat je gehackt wordt.
0: Want al je processen staan.
2: Ja, de impact is gewoon extreem groot. Dus en ik denk dat dat inmiddels wel zo is. We kunnen niet meer zonder IT. Alle bedrijfsprocessen komen stil te staan. En ik denk dat dat met name ook iets is wat mij enorm aanspreekt. En alle 750 collega's, daarmee kun je dus ook echt een impact maken bij klanten.
0: En kan je nou voorbeelden noemen van gebeurtenissen waar je toch later eigenlijk ook mensen mee inspireert? Dat je zegt van ja, dat was voor ons eigenlijk een hele belangrijke gebeurtenis waardoor wij het bedrijf weer verder konden vormgeven. Omdat je toch een casus had waar je op door kon bouwen.
2: Nou, dat zijn denk ik een aantal verschillende gebeurtenissen. Wat ik zelf gemerkt heb de afgelopen jaren. Als we een overname aankondigen. En zeker als we iets toevoegen wat we nog niet hebben. Is dat voor heel veel positieve energie zorgt. Hè? Mensen op de gang naar je toe komen. En zeggen, wat gaaf dat we dit nu ook kunnen. Hè? Dus dat we relevant blijven voor onze klanten. En een stukje meerwaarde kunnen toevoegen. Ik denk dat we allemaal hebben gezien. Met toch wel de noodzaak rondom cybersecurity. En daar waar dat 5 of 10 jaar geleden vaak door klanten nog wel eens een beetje aan de kant werd geschoven. En als niet belangrijk werd gezien. Zien we natuurlijk de laatste jaren dat dit echt een boardroom issue is geworden. En dat we daarmee ook relevant zijn. Nou, circa 100 van onze 750 collega's houden zich bezig met cybersecurity. Dus dat is natuurlijk ook heel mooi dat dit nu echt echt door klanten als iets heel belangrijks wordt gezien. En dat als je dan de kennis en kunde hebt en je met je klanten er ook voor in gesprek kunt gaan, ja, dat ons dat ook een hele mooie positie geeft. En dan zie ik dat onze medewerkers daar gewoon heel trots op zijn dat we dat kunnen doen.
0: Want daar zit ook wel een kentering al de afgelopen jaren. Bij grote corporates was dat voorheen allemaal onderdeel van de IT-afdeling. Maar hebben zich ook wel gerealiseerd dat het zo specialistisch werk is, dat het eigenlijk niet meer kan.
2: Klopt. Klopt, het is.
0: Hoe hou je de standaard hoog binnen jullie bedrijf?
2: Onze interne standaard of de standaarden zoals we buiten naar de klanten heeft. Nou, wat ik al zei, we doen ontzettend veel aan training en opleiding. We vinden ook dat iedereen moet bijblijven met de laatste technologische ontwikkelingen. Hè, want alleen op die manier kun je ook zorgen dat je je klanten op de goede manier kunt blijven adviseren. Blijf ook investeren in nieuwe technologieën. We hebben het net al even over. We moeten soms niet harder werken, maar proberen slimmer te werken. Dus ook wij kijken zelf hoe we door inzet van slimme technologie bepaalde processen kunnen automatiseren. Zodat we ervoor zorgen dat onze medewerkers, onze talenten, dat die zich uiteindelijk ook bezig kunnen houden met de werkzaamheden waarmee we de meeste impact maken. En dingen die we wat makkelijker kunnen automatiseren. Dat is vaak ook wat meer handmatig werk. Dat we dat, dat we dat op een andere manier gaan invullen.
0: Ja, de focus op de belangrijke aspecten. Dan die cybersecurity. De aanvallen, de cyberaanvallen zijn enorm toegenomen de afgelopen jaren. Als je spreekt over een wedloop tussen de bad en de good. Ja. Dan is dat een wedloop die nog steeds volop aan de gang is. Hoe bouw je als bedrijf daar toch voldoende kennis op? Is dat ook gewoon dat je want je hebt ook nog te maken met talent inwinnen. Mm-hmm. Moet wel goed talent zijn. Ja. Hoe haal je nou die juiste mensen uit die visvijver waar iedereen aan het vissen is? Ja. En hoe hou je die aan boord?
2: Ja, nou, ik denk door ze aan boord te houden, wat ik net al zei, dat enerzijds zit een stukje opleiding, maar anderzijds ook het bieden van perspectief. Ik denk wat mooi is van de Interstellar Group, omdat we zoveel verschillende bedrijven hebben, dat we zien dat we elk kwartaal collega's hebben die een, wat we noemen, een interne transfer maken. Dus collega's die bijvoorbeeld een aantal jaren in de MSP-activiteit werkzaam zijn geweest, een passie hebben ontwikkeld voor cybersecurity en eigenlijk bij hun manager aangeven, goh, ik zou eigenlijk wel de overstap willen maken naar bijvoorbeeld Pinewood of Advance. Dat is ontzettend mooi dat we dat binnen de groep kunnen faciliteren, want daarmee halen we eigenlijk, brengen we iemand in de cybersecurity activiteiten die al bekend is met het bedrijf, die kennen we al als persoon. En daarmee verlengen we ook de tijd dat iemand binnen de groep actief is. En dat is een van de onderscheidende factoren die we hebben in de markt, om daarmee talent ook langer aan ons te binden.
0: Dus je kan bij wijze van spreken talenten naar links en naar rechts laten bewegen.
2: We hebben elk kwartaal, we hadden afgelopen kwartaal 10 collega's die intern een overstap hebben gemaakt. En dat gaat alle kanten op. Hè. Dus collega's die naar de consulting gaan of die meer de cloud kant op willen gaan. Ja, dat vind ik zelf altijd een van de mooiste berichten tijdens de roadshows elk kwartaal, om dat te delen. Want dat is echt de meerwaarde van de groep, ook voor medewerkers.
0: Is er één proces die eigenlijk vrijwel altijd wordt toegepast op het moment dat je klant aansluit? Is dat nu gelijk bij al die bedrijven die inmiddels geïntegreerd zijn? Of is dat nog steeds heel specifiek?
2: Het grootste deel van onze activiteit is gebaseerd op wat we noemen een managed service. Dus dat betekent dat we met klanten een contract aangaan. Dus we doen uiteraard ook projecten en we leveren producten. Ook een belangrijk onderdeel van onze omzet. Maar het merendeel van onze omzet zit in contracten. Dus als wij met de klant starten, dan starten we altijd op basis van een duurzame samenwerking. En we gaan niet alleen een project doen en we lopen dan daarna weer de deur uit. Dus je maakt aan het begin altijd hele heldere afspraken wat je van elkaar mag verwachten. Dat leg je vast in een SLA en een aantal andere documenten, zodat het helder is voor beide partijen wat we gaan doen.
0: En waar wijk je dan af ten opzichte van andere managed service providers?
2: Nou, ik denk dat we daar in zoverre misschien niet heel erg van afwijken. Want ik denk dat iedereen wel een beetje volgens dezelfde methodiek werkt. Waar wij onszelf onderscheiden is dat wij een heel breed portfolio hebben. Hè. Dus daar waar sommige managed service providers alleen de werkplek doen of alleen de infrastructuur, gaan wij natuurlijk nog veel verder met cybersecurity en inmiddels ook een managed dienst op het gebied van dataplatformen. Dus we kunnen gedurende de reis die we met de klant maken, kunnen we allerlei diensten daaraan toevoegen. Die je uiteraard wel op basis van één contract en één framework bij de klant wilt aanbieden. En daarvoor maakt het voor de klant eigenlijk heel eenvoudig.
0: Ja. Je hebt het over dataplatformen. Data is natuurlijk heel belangrijk key. Ja. Zonder data staat de wereld stil, zeggen ze wel eens. Hoe is het bijvoorbeeld met het onderbrengen van al die data? Daar is natuurlijk geopolitiek heel veel aan de hand. We zijn afhankelijk van Amerika, even kort door de bocht gezegd. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Ja, wij hebben heel bewust gekozen voor een hybride strategie, zoals we dat noemen. Dus wij werken enerzijds samen met Microsoft. Dat is onze grootste partner. Dus
0: heb je wel eens in het bedrijf gevraagd hoe de wereld eruit zou zien zonder Microsoft?
2: Ja, dat is een discussie die we best wel vaak met elkaar hebben. Ik denk dat de discussies die heel veel klanten ook intern voeren. Dat wordt lastig. Hè? We zien natuurlijk dat we heel afhankelijk zijn. Denk even aan de mail, maar ook aan Teams en allerlei andere toepassingen. Dus daar gaat vaak de discussie niet over met klanten. Waar we met klanten wel een discussie over hebben. Waar staat uiteindelijk je data? En waar zet je bijvoorbeeld een core applicatie of je IP neer? En onderdeel van onze hybride strategie is dat wij daar eigenlijk twee keuzes hebben. We geloven in de publieke cloud. We zien dat nog steeds dat we daar heel hard groeien. Maar daarnaast hebben we een heel goed alternatief, wat we noemen een soevereine cloud. Dat is een private cloud infrastructuur die in Nederlandse datacenter staat en die ook door ons Nederlandse bedrijf wordt beheerd. En daar kunnen we onze klanten garanderen dat er soevereiniteit is en dat data en applicaties in Nederland blijven.
0: Is dat een bewuste move geweest om dat vanaf het begin af aan zo te doen? Of was dat eigenlijk puur omdat jullie dat binnen het netwerk goed konden doen?
2: Het bedrijf wat onze soevereine cloud doet, dat heet Fundaments, was vanaf dag 1 al betrokken, ook toen we Interstellar zijn begonnen. Dus we hebben altijd geloof gehad in die strategie, in die duale strategie, dat je een hybride oplossing moet hebben. We hebben veel klanten in de publieke sector en ook in de zorg. En die vinden het gewoon belangrijk dat we die keuze kunnen bieden. Dus het is vanaf dag 1 altijd een heel belangrijk onderdeel geweest van onze strategie.

0: Joey Lewis in de nieuws.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio Maarten van Montfoort, CEO en co-founder van Interstellar. En Maarten, we hebben langzaam maar zeker de diepte van eigenlijk de processen die jullie als bedrijf uitvoeren. Beetje bereikt. We kunnen nog veel dieper, maar daar hebben we denk ik wat meer uur nodig dan die 60 minuten die we nu aan het vullen zijn. We hadden het net over cybersecurity, heel belangrijk onderdeel. Die managed service providers, hoor je ook wel eens dat het eigenlijk gewoon het doorschrijven is van abonnementen, structuren. Klopt dat?
2: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat je als managed service provider in de basis natuurlijk moet zorgen dat IT werkt. We hadden het net over, hè, het is net als gas, water en licht. We gaan ervan uit dat het er gewoon is. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel mogelijkheden om daar bovenop klanten echt verder te helpen met nieuwe technologie. En dat is ook precies wat we willen. Dat is ook precies waar die overnames, waardoor we die overnames hebben gedaan. Je wilt uiteindelijk relevant zijn voor je klant. En je wilt natuurlijk ook in de bestuurskamer met klanten kunnen praten over een stukje digitalisering, waarmee je de klant uiteindelijk ook een stap verder helpt.
0: Ja, dan kom je dus eigenlijk platformen aan elkaar koppelen, onder andere, hè, zodat het met elkaar kan praten via API's of API's, hoe je het wil noemen. En dan kom je uiteindelijk ook bij het onderwerp AI terecht. Ja. En daarbij heb je dan te maken met dat er ook wel een wildgroei kon ontstaan. Je ziet het eigenlijk overal in bedrijven dat mensen denken van, nou, leuk dat AI. Ik ga toch eens even kijken of AI me kan helpen mij te ontlasten. Dat is goed.
2: Ja.
0: Maar er is natuurlijk een open platform als ChatGPT. Daar begint men. Maar dat kan natuurlijk ook gevaren voor bedrijven opleveren.
2: Ja, ja. Wij krijgen heel veel vragen van klanten. En eigenlijk is de meest gestelde vraag van, we willen iets met AI, maar waar moeten we beginnen? Ik denk dat iedereen natuurlijk de hype in de markt ziet. En elk bedrijf vraagt zich af.
0: Ook,
2: nou, het is in ieder geval, we zitten nu wel denk ik hoog in een hype dat het misschien het nummer 1 gesprek is waar we met klanten over spreken. Dus ik denk dat het is bij iedereen top of mind.
0: Had je dit interview in AI willen doen? Door middel van AI?
2: Nee. Nee,
0: waarom niet?
2: Nee. Nou, ik vind de persoonlijke interactie die wij hier hebben, en dan ben ik misschien een beetje van de oude stempel, daar hou ik van. Ik ben ook bijna altijd gewoon op kantoor. Ik denk dat we met AI en met technologie ontzettend veel kunnen doen. Dat we echt ook vanuit de IT een steentje kunnen bijdragen aan een betere wereld. Dat is ook onze persoonlijke visie die we hebben. Maar uiteindelijk is het ook wel het persoonlijke contact, het menselijke. En ik denk dat je de combinatie van die twee, als je dat goed op elkaar afstemt, dan heb je goud in handen.
0: Ja, want als je kijkt naar hoe AI omarmd wordt, zie je ook wel weer daar een soort kentering nu plaatsvinden, langzaam maar zeker.
2: Ja.
0: Al is dat met AI gesproken stemmen als voorbeeld. Hè? We luisteren nu naar een radio-uitzending. Dat hoor je. Je krijgt een getraind oor, langzaam maar zeker. En dat geldt natuurlijk ook bij de teksten die gegenereerd worden.
2: Ja.
0: Ben je
2: daar
0: ook van overtuigd?
2: Ja, nou goed, misschien wel. Ik krijg wel eens een appje van iemand dat je denkt van, nee, maar dit. Vroeger was de tone of voice heel anders. Hè? Dus ik vind dat je daar nou wel goed merkt dat daar verschillen zitten als mensen met automatisch gegenereerde berichten werken. Wij gebruiken het zelf ook. Ik gebruik het zelf heel erg veel om natuurlijk wel mijn werk makkelijker te maken. Door bijvoorbeeld al een aantal teksten klaar te zetten, dingen samen te vatten. Je kunt je voorstellen dat ik veel moet lezen. Nou, daar vind ik het waanzinnig goed voor werken. En ik denk ook dat er heel veel verschillende toepassingen zijn die we bij klanten kunnen inzetten om bij klanten ook stukjes van het proces die zich hier uitstekend voor lenen om die te vereenvoudigen.
0: Heb je daar een voorbeeld van?
2: Ja, we zijn bij een klant op dit moment bezig om zijn klant die boetes incasseert. Nou, dat is natuurlijk een heel administratief proces waarin natuurlijk ook bezwaar gemaakt kan worden. Hè? Iemand die het niet eens is met een boete. Dat is nu nog een handmatig proces. Dat duurt heel lang. Hè? Dus iemand moet een bezwaarschrift indienen. Nou, daar gaat een bepaalde tijd overheen. Dan moet iemand op kantoor moet dat behandelen. Dan moet er een uitspraak gedaan worden. En dan moet er uiteindelijk al dan niet moet er iets kwijtgescholden worden. En we zijn met deze klant dit proces volledig in AI aan het onderbrengen. Waardoor we niet meer een proces hebben van 6 tot 8 weken. Maar we uiteindelijk natuurlijk binnen een dag een bezwaarschrift kunnen gaan afhandelen. En ik denk dat dit gewoon iets is waar zowel aan beide kanten van de spectrum. Dus zowel aan de leverancierklant, in ons geval de klant. En uiteindelijk ook met de cliënten waar zij mee te maken hebben. Dat je daarmee natuurlijk een enorme optimalisatie kunt realiseren.
0: Ja, want hoe gaat dat dan in zijn werk? Het wordt eigenlijk als het ware ontworpen, getest.
2: Ja.
0: Is er dan continu iemand of een team actief op locatie? Hoe werkt dat?
2: Nou, je doet dit altijd samen met de klant. Hè? Want uiteindelijk is het natuurlijk de klant die alle kennis heeft van hoe het proces loopt. Wij hebben verstand van de technologie. Hè? Je gaat met een agent aan de slag om te kijken hoe we dit proces kunnen automatiseren. Dus het is uiteindelijk een stukje co-creatie wat je samen met de klanten doet. En dit past ook wel precies in de strategie die we hebben. Dat we tegen klanten zeggen, probeer vooral heel klein te beginnen. Hè? Dus zoek iets op in je bedrijf waarvan je zegt, daar kunnen we echt op korte termijn een probleem mee oplossen. Wat ook een bijdrage levert aan het resultaat. Maar maak het vooral heel erg klein. En ga niet proberen om meteen het hele bedrijf met AI te automatiseren. Nou, dan pak je een klein stukje uit een proces. Het project hoeft niet te lang te duren. Je kunt snel resultaat boeken. En daarmee kun je natuurlijk ook de organisatie meenemen. En enthousiast maken om uiteindelijk verder te kijken naar andere mogelijkheden.
0: Dan even terug naar jullie organisatie. Want je hebt natuurlijk ontzettend veel ontwikkelingen die bezig zijn. Wat is het moment dat je... Of het gevaar of de kansen dat je hebt dat je iets gaat adopteren wat uiteindelijk blijkt te mislukken. Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Nou, enerzijds wil je natuurlijk zoveel mogelijk van de initiatieven bij de collega's zelf laten. Heel mooi als natuurlijk initiatieven eigenlijk vanaf de werkvloer komen. Omdat collega's zelf zien dat we een bepaald proces kunnen optimaliseren. Dus daar wil je een stukje vrijheid in bieden.
0: Is het ook uitgaan van eigen kracht en eigen systemen?
2: Ja, en op de recente roadshows heb ik ook nog weer gezegd, hier zit ook een stukje drink your own champagne in. Daar waar wij natuurlijk klanten adviseren over de allernieuwste technologie, vind ik dat je dat zelf dan ook moet adopteren. Dus wij moeten ervoor zorgen als werkgever dat we onze collega's de tools geven om dat ook te doen. Maar uiteraard wel gewoon binnen de juiste kaders en de juiste bandbreedte om uiteindelijk ook wildgroei te voorkomen. Ja, dat is een balans die niet alleen wij hebben, maar waar natuurlijk eigenlijk alle bedrijven mee worstelen. En ja, je wilt enerzijds wil je de vrijheid bieden, want daar ontstaan vaak de mooiste ideeën uit. Maar anderzijds zijn we ons wel bewust natuurlijk van de gevaren die er liggen met het lekken van data en natuurlijk ook beveiligingsrisico's.
0: We gaan er straks uitgebreid in op de toekomst. Eerst even wat anders. In dit programma hebben wij businessvragen. En achter elk getal 1 tot en met 10 zit een businessvraag. Dus ik zou je willen vragen om een getal te benoemen.
2: 7.
1: Op welke collega, concurrent, zou je stiekem wel een beetje willen lijken?
2: Als ik goed verstaan is de vraag op welke collega of concurrent zou je stiekem wel een beetje willen...
0: Ja, klopt, correct.
2: Willen lijken. Wij kijken natuurlijk heel goed naar de markt en welke bedrijven er actief zijn. Ik vind persoonlijk het bedrijf Schuberg Files een prachtig bedrijf. Wat al heel lang bestaat. Hele goede naam heeft in de markt. En ook waanzinnig mooie projecten doet bij hele vooraanstaande klanten. Ik heb ook altijd gekeken wel eens naar hun branding en de manier hoe zij dat doen. En dat is wel een van de bedrijven waarvan ik zeg, die hebben het wat mij betreft hebben die het heel goed.
0: Zijn die ook zo op overnamepad geweest?
2: Nee, die zijn vooral heel erg autonoom gegroeid. Dus vooral van binnenuit met het aantrekken van de talent en vooral ook het binnenhalen van heel veel grote klanten. Zijn recent wel overgenomen door een grote private equity investeerder. Dus we houden dat heel goed in de gaten. Want mogelijk dat zij natuurlijk met de nieuwe investeerder aan boord nu wel overnames gaan doen. Ja.
0: Zou je dat nu nog in deze fase opnieuw doen? Weer met een andere of een grotere investeerder verder gaan?
2: Wij hebben vanaf de start een Nederlandse investeerder aan boord, Quorum Capital. Daar zijn we heel blij mee, heel pragmatisch. Het is natuurlijk makkelijk ook dat je heel dicht bij elkaar zit. We spreken elkaar heel erg veel. Zij hebben ons natuurlijk in die eerste fase enorm goed geholpen met het doen van heel veel overnames. Interstellar is er natuurlijk om heel lang te blijven. En investeerders die komen en die gaan, zeg ik altijd. Hè. Er komt een moment dat een investeerder graag het stokje wil overdragen. En dan is het voor ons denk ik een heel mooi moment om met een ander soort investeerder te kijken hoe de volgende groeifase van Interstellar eruit kan zien.
0: De groeifase waar we nu over gaan hebben, dat is eigenlijk de toekomst. We hadden het net over ontwikkelingen of onder andere AI, andere technologische ontwikkelingen. Hoe ga je die adapteren? Hoe ga je die uiteindelijk inzetten voor het werken met je klanten, met je producten? Dan de toekomst. Hè? Want ik ben nu een platformorganisatie geworden, zoals jullie dat noemen.
2: Ja.
0: Is die nog lang niet af? Zei je ook al net. De integraties van bedrijven die recent zijn overgenomen zijn nog steeds aan de gang. Wanneer moet dat afgerond zijn?
2: Feitelijk zijn we nooit klaar. We hebben de integratie van de bedrijven in onze MSP, die hebben nagenoeg helemaal afgerond. En natuurlijk heb je altijd nog wat verbetermaatregelen en wat optimalisaties. Als IT-bedrijf ben je altijd in ontwikkeling. Je gaat nieuwe systemen gebruiken. We zijn ook nu een heel nieuw platform aan het implementeren waarmee we onze dienstverlening nog verder kunnen optimaliseren. Dus je bent altijd in beweging. Maar we willen met dit platform natuurlijk klaar zijn om ook in de toekomst mogelijk weer andere overnames te doen. Zoals eerder al gezegd, focus ligt nu nog op Nederland. Maar ik sluit natuurlijk niet uit dat als we uiteindelijk onze dekking in Nederland hebben kunnen afronden, het portfolio helemaal rond hebben, dat we mogelijk natuurlijk ook buiten de landsgrenzen gaan kijken.
0: Mag ik een tip geven?
2: Heel graag.
0: Ga eens kijken in Duitsland.
2: Ja.
0: Hoe ze daar boetes verwerken als je 16 kilometer per uur en harder rijdt. Mm-hmm. Ja? Hoe dat eraan toe gaat. Ja. Dat is een goede tip. Ja. Dan eventjes over visie 2028, ofwel Vision 28. Daar, dat bestaat uit 4 pijlers.
2: Ja.
0: Is dat iets wat de hele toekomst voor de komende jaren voor jullie omvat?
2: Ja, zoals ik, we hadden het net over hoe neem je collega's mee, ook in zo'n verandertraject. En hoe zorg je, hoe bouw je uiteindelijk aan een cultuur? Dat begint wel dat je een gezamenlijke stip op de horizon hebt. Dus daar is de Vision 28 op gebaseerd. We hebben voor nu hebben gezegd, we moeten hem heel concreet maken. We moeten eigenlijk een kapstok creëren waar we allemaal initiatieven aan kunnen ophangen. Dus gaat natuurlijk een kapstok over klanten. We hebben duidelijk gekozen voor een specifiek klantprofiel. We weten waar onze ideale klant zit. We weten welke diensten we graag willen aanbieden. En we moeten ervoor zorgen dat we daarmee ook verder werken aan onze naamsbekendheid. En dat we de komende jaren ook echt worden gezien als de marktleider in dat klantensegment. Belangrijke pijlen zijn natuurlijk onze medewerkers. Ik denk dat we de afgelopen jaren veel hebben geïnvesteerd om de basis goed op orde te krijgen. En nu is het moment daar om ook te versnellen. Dus meer investeren in training, opleidingen. Meer investeren ook in vitaliteit. Is iets wat we veel terugkrijgen van collega's, ook uit de onderzoeken die we doen. Zorgen dat we de juiste werkbalans hebben voor iedereen. Zodat collega's ook gewoon een gezonde en een veilige werkplek ervaren.
0: Is er inmiddels voor jullie een duidelijk beleid te bespeuren? Lijkt me wel, met 750 medewerkers. Maar ik kan me nog goed herinneren dat dat toch wel een struggle was na coronaperiode, die eerste 2 jaar. Hoe krijg je mensen weer op kantoor?
2: Ja.
0: Hoe krijg je ze in een goede balans werk-privé? Want er wordt ook veel thuis gewerkt.
2: Ja.
0: En als je eenmaal je vak helemaal omarmt, dan is er eigenlijk geen stop.
2: Nee, klopt. Nee, dat is iets waar we, waar we alert op zijn. Wij hebben geen beleid dat we, zoals veel grote bedrijven zeggen, iedereen moet weer maximaal terugkomen naar kantoor. We vragen wel van collega's, zorg ervoor dat je wel een aantal dagen in de week op kantoor bent als je niet bij klanten zit of als je niet aan een project werkt. Wat ik al eerder in de uitzending zei, dan houden we wel de feeling en kunnen we de collega's ook eens even recht in de ogen aankijken. Maar dat proberen we.

0: Utrecht of in Delft.
1: Dan ook saai zijn.
0: Ja, nou, dat doen we dan wel met een bureau, een erkend bureau, wat ervoor zorgt dat dat er natuurlijk heel modern en hip uitziet. Dat daar natuurlijk voldoende faciliteiten zijn, ook om te ontspannen. Met game rooms, een bar, een goede lunchfaciliteit. Heel belangrijk dat we ook collega's stimuleren om even achter het bureau vandaan te komen en in een andere ruimte met collega's samen te komen. Maar we willen vooral zorgen dat die kantoren heel herkenbaar worden. En dat als je een dag in Enschede werkt en als je de volgende dag in Delft bent op ons kantoor, dat je echt het gevoel hebt dat je bij hetzelfde bedrijf bent.
1: We waren nog niet klaar met die strategie. Want automation by design, dat is ook een belangrijke pijler.
0: Ja, dat is de derde pijler. We hebben er al twee gehad. Klanten, medewerkers, automation by design. Eerst wilde ik hem drink your own champagne noemen. Maar uiteindelijk hebben we gekozen voor automation by design. En dat gaat er dus om dat wij technologie ook voor onszelf moeten laten werken. We hebben niet de ambitie om nog heel hard te groeien door alleen maar mensen aan te nemen. Dat kan ook een groeistrategie zijn. Natuurlijk blijven wij ook groeien in het aantal mensen, omdat we natuurlijk qua klanten blijven groeien. En we moeten zorgen dat we daarmee ook de juiste diensten kunnen leveren. Maar ik wil de komende jaren echt technologie veel meer voor ons gaan inzetten. En dat betekent dus ook dat we AI zelf volledig moeten omarmen, om met name die handmatige processen en ook de werkzaamheden die collega's misschien soms wat minder leuk vinden, om die vooral te automatiseren, zodat uiteindelijk iedereen het werk kan gaan doen waar hij de meeste impact maakt.
1: Ik hoor je eigenlijk bijna hetzelfde zeggen als een ondernemer een paar maanden geleden hier in de uitzending. Die zei, we hebben nu 100 medewerkers. Groeien doen we die meer, want iedereen krijgt een eigen persoonlijke assistent.
0: Ja.
1: Is dat een beetje hetzelfde?
0: Nee, zo hard zetten wij hem niet neer. Ik denk ook dat het in de praktijk niet zo werkt. Het Microsoft-product heet niet voor niets Copilot. Dus ik geloof erin dat het echt iets is wat je samen doet. Dus je moet ervoor zorgen dat je de technologie inzet daar waar je samen de versnelling kan inzetten.
1: Daarbij heb ik jou al een paar keer horen roepen, noemen. Het woord impact. Impact, duurzaamheid zijn allemaal belangrijke termen voor iedereen. Zingeving voor nieuwe talenten. Mm-hmm. Dit is ook een vierde pijler, Uniting for Impact.
0: Ja, dus dat slaat enerzijds natuurlijk ook op het samenwerking binnen de groep. Dus hoe zorgen we ervoor dat we met alle labels, alle bedrijven die onderdeel zijn van de groep, dat we op de maximale manier met elkaar kunnen samenwerken. Dat betekent dat je natuurlijk kennis en kunde wil delen op het gebied van systemen. In het grote bedrijf hebben we natuurlijk al heel veel dingen, heel veel investeringen gedaan, heel veel processen geoptimaliseerd. Daar willen we natuurlijk de andere bedrijven ook gebruik van laten maken. Maar duurzaamheid en met name ook een stukje sociale impact zit ook wel in ons DNA. Onze visie is niet voor niets. We believe IT holds the key for a better tomorrow. Dat is ook echt waarom we hier zijn. Wij geloven dat we klanten kunnen helpen met een stukje digitalisering, om uiteindelijk ook een steentje bij te dragen aan een betere wereld. We hebben veel klanten in de zorg. Daarin zien we natuurlijk dat we met de inzet van technologie ervoor kunnen zorgen dat we weer meer handen aan het bed krijgen en iets minder aan de administratie. Op die manier proberen wij onze steen erbij te dragen. En dat moet niet alleen in PowerPoint zitten. Dat moet je uiteindelijk als bedrijf zelf ook doorleven. We zitten in de afronding van onze B Corp certificering. Dus daarmee laten we ook zien dat we zelf ook alles doen om onze...
1: Wanneer is het moment gekomen dat jullie dachten, hier moeten we iets mee met dat B Corp?
0: Het was onderdeel van onze 2025 strategie. Dus we hebben dit in 2023 al opgenomen. Omdat we daarin geloven en we het belangrijk vinden om zelf ook het goede voorbeeld te geven. Maar ik merk ook op de onboardingdag, als we nieuwe collega's hebben, daar ben ik zelf bij, dat dit een heel belangrijk thema is, ook voor medewerkers die bij ons komen werken. En uiteraard natuurlijk ook voor de klanten waar we zaken mee doen.
1: Dit wordt een hele hoge standaard, hè, dat B Corp. Dat is langzaam maar zeker bij iedereen nu wel bekend. Het begint door te druppelen.
0: Ja.
1: Maar dat heeft een aantal jaren geduurd en nu is het er toch wel echt.
0: Klopt. Wat we zien is dat vooral veel consumentenmerken het al omarmd hebben. Voor zover ik weet zijn wij straks de eerste managed service provider in Nederland die hem hebben. Daar zijn we dan ook uiteraard heel erg trots op. We zitten in de afronding van de audit. Ik hoop hem voor de kerst nog binnen te halen. Voor ons is het gewoon practice what you preach. Dus niet alleen in een presentatie zeggen dat je duurzaamheid hoog in het vaandel hebt staan. Maar als je het in je visie hebt staan waarmee je naar buiten toe gaat, dan moet je ook echt daadwerkelijk kunnen aantonen dat je het zelf goed op orde hebt.
1: Ik heb een uur lang mogen luisteren naar een bevlogen leider. Iemand die nog lang niet klaar is volgens mij. Maar wanneer ben je klaar?
0: Ja, dat zijn de gesprekken die ik thuis natuurlijk ook aan de eettafel vervoer. Kleine anekdote. Ik heb natuurlijk meerdere bedrijven gehad. Ik heb al eerder een bedrijf verkocht in 2016. En toen had ik besloten om te stoppen. En na 3 dagen waren zowel mijn vrouw en ik het erover eens dat dat een heel slecht plan was. Dus thuis geloven ze niet meer dat ik op korte termijn nog ga stoppen. En ik denk zelf ook nog dat ik het veel te leuk vind en heel graag nog een aantal jaren hiermee doorga.

wil je danken voor je komst naar de studio. Maarten van Montfort van Interstellar. Tot zover deze aflevering van List of Business. Wil je hem naluisteren? Dan kan dat uiteraard via onze website newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
8: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
9: Let's Talk Business op New Business Radio.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van den Burg.
12: Neurodiversiteit op het werk gaat over verschillen in hoe mensen denken, communiceren en functioneren binnen organisaties. Maar de manier waarop werken is georganiseerd heeft daarbij vaak meer invloed dan we ons kunnen realiseren. Vooral wanneer we uitgaan van één type, die ideale medewerker die eigenlijk helemaal niet bestaat. De vraag is hoe organisaties beter kunnen aansluiten bij diverse werkstijlen zonder neurodiversiteit direct als een probleem te zien. Moeten we ons werk anders organiseren om verschillen tussen mensen echt de ruimte te geven? En moeten we daarbij ons idee van die ideale werknemer, daar is die weer, loslaten? Nou, we hebben een studio vol om daarbij te helpen. Jantien van Berkel is universitair docent interdisciplinaire sociale wetenschap aan de Universiteit Utrecht. Jasmijn van Harten is universitair hoofddocent bestuur en organisatie. Wetenschap, USBO, afgekort aan de Universiteit Utrecht ook. En Wouter Schamel is de gast, adviseur inclusieve arbeidsmarkt bij het AWVN. Fijn dat je luistert.
13: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
12: Ja, Jantien, Jasmijn, Wouter, fijn dat jullie er zijn. Ja, de aflevering begint in mijn hoofd direct alweer met verwarring. Maar dat is wel vaker zo, want we hebben neurodiversiteit en neurodivergentie. En tot op een paar jaar geleden had ik er nog nooit van gehoord. En ondertussen hebben we twee termen en ik weet van allebei niet wat het is. Dus Jantien, help mij.
3: Neurodiversiteit is inderdaad, zoals je het net hebt uitgelegd, inderdaad eigenlijk breinvariatie. Verschillende manieren waarop de hersenen kunnen werken. En dat werkt ook door de manier waarop je werkt. En dat heeft dus betrekking op iedereen. En neurodivergentie is een ander concept. Dat wordt wel eens vaker gebruikt in dezelfde sferen. Maar het heeft eigenlijk een andere logica. Neurodiversiteitsdenken gaat er dus over, dat gaat over iedereen. En neurodivergentie gaat erover, dat is de groep die je tegenover de groep mensen zet die neurotypisch denkt.
12: Ah.
3: Dus de grootste groep mensen heeft eenzelfde manier waarop hun brein werkt. En dan heb je nog een groep waarbinnen wat meer variatie zit. En dat is neurodivergentie. En wij willen wel echt pleiten voor het neurodiversiteitsdenken.
12: Dus. Ja, ja. Dus als ik het simpel voor mezelf vertaal, dan hebben we het over bij neurodivergentie over mensen die dan een diagnose, noemden we het zo? Nee, zo noemden we het al niet eens. Die ergens in een spectrum zitten en daar wordt dan een label aangeplakt. En die zijn dan anders, denken we dan. En bij neurodiversiteit zeg je ja, iedereen is anders.
3: Ja.
12: En daar is een schaal van anders.
3: Ja.
12: Van links naar rechts en van boven naar onder. En daar moet je gewoon rekening mee houden. Want er is niet één soort mens.
3: Nee, de diagnose denken, dat is meer, komt meer het traditionele medische model.
12: Ja.
3: En dan wordt er eigenlijk gekeken naar wat wijkt af en wat levert problemen op.
12: Ja.
3: En neurodiversiteitsdenken, dat is meer sociaal bekeken. En dat gaat dus eigenlijk uit van variatie. En het idee is dus van ja, dat wordt pas een probleem op het moment dat de context, dus de werkvloer daarvoor zorgt.
12: Ja.
3: Je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met variatie in de hand waarmee je schrijft. En je kan rechtshandig zijn, je kan linkshandig zijn. Je kan zeggen, je kan neurotypisch zijn, is rechtshandig. En op het moment dat er alleen maar rechtshandige scharen liggen, dan lijken linkshandig heel erg onhandig. Terwijl als je zorgt dat de omgeving daarop is ingericht, dus dat er goede scharen liggen, dan is er gewoon sprake van variatie. En dan is het gewoon, ja, anders.
12: Nou heb ik hier in de studio, los van dat ik een adviseur inclusieve arbeidsmarkt heb van de AWVN, dus de grootste werkgeversvereniging, zeg ik nog maar even erbij, heb ik twee universitair docenten. De ene die zit in de sociale, interdisciplinaire sociale wetenschappen. Dat is al prachtig. En één die is van de bestuurs- en organisatiewetenschappen. Jullie kijken allebei vanuit een andere blik naar dit onderwerp. Hè? Dus Jasmijn, help mij even. Jij zit hier aan de bestuurs- en organisatiewetenschapskant. Hoe kijk jij dan naar dit onderwerp? Waarom vind jij dit interessant? Waarom past dit bij jouw vakgebied?
14: Ja. Ik kijk er naar vanuit een organisatiebril vooral, een werkgeversperspectief. Niet zozeer omdat ik verstand heb van hoe dat brein werkt. Ik ben geen psycholoog en al helemaal geen neuropsycholoog. Zou ik best willen zijn, maar daar is misschien nu te laat voor.
12: Nooit te laat.
14: Nee, leven lang leren. Daarom. Ook bij de universiteit. Ja. Ik vind het vooral heel boeiend om te kijken hoe kan je nou die natuurlijke variatie die voorkomt in een werkomgeving accommoderen. Wat vraagt dat van de direct leidinggevende, van de collega's, van het HR-beleid? En hoe kun je dat inderdaad op een manier doen dat variatie geen probleem wordt, dat het niet divergeren wordt en daarmee mag je via de draaideur weer naar buiten. Maar hoe kun je, zeker in een arbeidsmarkt, zeker in een publieke sector waar alle handen nodig zijn, gebruik maken van al die talenten en die krachten?
12: Ja.
14: En wat vraagt dat dus van een werkgever? En ook, ja, waar houdt dat op? Waar houdt de verantwoordelijkheid op? Waar zijn soms beroepen en taken die om een bepaalde vaardigheden en misschien dus ook cognitief profiel vragen, waardoor je niet altijd alles kan includeren? En waar zitten de ideal worker norms, de verwachtingen over functioneren, het eigenlijk in de weg en zorgen voor exclusie? Dat zijn hele spannende vragen waar ik graag naar zou willen kijken.
12: Oké. Ja, en Jantien, vanuit de interdisciplinaire sociale wetenschap. Jij weet dus alles over sociale wetenschap. Kan niet anders. Jij zit overal tussenin.
3: Ja, ik zit overal tussenin. Ja, dan kan je zeggen, je weet alles of je weet niks.
12: Ja, maar hoe kijk jij naar dit onderwerp? Waar zit voor jou dan de fascinatie?
3: Ik kijk er naar vanuit een maatschappelijke bril en ook meer systemisch. Dus ik kijk ook bijvoorbeeld naar beleid. Want die werkgevers en die organisaties, die hebben ook met beleid te maken. Die bepaalde dingen mogelijk maken en niet mogelijk maken. Dus ja. Zo kijk ik daarnaar.
12: Ja, en dan vraag ik maar even aan Wouter. Wouter, waarom moeten we het hierover hebben? Want als we het allemaal goed georganiseerd hadden en iedereen was blij aan het werk en was aan het doen waar hij goed in was, dan hadden we dit gesprek niet gehad.
15: Nee. We zien nog steeds dat heel veel mensen vanwege hun neurodivergente achtergrond niet aansluiten bij de arbeidsmarkt. Of dat de arbeidsmarkt niet aansluit bij hen. Dat er nog heel veel mensen niet aan het werk komen. Ofwel dat er heel veel mensen aan de slag zijn bij werkgevers. Maar om verschillende redenen uitvallen. Verzuimpercentages die relatief hoog zijn onder werkgevers. Dus reden genoeg om daarmee aan de slag te gaan.
12: Ja, kortom, er valt nog een wereld te winnen eigenlijk.
15: Zeker weten.
12: Ja. Zijn er ook nog steeds veel mensen die buiten de arbeidsmarkt blijven omdat ze niet voldoen aan... Nou ja, überhaupt al, het hele sollicitatieproces is best wel een communicatief proces. Het gaat ook heel vaak zijn mensen helaas nog steeds op zoek naar de klik met iemand. Ja, als jij niet zo extravert bent, dan sta je al 1-0 achter vaak.
15: Ja, we zien dat heel veel sollicitatiegesprekken en sollicitatieprocessen nog om die klik gaan, nog om die cultural fit. En dat heeft ook met neurodiversiteit te maken. Mensen met neurodivergente breinen, die zijn mogelijk reageren net iets anders dan jij op een sollicitatiegesprek. Of jij hebt zelf een bepaalde cognitieve stijl die jij gewend bent van jezelf en van je directe collega's. En aan de hand van wat je bij jezelf ziet en bij je collega's, ga je weer de eerstvolgende. Ja. Werven en selecteren. En ja, dan sluit je ook mensen uit. Ook mensen met meer neurodivergente profielen.
12: Ja, Jantien, ik zit ook te denken dat het heeft natuurlijk ook heel erg met een soort normbeeld te maken, volgens mij. Dus ja. Wat verwacht je van iemand die bij je werkt? Ja. En alles wat afwijkt, vind je dan gek, maf, raar, ingewikkeld? Er komen gelijk labeltjes aan te zitten.
3: Ja, en dan vaak zijn dat ook hele impliciete verwachtingen. Hè? Dus dingen waarvan je niet eens echt bewust bent dat je ze verwacht.
12: Ja.
3: Dat kan gaan over personeelsuitjes. Of iemand, of je vindt dat iedereen mee moet. Kan zijn over wat je vindt, hoe iemand zijn pauze doorbrengt. Vergaderstijlen en hoe je die inricht. En dat soort structuren binnen de organisatie. Daar zitten eigenlijk ook al impliciete normen en verwachtingen achter.
12: Ja. Het gekke is, dat staat nergens, maar heel veel mensen voelen het direct.
3: Ja.
12: Wat is dat dan?
3: Ja, dat zijn ongeschreven regels. En inderdaad, als je ze niet voelt, dan kan het zijn dat als je medewerker vraagt hoe gaat het, dat je een oprecht antwoord krijgt. Terwijl je natuurlijk alleen maar moet zeggen.
12: Goed.
3: Gaat goed, een beetje druk.
12: Ja, zo, ik heb ooit een detacheringsbureau voor mensen met een handicap gehad. En ik weet nog dat ik met een kandidaat naar een klant ging. En dat die jongen die... vroeger zeiden we dan dat hij Asperger had, maar die zat ergens dus op het autistisch spectrum, zeggen we tegenwoordig volgens mij. En die... er wordt altijd natuurlijk gevraagd, als je ergens gaat solliciteren, wat wil je drinken? En die gaf daar altijd heel eerlijk antwoord op. Want die wil namelijk altijd Red Bull. Maar als je in een werksituatie zit en je komt bij iemand, dan is het koffie of thee. Dat is het antwoord. Maar ja, dat was niet zijn antwoord. Dus die moesten we dan echt helpen door te zeggen, oké, weet je, maakt niet uit wat je antwoordt, maar het antwoord is koffie of thee, één van de twee. En dan moest je, dat moest echt gewoon een soort ingeprogrammeerd worden, want anders dan stond hij gelijk alweer met 1-0 achter. Wat natuurlijk belachelijk is eigenlijk, want hij geeft gewoon eerlijk antwoord.
3: En of,
12: ja, Jantien?
3: Of je stelt niet de goede vraag, zeg je. Wil je koffie of thee?
12: Ja,
3: dat is eigenlijk de vraag. In plaats van wat wil je drinken? Ja, maar Red Bull is natuurlijk een heel goed antwoord.
12: Ja, dat is uitstekend antwoord. Ja, maar dat zijn van die dingen die zitten gewoon impliciet erin. Hier in de context is dan, of dit zijn de opties.
3: Ja, precies.
12: Nou, dat staat nergens.
3: Mensen zo trainen, maar moeten we misschien meer de rest van de omgeving trainen om wat betere vragen te stellen.
12: Ja, en dan wordt de omgeving inclusief. Ja. Het grappige is natuurlijk, Jasmijn, dat heel veel van die impliciete dingen die er dan zijn in een organisatie, die worden dan expliciet gemaakt in wat zoeken wij dan in mensen. Een aantal jaar geleden, toen we nog niet een hele krappe arbeidsmarkt hadden, toen was het Nou, als je de gemiddelde vacature tekst las, dan kwam het erop neer, wij zoeken een supervrouw of een superman. Is dat nou ondertussen een beetje veranderd? Is het een beetje beter geworden ook? Want het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, ja, je moet alles goed kunnen. Die zoeken we. Want dan hoef je ook niet na te denken over wat je nou echt nodig hebt.
14: Ja, ja, ik denk dat die vacature teksten eerlijk gezegd nog steeds zoeken naar een superman of vrouw of een schaap met de vijf poten of welke vergelijking je ook wil gebruiken. Omdat een werkgever ook vaak denkt, nou, we zien wel wat er komt. En als er iemand aan dat plaatje voldoet, dan nemen we die aan. En misschien zijn het dan niet meer honderden sollicitanten, maar nog steeds wel tientallen. Heb je nog steeds om uit te kiezen. Maar een heel groot onderdeel van die criteria, die hebben niet zozeer met de taak of het beroep te maken, maar met allerlei verwachtingen, de impliciete verwachtingen over functioneren. En dat gaat ook vaak over executieve functies, over sociaal gedrag. Die zorgen dus al voor die eerste werving en selectie. Die heel erg gericht is op de neurotypische werknemer die dan binnenkomt. Gelukkig zijn er ook al steeds meer tools, trainingen gericht op objectief werven en selecteren. Aangeboden door commerciële bureaus of de Rijksoverheid die daar een hele handboek voor breed beschikbaar heeft. Onderzoek dat daar ook open access over bekend is. Dus daar komt al steeds meer kennis over. Maar als je dan dus dat eenmaal hebt doorlopen, dan begint de onboarding, het socialiseren, het ontwikkelen, het bevorderen. En ook daar in al die stappen kan dat weer ontstaan, die neurotypische bias. Dus bijvoorbeeld, we hadden het net over zo'n simpel vraagje bij een sollicitatiegesprek. Bevordering, hoe grondig dat ook wordt aangepakt met dossiervorming. In een commissie wordt er dan bijvoorbeeld gezegd, persoon X is niet zichtbaar. Met één zo'n opmerking
12: moet zich beter profileren.
14: Ja. En dat kan al heel neurotypisch zijn. Want wat is dat dan? En waar hebben we het precies over? Waar ben je zichtbaar? Moet je dan iets zeggen? En wat moet je dan zeggen? En hoe vaak?
12: Ja. Ja. Nou ja, en ik denk, maar dat is een beetje mijn aanname, dus dat ga ik nu even testen, dat heersende beeld van hoe ga je met elkaar om, wat voor soort mens ben je op je werk, dat ook best wel gestoeld is op een bepaald type mens. He, waarbij extravertheid, zolang je niet al te extravert bent, toch wel positief wordt gevonden. Als jij een introvert persoon bent, dat vinden mensen ingewikkeld. Want dan moet je inderdaad goede vragen gaan stellen, in plaats van dat iemand vanzelf wel vertelt hoe het met haar of hem is. Dus laten we even kijken waar je nou tegenaan loopt. He, dus we hebben het al een beetje gehad over het begin van je carrière, namelijk überhaupt ergens een baan krijgen. Maar als je gewoon ergens werkt, wat zijn dan de dingen waarvan je zegt, Jantien, dat zijn dingen in het dagelijkse werk die totaal nog niet inclusief zijn en geen rekening houden met het feit dat we allemaal anders zijn in ons brein?
16: Als je denkt aan een vergaderstructuur, waarin mensen heel snel op elkaar reageren en dan eigenlijk meteen daar een actiepunt uitgevormd wordt. Ja, sommige mensen hebben wat meer tijd nodig om er even over na te denken. En die worden dan eigenlijk buitengesloten. Dus zoiets simpels als hoe je dat inricht.
12: Dus iedereen die secundair is in zijn reactie, en dat zijn er nogal wat, die hebben dus eigenlijk in onze normale vergadercultuur, staan die al op 1-0 achter. Want die denken na. Wat eigenlijk uitstekend is natuurlijk. Als je
16: daar kan je wat voor zeggen. Dat het wel goed is.
12: Er valt wat van te zeggen om na te denken ergens over. Ja. Maar dat is natuurlijk ingewikkeld.
16: Of een brainstorm. Hè, waarbij je heel snel op elkaar reageert. En waar je veel enthousiasme wordt gegenereerd. En dat is maar meer, meer, meer. En dan komt iemand uit de vergadering. En dan denkt hij, wat moet ik nou gaan doen? Ja. Hè, dus dan hoofd- en bijzaak onderscheiden. Dat is dat is ook iets waar je over na moet denken. Hoe je dat inricht.
12: Ja, nou denk ik dat de meeste mensen die uit zo'n brainstorm komen, denken het was super leuk, maar dat er niet zo heel veel gebeurt. Het is een soort teambuilding en doen alsof je iets nuttigs aan het doen bent, volgens mij.
16: Dat is misschien ook een opvatting, hè? Gewoon de verwachting dat je iets nuttigs aan het doen bent.
12: Ja, zeker. Ja. Ik denk, ga zo eens zelf maar naar je eigen dag. Kijk, dit is natuurlijk super nuttig. Wij zijn hier de wereld aan het veranderen met elkaar, met z'n vieren in de studio. Ja. Wouter, andere dingen waar we in het dagelijks werkende leven tegenaan lopen? Vergaderen, nou, hebben we allemaal een hekel aan, maar dat is natuurlijk een goed voorbeeld.
15: Ja, vergaderen. En de andere kant daarvan prefereer je juist langer, diepgaander te werken. Appreciëren we dat ook zoveel als zou moeten?
12: Je bedoelt gewoon überhaupt werken. Gewoon dus niet met elkaar iets doen, maar gewoon aan je taak zitten.
15: Aan je taak zitten. Ja. Dat ene lange rapport schrijven wat gemaakt moet worden. Dan ben je natuurlijk een hele lange periode minder zichtbaar totdat het werk eindelijk wordt aangeleverd. Maar dan heb je natuurlijk wel heel veel werk verzet ondertussen. Ja, dat is een beetje net zoals Jantien zei, iets wat mogelijk minder wordt opgemerkt. Ja.
12: Ja, dit is toch eigenlijk, als je dit hoort, Jasmijn. Dus als je gewoon je werk aan het doen bent en je dus niet zichtbaar bent, maar wel aan het produceren of je bent je blijstuk aan het maken of wat dan ook. Ja, dat is onhandig in organisaties. Ja. Er gaat iets niet goed hoor. Ja. Jij moet dat oplossen.
14: Ja, en dan mag je dat doen in een kantoortuin bijvoorbeeld. Ja. Waar je de hele tijd prikkels krijgt en niet geconcentreerd aan je taak kan werken.
12: Ja, nou kortom. Er is nog heel veel te doen. Straks gaan we je helpen om wat je dan kan doen om dat te verbeteren. Voor iedereen. Want ik kan je zeggen, wij hebben hier ook zo'n kantoortuin. Ik kom hier ook niet aan mijn werk toe. Dat doe ik altijd lekker thuis. Gewoon aan de keukentafel waar niemand is.
17: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: hoorde je onze fantastische Zeeuwse band Close Your Eyes.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Met in de studio een heleboel experts. Jantien van Berkel en Jasmijn van Harten, beide van de Universiteit Utrecht. En Wouter Schramel van de AWVN. We hebben het over neurodiversiteit. Ik denk, voordat we naar de oplossingen gaan, dat we onze luisteraars even moeten helpen met hoe divers kun je dan zijn? Wat voor diversiteit is er dan allemaal? Nou, laat ik beginnen bij mezelf. Ik kan niet zo goed lezen. Ben nooit getest, maar mijn dochter wel. Die is dyslectisch, want die heeft een officiële verklaring. Ik niet, maar ik denk stiekem dat ik het best wel zou kunnen zijn. Ik ben retensnel afgeleid. Mijn zoon is getest. Want ja, tegenwoordig doen we dat. Die is ADHD getest. Dus ik denk dat ik me helemaal niet verbaas als ik er zelf ook een beetje last van heb hier en daar. Nou, zo zijn er al nog allerlei andere dingen waarin ik nogal divers in ben, denk ik. En volgens mij hebben we dat allemaal wel zo'n beetje. Wat zijn die onderdelen van het menselijke brein, het gedrag wat je kan zien, waar je allemaal niet divers op kan zijn? Wouter, help ons daarin.
2: Ja, je geeft het wel aan, je kan denken bij neurotypisch, neurodivergent in termen van diagnoses. ADHD, autisme spectrumstoornis, dyslexie. Dat is een deel van het verhaal, een deel van de werkelijkheid die we ook moeten adresseren. Want het zijn termen die we in ons alledaagse dag ook gebruiken. En als je daar open over bent op werk, dan hoop je ook dat je collega's daar op een fijne manier mee omgaan. Dus dat is echt een realiteit. Tegelijkertijd, wat zegt dat precies over werk? Als je de ene persoon met ADHD vraagt, wat ervaar jij door de dag heen en hoe structureer je dag, dan zal het weer totaal anders zijn dan de eerstvolgende. Dus een hele andere manier om daarover na te denken, wordt steeds vaker genoemd. Dat is het spiky profile.
0: Spiky profile, dus ik zie een soort grafiekje voor me en die heeft spikes, die heeft pieken.
2: Ja, neem de gemiddelde mens, dus wat wij hier af en toe neurotypisch noemen. Dan heeft hij minder spikes naar boven toe en naar beneden toe. Je zou ongeveer even goed scoren als in plannen als de eerstvolgende. En ongeveer even goed in verbale eigenschappen als de eerstvolgende. Maar neem neurodivergente personen, dan wordt daar gezegd, die hebben meer spikes naar boven toe en meer spikes naar onder toe. Ja. Dus aan de ene kant komt dat met hele grote kwaliteiten. En aan de andere kant met uitdagingen. Nou, dat is natuurlijk een heel ander perspectief dan dat eerdere perspectief waar ik het over had rondom diagnoses. En dat is ook weer een fijner perspectief voor bijvoorbeeld de HR-adviseur waar ik vaak mee spreek. Omdat je dan weer terugbrengt naar kwaliteiten, naar uitdagingen, naar vaardigheden, naar valkuilen.
0: Ja, ja, dus eigenlijk zeg je, er zijn mensen die hebben meer specialismen eigenlijk. Die zijn in sommige dingen veel beter dan in andere dingen. Maar die hebben vaak ook dat ze in andere dingen dan weer iets minder goed zijn. Dus die zijn wat gespecialiseerder.
2: Zo kan je dat zien. Ja. En daar hoop je dan op in te spelen. Want hoe jammer is het als je dat soort kwaliteiten onbenut laat.
0: Ja. Alright. Dus. Niet alle mensen zijn gelijk. Ja, dat is, het is een dooddoener, maar het is wel een werkelijkheid. Maar we organiseren wel voor dat iedereen wel gelijk is. Dus dat is raar, zou je kunnen zeggen, Jasmijn.
3: Ja.
0: Toch?
3: Ja.
0: Dus hoe gaan we dat fixen?
3: Ja.
0: Nou, dat gaan we nu even met elkaar organiseren. Dus ja. Je mag zelf kiezen, want er is zoveel om uit te kiezen wat we moeten. We gaan niet alles oplossen, dat is onmogelijk. Maar haal er eens één uit waarvan jij zegt van nou, daar doen we onderzoek naar. Of daar hebben we iets moois voor bedacht. Of er zijn interessante resultaten behaald.
3: Ja, nou, er is vorig jaar door Jan van Rijswijk aan de Open Universiteit een promotieonderzoek gedaan naar neurodiversiteit in teams. Die biedt niet gelijk een hapklare tool waarmee je aan de slag kan, maar die laat wel zien hoe waardevol cognitieve variatie in een team is.
0: Waar moet ik dan aan denken? Want ik denk aan cognitieve variantie. Dat heeft iets met je brein te maken. Ja. Hersendenken en zo. Dat is belangrijk.
3: Ja, dus als je dus een team hebt van mensen waar je dus allerlei van die verschillende spiky profiles zou kunnen hebben. Of flat profile. Dat is de variant met minder hoge.
0: Ja, zijn mensen die bijna geen talenten hebben. Daar komt het eigenlijk om neer.
3: Zijn jouw woorden.
0: Ja, toch? Ze zijn gewoon gemiddeld. Ze zijn een beetje saai mensen.
3: Ja, ja. Maar dus die variatie. Als je dat hebt in een team. Maar wel bijvoorbeeld veel hiërarchisch verschil en iemand die op de hiërarchische beslisfunctie zit en die dan bijvoorbeeld weer neurotypisch is en geen oog heeft voor neurodivergentie, maar wel een heel divers team heeft. Ja, dat betekent nog steeds niet dat het team goed functioneert. He, dat het een team is waar je enerzijds hebt van belongingness, dus het gevoel ik horen wij, maar aan de andere kant ik heb ook een gevoel dat ik mezelf kan zijn, authenticity. En dan kan ik uiten en ik kan mijn behoeften kenbaar maken. Dus die leiding, die rol van die leidinggevende lijkt wel belangrijk. En dat vinden organisaties niet altijd even leuk om te horen. Want er komt al zoveel op de schouders van een leidinggevende. En hoe moet dat dan als je een team hebt van 30, 40 man. Wat echt wel gebeurt. En zeker in publieke sectoren waar het soms nog schrijnender is. Ja. Wat ik echt onmenselijk vind. Maar dat is een ander gesprek. Ja. Maar dan gaat het erom. Ja, hoe kan die leidinggevende niet meer gaan doen. Maar misschien dingen anders doen. He, dus andere vragen stellen in die dagelijkse formele en informele gesprekken die je hebt met je medewerker. En dan gaat het om, wat heb jij nodig om je werk goed te kunnen doen? En daar echt met oprechte nieuwsgierigheid op doorvragen. Op communicatievlak, op samenwerkingsvlak, op accommodaties. En dan kijken, ja, wat kan ik daar wel en niet van realiseren? En wat is er nodig in dat team? Maar we weten ook uit onderzoek dat als je neurodivergent bent, dat je soms wel moeite hebt om dat te uiten. Je weet niet altijd wat je nodig hebt. Of je bent heel streng op jezelf. En je ziet dus die spikes omhoog, je talenten, zie je veel minder goed. Hmm. Dus daar heb je wel wat hulp nodig. Nou ja, dat hoeft die leidinggevende misschien niet te doen, maar een coach. Maar die werkgever moet er natuurlijk wel bij helpen. Dus er komt echt wel even wat op dat bordje van die leidinggevende. Maar het idee is dat zich wel gaat uitbetalen in iemand die gaat floreren.
0: Maar het grappige wat ik dus vind, ik ben wel benieuwd hoe jij daar naar kijkt, Wouter. De taak van een leidinggevende is niet om te vertellen hoe mensen hun werk moeten doen. De taak van die leidinggevende is om ervoor te zorgen dat mensen kunnen doen waar ze goed in zijn. Toch? Je hebt een team. En we noemen dat niet voor niks een team. En dan kun je natuurlijk alle vergelijkingen met sport kun je gaan gebruiken. Hè? Je moet er rechts buiten, die moet je niet in de goal zetten. Dat is onhandig. Dat vindt iedereen logisch. En wat doen wij? Ik weet niet meer wie dat nou zei. Oh, was een hele leuke ondernemer. Ik weet niet meer, ik kan even niet op zijn naam komen. Maar die zei, ja, je stelt ook niet gewoon 11 keepers op. Dat doe je gewoon niet. Terwijl dat doen wij wel. Wij zetten gewoon allemaal op. We denken dat we allemaal dezelfde mensen neerzetten. Die allemaal hetzelfde moeten gaan doen. Maar dat is, zo zit het leven niet in elkaar. En sterker nog, daar worden teams ook niet goed van. Dus de taak van de leidinggevende is volgens mij om te zorgen. Dit zijn de mensen die ik heb. Nou, dan ga ik eens even kijken. Wie zijn dat? Waar zijn ze goed in? Waar zijn ze minder goed in? Hoe moet ik ze ontwikkelen? Wie laat ik wat doen? Dat is je taak. Toch?
2: Zeker, ja.
0: Ja. En toch vinden we dat heel ingewikkeld, nog steeds.
2: Ja, ja, zoals Jasmijn ook al zei, je hebt zoveel te doen als leidinggevende, dus vind daar de ruimte maar even voor, naast de KPI's, de resultaten die je moet boeken.
0: Ja.
2: Heb je een fijne werkgever, dan word je daar hopelijk mogelijk ook op beoordeeld over of je medewerkers zich fijn voelen, of zij werkplezier ervaren, of zij het takenpakket hebben waarop zij kunnen floreren.
0: Ja. Laten we nog even een andere nemen. Dus dit is het team. En zorgen dat je snappen dat je, nou, wie je hebt en waar ze goed in zijn. Dan team. Wat is er nog meer waar we aan kunnen gaan sleutelen? Wat we kunnen verbeteren?
4: Nou, ik weet dat we zijn momenteel bezig met een onderzoek. Met een leergemeenschap. Neuro-inclusief HRM. En binnen dat onderzoek werken ook nog andere universiteiten mee. En eentje daarvan is het Universitair Medisch Centrum Groningen. En die hebben een inventarisatie gemaakt. Onder andere van alle tools die er zijn rondom neuro-inclusief werken. En dat zijn er honderden.
0: Nee joh.
4: Ja, dat zijn er gigantisch veel.
0: Maar alleen rondom neuro.
4: Ik heb ze niet geteld, hè, maar het zijn echt heel veel.
0: Jeetje meer. Ja. Oké. Okay. Ja, dus?
4: Ja, dus ja.
0: Iets wat afslanken misschien.
4: Nou, dat, ik weet niet of dat per se de conclusie moet zijn. Want ik denk dat er overal wel waarde in zit. Maar ik denk dat het er meer in zit in het leren van wat past bij mij, bij mijn organisatie, bij mijn medewerkers. Hè, voor organisaties, dat leerproces. En daar zijn wij nu met die leergemeenschap samen aan begonnen. Wij leren daar ook in mee.
0: Ja.
4: Ja, om daar een weg in te vinden.
0: Ja, dus er wordt in dit geval bij het UMCG.
4: Ja, daar werken we mee samen.
0: Daar,
4: ja,
0: wordt,
4: ja.
0: Dus, daar wordt dus wel veel gedaan aan dit onderwerp. Maar zoveel dat er zeg maar een soort bos is ontstaan van tools en hulpmiddelen.
4: Nou, het is niet ontwikkeld door hun. Ze hebben geïnventariseerd wat er was. Dus dat was echt in den landen, zal ik maar zeggen. Absoluut internationaal zelfs.
0: Ik dacht dat ze dat allemaal gebruikten. Ik schrok al.
4: Ze hebben gevraagd aan mensen en aan organisaties. Wat kennen jullie allemaal?
0: Wauw. Nou, er is dus een markt, zou ik zeggen. Toch? Ja, dat is een goed teken.
3: Ja, en wij willen ook wel een beetje met die leergemeenschap gaan achterhalen. Zitten er, hè, want je kan van allerlei tools ontwikkelen. En er zit soms ook een businessmodel achter. En dat is prima, maar zitten er dan een soort principes onder? Hè, en je ziet wel bijvoorbeeld sinds een paar jaar bij verschillende grote organisaties vaak neurodiversiteitsnetwerken ontstaan. Nou ja, dat is iets wat op allerlei andere diversiteitsaspecten natuurlijk al langer gebeurt. En daar weten we ook uit onderzoek, dat helpt echt wel om mensen een stem te geven, lobbyfunctie, het gevoel van hey, ik ben niet de enige, waar je een buddy kunt vinden, dus buddy-systemen, mentorsystemen, daar trainingen voor ontwikkelen. Dat is ook zo'n principe wat... daar kan je honderden tools voor verzinnen. Die allemaal net een iets andere insteek nemen. Maar dat principe werkt wel.
0: Ja.
4: En zeker natuurlijk als
0: Jasmijn,
4: het gaat over die...
0: Jasmijn moet je maar... Jantien, dat is ook ingewikkeld om twee... Dat is voor mij, in mijn brein werkt dat dus zo. Dat ik twee J's heb, dat is echt kansloos. Ga je gang, Jantien.
4: Als je het dan specifiek nog hebt over die impliciete verwachtingen... die dus in die structuren van die organisatie zitten... in je eentje begin je daar niks tegen. Maar als neurodiversiteitsnetwerk kun je wel echt een signaal aangeven... van hey, hier hebben echt meerdere mensen last van. En we hebben erover nagedacht en zullen we misschien dit eens proberen? Dus ja. Dat kan heel goed werken.
0: Wat ik wel interessant vind is dat zeg maar de... er lopen steeds twee dingen door elkaar voor mijn gevoel. Dat zijn de mensen die van zichzelf weten dat ze neurodivergent zijn. Zeg ik. Je moet me helpen als ik het niet goed zeg. En het feit dat we allemaal van elkaar verschillen. Alleen bij de een is de spike wat hoger dan bij de ander. Heb ik net van Wouter geleerd. Maar als je spike niet hoog genoeg is. Dan pas je niet in dat spectrum. Want dan val je er net uit misschien. Maar dan kan je nog steeds wel heel veel last hebben van dingen.
4: Zeker, ja. En een heleboel dingen zullen dan ook wel voor zo'n persoon goed uitwerken. Zeg maar. Ja.
0: Ik weet dat ik heb vroeger een communicatiebureau gehad en wij hadden een dove collega, Pascal. Dus wij hadden werkoverleg met een dove tolk erbij. En die werkoverleggen die werden veel en veel beter. Want ja, met een dove tolk kan je niet door elkaar praten. En als er iets onduidelijk is voor de dove tolk, dan vraagt hij, wat bedoel je daarmee? Want ik snap niet wat je bedoelt, want ik kan dit niet tolken. Dus dat was briljant voor het werkoverleg. Dat werd gewoon inhoudelijk, werd het veel beter. Het werd veel gestructureerder, het werd veel duidelijker. Want die wilde van tevoren ook weten, wat is de agenda? Wat zijn de onderwerpen? Want dan kan ik al wel even kijken of er ingewikkelde dingen tussen zitten... waar ik nog even gebaren moet afspreken met Pascal in dit geval. Dat vind ik ook heel gaaf eigenlijk, dat wij... We slikken met z'n allen in organisaties natuurlijk heel veel dingen die gewoon eigenlijk niet ideaal zijn. Of sterker nog, best wel matig zijn. Maar ja, we kunnen er wel mee handelen. Maar eigenlijk zijn ze gewoon niet goed. Hoe we vergaderen met elkaar is natuurlijk gewoon per definitie slecht. Dat vindt niemand leuk. Ja. Dus is het ook niet een enorme kans dit gewoon, Wouter?
2: Ja, als om het nog steeds maar even die twee termen te gebruiken. Als neurotypisch persoon tussen aanhalingstekens loop je overal... enigszins makkelijk doorheen. Je laat het van je afglijden. Hetgeen wat je toch eigenlijk onderhuids... wat aan je kan knagen... dat laat je maar schieten... omdat je toch wel door de situatie heen komt. Die vergadering die ziet je uiteindelijk wel uit. Je hebt af en toe je zegje gedaan. Je hebt je input geleverd. Ook al was die vergaderstructuur ook voor jou niet fijn.
0: En ben je kapot na dat uur?
2: Ben je er klaar mee? Ja.
0: Dan moet je door naar de volgende. Want dan zit je alweer in de volgende Teams meeting. Ja, ik heb echt te doen met mensen. Het is gewoon, we hebben het echt, we hebben er een zootje van gemaakt met elkaar. Ja.
3: Ik ben het er wel mee eens. Het biedt ook kansen. En in het onderwijs wordt er op die manier ook wel naar gekeken. En dan wordt het concept van Universal Design for Learning gebruikt. Wat is het idee is dat helpt vooral neurodivergente scholieren of studenten. Maar dat heeft uiteindelijk voor elke student of scholier positieve effecten. Want het gaat uit van principes als zorg voor keuzemogelijkheden. Toets niet in één toets iets af, maar gebruik verschillende soorten toetsen. Ja, daar wordt iedereen blij van. En dat geldt dus ook inderdaad voor als je je werkomgeving zo inricht dat je niet meer van 9 tot 5 back-to-back meetings hebt. Met saaie stukken en waar je de hele tijd maar je zegje gedaan moet hebben. Ja, dat is voor iedereen een voordeel. Maar dat vereist dus wel dat je de norm helemaal verandert. Hè? En alles waar een organisatie op is ingericht. Dus ja, daar zitten natuurlijk ook allerlei kostenafwegingen achter.
0: Nou, dat is eigenlijk waar ik het laatste stukje met jullie over door wil brengen. Is ja, wat zijn dan die Universal Design Principles voor een organisatie? Zo, of we die er ook even doorheen jassen in de laatste 10 minuutjes. Dat hoor je zo.
1: De laatste inzichten voor Business Shapers.
5: New Business Radio.

0: Emily Sandé, Next to Me.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. People Power.
0: Met in de studio Jantien van Berkel, Jasmijn van Harten, beide van de Universiteit Utrecht, Wouter Schramel van de AWVN. Wouter, jij spreekt heel veel HR-mensen, professionals, bij allerlei organisaties over dit onderwerp. Nou is het in de regel zo dat HR zich natuurlijk bezighoudt met personeel, maar niet zozeer heel snel met hoe het werk eruit ziet. Wat zie jij daarvan? Bij de HR-collega's. Want dit gaat natuurlijk echt over, ja, hoe richt je nou eigenlijk het werk in, zodat iedereen tot bloei kan komen?
2: Ja, er zijn HR-professionals en die proberen die taken, die functiepakketten, echt wel flexibeler in te richten. En daarin nieuwe medewerkers ook allerlei mogelijkheden te geven. Dus er zijn HR-professionals en die nemen in de winkel de taak van maken een takenlijst van alle taken die een winkelmedewerker doet. En die plotten dat. Die nemen daarnaast de uitdagingen van iemand en de kwaliteiten. En die kijken, nou, daar op die en die taken liggen en deze kwaliteiten van de medewerker. En op die en die taken liggen deze en deze uitdagingen. En zo krijg je dus ook matches. En zo kan je als leidinggevende sturen op die takenpakketten die passen bij je medewerkers. Dus dat is één facet.
0: Ja, nou, dat klinkt redelijk perfect, Jantien, toch? Dit. Want dan kan je doen waar je goed in bent.
3: Ja, klinkt goed.
0: Ja. Het grappige wat ik zelf altijd merk is dat als je het hierover hebt, hè, dus echt, wat is nou het werk wat er ligt en hoe verdeel je dat onder elkaar, zodat je doet waar je goed in bent, dan zeggen mensen, ja, er blijven altijd rotklusjes over. Wat zeg jij dan, Wouter?
2: Het is wel een proces wat je met je team wil bespreken. Dus dat vergt meer wat van die leidinggevende. Maar daar moeten we misschien in Nederland ook meer training geven aan leidinggevende. En die sociale eigenschappen die een leider moet hebben. Maar dan ga je inderdaad met elkaar het gesprek aan. Ja, veel makkelijker kan ik het niet maken. Maar
0: nee.
2: Als je het beste met elkaar voor wil, dan moet je soms ook even erdoorheen.
0: Nou ja, wat ik altijd grappige vind, de dingen die ik rotklusjes vind, die vindt iemand anders helemaal geen rotklusjes. Het is natuurlijk mijn perspectief. Het is maar een mening over een klusje. Het feit dat ik het niet leuk vind, wil niet zeggen dat iemand anders het niet leuk vindt. Mm-hmm. En dat blijft toch wel een beetje de basis volgens mij.
3: Ja.
0: Dat je heel erg vanuit je eigen perspectief aan het denken bent de hele tijd.
3: Ja, ja, dat is de grootste valkuil. Hè? Dat, ja, als je ook in een sollicitatieprocedure ben je, ook al heb je het niet in de gaten, vaak op zoek naar de persoon die op jezelf lijkt. Want ja, dat is gewoon makkelijk. Er zijn ook wel mensen die dat van nature niet doen. Ik had een paar weken geleden een gesprek met een hoogleraar binnen mijn eigen universiteit, die onbewust al jarenlang hele diverse teams had en dat ook aantrok. Dus dat op de een of andere manier uitstraalde en helemaal niet zelf in de gaten waarom dan precies. Maar dat werkte gewoon.
0: En het is wel interessant om dat te onderzoeken, toch?
3: Ja.
0: Van, hoe kan dat dan?
3: Ja, hoe kan dat en wat kunnen we daarvan leren? Maar ik denk dat Wouter wel een punt heeft in zijn algemeen, dat je moet de kwaliteit van leiderschap serieus nemen en daarin investeren. En ja, in heel veel organisaties is het vaak zo dat de professional doorgroeit. Het beste jongetje of meisje van de klas, de verpleegkundige, wordt de teamleider en de docent ook. En die krijgen een avondcursus leidinggevende en that's it. En dit vereist echt wel wat meer. En als je dus die taken gaat herverdelen, wat denk ik ook een heel goed idee is, maar voor heel veel organisaties heel moeilijk, omdat die denken in functiehuizen met bijbehorende inschaling. En nou ja, ik word er al moe van als ik erover denk. Maar ik denk inderdaad dat er best wel veel taken dan automatisch goed verdeeld worden. Dat er iemand zegt, ik doe die nachtdiensten wel, dat vind ik juist lekker. Dan hoef ik niet thuis te zijn met die schreeuwende kinderen of zo, weet je wel.
0: Ja, of ik ben gewoon een nachtmens.
3: Of ik ben een nachtmens, mijn bioritme. En er zullen altijd taken blijven liggen, omdat je die dan goed verdeelt en daar een leidinggevende op hebt die dat proces goed stuurt en zorgt dat het niet altijd bij één persoon dan terechtkomt. Ja, dat is denk ik wel een goede aanpak.
0: Ja. Jantien, dat is natuurlijk wel interessant. Hè? Die rol van die leidinggevende is natuurlijk weer mega belangrijk. En niet geheel onbelangrijk de sociale vaardigheden. Hè? Dus het snappen, hoe zitten mensen in elkaar? Hoe ga je met ze om? Wat vragen we eigenlijk allemaal van die leidinggevende? Dus wat als je nou zegt van, nou, we gaan de ideale leidinggevende samenstellen die snapt hoe neurodiversiteit in elkaar zit en die zo'n divers team kan samenstellen, maar ook kan begeleiden. Wat moet zo iemand dan kunnen?
4: Zo, goeie vraag. Ja, ik denk dat het begint met niet oordelen. Dat soort dooddoeners.
0: Nee, ja, ga maar door. Nee,
4: dat je open staat voor verschillende manieren. En ja, dat je daarvan bewust bent. En ik denk ook dat er geen quick fixes zijn. Hè? Dus dat er geen workshopje en je bent er. Ik denk wel echt dat het een proces is. En misschien ook met vallen en opstaan. En, ja. Dat dat is mijn perspectief.
0: Ja, het zou nog wel eens het onderzoeken waard zijn, toch? Van wat moet je eigenlijk kunnen? En kan je dat eigenlijk wel leren? Want we zijn iedereen dood aan het workshoppen. Maar ja, als het jouw voorbeeld van jouw hoogleraar, als het nou gewoon eenmaal iets is wat je door je leven lang ontwikkelt, hoe je in elkaar zit, ja, dan wordt het een beetje een uitdaging natuurlijk.
3: Ja. Ja, ik vond ook wel een heel verfrissend voorbeeld van Sander Begeer, hoogleraar psychologie aan de VU met aandachtsgebied autisme. Daar werken wij mee samen voor die leergemeenschap Neuro-inclusief HRM. En die vroegen wij om dat af te trappen in januari. En hij wilde natuurlijk heel graag over allemaal recente onderzoeksinzichten over autisme praten. En wij zeiden natuurlijk, moet je doen. Maar kun je ook iets vertellen over jezelf? Want jij bent ook al heel lang trekker van zo'n onderzoeksgroep, leidinggevende. Ja, en hij zei ook van, ja, ik heb ook gewoon geleerd om mijn eigen handleiding te delen met mensen. En daarmee ook eerlijk en het goede voorbeeld geven. En de dooddoener misschien Nivea, niet invullen voor een ander. Niet denken van, oh, jij hebt ADHD. Mijn buurjongen ook, die heeft strakke deadlines nodig. Zullen we dat voor jou dan ook maar gaan doen?
0: Ja,
3: ja. Ja, dat is dus, dat vond ik ook wel heel verfrissend eigenlijk weer. Om zoiets simpels te horen dat werkt van iemand die daar op gestudeerd heeft. Hè?
0: Ja, en ik denk dan ook weer, ja, wel aan iemand vragen, wat heb je nodig? Moet je ook beseffen dat een moeilijke vraag is. Als iemand dat aan mij zou vragen en zegt, goh, wat heb jij nodig om je werk goed te doen? Zou ik dat ook best een lastige vraag vinden? En zou ik ook zeggen, ja, sommige dingen weet ik wel, maar heel veel dingen weet ik ook, terwijl ik 54 ben, nog steeds niet. Wouter, ik wil eigenlijk met jou afsluiten. Want jij werkt bij de ABVN. Dus jullie helpen, naast dat jullie allemaal mooie CEO's afsluiten, helpen jullie ook organisaties, in dit geval, om inclusiever te worden. Dus doe even een fijne tip. Een fijne tip waarvan je zegt van, nou, na alles dit gehoord te hebben, het is allemaal groot en het gaat over iedereen en het is heel veel, maak het eens weer helemaal klein. Wat kan je morgen voor simpels doen waardoor je een eerste stap zet?
2: Werp het eens op binnen je eigen organisatie. Tijdens de lunch, tijdens een klein moment binnen de organisatie. Laat iemand daar kort over spreken. Ga daarna even in gesprek met je medewerkers. Brengt dat iets teweeg? Brengt dat niks teweeg? Wat zeggen die medewerkers dan? En denk jij dan dat je daar iets mee moet? Ik denk dat heel veel mensen uitdagingen ervaren zoals wij vandaag hebben besproken. Dus dat je nog wel eens meer zou kunnen ophalen dan je verwacht. En dat er dan best wel ook mogelijkheden liggen om op te acteren en het voor iedereen een betere werkvloer te maken.
0: Ja, dus dat gesprek over wat hebben we nou eigenlijk met elkaar nodig om ons werk beter en leuker te maken? Van hele kleine irritaties als Jan die zit altijd te zingen of te fluiten tijdens zijn werk. Daar heb ik last van, dan ben ik de hele tijd.

zijn mensen. Wij doen ook nog wel eens min dingen verkeerd. En Wouter Schramel was er van de ABVN. Wouter, dank dat je er was. Tot een volgende keer. Jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Volgens mij was dit 622. Dus als je nog denkt, ik heb nog wel meer informatie en kennis nodig. Nou, dan weet je ons te vinden. Ondertussen ben ik trouwens al die afleveringen aan het transcriberen. Dus over niet al te lange tijd kun je aan 600 plus afleveringen vragen gaan stellen. Aan al die experts die hier zijn geweest. Zoals Jan Tien, want die is al eerder geweest. Jasmijn is al eerder geweest. Dus dan kun je zeggen, goh, wat heeft Jasmijn eigenlijk voor meer voor leuke dingen gezegd in die vorige aflevering? En dan krijg je gewoon antwoord van AI. Dat is toch wat, hè? Nou, tot de volgende.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
0: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
8: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Skillstown met Glenn van der Burg.
9: Organisaties krijgen steeds vaker te maken met verplichte trainingen. Denk maar aan cybersecurity, privacy, veiligheid of integriteit. Hoe maak je deze verplichte trainingen aantrekkelijk voor je medewerkers, zodat ze ook echt effect hebben? Isa Goossens van Skillstown, die helpt. Kan e-learning je helpen om een belangrijk onderwerp onder de aandacht te brengen? Roderick Molenaars van Waterschap Vallei en Veluwe vertelt hoe hij dat heeft gedaan. En natuurlijk geeft onze vaste co-host Tom Bos weer leertips om de impact van het opleiden binnen je organisatie te vergroten. Fijn dat je luistert. Lang leven leren.
10: Lang leven leren. De podcast.
9: Ja, maar zoals altijd beginnen we eerst met en jullie iets beter te leren kennen eigenlijk. Isa en Roderick en Tom natuurlijk. Fijn dat jullie er zijn. De vraag aan jullie allen is, en het is nogal een vraag. Wat was jouw ultieme leerervaring? Waar heb je een sprong gemaakt in je eigen ontwikkeling? En wat was dat dan precies? Isa?
11: Ja, ik heb een ultieme leerervaring kiezen is wel lastig. Maar ik heb gelukkig een hele recente. Ik heb een training gevolgd van Skillstown naar notabene.
9: Echt waar?
11: Ja, zeker. Een training over een fixed mindset hebben of een open mindset.
9: En, ja, Carol Dweck.
11: En het was echt een training waarvan ik dacht, nou, dit wordt een kwestie van open deuren intrappen. Want ik dacht, dit wordt geen nieuwe training voor mij. Maar die heeft me eigenlijk compleet overvallen.
9: Oh ja?
11: Ik moest een quiz maken en inschatten van wat zou iemand met een fixed mindset doen? En toen herkende ik dat die antwoorden toch wel heel erg van nature kwamen voor mij. En dat ik gewoon merkte dat ik eigenlijk van nature zelf best wel een fixed mindset had. En dan wil ik niet zeggen dat de training ervoor heeft gezorgd dat ik een heel groot live event heb gehad. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik een week later met een echt veel meer open mindset mijn droomhuis heb gevonden.
9: Oh.
11: Echt met
9: door de training, dat heeft gewoon geholpen. Wauw.
11: Ja. Ja,
9: en waarom was dat dan zo?
11: Ja, ik merkte dat ik best wel vast zat met het zoeken naar het juiste huis. Heel veel aan het klagen over hoge prijzen voor nieuwe woningen, niet in de juiste buurt. Eigenlijk alleen maar klagen over nieuwe feiten. En sinds de training ben ik me er bewust van dat ik moet kijken naar dat wat wel kan. En toen vond ik op een onverwachte plek een heel mooi huis. En met het juiste bod. Dus ja, dat is echt super.
9: Wow. Nou, gefeliciteerd met je nieuwe huis.
11: Dank
9: zo zie je maar weer, hè, dames en heren. En waar een opleiding toe kan leiden. Voordat je het weet, heb je een nieuw huis. Of een nieuwe partner. Of kinderen. Of win je de loterij. Het is fantastisch. Wat een vakgebied hebben wij. Dankjewel, Isa. Wat een leuk verhaal. Roderick, de lat ligt hoog.
12: Ja.
9: Nou moet je wel even ergens mee komen natuurlijk.
12: Ja, ik denk dat mijn les is dat je alleen ben je sneller, maar samen kom je verder. Ja, ik denk dat dat wel de grootste les is die leer je zelf natuurlijk ook wel eens op een bepaald moment. Dan denk je, oh, ja, nou ben ik te snel gegaan. Ik ben van start, maar de rest zit nog ergens. Dat zit nog achter me aan.
9: Ja.
12: Maar je ziet het ook, op die les zie je ook in veel plekken in organisaties altijd terugkomen. Dat je hebt dan helden die aan een onderwerp trekken. En daar heel veel, in het begin gewoon heel veel voortgang maken. Heel veel dingen weten op te starten. En uiteindelijk moet het dan, een soort early adopter is het dan, in mijn beleving. Uiteindelijk moet dan de meute het overnemen. Hè? En dan samen kom je verder.
9: Ja. Hoe kom je daar voor jezelf achter dat je, want vaak is het uit enthousiasme en energie dat je gaat aan de gang. Hoe zorg je dat je door hebt dat je voor de muziek uitloopt?
12: Ja, het kan soms heel eenvoudig zijn. In een gesprek beginnen mensen glazig te kijken. Dan denk je, wacht even, nou ben ik ze kwijt. Dat kan heel bazaal zijn. Maar het kan ook zijn dat je met voorstellen komt over een onderwerp richting de organisatie. Of je gaat aan de gang met een project. En dan merk je gewoon in de gesprekken dat mensen er nog niet aan toe zijn.
9: Hmm.
12: En dat is dan het moment om ja, weet je, dan koppel ik terug met een opdrachtgever van, fantastische opdracht, we hebben een leuk team. Maar ik kom wel een organisatie tegen die, sommige mensen kijken glazig. En sommige mensen zijn gewoon heel natuurlijk met andere dingen bezig. Heel bazaal voorbeeld, start nooit half november, begin december een nieuw project op. Want iedereen is aan het eind van het jaar bezig met de laatste vinkjes zetten en de laatste dingen aan het afronden.
9: Ja, bijna kerst even afronden.
12: Weet je, en dan heb je een opdrachtgever die zegt, ik wil snel. Dan zeg ja, ik kan heel snel gaan de komende 6-7 weken. Want iedereen is met andere dingen bezig.
9: Ja, dan ben ik toevallig met nieuwe dingen bezig. En moet wel voor het einde van het jaar klaar. Dus dat leer ik dan weer wat van. Hè? Ja, Tom, schiet er nog iets in je hoofd? Ja, je kan natuurlijk niet elke aflevering weer een ultieme leerervaring delen. Maar misschien dan gewoon een heel recente.
13: Niet een ultieme. Maar waar ik meteen aan moest denken. Wat mij echt veel geleerd heeft. Eigenlijk het omgekeerde voorbeeld van Isa. Wat ik iets privé geleerd heb. Wat in mijn werk heel veel effect heeft gehad.
9: Okay.
13: Is dat ik ooit een cursus meubelmaken gedaan heb. En dat was natuurlijk een beetje een gekke zijstraat. Maar houtbewerking, zeg maar, is een iets waar ik helemaal niks van snapte. Waar ik niks mee had in principe. En ik was gewoon daar soort van inbeland. Ik dacht, ik ga eraan beginnen. Ik vind hout...
9: Je was er gewoon ineens... Ineens zat ik er. Meubel maken.
13: Ja, precies.
9: Kom ik hier terecht?
13: Ja. Nou, zo groot was het ook weer niet, hoor. Maar wat het mij geleerd heeft, is hout is onvergeeflijk. Hè? Als je een fout maakt, dan...
9: Je krijgt er niet meer aan, nee.
13: Precies. En ik ben echt van grote lijnen en grote stappen snel thuis, zeg maar. En ja, dat hout is onvergeeflijk. Dus ik heb echt honderden fouten achter elkaar gemaakt, zeg maar. Die mij tot de realisatie brachten. Rustig aan, zeg maar. Ik had vaak dat ik dan 's avonds kinderen in bed, dan kan ik even iets doen. Dan maak ik het even af, want nou ben ik toch bezig. Ja, en ik heb daar echt de allerdomste fouten ooit gemaakt, zeg maar. Omdat ik dus niet bereid was om mezelf de tijd te gunnen. Rustig te gaan zitten. En zoals je dat voor je ziet met zo'n ambachtelijke meubelmaker. Die daar gewoon zonder een gram stress zit. Heel rustig met zijn apparatuur. En dat pas ik nou in mijn werk natuurlijk ook toe.
9: Cool. Ja, leuk dat je het ook aan mij vraagt trouwens. Ik ben de laatste weken ondergedompeld in de AI. Dat komt dan omdat ik een interview heb met iemand in een uitzending over AI. En dan achteraf bij de, zeg maar, het na koffie drinken, zeg maar, hoe ziet dat dan uit en hoe doe jij dat dan? En iemand liet me dat, zeg maar, meer de achterkant van een chatbot zien. Die overigens heel toegankelijk is. En dat was ook het duwtje wat ik nodig heb, omdat ik dacht... Oh, als het zo werkt. Hè, dus ik ben custom botjes gaan bouwen. Dat klinkt allemaal heel spannend. Maar dat is gewoon taal. Die je zegt gewoon eigenlijk aan...
13: Robotjes bedoel jij, hè? Niet botten.
9: Nee. Custom GPT's. Ja, okay. Hè, dus dat is gewoon een chatbot die je vertelt wie die is. En waar die verstand van heeft. En waar die moet zoeken. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Uh-huh. En het grappige is... Dan helpt mijn vak ineens heel erg. Want wat ik doe in mijn werk is dat ik vertel luisteraars. Waar luister je eigenlijk naar? Waarom zou dit interessant voor je zijn? Ah. En vervolgens ga ik vragen stellen aan mensen.
13: Oh, dus jij bent een hele goede prompt engineer daardoor.
9: Nou, ik zeg niet dat ik er goed in ben. Ik zeg dat ik vaardigheden heb die ineens handig blijken te zijn.
13: Wat bescheiden.
9: Bij het maken van een chatbot.
13: Cool.
9: En dat is echt heel grappig. Ik ben dan altijd redelijk extreem. Dus ik ben nu niets anders dan dat de hele tijd aan het doen.
13: Oh ja.
9: Daar leer ik dan weer heel veel van.
13: En de grotere verandering was het duwtje. Was dus dat iemand het liet zien.
9: Juist.
13: Is dat het?
9: Ja. En iemand laat dan zien. En dan denk ik. Oh. Maar als het zo werkt. Ja. Dan kan ik er A, B, C en D mee. Dus. Zo worden de intro's van mijn programma's ineens geschreven door. ChatGPT, maar dan wel de bot die ik zelf heb bedacht. Alright, nou kortom, dat waren weer een heleboel leerervaringen. We gaan naar Isa.
14: Hoe kun je motiveren om te leren? Dit is Lang Leven Leren.
9: Ja, hoe kun je motiveren om te leren? Die jingle hebben we niet voor niks op de plank liggen. Want die is super belangrijk. En zeker als het gaat over verplichte trainingen. We kennen ze allemaal wel. De VCA's, de BHV dingen, de compliancy dingen. Weet je wel welke wet en regelgeving er is? Oh ja, waar moeten we aan voldoen voor de privacy wetgeving? Nou, al dat soort dingen zijn meestal niet de meest... De dingen die mensen het leukst vinden. En waar ze het meest intrinsiek gemotiveerd in zijn. Isa, en toch hou jij je daarmee bezig?
11: Ja, zeker. Ja,
9: want
11: ja.
9: Ze zijn wel super belangrijk.
11: Absoluut, ja.
9: Heb je nog gekke voorbeelden waarvan je zegt... van nou, die heb jij nog niet genoemd aan verplichte trainingen?
11: Nou, ik denk dat vooral heel branchespecifiek er trainingen zijn. Dus als je kijkt naar onderwijs, dat is de branche die ik bedien. Dan is meldcode een training die veel voorkomt.
9: Meldcode, zeker.
11: Dus
13: meldcode van
9: wat is dat?
11: Ja, precies. Dat zal ik toelichten.
13: Ja.
11: Als je als docent in het primair onderwijs voor de klas staat, dan is het heel erg van belang dat jij kunt signaleren als er mishandeling thuis plaatsvindt. Ah. Oh ja. En dat is verplicht, omdat jij als docent de eerste kans hebt om dat te signaleren. Dus ja, dat is nummer 1 verplichte training in het onderwijs.
9: Ja.
11: Ja.
9: Waarom worden dat soort, los van de wetgeving, hè, wat ik me voor kan stellen, maar waarom worden dingen verplicht gesteld binnen organisaties?
11: Ja, hij heeft twee redenen. Aan de ene kant is het meten. Dus meten dat iedereen ook echt de kennis daarvan heeft genomen. Maar het is ook vooral om ervoor te zorgen dat iedereen die kennis ervan neemt. Dus het is om te meten, maar ook echt om, om mensen te stimuleren. Om belangrijke kennis, om je functie uit te voeren, ook echt te hebben.
9: Ja, nou zijn we hier op het Mediapark. Nou hebben we hier in het Mediapark is er een hele belangrijke e-learning de wereld ingeslingerd.
13: Oh ja.
9: Namelijk hoe je moet gedragen met collega's.
11: Ja. Ja.
9: En ik heb van horen zeggen, ik heb hem zelf niet gedaan. Dat heb ik natuurlijk totaal niet nodig. Dat je die gewoon gezellig door kan klikken. En als je maar flink klikt, dan maakt het niet eens uit wat je invult. Maar aan het einde staat er wel, u heeft de training gedaan. Met als verander effect niets. Dus dat is wel... Dat is wel triest, hè? Daar hebben we niet zoveel aan, toch?
11: Nee, Isa? Dan zitten daar echt zeker niet de juiste tools in om echt te testen of het heeft gewerkt bij de persoon die de training heeft gevolgd.
9: Ja. Wat zijn de lessen die je een beetje kan leren als je zegt van ja, het is niet voor niks dat ze verplicht worden gesteld. Want we vinden ze blijkbaar zo belangrijk dat iedereen ze doet. En we moeten zelfs aantonen dat ze gedaan worden. Hè? Dus dat geeft aan wat het belang is. Hoe zorg je er dan voor dat mensen daadwerkelijk daar iets van leren? Los van dat je het vinkje kan zetten. Want ja, mijn voorbeeld van die e-learning was natuurlijk van... we hebben iedereen er doorheen geduwd en snel.
11: Ja. Ja, ik denk dat het meeste wat uiteraard van belang is... het moet ook echt een relevante training zijn. Dus de training die verplicht is... die moet ook echt passen bij de eindgebruiker die het gaat volgen. En het moet heel erg duidelijk zijn voorafgaand aan de training... wat jij daaruit gaat leren. Dat het heel duidelijk is, what's in it for me? En als ik deze training heb gevolgd, dan ben ik beter in... of kan ik dit beter uitvoeren? Ja, die leeropbrengst moet heel erg duidelijk zijn.
9: Oké, ja. Maar dan denk ik gelijk... vaak zijn dit soort trainingen voor een heel groot gedeelte van de organisatie verplicht. Ook voor heel veel verschillende functionarissen, mensen met andere verschillende kwaliteiten. Dat is best wel ingewikkeld, want dan moet je al die verschillende contexten, moet je eigenlijk andere content gaan aanbieden.
11: Ja, ik denk dat de mooiste tool is een adaptieve training. Dus die eerst heel erg goed meet van wat is jouw voorkennis. En dat aan de hand van jouw voorkennis, als jij al heel veel kennis hebt van een onderwerp, dat je dan niet de hele module hoeft te doorlopen waarin de kennis die jij al weet nog een keer herhaald wordt. Ik denk dat dat de mooiste tool is om iedereen goed te kunnen bedienen. Dat jij alleen maar nieuwe kennis te leren krijgt. En dat wat jij al weet.
9: Ja, ja. Dus je gaat eerst een soort van toetsen.
11: Juist.
9: Op een leuke manier.
11: Precies.
9: Hè? Dan kan je misschien nog een leuke prijs mee winnen of zo, zou ik zeggen. Toch?
11: Precies, ja.
9: En dan, niks menselijk is ons vreemd,
13: nee.
9: Toch, Tom?
13: Nee, als Dirk zijn prijs had kunnen winnen met die sociale veiligheidskorst, dan had hij het zeker gedaan, ja.
9: Ja.
13: Of niet?
9: We gaan het daar niet over hebben.
13: Ja.
9: Alright. Dus bouwen jullie dan ook dat soort trainingen? Online trainingen zullen het veel al zijn. Natuurlijk bij Skills
11: Town.
9: Jullie bouwen ze op die manier op?
11: Ja, absoluut. Zeker als je kijkt naar meldcode. Dat is een training die komt ieder jaar terug. Ieder jaar moet dat natuurlijk gerefreshed worden. En zeker weten dat iedereen op de hoogte is. Ja, die kennis is ieder jaar hetzelfde. Dus dan is het heel erg fijn als je even checkt. Weet je dit allemaal nog? Ja, dan hoef je het niet te herhalen. Maar je hebt wel weer even de kennis herhaald.
9: Ja, ja, het grappige is volgens mij ook, Tom. Door te vragen naar wat voor kennis je hebt, leer je ook.
13: Ja,
9: toch?
13: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, en bij dit is het natuurlijk ook heel belangrijk dat je goed beseft. Of dat je goed van tevoren vastgesteld hebt wat het einddoel is. Dus wil jij dat mensen bepaalde kennis hebben? Wil je dat ze ander gedrag laten zien? Wil je dat ze hun attitude veranderen ten opzichte van een onderwerp? En attitude daarvan is de meest lastige. En dat is degene die hier op het Mediapark natuurlijk vooral aandacht nodig had. Zeg maar. Dus dat vraagt iets anders van hoe je dat aanbiedt.
9: Ja. Ja. Wat zijn een beetje de meest gemaakte fouten? Ja, dat klinkt weer zo zwaar. Maar wat zie je langskomen waarvan je denkt, ja, daar is er niet goed over nagedacht?
11: Ja, als het te veel verplicht is. Dus als je te veel trainingen hebt die je moet volgen. Dan wordt leren niet leuk. Er is ook een grote groep die een negatieve associatie heeft bij leren. Dus dat als er een verplichting is. Er verder geen nieuwsgierigheid is om verder te kijken in zo'n leeromgeving. Welke trainingen worden er nog meer aangeboden?
9: Nou, dus jij zegt eigenlijk. Het kan ook nog een negatief effect hebben op überhaupt de leercultuur in je organisatie.
11: Ja, zeker.
9: Oei. Pas op, ja.
11: Ja, en daarom is wel mooi wat je net zei. Als er een win-element aan hangt. Dat is oprecht iets wat heel erg mooi werkt. Als je als organisatie daar, daarin meedenkt. Als je kijkt naar Skillstown, zij hebben daar laatst een event georganiseerd. Dat als jij daar in dus de training had gewonnen, dan kreeg de winnaar heel de dag één iemand die voor jou heel de dag gratis kopjes koffie ging halen.
9: Oh.
11: En dat is natuurlijk een heel leuk win-element om leren te stimuleren.
9: Een soort persoonlijk hulpje kreeg je dan de hele dag. Wauw,
13: service.
11: Ja.
9: Wauw, geweldig. Dat is een goed idee. Gaan we hier ook doen.
13: Ja, het is wel leuk. Misschien zal ik er kort iets over vertellen. Over hoe we dat gedaan hebben.
9: Ja.
13: Gewoon even als voorbeeldje.
9: Ja, leuk.
13: Wij hadden namelijk de ISO-Olympics georganiseerd. Wij hadden een hercertificering van de ISO 27001.
9: Ja, dat is altijd leuk. ISO.
13: Iedereen
9: hè?
13: Weet
9: bij
13: dat.
9: ISO, als dat langskomt. Dan gaat iedereen altijd. Dan gaat de muziek aan. En de discolampen gaan aan.
13: Ja, ja. Dus heel Skillstown stond te juichen natuurlijk. Dat we dat weer mochten gaan doen. En ondertussen. Hebben we dan heel veel programma's rondom de e-learning die je moet volgen, zodat je weet hoe en wat, et cetera. Alleen, wat natuurlijk belangrijk is, is dat wij een onderwerp hebben gepakt waar niet per se iedereen dus meteen van aan de lampen gaat hangen. Maar wat wel belangrijk is, dat waar iedereen naar handelt, zeg maar. Omdat je gewoon serieus, het gaat over cybersecurity, dus je loopt serieuze risico's. Als je niet volgens die regels handelt. Niet alleen omdat je risico loopt op die hercertificering, maar ook natuurlijk op waarom je die certificering eigenlijk hebt. Namelijk veiligheid.
9: Ja.
13: En dus we hebben daar een soort van game van gebouwd. Die noemden we de ISO-Olympics. Speelden we in teams. Was niet alleen die compliance e-learning volgen, maar we hadden ook de compliance hunt bijvoorbeeld, waarbij mensen door de organisatie heen foto's gingen maken van non-compliant gedrag. Oeh. Daar kon je dan punten mee krijgen. Dat was heel erg leuk.
9: Ja, altijd leuk.
13: Het is een heel veilige situatie natuurlijk. Hè. Dat moet je met sociale veiligheid bijvoorbeeld weer niet toepassen. Hè.
9: Nee, maar het moet ook passen bij hoe je bent als organisatie, toch?
13: Ja, zeker. Ja, maar denk toch als je dit we hebben dat bij wat meer organisaties. Zo'n spelelement, dat werkt eigenlijk vaak wel oké, hoor. Dat zorgt wel dat er wat dynamiek in komt. Ja, en verdiepingssessies, dat soort dingen. En een puntensysteem inderdaad, waarmee je dan een soort van einduitkomst kon winnen. En casuïstiek waar je als team aan werkte ondertussen. Dus soorten challenges die je dan ondertussen kreeg.
9: Leuk.
13: Zie je gewoon dat de engagement veel hoger is. Dat de afrondingspercentage van die e-learning ook hoger wordt, zeg maar. En dus de impact ook hoger.
9: En Isa, los van hoe je natuurlijk de training of de e-learning, of hoe je hem ook wil noemen, inricht. Nou ja, daar moet je dus goed over nadenken. Maar je moet natuurlijk ook, kan me voorstellen, de communicatie eromheen moet heel belangrijk. Moet je heel goed doen. Want ja, waarom doen we dit überhaupt? Wat zijn de lessen die je daar kunt trekken uit jouw ervaring?
11: Nou ja, communicatie is echt alles rondom online leren. Dus als je kijkt naar wat absoluut niet werkt, is als je daar nooit over communiceert. Dus als je ooit een live bent gegaan met een leeromgeving, dat je het daarbij laat, omdat je veel te bescheiden bent. Het werkt ook niet als het via één kanaal maar gaat. Dus als je kijkt naar een communicatie, dan wordt het over het algemeen op intranet gezet. Dus op een SharePoint, op een algemene pagina.
9: Die altijd heel goed gelezen wordt.
11: Precies.
9: Hè?
11: Ja,
9: dat is echt een topper altijd in organisaties, hoor ik.
11: Ja. Als je het daarbij houdt, dan is het leren online, dat wordt bijna niet gepromoot. Dus om dat echt te laten slagen, moet het via verschillende kanalen komen. En ook betrokken worden bij bijvoorbeeld voortgangsgesprekken. Dus als je kijkt naar, als je jouw manager spreekt over je voortgang en je hebt over wat je aankomend jaar weer wil gaan ontwikkelen, dat je dan kijkt naar, dit is ons aanbod, wat wij hebben aan trainingen, wat past bij jouw leerdoel. En als dat gekoppeld wordt, dan wordt dat leerrendement veel hoger.
9: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je dan in dat gesprek ook niet zegt, ah joh, doe even die training nog, want die moet. Maar dat je dat eigenlijk de manager dan de boodschap herhaalt van, dit is belangrijk, want.
11: Juist.
9: Toch?
11: Ja.
9: Want het gevaar bij een verplichte training is dat iedereen, doe het gewoon even, joh. Ik weet ook wel dat het niet leuk is. Ja.
11: Precies.
9: Toch? En dan krijg je inderdaad dat mensen heel slim ergens doorheen gaan klikken.
13: Toch is dat de andere kant soms ook gewoon de waarheid. Hè? En dat moet je natuurlijk ook niet onder stoelen of banken steken. Als het gewoon, ik bedoel niet dat het saai is of zo. Daar gaan we het zo nog over hebben. Maar het is een verplicht nummer om risico te managen, bijvoorbeeld. Ja, als dat zo is, zoals met die ISO-hercertificering, dan kun je dat ook maar beter gewoon wel zo zeggen.
9: Ja.
13: Dit is iets wat we moeten doen. Ja, we vinden het belangrijk, maar het is ook gewoon een moetje.
9: Ja,
13: want als je een klein beetje ruimte geeft daarin, dan wordt die ruimte ook genomen natuurlijk.
9: Dankjewel, dat waren prachtige tips alweer. Over tips gesproken.
15: De tip van Tom.
13: Ja, de tip die gaat vandaag over adaptief leren. We werden er net al eventjes over bijgepraat. Adaptief leren is een van de manieren om compliancy echt veel aantrekkelijker te maken. En voor je organisatie om geld te besparen. En ik zal een heel simpel voorbeeld geven van hoe we dat zelf gedaan hebben. Wij trainen jaarlijks, trainen wij iedereen in onze hele organisatie, 3000 mensen op het vlak van cybersecurity en op privacy. En dus het juist handelen daarna. Dat zijn twee e-learning modules, duren elk een uur. En op een gezet moment hebben we daar één van de twee als experiment adaptief van gemaakt. Want je herhaalt dat elk jaar. Dus hebben we het herkennen van phishing mails bijvoorbeeld. Dat is een heel simpel voorbeeld. Ja, dat wordt elk jaar wat vernuftiger, maar de essentie blijft hetzelfde. En dus met name de know-how kan je heel goed van tevoren aftoetsen. En dus doordat we dat gedaan hebben, dus je maakt een soort intro toetsje. Wat weet je nog over cybersecurity? Weet je nog het verschil tussen een gewone mail en een phishing mail? En tussen malware, et cetera? Weet je dat? Vinken we dat af? Gaan we daar geen aandacht meer aan besteden? Wel door een aantal vragen over hetzelfde onderwerp te stellen. Dus het is niet gewoon één toevalstreffer dat je het goed hebt, dat je het dan overslaat. Nee, we doen er gewoon een fatsoenlijke test. Je slaat het over. En wat wij zelf zagen is dat wij van een uur e-learning, dus voor 3000 mensen 3000 uur, gingen we naar gemiddeld gezien een kwartier e-learning voor die mensen in de herhaaljaren. Natuurlijk voor de mensen die nieuw aan boord waren gekomen moest het wel herhalen. Maar in principe zie je dus dat wij 3 kwartier per persoon voor 3000 mensen hebben bespaard aan tijd van hun leven op het volgen van die e-learning. En natuurlijk ook gewoon tijd die normaal gesproken uit werk zou gaan. Het gaat om 6000 uur werktijd per jaar die je verliest, zeg maar, aan dit soort dingen. Ja, dan is het echt heel erg de moeite waard om het adaptief te gaan maken. En nu met de komst van AI is dat een stuk simpeler geworden. Want het voorbeeld wat ik je net gaf aan het begin betekent dus, je hebt best wel wat vragen nodig om goed af te kunnen toetsen of dat iemand het echt wel snapt of dat hij goed kan valsspelen, zeg maar. Dus de hoeveelheid vragen die je voor adaptieve e-learning nodig hebt is veel groter dan voor gewoon je standaard toets. Vaak 5 tot 10 keer zoveel. En doordat we nu generatieve AI hebben, kunnen we dat veel makkelijker doen. Als je een goede basisset vragen hebt, kun je heel makkelijk afgeleide daarvan maken. En daarmee is dus dat hele adaptief leren ook veel toegankelijker geworden voor iedereen om te gaan gebruiken.
15: De beste voorbeelden uit de praktijk van leren en ontwikkelen hoor je in Lang Leven Leren.
9: Ja, en zo'n praktijkvoorbeeld die hebben we hier in de studio. Roderick Molenaars is er namelijk van Waterschap Vallei en Veluwe. Mooiste gedeelte van het land natuurlijk, omdat ik er toevallig woon. Roderick, je bent WOO-coördinator. En dat wist ik niet wat het was, maar ik heb het gelukkig opgezocht en doorgekregen. De Wet Open Overheid. Wat doe je als WOO-coördinator?
16: Ja, dat is een hele brede functie. De Wet Open Overheid is de opvolger van de WOP.
9: Dus het heette geen WOP-verzoekjes meer, maar WO-verzoekjes meer.
16: Het heette WO-verzoeken. En de wet benadrukt dat echt dat het doel van de wet is openheid en transparantie vanuit overheden. Vroeger had je bij de WOP had je nog wel eens van die eisen. Hè? Je moest een belanghebbende zijn. Dat is tegenwoordig niet meer. Iedereen kan gewoon een vraag WO-verzoeken indienen bij de overheid. En dan gaat er gewoon een ticketteller lopen van u dient binnen 4 weken antwoorden te hebben.
9: Jeetje.
16: En als het moeilijk is, dan mogen we er 6 weken over doen.
9: Okay.
16: En als WO-coördinator heb ik eigenlijk een hele brede functie. Enerzijds heel operationeel, dat is hartstikke leuk. De WO-verzoeken komen bij mij binnen. En we hebben een organisatie met 650 mensen, 32 teams. Dan krijg je een vraag. Nou, je probeert altijd nog even te vragen bij de verzoeker van wat zoek je precies? Wat is er een vraag achter de vraag? En dan ga je eigenlijk op zoek in de organisatie naar de informatie. Naar de antwoorden op het WO-verzoek. Dat kan heel leuk zijn. Dat kan een mailtje zijn. Maar dat kan ook een paar in hele interessante gesprekken met experts van het waterschap met de verzoeker opleveren. Dus dat is eigenlijk een... Het klinkt heel operationeel, maar het is hartstikke leuk. Je bent een beetje detective. Je bent soms ook een beetje ombudsman. Ja, want dan merk je dat bij collega's iets te makkelijk van af willen komen. Van het beetje moetje.
13: Oh ja. Ja,
16: wacht even. Hè. We hebben het hier over de wet open overheid. Dat gaat over transparantie. Herstel van vertrouwen. Hartstikke belangrijk sinds de toeslagenaffaire.
9: Ja.
16: Dus dat is heel leuk werk.
9: Hè. En wat voor vragen moet ik dan aan denken? Ik zie bij mijn hoofd die vliegt van alles doorheen. Ik denk, ja, hoeveel heeft het gekost om de dijk voor mijn deur te bouwen? Of te onderhouden? Dat soort vragen.
16: Het gaat van heel bazaal van, ik zie daar wat staan in het veld. Is dat van jullie? En zo, ja, hoeveel kost dat? Tot van,
12: Nou, er mislukt een project. Wij willen alle rapporten over een bepaald onderwerp hebben.
17: Wow.
12: Ja, inderdaad.
17: Letterlijk wow.
12: Ja, letterlijk wow. Dan kan je gewoon lekker de archiefkast in met
13: elkaar. Oh ja. Dat vraagt een journalist dan bijvoorbeeld of zo?
12: Nee, journalisten hebben relatief weinig bij het waterschap. Het zijn vooral inwoners. Hè? Mensen die in een projectgebied wonen.
13: Okay.
12: En dan dingen zien gebeuren waarvan ze denken. Ja, sorry, maar ik ben echt niet overtuigd van nut en noodzaak.
13: Mm. Ja, precies.
12: En die klimmen dan. Sommigen klimmen gewoon meteen in de WOPEN.
17: En hoe ver gaat dat dan? Gaat dat zover dat bijvoorbeeld mailtjes tussen collega's?
12: Alles.
17: Wat? Echt waar?
12: Mailtjes, wat appjes. Er zijn geen uitzonderingen meer in de wet.
17: Ah, ja. Maar even dat ik het zeker weet. Stel je voor, ik werk met jullie samen. Jullie hebben mij ingehuurd om, weet ik veel wat te doen. Maakt niet zo uit. Ik stuur jou een mailtje. Valt die dan onder de WO?
12: Die valt onder wet open overheid.
17: Wow.
12: Maar, het is natuurlijk ook altijd, de overheid is van iedereen.
17: Ja.
12: Dus als wij op een bepaald moment correspondentie hebben met andere organisaties, dan moeten wij altijd vanuit de wet bij die andere organisatie even vragen van, goh, we hebben een WO-verzoek. We vinden mailtjes en WhatsAppjes van jou. Heb je bezwaar tegen het?
17: Ik wou net zeggen, want dan krijg je weer privacy. En voordat je weet wordt het juridisch.
13: Dat en daar komen al die zwart gelakte papieren dan vandaan. Als Glenn dan zegt, nee, doe maar niet. Nee.
12: Nou, dat, Glenn kan zeggen, doe maar niet. Oh. Maar dat is natuurlijk een persoonlijk belang.
13: Ja.
12: En dat wordt altijd tegen het algemeen belang van openheid gewogen.
13: Ja.
12: De meeste zwart gelakte dingen zijn eigenlijk gewoon persoonsgegevens. Dat is de wet de open overheid heel hard in. Ook zeker als je kijkt naar de... beetje de sfeer in de huidige maatschappij. Hè?
13: Ja.
12: Namen van mensen, intern of extern, worden standaard onherkenbaar gemaakt.
17: Adressen, telefoonnummers, dat soort dingen. Nou, kunnen we urenlang over deze wet gaan hebben? Ja. Dat gaan we niet doen. Wat natuurlijk zo is, is dat deze wet gaat over al jouw collega's. En die moeten daar iets mee, kan ik me voorstellen.
12: Ja, kijk, naast gewoon de verzoeken ben ik ook projectleider. Want die wet is enerzijds heel instrumenteel. U dient tijdig antwoord te geven. Dat moet je organiseren. Tegelijkertijd moet je iets met je informatiehuishouding doen. Je moet iets aan cultuur doen. Je moet iets aan awareness, met een groot woord. En je moet gewoon eigenlijk ook het management, in gesprek met de organisatie, in gesprek met het management, moet je zo'n wet blijven agenderen. Dat je ook richting de toekomst bij veranderingen meeneemt. Van let op, we gaan een informatiesysteem aanpassen. Let op, we gaan andere processen inrichten. Hoe zit het met transparantie? Hoe zit het met openheid? Heb je daaraan gedacht? Dus het is het operationele deel is een klein deel. Super interessant. Af en toe zijn dat super interessant. Zijn ook wel eens niet leuke WO-verzoeken. Maar het meeste deel van mijn werk is gewoon projectmatig dat soort vragen zorgen. Agenderen, projecten opstarten om meer openheid te krijgen bij een bepaald team. En de samenwerking met Skillstown als het ware om een e-learning te maken, is daar eigenlijk een voorbeeld van.
17: Oké, jullie hebben samen een e-learning gemaakt.
12: Ja, we hebben samen
17: een e-learning gemaakt. Een e-learning, dan denk ik altijd, iemand gaat altijd geen computer zitten en moet er door dingen heen klikken en vragen beantwoorden of de filmpjes kijken. Of hoe ziet dat ding eruit?
12: Hoe ziet dat ding er bij ons uit? Is dat het vertrekpunt is dat iedereen het moet doen. Alle medewerkers van het waterschap moeten dat doen. Daar ga ik wel even meteen een klein asterixje bij plaatsen. Dat is een vertrekpunt, want het is gewoon lekker dat je gewoon richting een organisatie kan gaan en zeggen van joh, dit is een verplicht nummer. Ik besef heel goed dat wij mensen hebben die nooit met documenten werken bij een waterschap. Dan kunnen we daar het gesprek over hebben. Maar het fijne is dat je het vertrekpunt hebt als project, dat je zegt van iedereen moet het doen. Dat scheelt al heel veel barrières richting management en richting personeel. De barrière van moet ik dit wel of niet doen? Of het dan vervolgens de boodschap doordringt. Dat is
17: je hebt in ieder geval de kans.
12: Je hebt in ieder geval, je komt op het toneel. Laat ik het maar even zo zeggen. Hoe ziet die e-learning eruit? Ook het maken van een e-learning is het eigenlijk al werken aan awareness, wil ik zeggen. Want we hebben twee directeuren hebben gezegd van jullie maken een introductiefilmpje en jullie vertellen wat over wet open overheid. Dus iedereen die begint krijgt een introductiefilmpje. Je krijgt een aantal vragen waar we een beetje voortoetsen van wat weet iemand al.
17: Oh, adaptief.
12: Adaptief. Nee. Het is heel bazaal. Waar staat de afkorting voor? Wanneer is die geïmplementeerd? Ik heb wat voorbeelden over. Ik heb een mailtje van jou. Ja, valt dat? Moeten we dat nou vrijgeven? Of niet? Gewoon om het dicht bij de werksituatie van de mensen te krijgen.
17: Maar het grappige is, dan gaan we ook weer even zorgen dat onze luisteraars weer gaan leren. Dat van tevoren vragen stellen, ook al weten mensen misschien nog niet veel of alles.
13: Ja.
17: Dat is didactiek, toch?
13: Vroeger in de lerarenopleiding noemen ze dat dan het onderwijsleergesprek, zeg maar. Daar begin je dan mee in de klas, inderdaad.
17: Het onderwijsleergesprek.
13: Dan ga je eerst eens vragen stellen om de voorkennis naar boven te halen. En te zorgen dat mensen dus al actief gaan nadenken van, goh, kan ik het al gokken? Heb ik al een idee van wat soort van de implicaties hiervan zijn? Ja. Dat zorgt er ook wel voor dat mensen in de leermodus komen.
17: Ik wou net zeggen, en, dat helpt toch ook gewoon dat absoluut. Je denkt, ja, ik weet dat eigenlijk niet. En dan komt er een soort van zeker. Eerste nieuwsgierigheid.
13: Ja. Ja, dus of er is een confrontatie van, oh, ik weet nog heel veel niet. Interessant, ik zal maar eens verder gaan. Of, nou, ik weet al best wel wat. Ik kan er misschien lekker tempootje doorheen. Ja. Het brengt van alles teweeg.
17: Nou, heel goed.
12: Ja, en het leuke met die vraag is, ik merk dat mensen echt hun best doen. Die willen op, oh ja? ook al zeggen we aan de voorkant, je hoeft geen voldoende te halen. Mensen willen, ja, maar ik wil het goed doen. En ik denk dat misschien ook wel inherent aan waterschappers, die willen het goed doen. Maar goed, weet je, we hebben dan vragen en dan hebben we eigenlijk twee kleine modules met filmpjes. Waar we vooral eigenlijk met video iemand vanuit het archief aan het woord laten over van, ja, weet je, hoe ga je nou met informatie om? Want ik kan natuurlijk over de WO-verzoeken gaan praten, maar veel mensen binnen waterschap kunnen 30, 40 jaar werken en nooit met een WO-verzoek te maken hebben. Het gaat vooral om hoe ga je met informatie om? In die inrichting die informatie.
17: En waarom kies je daarvoor een filmpje? Daar heb je natuurlijk over nagedacht.
12: Nou, we hebben het is laagdrempelig. Hè? In plaats van klikken. Ik heb het gedaan, het is laagdrempelig. En we hebben gewoon een aantal mensen uit de organisatie naar voren geschoven. Die gewoon, weet je, dat is...
17: Collega's.
12: De collega. Ja. Oh, dat is de collega die daar altijd zit. Werkt die nou bij het archief?
17: En er komt dus niet een van de gelikte acteur in beeld die zegt... De WO is belangrijk, want hier en maar daarom.
12: Nee, dat doen we niet. Als projectleider betekent wel dat je een aantal mensen in de organisatie moet overtuigen... om voor de camera plaats te vinden. Ja maar, toch? Nee, maar... Dat is ook al heel leuk werk, maar goed. We hebben echt gekozen voor een paar bekende koppen uit de organisatie. Zodat mensen ook weten van, hey, maar als ik hiermee te maken heb, kan ik ook iemand afstappen. Hè? Van,
17: ja.
12: Ik zit er ook even kort in. Zodat mensen hebben echt zoiets van, dat is Roderick. Die ziet er zo uit. Daar kan ik op afstappen.
17: Ja. Dus los van de inhoud en de kennis, helpt het ook in de drempel die je voelt om naar mensen toe te stappen. Slim.
12: Ja. En wat we ook doen is dat we hebben een aantal korte video's van gemaakt. Een paar keer 7 minuten. Met ondersteund door tekst. En tussen die video's door zitten wat voorbeelden, wat vragen. We gaan ook de interactie aan met de mensen. In de zin van, we hebben ook een multiple choice variant op een bepaald moment. Van, nou, je krijgt een mailtje binnen. Je bent eigenlijk niet zo tevreden. Je hebt 3 opties. Je gaat keurig naar je projectleider. En je hebt er even mondeling over. Je lucht je hart even flink op de mail en neemt ook even alle externen mee. Of je zet alles op de app richting het hele projectteam. Oh ja. En dan ga je natuurlijk vragen van, ja, acht. En dan kies je voor. En vervolgens wordt er komt een WO-verzoek. Wat denk je wat wel en niet mee? Weet je, dan wordt praktijk, laat ik zo zeggen. Toen wij de e-learning aan het maken waren, hadden wij ook ondersteuning van een aantal inhoudelijke mensen. En die we gewoon de vraag hadden gesteld. Weet je, schrijf zo goed toegankelijk mogelijk op wat mensen over de wet open overheid moeten weten. Als je aan experts over wetgeving gaat vragen, schrijf het zo eenvoudig mogelijk op. Gaan ze de wet samenvatten. Dus dat mensen, je haakt af als je leest. Het was echt zo van, dit willen we dus niet. We hebben daar heel veel uitgesloopt. Omdat we gewoon wouden hebben van, ja, maar wat betekent de wet voor de mensen in de praktijk?
17: Ja.
12: Wees je ervan bewust dat als je appt of als je schrijft. Tuurlijk, we zijn allemaal mensen. Maar uiteindelijk komt het een keertje in een groot digitaal archief terecht. En we zijn geen robots. Maar als je dingen spannend vindt. Ja, dat is eigenlijk een van de. Zijn maar 3 dingen die de mensen moeten onthouden in mijn beleving. Als het spannend wordt, tel even tot 10 voorop je op die verzendingsknop drukt.
13: Oh ja.
12: Weet je het niet? Ga niet gokken. Overleg even met een collega. Hoe zitten we hierin? Wat kunnen we zeggen? En het derde punt is dat, ja, weet je, hoe je het nou went of keert, de menselijke maat is wel het uitgangspunt. We maken allemaal fouten. Dus op het moment dat we iets verzenden en je denkt, oeps, dit was niet helemaal oké. Ga er gewoon mee aan de gang. Kom er desnoods op terug. Maar probeer het niet toe te dekken of te verbergen. Want uiteindelijk, de digitale werkelijkheid is momenteel niet zo erg, maar zo wijd verbreid dat er valt niks. Er valt niks te verwijderen. Maar gooi het toch weg. Ja, het heeft echt geen zin.
17: Dat gaat niet.
12: Je hebt het naar iemand anders gestuurd. En daar vinden we het ook weer.
13: Ja. Ik vind het wel mooi. Ik hoor wel een paar belangrijke lessen erin. Zo van, het is je goed gelukt om het heel praktisch in te richten voor de doelgroep die je hebt. Ook denk ik het medium en de vormen die bij jouw doelgroep goed werken. Ik hoor dat er goede buy-in is van hogerhand, zeg maar. Wat maakt dat je het ook gewoon de organisatie in kan duwen. En door die voorbeelden en zo maak je het ook wel heel duidelijk tastbaar wat de soort van de implicaties zijn waar ze zelf mee te maken krijgen. Ik zou daar best wel, kan me best voorstellen dat ik een beetje zenuwachtig word als ik dat volg en denk, oh ja, oeh.
17: Ja.
13: En het is best handig dat ik even nadenk over wat ik allemaal aan het heen en weer WhatsAppen ben. Dus ik voel dat dat iets teweeg brengt, zeg maar. Dat is knap. Ja.
17: Wat zijn de resultaten nu, Roderick? Want je hebt het gemaakt en natuurlijk met alle goede bedoelingen. En dan is altijd de vraag, wat gebeurt er in de werkelijkheid?
12: Nou, wat in de werkelijkheid gebeurt is dat we hebben nu de allerlaatste versie door 3 teams laten testen. En die waren eigenlijk allemaal enthousiast in de zin van, ja, het was hartstikke leuk en we hebben het gedaan. En dan zie je weer, weet je, we willen het goed doen, we hebben allemaal voldoende gehaald. En wat je dan ziet is omdat je hebt natuurlijk enerzijds moet je een beetje door de hoepel. Anderzijds heeft natuurlijk elk team heeft een teamleider. En we hebben eigenlijk ook gezegd van, de teamleider introduceert de e-learning.
17: Aha.
12: Die is eigenaar van de e-learning en van het proces wat in het team gelopen gaat worden. Dus die moet ook, als het ware, omdat iedereen in een periode van 2-3 weken binnen het team de hele e-learning heeft gedaan, hebben we met elkaar het gesprek over die e-learning. Daar ben ik bij. Ik kan soms daarin ondersteunen in het gesprek, maar dat is de teamleider die het gesprek voert met zijn collega's, met zijn medewerkers.
17: Voordat die e-learning überhaupt aangeboden wordt?
12: Nou ja, voor en na, in de zin van, jongens, we gaan de e-learning doen. Even allemaal, ja, wat gaan we doen? Daarna, als we het gedaan hebben, van, wat haal je eruit voor het werk? Je kan wel, als het ware, à la compliance, als ondersteuning ernaast zitten, zijn ze allemaal keurig door het hoepeltje gegaan. Ik neem het vinkje mee en ik ga weg. Maar dan mis je de kans dat de mensen met elkaar het gesprek voeren over van, wat heb ik geleerd? En wat heb jij eigenlijk geleerd? En ik vind dat de meeste meerwaarde. Dat als mensen de e-learning hebben gedaan, en dat zien we nu een aantal, bij twee teams zagen we dat heel sterk, dat ze met elkaar het gesprek gaan, oh, dat had ik eigenlijk helemaal niet uitgehaald. En hoe zit dat dan? En ja. dat zijn de leuke dingen, want dan leer je niet van het scherm, maar dan leer je van elkaar. En dat vind ik het meest sterke.
17: Ja, cool. Isa, heb jij een andere, want dit is natuurlijk een hele mooie, hè? Dus aankondigen, e-learning doen en dan ook nog nabespreken. Ik kan me ook voorstellen dat er organisaties zijn die zeggen, ja, jeetje mina, dat is wel een hoop werk. Is er een andere manier om aan het einde af te toetsen of mensen nog vragen te stellen, zodat je ook wat feedback terugkrijgt en een soort vertaling naar het werk zelf? Je zit enorm te knikken.
11: Dus ja, zeker. Ja, nou komt het.
17: Ja.
11: Het is meer de leervorm. Een relearning. Dus dat was wellicht voor deze ook mooi geweest.
17: Een relearning, wat is
11: een
17: dat?
11: Een relearning, ja, de naam zegt het al wel een beetje. Het is een combinatie van een online tool om te leren. Dus waar informatie en toetsen of werkvormen in staan. Maar vervolgens ook in een groep een gedeelte samen uit te voeren.
17: Wow.
11: Dus dat je bijvoorbeeld een werkvorm hebt om samen iets te bespreken, om een casus te bespreken, welke mogelijkheden je daarin ziet, om samen een toets te maken. Je kan eigenlijk iedere werkvorm bedenken die er is, maar die doe je dan samen. En samen rond je dan de volledige training af.
17: Cool, goed idee. Ja.
13: Er zijn ook best veel dingen trouwens die gewoon in de praktijk getoetst worden natuurlijk. Hè? Dus in de voor verpleegkunde of zoiets heb je de handelingen die je moet kunnen verrichten. Die moeten op de werkvloer ook afgetoetst worden nadat je die e-learning hebt gevolgd bijvoorbeeld.
17: Ja.
13: En zo is dat met cybersecurity ook zo. Dat is het leukste eigenlijk, dat je dan zo'n phishing actie kan doen bijvoorbeeld. En eens kijken van,
17: wat gebeurt er?
13: Als we nou eens zo'n mailtje versturen, ja, hoe goed is dan het effect geweest? En wat ik daar sterk aan vind, is dat je niet mensen op persoon aan het aftoetsen bent voor compliance, maar het niveau van jouw organisatie, zeg maar. Want dat is natuurlijk uiteindelijk wat ertoe doet. Doen wij het als organisatie in totaal relatief goed, zeg maar.
17: Ja.
13: En dat willen verbeteren.
17: Ja. Ik wil nog een laatste rondje mega super handige praktische tips zijn. Dat verplichten is natuurlijk fijn, want daarmee krijg je inderdaad het podium. Dat is mooi hoe je dat zei, Roderick. Het nadeel daarvan is dat er dan gelijk ook een soort van iets negatiefs omheen hangt. Hoe kan je er nou voor zorgen dat je dat ombuigt en dat je het positief maakt? En dan lekker iets simpel concreets. En dan, nou ja, Isa zit al enorm te knikken. Nou, dus je mag gewoon beginnen, Isa. Ja,
11: ja, een win-element.
17: Een win-element, ja?
11: Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat er voor bepaalde hoogte, hoeveel mensen het hebben gevolgd. Dat wanneer er zoveel mensen het hebben gevolgd, er bijvoorbeeld een snoeppot uitgedeeld wordt.
17: Een win, maar dat iedereen wint.
11: Ja,
17: een collectieve winst.
11: Ja, zeker.
17: Als we dit halen, taart of appels. Juist. Veel zonder. Ja. Oké, okay. Ja, leuk, leuk. Roderick.
16: Ja, twee dingen. Humor en eerlijkheid. Als je het podium hebt, wees niet 100% van de tijd super serieus. Probeer ook wat lichtvoetigheid in te brengen. En tegelijkertijd wees ook heel eerlijk. We hebben wel sessies waarbij mensen zeggen, ja, maar als. Dan is het eerlijke antwoord. Je bent ambtenaar. Je hebt een eet afgelegd. Dit hoort bij de
17: moet
16: eet.
17: Gewoon, ja,
16: doe je het niet, hebben we een ander gesprek. Ja. Wees daar gewoon eerlijk over.
17: Okay, ja. Ja, dus wees eerlijk over het verplichten. Dat zei Tom eerder ook al. Ja. Je moet niet gaan sugarcoaten en allemaal een beetje omvloers. Nee, dat moet gewoon, punt. Tom.
13: Voor mij zou het zijn de impact zichtbaar maken. Omdat heel veel van deze onderwerpen vervallen in verplichte e-learning die je moet volgen. Maar die gaan over hele serieuze onderwerpen. Een heel simpel voorbeeld is de WWFT. We kennen allemaal de WFT. De WWFT is voor witwassen. Bijvoorbeeld, nou, dat gaat nogal over iets, zeg maar. En als die e-learning dan gorddroge kilometers lange teksten is over wat allemaal de achtergrond daarvan is, ja, dan heeft dat weinig impact. Maar als je mensen het gevoel geeft van dat we bezig zijn, en net als met Know Your Customer of zoiets, dat we bezig zijn om te zorgen dat er geen fraude plaatsvindt, geen witwassen plaatsvindt, zeg maar. Ja. Ja, dat doet mensen die dat ding volgen veel meer dan het verplichte nummertje waar ik nou eenmaal doorheen moet stampen.
17: Ja, mooi. Nou, drie prachtige tips waar je mee aan de slag kan. En ja, omdat nog even nog meer dingen waar je mee aan de slag kan, eindigt Tom altijd met ons.
18: De impact van leren.
13: De impact van leren die vergroten we vandaag door te werken met synchroon en asynchroon leren tegelijk. En jullie kennen allemaal, als je niet weet wat synchroon en asynchroon is, je kennen allemaal synchroon zwemmen waar iedereen netjes naast elkaar zwemt en dezelfde bewegingen maakt. Dan kun je je ook een voorstelling maken wat asynchroon is. Als we het over leren hebben, dan wil dat zeggen leer je tegelijk of leer je ieder op een eigen tempo, maar wel samen. En we zien natuurlijk heel vaak dat je op je eigen tempo leert met e-learning die je zelf doet, los van anderen. Maar het voorbeeld wat net al gegeven werd rondom WeLearning is e-learning die je samen volgt. En dat is dus vaak asynchroon. En je hebt dus met die verplichte nummers heel vaak compliance training die je zelf als persoon moet volgen. Lukt het jou om dat te combineren met verdiepingssessies bijvoorbeeld die synchroon zijn, waarin je casuïstiek met elkaar kan bespreken en dat soort dingen, trek je daar de voordelen uit. Pak je dan ook asynchroon erbij, waarin je in kleine groepjes bijvoorbeeld of individueel aan thematiek werkt op je eigen tempo, op je eigen moment, op een moment dat voor jou relevant is, of je er ruimte voor hebt, en je gaat dat vervolgens in die sessies weer bespreken, dan maak je heel nuttig gebruik van alle media die je hebt, zeg maar, om zo'n leertraject goed te vervlechten. En zorg je er ook voor dat zo'n verplicht nummer eigenlijk past bij de ruimte die mensen hebben, in plaats van dat je het alleen maar soort van op door hun strot heen duwt.
18: Lang leven leren, de podcast.
17: Ja, rest mij niks dan Isa Goossens te bedanken van Squish Skillstaan, Roderick Molenaars van de Waterschap Vallei en Veluwe en natuurlijk Tom Bos, mijn fijne co-host, voor al zijn mooie inzichten. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
18: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren, een initiatief van Skillstaan. Meer afleveringen vind je in jouw

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
8: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: vernieuwing, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
5: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste redenen om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op Nieuw Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. Nieuw Business Radio.

kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

0: bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
3: New Business Radio.
5: Innovatie en impact
3: voor business shapers.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today

0: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Nieuw Business Radio.
2: Innovatie en impact
1: voor business shapers.

0: Stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Shaping your future. New Business Radio.